0: bestaat dit jaar 30 jaar. Hè? En dat is eigenlijk ook de aanleiding waarom jullie hier zijn. Dat is afgelopen weekend, All Saints, Alle Heiligen, gevierd natuurlijk. En ja, ik richt me dan toch even tot vader Emmanuel. Kunt u iets vertellen? Can you tell us a little bit about what it means to have this community for the people, of course, who are a member of this community? Dus ik vraag de priester wat het betekent dat er zo'n speciale gemeenschap is, een kerk voor de West-Afrikaanse gelovigen. En vertel ik er zelf even bij, Altel, dat het ooit gestart is meer in Amsterdam. Ja, dat was oost, hè, van Ostadestraat. Maar het verhuisd is dus naar Amsterdam-Zuidoost. En nou, Father Emmanuel, what does it mean to have this community?
1: Thank you very much. The All Saints Catholic community speaks a lot about the reality, diverse realities in the, I would say, the Dutch society, on the level of faith, the relationship between migrant communities and the Dutch church, Catholic church, faith, on the aspect of faith, a new reality of encounter, Dutch community and migrant communities. There is growth.
0: Okay.
1: There is growth, and also the reception of hospitality on the part of the Dutch church for migrant communities. The All Saints community exists as a testament to the welcoming spirit of the Dutch church.
0: Okay.
1: Which is also growing.
0: Yeah, yeah.
1: So that is what I would say.
0: Yeah, maybe. I will ask Damien to, wil jij het vertalen?
2: Nou, onze priester heeft ons juist een beetje verteld over van dat het echt nodig is geweest voor ons. En zeker dat het ook hoe welkomend de Nederlandse kerk is naar tegenover de migranten. En dat het juist heel mooi is en dat het ook belangrijk is voor de migranten dat ze zich welkom voelen. En dat ze de Nederlandse kerk eigenlijk gewoon ons goed hebben ontvangen daarin.
0: Ja, en als ik het goed begrijp, dat het ook gaat over hoe het geloof, zeg maar, van de Nederlandse katholieke kerk, ja, als het ware zich verhoudt, moet ik ten opzichte ook van het geloof van de West, ik zeg dan maar steeds West-Afrikaanse gemeenschap, zeg ik dat goed, of de All Saints gemeenschap, dat daarin ook de verbinding gezocht wordt?
2: Ja, dat wel ook. Er zijn ook veel programma's vanuit het bisdom dat ook onze bijbetrekt bij heel veel dingen. Zo zijn er ook dagen dat er bijvoorbeeld een dag is voor alleen de migrantenkerken. Dan worden onze kerken ook vaak bij geroepen. Maar ook als bisdom in het algemeen.
0: Ja, ja, ja.
1: I would also like to add the other dimension on the aspect of society. And would say that the All Saints Church provide avenue for African migrants and other migrants also to get humane insertion into the Dutch society.
0: Ah, yeah.
1: The community was established to help African migrants in Netherlands to find a humane environment to get established within the system, and All Saints continues to offer that help for migrants who are coming in. So it is a place we call as our home away from home. It gives us a homely environment to interact and engage with one another.
0: And
1: of course, find the avenues, possibilities that are there that help us to make meaningful life in the Netherlands.
2: Zoals de priester zegt, ja, het is een naast het kerkelijke gedeelte is eigenlijk ook een beetje meer het humanitaire help die onze kerk ook biedt. Maar ook dat iedereen die vanuit Afrika is gekomen ook een thuis heeft hier in Nederland. Daarom is ook de andere naam van onze kerk Afrika Huis. Zodat we in ieder geval een thuis hebben ver van huis.
0: Ja, Ja, inderdaad. En ook, begrijp ik, om de mensen te helpen, juist in de Nederlandse samenleving, hoe de maatschappij hier in elkaar zit, om daar zich ook meer thuis te gaan voelen. Ja, ja, want ik heb ook wel begrepen dat buiten het kerkelijk vieren, dat jullie ook nog veel meer doen. Hè? Dus ik moet misschien dan wel naar jou kijken, Richard. Ik weet het niet.
3: Ja,
0: socioloog. Ik denk, ja, dat zal dan misschien dat, dan wel bij jou zondag, thuis horen.
3: Zondag is niet alleen de mis. We doen ook aan na de mis. We gaan even in de hal blijven om eten en drinken. En als feestje is ook een beetje vieren. En zo altijd is iets te doen, iets sociaal. Zo niet alleen religieus, maar ook sociaal. Maar alles voor ons samenleven en goed te thuis voelen in de Nederlands.
0: Ja, dus aan de ene kant, ik hoop dat ik het goed zeg, hè? Dan moeten jullie mij verbeteren. Is het ontzettend fijn om gelijkgezinden. Hè? Je komt uit, nou ja, uit Afrika en je hebt iets met elkaar. Dus op die manier gelijkgezind. Dat te vinden. Maar jullie zeggen, het is juist ook bedoeld om die slag naar de Nederlandse samenleving te maken.
3: Ja, omdat dit is de SMA. Tijdens de week ze hebben ook alle de Nederlandse taal. En ook dingetjes om mensen te helpen. Mensen dat hebben geen documenten gewoon bij de programma van de SMA. Dat om mensen te helpen. Zo zijn verschillende moeders moeders om eten geven. Zo, deze zijn dingen dat zijn heel belangrijk voor onze samenleving in de Nederlands. Bijvoorbeeld de taal. En ook mensen dat kan wel met de gemeente gaan. En ze weten niet hoe ze het kan doen. De SMA is tijdens de week. Zo, het is niet alleen een kerk voor zondag. Is de hele week ook andere activiteit.
0: Ja.
3: Ja. Ja. En voor de Emmanuel is, doe dat ook met andere de SMA-groep.
0: Ja, ja, dit is, en het is misschien goed om even toe te lichten wat SMA is. Father, so you are, how do you say that? Member?
1: SMA.
0: No.
1: Member.
0: Ja, dus Father Emmanuel is dus een pater van de Sociëteit van de Afrikaanse Missieën. Dat is SMA. En well, maybe the question immediately that you are so a missionary priest.
1: Yes.
0: When did you know you would go to the Netherlands, and what was your first thought?
1: Yes. In fact, I didn't know I would be coming to mission in the Netherlands, but I am a member of the SMA Fathers, which is a missionary congregation. The SMAs have been in Netherlands for more than 100 years. And in Ghana, I would say we were privileged to have the SMA Dutch Fathers evangelizing us. I was baptized by SMA priest, Father Frans Mulders. He's still here and actively helping. And many SMA fathers trained us, taught us, in Ghana.
0: Yeah.
1: So I grew up knowing the SMA mission, and I'll call myself a product of SMA mission.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: So
0: is it okay if Damien
1: translates?
2: Yeah. Onze pater is onderdeel van de SMA. Zoals hij zelf zegt, hij is product van de SMA geworden. Vanwege dat hij heeft alles gezien en meegemaakt in Ghana door de SMA. Het SMA is hier in Nederland wel 100 jaar. En Ghana wordt meestal bezocht door de missie door de Nederlandse priesters. Onze pater zelf hier is ook gedoopt door een van de SMA-priesters die ook hier in Nederland is, Vader Frans Mulders.
0: Ja.
2: Die ook nog regelmatig bij ons parochie komt.
0: Oh, wat mooi, ja. En die dus in Ghana heeft, jarenlang in Ghana heeft gewerkt.
2: Ja, en hij heeft ook heel veel projecten daar ook geleid in Ghana. Zo heeft hij ook nog heel wat kerken gebouwd in Ghana. Bijvoorbeeld in Accra, de hoofdstad van Ghana. En omdat vader dat allemaal heeft meegemaakt in Ghana met de SMA-priesters, voelt hij zich daar ook thuis bij.
0: Ja, ja. Ja, en ik vroeg net aan vader Emmanuel, so I come back to my question. Ik vroeg wat hij dacht, of toen hij hoorde dat hij naar Nederland zou worden uitgezonden als, ja, als missionaris. So, do you remember what you thought when you heard you would go to the Netherlands?
1: Well, I was, when I finished my mission experience in Kenya as a formator in our seminary, I was told by my superior that there is a request for priests from Africa, Ghanaians, to come to the Netherlands. And then I was engaged with youth involvement, youth and environmental advocacy in Accra. And I was not ready to come. That was in 2015. So I didn't find coming here fulfilling the desire to serve in Africa. So I turned down. But later in 2022, there was a further request, and I was asked by my superiors to come and take charge of All Saints Church. And it represents service to African people, because there's a growing African presence in Amsterdam, and need for good pastoral service and direction is necessary.
0: Yes, yes.
1: So it fits in with my...
0: Your calling.
1: My calling,
0: yes,
1: as a missionary to Africa.
0: Yeah.
1: And that is why I accepted to come and back. So mainly I'm here to serve the Africans.
0: Okay.
1: And to help also that they fit in well, meaningfully, in the Dutch community and in the Dutch church.
0: Yes.
1: Because we are one family.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Yeah.
2: Mijn vader was nog niet klaar voor om naar Nederland te gaan, want ze hebben hem dus eerder geroepen in 2015. Toen kwam hij eigenlijk net terug vanuit Kenia, daar als hoofd in de...
0: Hij heeft ook les gegeven.
2: Hij heeft les gegeven.
0: Ja, precies.
2: En hij was ook nog bezig met een project in Ghana, met de jeugd en het klimaatbestrijd. En dus daarom heeft hij toen nog niet... want hij wilde het nog niet. Was er nog niet klaar voor. Maar ja, later in 2022 werd hij dan weer gevraagd. En ja, toen hij hoorde dat het eigenlijk voor een kerk is met de West-Afrikaanse gemeenschap, dacht hij van, ja, ik moet er toch wel naartoe gaan. Want het past in zijn visie om Afrikanen te helpen. En uiteindelijk, maar het is ook, hij wil niet alleen onze Afrikanen helpen, maar hij wil ook... het grotere beeld laten zien van dat wij ook hier in Nederland met de Nederlandse kerken ook één zijn. Ja. We zijn één familie uiteindelijk.
0: Ja, ja. En dat is een hele belangrijke, begrijp ik, ook drijfveer eigenlijk. Ja. I think it's a good moment to go and listen to some music. Dus jullie hebben ook wat muziek uitgekozen. Nu weet ik even niet aan wie ik het beste kan vragen waarom dit lied en wat het betekent. Ik weet niet, Richard.
3: Eigenlijk de muziek is of praat omdat is, we zijn 30 jaar als een kerk. De muziek is over onze de mensen dat zijn hier in 30 jaar gekomen om te helpen met de kerk opbouwen. So dat is het zo is over. Zij hebben goed gedaan en dus is tijd om te zeggen dankjewel dat met jullie, via jullie de God heeft onze kerk gebouwd.
0: Ja.
3: Dus is over de 30 jaar vieren en over ons ook herdenken voor de mensen dat zijn 30 jaar hier gekomen om te helpen de All Saints Kerk.
0: Ja.
3: So dat is eigenlijk algemeen de betekenis van
0: dit lied. Ja. Yeah. Want het is in het Ghanese.
3: Ja, is in het Ghanese.
0: En kan jij even zeggen hoe je het uitspreekt?
3: Ja, dus Eddie Kamfo. So dat is onze vaders van vroeger.
0: Ja,
3: yeah. Yeah.
0: Ja. We gaan daarnaar luisteren en dan zijn we zo weer terug hier in het programma Aan Tafel met...

Ik had de verkeerde gekozen. Dit was nummer 2. Die moet strakjes pas komen. We gaan even naar nummer 1. Ja. Soms is het even zoeken, maar het gaat lukken.

0: Ja, we zijn weer terug hier in het programma Aan Tafel Met. We zijn in gesprek met leden van de parochie van de gemeenschap All Saints, dus Alle Heiligen, in Amsterdam Zuidoost. Vader Emmanuel en ook Damien en Richard. Dit lied ging over inderdaad de mensen die zeg maar de stenen hebben gelegd, zeg maar, de basis hebben gelegd. Vader Emmanuel, so you came to this parish to be the pastor for That's this great. Parish. Yep. 30 years ago, it started somehow in Amsterdam. Can you tell us how it started and why? How it came about?
1: Okay, in the early 80s, 1980s, there was in West Africa serious economic downturns. Mm-hmm. There was hunger, there was hardship, poverty, very high rate of poverty in West Africa, which made a lot of Africans to emigrate. Mm-hmm. Ghanaians, there was hunger, I was young, and I saw the hunger from 1981, drought that led to hunger and a lot of economic challenges. So that hardship made people to emigrate to Europe and other parts of Africa. A lot of Ghanaians went to Nigeria and to other places and Europe and Americas. So Holland, having had a long contact with Ghana, is one of the places Ghanaians would go.
0: Mm-hmm.
1: So in the early 80s, a lot of Ghanaians came here to search for greener pastures, better life, to improve themselves.
0: Yeah.
1: And the reality became evident that in the city of Amsterdam, there was a growing African presence. And the SMA, which has its aim and mission to serve Africans, it became a concern for the SMA that Africans are become growing in mm-hmm. the cities. So what do we do to help them to make meaningful life in the new environment, new communities they find themselves? So the SMA decided to develop a project that will serve African immigrants in Europe. And Amsterdam is one of the places that the SMA decided to start such a project.
0: Yes.
1: So
0: yes.
1: A priest was asked to study the terrain in Amsterdam and come up with the data to serve as the basis to begin a project that helps African migrants in Amsterdam, in the Netherlands.
0: Yeah,
1: so
0: understand.
1: That is how it started.
0: Yeah. Damien, wil jij het vertalen?
2: Nou, zo werd gezegd is dat in het begin van de 1980, in de jaren 80, er was er grote economische problemen in Afrika, voornamelijk West-Afrika. Veel meer honger, dus noden, veel meer droogtes. En dat heeft er eigenlijk een beetje toe geleid dat voornamelijk vooral in Ghana bijvoorbeeld de Ghanese naar Nigeria zijn geëmigreerd, maar ook naar Europa. En sinds Ghana en Nederland zo altijd wel met elkaar verbonden zijn geweest, er zijn dus veel Ghanese hier naartoe verhuisd. En dus toen werd het wel evident dat in Ghana, dat in hier in Nederland een grote groeiende populatie van Afrikanen kwam. En sinds dat de SMA zich daaraan altijd mee zich geassocieerd heeft, dachten ze van wij moeten daar hierin inspringen en hun helpen.
0: Ja.
2: Dus toen hebben ze dus priesters gevraagd om hun bij elkaar, om even te kijken in Amsterdam bijvoorbeeld, om de data te verzamelen en daar het project op te starten.
0: Ja, ja.
2: En van dat is het eigenlijk toegeleid dat we nu ook een kerk hebben.
0: Ja, en ook inderdaad om een wat vader zei, een meaningful, hè? Dus echt een betekenisvolle aanwezigheid vanuit de kerk, vul ik dan in, te hebben. Zodat mensen zich niet helemaal los, hè? Mm-hmm. Dat je ergens als los zand of zo ergens woont waar je misschien nog niet zo goed kent.
2: Nee, nou.
0: Dit vul ik in, hè? Dit heeft de vader niet gezegd, maar I add a little bit of myself,
1: sure.
0: But you understand. Yeah.
2: Nee, het is ook inderdaad, als ik kijk naar hoe wij genezen zijn bijvoorbeeld. We zijn best wel... Het geloof is echt staat op nummer 1. Dat houdt ons eigenlijk altijd op de been. Door alles heen.
0: Ja, ja.
2: Dus, dat er ook weer dat er een kerk voor ons is gekomen. Maakt eigenlijk iedereen wel blij.
0: Ja, ja. Nou, en dat is 30 jaar geleden. Er is natuurlijk... Ja, er zijn nog meer mensen bijgekomen. Het is gegroeid. 30 jaar nu. En dan kijk ik even... if that's okay for you,
1: like
0: Father.
1: I'd like to add yes. a few points yes. to... Yes. The, so, the first priest that the SMA appointed to... begin the Africa House project is called Father Frans Toulen.
0: Mm-hmm.
1: And he came to Amsterdam, started meeting African people in the streets of Amsterdam and helping them finding their issues. And he started to establish a place where they could go and have maybe coffee or take a bath, relax, and then continue their life. So he started gathering the Africans who needed some support, mm-hmm. some social services.
0: Yes.
1: So it was more of a social service support for the African people.
0: Okay.
1: Along the line, they got to realize that the people who are serving us are priests, are Catholic priests. Then why don't we pray? Why don't you pray with us? Let's pray. So the people requested for prayers.
0: Oh.
1: So it says then the dimension of prayer service also came in, and it grew eventually. That is how the African House All Saints Church developed.
0: Yeah,
1: so
0: yeah.
1: Principally, or primarily, it was a social engagement.
0: Yeah, I understand.
1: Then the faith dimension also came in.
0: Yeah.
1: That is how All Saints started.
0: Okay, okay. Yeah, that's a good addition.
2: De eerste priest die dus van de SMA is gezonden was dus vader Frans Toulen. Dus die heeft heel veel mensen op de straat ontmoet. Kijken wat hun nodig hadden. En vanuit daar is het project echt op de been gekomen. Als een sociaal iets. Dat ze met elkaar kunnen zitten om te eten. Het project heette toen de tijd ook nog Nipa Giamwa. Dat betekent mensen hebben hulp nodig. Ja, uit het Ghanese taal.
0: Ja.
2: En de mensen kwamen dus achter. Oh, het zijn priesters die ons helpen. Waarom bidden de priesters niet met ons?
0: Ja.
2: We willen ook wel weer wat. En vanuit, omdat ze zijn dus begonnen met het bidden samen. Zij is eigenlijk daar vanuit. Echt de nood van de kerkelijke nood. Is toen echt te onderzien van ja. Ze hebben dus een kerk nodig.
0: Ja, spirituele nood eigenlijk.
2: Ja, spirituele nood, ja.
0: Ja, en zo is het ontstaan vanuit eigenlijk de mensen ook zelf. Ja, ja, heel mooi. I would like to ask Richard en dus inderdaad Damien. Hè, ik wil jullie heel graag ook vragen van nou, jullie zijn ook onderdeel van deze gemeenschap, lid van deze gemeenschap. Nu kwam dan een 30-jarige bestaan eraan. Dat is natuurlijk iets om te vieren. Jullie zijn beide ook actief hè, daarin geweest, juist in dat comité voor de 30-jarig bestaan. Ik kijk even naar Richard. Je bent nog niet zoveel aan het woord geweest. kun je er iets over vertellen? Waarom jullie dat belangrijk vinden om dat te vieren en hoe jullie dat hebben aangepakt?
3: Ja, ik denk in onze leven, privé leven, als iemand 30 is en als christelijk, denk ik, onze Jezus was 30, van de 30 was oud om de publiek om te beginnen te zijn werk, echt werk.
0: So, dus ja, zijn openbare 30, leven. Ja,
3: ja. Ja, volwassenen, dus zeg maar. So, dus we zijn 30, ja, waarom niet vieren? Dus dat vandaar komt de idee om te vieren en om te ook kijken naar de jaren geleden, wat ik ben gedaan en ook herdenken aan de mensen, naar ons, ja, mensen dat hebben wel opgebouwd. En van het begin, wat moeten wij doen in dit heel jong periode? Omdat je kan niet in één dag 30 jaar vieren. Dus we begonnen 2024 te vieren. En vandaar, we hebben ook onze geschiedenis proberen goed te begrijpen. Wat is het? Wat zit in onze geschiedenis? De priesters dat zijn gekomen en ook de mensen, de andere mensen dat bij ons in dit jaar. En de kerk heeft in verschillende plekken gegaan. So, niet alleen nu, wij zijn bij Hollandred, maar vroeger niet bij Van der Stadestraat en voor Hooghoid, verschillende plekken, net als een migrant. Ik heb nooit een stabiel plek voor de eerste keer. Je moet altijd doorgaan tot het moment dat je binnen goed. En ook die tijd, we hebben ook onze kerk gebouwd. Mm-hmm. Dat is ook mooi.
0: Ja. Ja.
3: Dus in dit jaar we zijn bij Lourdes geweest. Tijdens de zomervakantie zijn in Lourdes geweest. En ook dit Pilgrimage of Hope, dat de hele kerk viert. En ook onze mensen dat zijn ook overleden. We kunnen niet vieren zonder als katholiek de geloof zeg dat er zijn nog steeds. Ze zijn niet hier, maar ze zijn bij ons. Zo, mm-hmm. werken bij ons, zijn gebeden. En ook voor ons en ook voor zijn. En dus en gisteren was de laatste dag de climax. We zijn ook met de bisdom van Amsterdam de mis gedaan. En daarna ook verschillende dingetjes en gevierd. So, dus dat is wat in samenvatting wat we gedaan dit jaar voor de 30 jaar vieren.
0: Ja.
3: So, ik denk het is heel belangrijk voor ons en dan we hebben dit dit is de klof, hoe heet dat?
0: De stof. De kleding, de stof.
3: De kleding voor de jaar. Dus iets om niet vergeten. Is belangrijk niet vergeten de 30 jaar. Dus het had ook ons geholpen om te kijken naar de toekomst. Wat we gaan doen als een kerkdienst.
0: Ja, ik zal het heel even toelichten ook inderdaad aan de luisteraars. Want ja, die zien het natuurlijk niet. Maar jullie hebben inderdaad hele mooie hemden aan. Waarop gewoon de All Saints Catholic Church en Afrika Huis. Met, ik neem aan dat het eigenlijk ook een beetje een afbeelding van een hostie is. Of niet? Is het gewoon dat nu? Ben ik nu te ver? maak ik het nu te mooi? Maar het is een hele vrolijke stof, inderdaad. Kleurrijk. Zijn dat de kleuren van Ghana of dat niet?
3: Dit is de kleuren van de kerk. Onze kleuren. Als je ziet de logo van de kerk, dan hebben we wel de rood, de geel en de blauwe. En samen hebben we met de stof gemaakt.
0: Ja, en jullie vertelden ook eerder dat eigenlijk was het voor iedereen, hè? Iedereen die kon.
3: Ja, iedereen. Iedereen had wel de kleur, dit stof en het was heel mooi.
0: Leuk. Ja. Ik ga even aan vader Emmanuel vragen. Dus 30 jaar, prachtig mooi. Inderdaad, om te kijken van Christus begon zijn openbaar leven toen hij 30 werd. So Christ started his public life at 30. So All Saints Parish is now grown up. And so now there is a new...
3: A new beginning.
0: Level, you as a pastor, how do you see this? How did you say it to your people?
1: For me, it's a reality that is gives me hope and joy. There are signs of growth. Like yesterday during our celebration, we had about 30 children between the ages of 13 and 7, singing to the whole church. And it was beautiful. And they expressed their faith and joy in the community and the joy of serving Jesus, following Jesus and not turning back. It's a profound message from the young people. And they are indication of hope and a brighter future for us as a migrant community, but also for our life here in the Netherlands. And the Dutch society and the church as well.
0: Yeah.
1: Then I see that there was a time when the community was being served praise the SMA through various agents and volunteers. They give support to the African migrants in various ways, helping them with so many things. But now we have grown. And I see Damian as a product of such an engagement within the All Saints community. We are happy to see them.
0: Yes.
1: And they are continuing the work. They are now serving the elderly people as a community after 30 years. We also have something to contribute.
0: Yes.
1: And I think All Saints Church is finding its position to make meaningful contribution in the lives of people, to society, and to the church.
0: Okay.
1: That's how I see the 30 years as significant for us.
0: Yeah. I ask again, Damian, kun jij het?
2: Nou, onze priester is heel erg hoopvol met de 30 jaar, hoe het gisteren is ook verlopen. Het was een heel mooie viering met de bisschop erbij. En ook over, we hebben in het tweede deel hadden we heel veel dingen. Dat de kinderen kwamen naar voren om iets voor te dragen. Zoals nummers hebben we gezongen. En dan iets van 30 kinderen tussen 13 en 7 jaar. En dan geef je toch wel hoop van dat de kerk aan het groeien is.
0: Ja.
2: En dat die kinderen ook zeggen van we zijn onderdeel van dit kerk, van deze kerk. Laten zien dat ze het geloof hebben. En dat geeft ons heel veel hoop. Dat het deze 30 jaar er is. En dat we er eigenlijk gewoon op naar het volgende 30 jaar.
0: Ja.
2: En we wel langer willen.
0: Ja, ja, en dat we jongeren zijn zoals je. Want vader noemde jou op eigenlijk. Mm-hmm. Ook als voorbeeld van de jongere generatie die weer voor de oudere mensen zorgt. En het ook weer verder draagt. Dat ook inderdaad de gemeenschap eigenlijk inmiddels zo volwassen is geworden dat ze iets heel wezenlijks betekenen voor de gemeenschap zelf. Mm-hmm. Op allerlei vlakken. Het is natuurlijk nog steeds ook die sociale component, maar ook het samen vieren. Maar ook in de kerk in Nederland. Hè? Father, I understand you say it's also good that the migrant church is contributing also to the church in the Netherlands.
1: Yeah.
0: Omdat je samen eigenlijk, ik zal het even in het Nederlands zeggen, dat inderdaad de migrantenkerk, in dit geval van All Saints Church, ook iets bijdraagt aan de Nederlandse kerk. Je bent samen in die samenleving. Dus je, I would like to suggest to listen to the other song. Dus jullie hadden nog een lied uitgekozen. Ja. Dat is het tweede lied. Dat kan ik al helemaal niet uitspreken. Dus ik vraag maar even aan Richard om te vertellen.
3: Ja, Minawaye. Zo is God dat heeft ons gedaan. Alles is van God. God dat geeft ons alles en we moeten bedanken. Ja, zo heeft ze, wij zijn dankbaar aan God.
0: Ja, en ik heb het misschien net nog niet gezegd, maar het wordt dus gezongen door het koor. En dit zijn deze twee, het eerste ook en dit ook, wordt gezongen door het koor van de All Saints Church.
3: Ja, klopt.
0: We gaan er naar luisteren. En dan hoop ik dat ik nu meteen de goede heb.

0: Ja, en we zijn weer terug hierbij aan tafel met. En ik ben in gesprek met drie leden van de All Saints Church uit Amsterdam-Oost. Vader Emmanuel, inderdaad, en Damien en Richard. Tijdens de muziek zaten we even te praten over. Zowel verschillen als overeenkomsten die er natuurlijk zijn. We zijn allemaal katholiek. We mogen allemaal tot die ene grote wereldkerk behoren. Maar er zijn ook verschillen. En vader Emmanuel heeft het al eerder gezegd, maar ik wil graag nog even ernaar vragen. Hoe belangrijk het is dat je en de eigen manier van vieren hebt, maar ook verbonden met dus de kerk in Nederland. So maybe you understand already what I said in Dutch. So that on the one hand, it's very important that you got the opportunity to have this home, de Afrika huis, this home that you know, dus de eigen culturele, the own cultural ways. Yeah. Maar ook dus die verbondenheid met de Nederlandse, the connection to the Dutch church. Mm-hmm. And you said it so beautifully net.
1: Just the fact that the Dutch church has given us that opportunity to be able to feel at home within the church here, to practice our faith according to our African cultural beliefs and African way of expressing our faith.
0: Mm-hmm.
1: And that is very important to us. We are not apart. We are still part of the big church. And for us, it is not like we want to do our own thing. We want to be part of the bigger church, which is the family of God, but also having that opportunity to express ourselves according to our African values.
0: Yeah,
1: that is what we get, and it's good for us.
0: Yeah, yeah. Yeah, yeah, misschien Damian, wil jij toch nog even, Damian, nog eventjes?
2: Nee, de vader, zoals de vader zegt, het is gewoon blij dat wij de kans hebben gekregen van de Nederlandse kerk om onze eigen kerk te hebben, want het is om onze eigen zelf te hoe wij onze geloof uiten. Maar dat betekent niet meteen dat wij ons los van de rest zijn, want uiteindelijk als katholiek zijn we gewoon één.
0: Mm-hmm.
2: En dat maakt het ons wel blij dat wij wel onze soort van expressie hebben in de kerk. Maar het verschil uiteindelijk komt het er nog steeds op hetzelfde neer.
0: Ja.
2: Ons geloof in God.
0: Ja, ja, ja. Eén God en één kerk, inderdaad. Mm-hmm. Nou ben ik ook heel benieuwd. Jij bent een van de wat jongeren, om het zo maar te zeggen, in de gemeenschap. Wat betekent het voor jou om deze gemeenschap te hebben, om hier deel van uit te maken?
2: Nou, als ik eerlijk moet zijn, ik ken het niet anders. Ik ben, zoals ze zeggen, ik ben erin geboren.
0: Ja.
2: Mijn moeder was ook een van de eerste mensen die is begonnen en in de kerk is gekomen van het Afrika-huis.
0: Mm-hmm.
2: Zij is ook een heel actieve lid van de kerk als iemand die in de koor zit. Dus ik ken het niet anders dan want ik ben er gewoon mee opgegroeid.
0: Ja.
2: En het is.
0: En kom je wel eens iets tegen van, ik zeg dan Nederlanders, maar ik bedoel gewoon anderen. die er iets van vinden. Die...
2: Nou, ik heb er eigenlijk nog niet echt iets mee gehad. De meeste aanvaringen dan dat ik eerder heb, is dan met de andere christenen die dan zeggen, nee, jullie katholieken doen het, maar daar ga ik niet verder op in.
0: Nee.
2: Uiteindelijk, als ik met andere katholieken ben, dan is het eigenlijk uiteindelijk gewoon hetzelfde. We geloven allemaal in de heilige drie-eenheid. Eén God. We hebben allemaal de één kerk. We geloven allemaal in de Eucharistie. En dat is uiteindelijk het belangrijkste voor iedereen, voor iedere katholiek.
0: Mm-hmm.
2: Hoe we dat uiten, dat maakt het eigenlijk niet uit. Maar ja, ik vind het toch wel fijn in mijn eigen kerk te zijn. Met ja, natuurlijk ja, met het Ghanese gezang of de Nigeriaanse gezang.
0: Ja.
2: Want ja, ik voel me daar toch wel fijner bij.
0: Ja.
2: Sinds dat ik ook nog ben opgegroeid met een moeder die in het koor zit. Dan hoor je het ook nog heel eigenlijk elke dag thuis. Maar ja, het is... voor mij is geloof eigenlijk altijd wel bij geweest.
0: En het heeft jou misschien ook, dat is een vraag hoor, ook door tienerjaren en zo geholpen misschien? Om,
2: ja.
0: Ja.
2: Jazeker. Het is wel van, ja, het zijn soms heb je het van die momenten dat je dan een beetje down zit. Maar ja, dan, het helpt me, heeft me wel goed geholpen tijdens mijn schooldagen. Om juist dan... een extra gebed of een extra keer de rozenkrans te pakken. Juist ook voor ieder tentamen die ik heb. Eerst even een schietgebedje met de twee weesgegroeten, Maria en onze vader.
0: Ja.
2: Het geloof helpt me elke keer weer.
0: Ja.
2: En uiteindelijk, ja, volgens mij ben ik ook gewoon elke dag de liederen aan het zingen.
0: Ja, mooi om te horen. Ja, Richard, ik wil jou toch ook even vragen. Hè? Wat betekent het? Want jij bent dan nu een aantal jaar in Nederland. Wat betekent de gemeenschap voor jou?
3: Ja, voor mij... ik ben ook geboren als katholiek. Zeker niet in Nederland, maar in Ghana. Maar ik voel me als een familie. Dus ik heb twee familie. Familie van dat ik waar ben ik geboren. En ik heb ook de katholieke familie. Dus ik heb in andere landen gewoond. En elke keer dat ik ga ergens, ik zoek voor de katholieke. Omdat ik ben katholiek en zo ik ben. Ik voel me thuis. En ik voel dat ik heb alles. Ik ben heel... Mensen vragen, hoe is het je geloof? Als ik geef van 1 tot 5. Ik kies bijna 4,5. Omdat, ja, dus voor mij alles is van God. En wat ik heb, mijn dagen van het begin tot het einde. Ja, ik doe dingetjes of ik ben wel getrokken om te begrijpen dat... de sterk en de kracht krijg je van God.
0: Hmm.
3: Ja, dan ook de problemen dat komt, ook alles, dat is ook van God. Dus ik moet alles niks zoeken. Ik zoek voor wel iets, maar ik zoek omdat God is.
0: Yeah.
3: Dus als ik zie, als een gemeenschap, net als onze, de kerk is, ik heb ook theologie gestudeerd. Ik wil wel geven aan de kerk wat ik heb ook. So, dus ik kom aan de kerkdienst om voor mijzelf en ook aan de andere mensen wat ik wel geleerd aan de mensen ook te helpen. En ook samenleven als christelijk, als katholiek. Yeah.
0: Ja, ja. Ja, heel mooi. En heb jij dan wel eens gehad dat je in Nederland... dat mensen ja, daar op een bepaalde manier op reageren?
3: Ja, dus op werk of als je bent op straat en je praat over... geloof je iets? Ja, ik geloofde wel, maar nu niet meer. Ja, dus ik hoor heel veel, heel vaak. En dan op een moment was mijn familie, de achtergrond was katholiek, maar nu niet meer. Dus dit, je hoor heel vaak, bijna elke dag.
0: Mm-hmm.
3: Maar ja, ik kan niet, ik ben niet, ik geloof wel. En ik denk ik stel ook verschillende vragen aan deze mensen. Wat is het of misschien als je overleed, wat komt ook? En ja, dat is altijd moeilijk. Of als je hebt een probleem, weet je waarom misschien deze tijd veel psychische problemen zijn? Omdat mensen proberen oplossen bij zichzelf.
0: Mm-hmm.
3: Maar je kan niet alles oplossen. Je mag iets geven aan God en dan geef je wel de energie om door te gaan.
0: Yeah.
3: Dus ja, wel in de Nederlandse gemeenschap is een beetje minder. Maar ik denk, ik heb ook de statistiek gekeken van dit jaar. En ze zeggen dat ook ja, een beetje is meer van Europa. Ja, in de hele wereld. Ja, meer dan 14 miljoen. Dat is heel goed. We zitten goed. Niet zo meer in Nederland. Maar ik denk nog steeds is wel De hoop dat komt goed.
0: En je ziet gelukkig ook in West-Europa dat er jonge mensen, vooral jonge mensen, toch hun weg naar de kerk vinden. Hè? En ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, dat er nieuwe mensen eigenlijk zich aanmelden en gewoon gelovig willen zijn, willen laten dopen.
3: Ja, dat klopt wel. Ja, ik zie wel dat ook bij onze kerk dit jaar, we hebben zoveel ruimte aan de jongere mensen gegeven. En voor verschillende dingen, ook voor dit 30 jaar feest. En ze hebben heel goed gedaan, mensen, maar dat is veel heel lang weg, niet weg, maar niet actief zijn. Dit jaar zijn heel veel actief zijn bij in de kerk en dat is heel goed. Betekent dat ze een soort en terugkomen naar de kerk en dat is zo. Daarom kan ik stoppen met bidden.
0: Eigenlijk ook wat vader Emmanuel zei, echt er is reden voor hoop in dit jaar pelgrims van hoop. Father, would like to end with you because the hour is time is flying here. I hope I can ask this. What does the community mean to you? I mean, for you as a person coming from, you've been in different African countries, but the Netherlands is a complete other country.
1: It's
0: other culture, other weather, other things are so different.
1: Yeah.
0: How is that for you, and how is the community supporting you?
1: Thank you. I get a great deal of support from the community. The various people, different people come in. I don't have to travel to meet people. That is a challenge for me because I live just on top of our church. And I step down and I meet a people, you know. So it's a joy for me because when I sit in my office at the back of my room and I see them coming, the cars come, they drop people. Sometimes you see people, they are rushing to come and pray. They are rushing to come into the church. Then I know that I'm here for a purpose. I said that I'm not here in vain. There's something meaningful that I am doing. So it gave me a great sense of purpose that it is meaningful what I do, and my presence has a purpose.
0: Yes.
1: So that is what it gives me personally. And then I see also that in meeting various people, especially during the week when we serve migrant people and various, we've tried to find ways and support. It's also a challenge. I see my own limitation, one of it, speaking Dutch, communicating meaningfully, trying to make myself understandable. It's a little challenging, but it's good, also motivating that it's engaging, and that is very, very positive for me.
0: Yes.
1: And it helps me to learn to find ways and avenues and receive the support that makes everything possible.
0: Yes.
1: So there's a lot of great energy of support, give and take, that is in this dynamics. And I think it keeps me active and supported.
0: Okay.
1: That's what I would say.
0: Yes, yes. Thank you. Damian, zou jij het nog? Damian, zou jij het?
2: Nou, over de support. Hij ondervindt heel veel support van onze mensen. Dat hij in ieder geval niet hier alleen is. En had het er ook net over van bijvoorbeeld op de zondagochtend. Dat hij vanuit zijn kantoortje kijkt dat er mensen bekomen met heel veel haast om te kunnen bidden. Het voelt voor hem van, ik ben hier met hem.

0: met heel veel haast om te kunnen bidden. Het voelt voor hem van, ja, ik ben hier met een betekenis. Het heeft heel veel betekenis voor me. Ik heb een doel hier. En dat geeft hem ook weer hoop van dat hij het nog door wil gaan.
1: Ja.
0: En ja, hij zegt het enige wat hem een beetje, ja, wat een beetje moeite mee heeft, is natuurlijk het Nederlands leren. Maar hij ondervindt wel de support om hem te helpen.
1: Ja. Ja.
0: En uiteindelijk, hij zegt in ieder geval dat de kerk geeft hem heel veel support.
1: Nou, dat is inderdaad heel fijn. Is there something maybe one of you would like to add to this conversation? Something you would really like to say to the listeners? Ik vraag of misschien de mensen hier in de studio nog iets heel graag tegen de luisteraar, tegen u, zou willen zeggen. En toen bleef het stil.
0: Nee. Ik zou zeggen, kom een keer langs.
1: Ja.
0: Kom een keer langs, kijk hoe wij vieren.
1: Ja.
0: En ja, het is toch wel anders. Het zal anders voelen. Maar als je het All Saints binnenstapt, je hebt eigenlijk niet het gevoel dat je een kerkgemeenschap instapt, maar meer het gevoel, je stapt een familie binnen. Je stapt bij een familie binnen, want zo voelt het eigenlijk voor bijna iedereen. Want uiteindelijk, als iemand iets te vieren heeft, we vieren met z'n allen het. En als we rouwen, dan rouwen we met z'n allen. En we voelen daarin ook altijd alle support van iedereen in.
1: Mm-hmm.
0: Dus uiteindelijk kan ik zeggen, All Saints is echt meer een familie.
1: Ja.
0: Dan alleen een kerkgemeenschap.
1: Ja. Nou, heel mooi om dat zo te horen. En ik wil jullie heel erg hartelijk danken, vader Emmanuel. Thank you very much for coming here to the studio. En Damien en Richard natuurlijk ook. Ik wens jullie ook nog met de hele gemeenschap natuurlijk een prachtige. Het jaar is nu eigenlijk, heeft zijn climax bereikt. Maar de vruchten van dit jaar mogen misschien nog heel lang doorwerken. En we hebben geen tijd meer voor het laatste lied. Maar goed, dat komt dan ooit nog wel eens misschien een andere keer. Maar dank hier. We waren hier aan tafel met, inderdaad, in gesprek met vader Emmanuel en Richard en Damien van de All Saints parochie.
2: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: heb de meebidder aan de telefoon. Broeder Robert, fijn dat u meebidt. En u luisteraars bent ook van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden in de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
0: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

0: Priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, luisteraars en bidders. Luisteren is mooi, dat deed Maria. En bidden is heerlijk, bidden is zijn met God. Met woorden, zonder woorden. Een beetje op de adem, maar met je hartslag, met je hele wezen. Dat kan overal. Dat kan op reis, op vakantie. Dat kan thuis, dat kan in de kerk. En er zijn allerlei oefenplaatsen. We hebben kerkelijke oefeningen. En we kunnen ook in de natuur, in de schepping en in het dagelijkse leven. En we zijn bezig met juist geloven in het dagelijkse leven. En vernieuwing van het geloof. En vernieuwing van de kerk. Van de gelovende kerk, van de vierende kerk. En daar zijn we in Nederland al 5 jaar mee bezig met de missionaire parochie. De parochie die weer tot nieuw leven wil komen. En dan als eerste doel heeft niet gesloten binnen de eigen kring. Natuurlijk ook belangrijk, maar juist vanuit de eigen kring die opgebouwd is, naar buiten toe, missionair. Zoals de eerste kerk, de apostelen. Natuurlijk zaten ze in kring bij het laatste avondmaal. En dan keerden ze ook telkens terug, laatste avondmaal, met Pasen, met Pinksteren. Maar dan in de geest naar buiten. En dat is ook een hoofdlijn van die missionaire parochie, vanuit de Heilige Geest. En daarom die kerkvernieuwing. Overeenkomstig het boek dat James Mellon, die priester uit Canada, heeft geschreven, Divine Renovation, de vernieuwing vanuit God. Divine, goddelijk. En de vernieuwing en vanuit God, dat is beweging, actie. En dat is de Heilige Geest. De dynamiek van God, dat is de Heilige Geest. De Zoon is het woord, de inhoud, de gedachte, de structuur, het wezen. En God zelf uit wie alles voortkomt, maar de beweging van de Heilige Geest. En de Divine Renovation die beveelt bijzonder aan ook een bezinning op het geloof. En dat zullen we met z'n allen moeten constateren, natuurlijk ook bij onszelf, dat de geloofskennis, theoretische kennis, maar dan vooral ook de geloofsbeleving, hoe en waarom. Want nu, een van de middelen, en misschien wel het hoofdmiddel dat wordt aanbevolen om te beginnen, is de Alpha-cursus. En de Alpha, dat wil zeggen vanaf het begin, helemaal het begin, het oerbegin, de basis, het fundament. En dat moet leiden tot de omega, dat moet tot de voltooiing komen. Maar je moet ergens beginnen. Die Alpha-cursus is ontworpen door iemand die zelf met zo'n geloofsproces bezig was in Londen, in Brompton, in de Holy Trinity. En zelf tot geloof gekomen. Daar gaan we zo dadelijk van horen, van zijn verhaal. Toen gedacht heeft, zoveel mensen behoeven eigenlijk, ook die al in de kerk zijn, behoeven weer een geloofsvernieuwing. Maar ook mensen buiten de kerk. En heeft hij zo de Alpha-cursus uitgeschreven. En dat is niet zozeer een theoretisch boek, maar helemaal ook vanuit de Bijbel en vanuit de geloof van de kerk. Maar ook heel veel eigen ervaringen van de mens die op zoek is naar God en God die op zoek is naar de mens. De vernieuwing van de kerk, van de parochie. En dat kan niet anders als dat het moet beginnen met God. Ook in deze periode van de vakantie, veel nagedacht. En je komt op je leven. En dit jaar van mijn priesterjubileum, 40 jaar priester, terug. Hoe is dat allemaal begonnen? Want ik begon al als zo jong in het seminarie. Maar wat is er voor breuk gekomen in de 70 jaar? Dat was de nieuwe tijd, een nieuwe geest, niet vanuit het concilie, nee, integendeel, vanuit de wereld. Maar het leek alsof het vanuit de kerk, vanuit het geloof, vanuit de Heilige Geest was. Maar het was vanuit de geest van de wereld. We denken maar aan de tijd van de Beatles. En we denken aan de televisie die binnenkwam. En van inkomensvermeerdering, vrijheid. Ja, dat is allemaal niet het zoeken naar God. Dat is zoals Maria klein zijn en luisteren. Maar dan daarin groot worden, vervuld van de Heilige Geest. Nou, die hele geschiedenis van een soort innerlijke uitholling, verwereldlijking, secularisatie, zeggen we nog steeds. En nu weer, ja, God komt weer binnen. Echt het eerste gebod komt hier op de eerste plaats. God boven alles beminnen. En van daaruit, zegt Jezus, de liefde naar de mensen. Want nu, die Alpha-cursus is dan in het openbaar gestart in 1990 in Engeland. En is verbazingwekkend dus dat we vaststellen dat het zo verspreid is. Het is heel wonderlijk. Dat is al een werk van de Heilige Geest. En ik vergelijk het met wat ook heel klein begonnen is. Na de oorlog van drie broeders uit Zwitserland. Die verhuizen naar Frankrijk, naar Terzee. En Terzee, tot de dag van vandaag, is dat een plek geworden waar duizenden jongeren naartoe gaan. En ja, dat is een inspiratie geweest die opgekomen is in de harten van enkele mensen. Ja, we denken natuurlijk ook aan Bedevaartplaats. We denken aan Medjugorje, waar echt een initiatief van de hemel uit is gekomen. En ja, de eerste missionaris die naar buiten treedt, vanuit de hemel naar de aarde. Ja, dat is Maria. Wel nu, de Alpha-cursus, dat is de basis. En dan het luisteren, waar gaat het over, wat is de inhoud? Maar dan moet het worden, en dat is in de vorige afleveringen al gezegd, dan moet het worden tot een levend geloof. Niet een theoretisch geloof, geen doctoraal examen, een bul, een certificaat. Nee, het is het hart laten raken. Door het verstand luisteren en dan dat het hart geraakt wordt. Want dan komen we tot de liefde. Als ons hart geraakt wordt vanuit het hart van God, het hart van Jezus. En ik denk bijzonder bezoek aan die prachtige kerk in het noorden van Parijs. Zo mooi gebouwd, uitziende over die stad, wereldse stad ook. En maar zo mooi gebouwd, gevormd en daar met de eeuwigdurende aanbidding. Eigenlijk vanaf 1870 en dan dat heilige sacrament dat er staat. Een monstrans gedragen door twee engelen. En dan erboven een prachtig mozaïek van Christus. Het heilig hart van Jezus, Sacré-Cœur. En zo vol stralen, vol liefde over al de mensen die naar die kerk binnenkomen. En van die Montmartre-heuvel afdaalt over Parijs, over Frankrijk, over Europa. De liefde van het heilig hart van Jezus, dat wij door die liefde worden geraakt. Want nu, wij zijn bezig met deze serie over vanuit de Alpha-cursus, maar met een hele specifieke toepassing. Namelijk, die Alpha-cursus is algemeen christelijk geschreven. Die wordt in alle kerken gebruikt. En katholieken zeggen natuurlijk, waar blijft nou dat katholieke? Ja, dat staat er dus niet formeel in als zodanig. Maar alles wat daarin staat, dat is wel katholiek. En in de loop der jaren kom ik tot de ontdekking dat alle, laten we zeggen, 10 thema's, dat je die allemaal terugvindt in de Eucharistie. Dat is heel bijzonder. Dat is een cursus waar je met elkaar eet, waar je met elkaar praat en uitwisselt. Eigenlijk een soort liefdesmaaltijd. Een agape-maaltijd. Samen. Maar dan kom je tot bespreking van wezenlijke karaktertrekken. Wat is nou dat christelijke geloof? Nou, er worden in 10 hoofdstukken uiteengezet. En wij passen dat toe. Ze komen terug in de Eucharistie. Wat doen we in de Eucharistie? Wij vieren alle elementen, karakteristieken van de Alpha. Nou, laten we over deze basisdingen nadenken. Wat is de basis van ons geloof? En die basis, die elementen, zullen we dat dadelijk nog even toelichten, is helemaal in de Eucharistie. Dus die Alpha-cursus, die kun je vieren in wat wij de katholieke Eucharistie noemen. Wat toch onderscheid is van de het avondmaal in de protestantse kerken, dat komt uit dezelfde Bijbel voor, maar het heeft een andere lading gekregen. Maar de katholieke eucharistie, daar vinden we alle thema's van de Alfa terug. En ja, de thema's van de Alfa, dat zijn de thema's van het geloof, van de hoop, van de liefde. En ja, er is één persoon die werkelijk helemaal vervuld was en is van, van het geloof. Het geloof, de hoop en vooral de liefde. Eén persoon die zich helemaal heeft laten vullen door die liefde. Vanaf de ontvangenis in de moederschoot van Anna. En dan weet hij natuurlijk, dat is Maria. Maria, vervuld van geloof, hoop en liefde. Maria, dochter van God de Vader, moeder van God de Zoon, bruid van God de Heilige Geest. Zij was helemaal in die liefde. Ze wist natuurlijk waar het over ging, maar het ging in haar hart en vanuit haar hart. Naar God toe en naar de medemens. Naar de aankondiging door de engel dat zij overschaduwd zou worden door de Heilige Geest van God. En dat zij de Zoon van God zou dragen in haar schoot. Nou, helemaal verbonden met God. En onmiddellijk keert ze zich naar de mensen, kijkt om haar heen. Waar kan ze dat uitspreiden? Ze gaat naar haar verwante Elisabeth in het zuiden om te helpen bij de geboorte van Johannes de Doper. En daarom is het mooi in deze Alfa-geloofscursus te verbinden met Maria en dat terug te herkennen in de Eucharistie. Ja, bij Maria, dan denken we aan het Magnificat dat Maria zingt wanneer ze bij Elisabeth is gekomen. En daar gaan we naar luisteren om ook vervuld te worden van deze prachtige muziek. Dat ons hart vervuld wordt van de schoonheid. Want de liefde van God is ook de schoonheid bij uitstek.

prachtige muziek, Magnificat. En dat is eigenlijk ook de toon van de Eucharistie. Magnificat, mijn ziel, onze ziel, prijst de Heer. In de Eucharistie komen we samen om God te aanbidden, te loven en te prijzen en te danken. En om vergeving te vragen en om al onze intenties neer te leggen voor het heil van de wereld, tot eer van God en vreugde van allen. We hebben tot nu toe drie thema's, drie hoofdstukken behandeld van de AFA-cursus. En gezien hoe dat in de Eucharistie een plaats heeft. Het eerste hoofdstuk, Jezus. Wie is Jezus? Dat is duidelijk. De Eucharistie is één en al Jezus. Het is met Jezus, door Jezus, in Jezus. Bij de doxologie, door hem, met hem en in hem, zij u, God Vader, alle eer en glorie in de eenheid van de Heilige Geest. In, met, door Jezus. Het is ook helemaal vanuit het laatste avondmaal, wat Jezus heeft ingesteld om met ons te zijn, bij ons te zijn. Jezus is een en al Eucharistie. Eucharistie is eenwording met Jezus. Communio met Jezus. De consecratie is, hij komt in de tekenen van brood en wijn. Hij komt in de schepping. En dat is de Eucharistie. Het tweede hoofdstuk, dat is het kruis. Waarvoor is het kruis? Ja, het antwoord is, Jezus is aan het kruis gestorven om de schuld te dragen, onze zonde te dragen, onze zonde uit te boeten. Het kruis is als het ware de betaling, de straf, de boete voor de zonde die wij mensen niet kunnen dragen. En hij heeft het gedragen. Ja, en dat is de essentie van de Eucharistie. Dat zeggen we na de consecratie. Jezus heeft brood genomen, wijn genomen. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Mijn lichaam gegeven voor u aan het kruis. Dit is mijn bloed vergoten aan het kruis. En waarvoor? Ja, om onze zonde uit te boeten. Om ons de toegang tot de Vader te openen. Om ons de Heilige Geest te geven, de Geest van God. Het kruis en de zonde zijn de basiselementen van de Eucharistie. We beginnen ook met een kruisteken. We eindigen met een kruisteken van de zegen. En van begin tot einde, in het begin al, belijden wij onze zonde. Ik belijd voor God, de Almachtige Vader. En dan belijden voor Maria, de zondeloze, en voor elkaar. En vlak voor de Heilige Communie, als Jezus bij ons komt, dan zeggen we, Heer, ik ben niet waardig. Maar kom en genees mijn ziel. En eventueel mijn lichaam, maar vooral wezenlijk genees mijn ziel. Het derde thema van de Alpha-cursus is geloof. Hoe weet ik zeker van mijn geloof? Ja, dat is twijfelen, aarzelen. Maar het is dan luisteren naar wat God naar ons brengt. En dat is, God openbaart zich, de Vader openbaart zich in de schepping. De Vader openbaart zich in Jezus. Jezus, zijn leven is een en al openbaring van Gods goedheid, heiligheid, zuiverheid. En God openbaart zich in de Heilige Geest. En dat spreken wij uit in het credo, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wij komen door de communio in relatie met de drie-ene God. Dat is ons geloof. En ja, dat wordt helemaal beleefd in de Eucharistie. Altijd, we bidden tot de Vader, we offeren aan de Vader, met in door Jezus, in de kracht, in de spiritualiteit van de Heilige Geest. De Heilige Geest die brood en wijn verandert in het lichaam en bloed van Jezus. Het hele gebeuren is van de drie-ene God om ons weer te verbinden met God. Door en met Jezus, door zijn kruis, om onze zonden te overwinnen. En dat is wat wij geloven, omdat God zich openbaart als schepper, als Vader van Jezus Christus, de Zoon. In de Heilige Geest, de liefde tussen de Vader en de Zoon. Dat vinden we in de hele Eucharistie.
van voor naar achter. En nu, vandaag, het vierde hoofdstuk, het vierde thema, de Bijbel. Bijbel betekent het boek van God. En dat vinden we, ja, de hele Eucharistieviering, de hele heilige mis, is ondenkbaar zonder de Bijbel. Alhoewel, we mogen onderscheiden, de Eucharistie was er al vanaf het laatste avondmaal. De apostelen, staat in de Handelingen van de Apostelen, tweede hoofdstuk, ze kwamen samen en ze deelden het brood. En dat betekent die termen, het brood delen zoals Jezus het brood deelde, maar dat was geconsacreerd, dat was, zij vierden de Eucharistie. Zij vierden met regelmaat de Eucharistie om met Jezus te zijn, om Jezus binnen te laten komen. Maar toen was er nog niets opgeschreven. Dus de Bijbel is eigenlijk een vastlegging van wat de apostelen, de eerste kerk, al beleefden. De kerk is ouder dan de Bijbel, dat wil zeggen het Nieuwe Testament. En uit het beleven van Christus, vanuit het beleven met de Vader, de Zoon en de Geest, en het beleven van de gemeenschap en het getuigen in de wereld, dat werd uitgeschreven. De vier evangelisten, de apostelen in hun brieven, bijzonder Paulus en dan ook Petrus en Johannes, en zeker ook nog Judas. En dan het visioen, dat is gegroeid vanuit het levende geloof. Dus de Bijbel is eigenlijk omgekeerd. We vinden niet de Bijbel terug in de Eucharistie, maar in de Eucharistie vieren we wat in de Bijbel, en nu gaat het dan over het Nieuwe Testament bijzonder, is neergeschreven. En als we dan gaan kijken, nu duidelijk naar de Eucharistie, dan zeg maar, het kruis, het kruisteken, begin en einde, de woorden van het Gloria en van het Credo, de lofprijzing van God en het Credo, ik geloof in de Vader, de Zoon en de Geest en in het eeuwig leven, in de hemel. Ja, dat zijn helemaal de thema's van de verkondiging in alle geschriften van de evangeliën en van de brieven. En dan het Sanctus, dat we zingen of spreken, dat is het wat staat al in het Oude Testament. Het Sanctus van heilig, heilig, heilig bij Jesaja van de engelen. Staat al in de Bijbel. Dat bestond al. En Agnus Dei, het Lam Gods. Ja, de oude lammeren Gods stond al in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament wordt geschreven van het nieuwe Lam Gods. Christus zelf. Dat alle andere offers van lammeren overbodig maakt. Het vieren we in de Eucharistie en is opgeschreven in de Bijbel. En ja, dan zeggen wij, vlak voor de communie, Heer, ik ben niet waardig dat gij komt onder mijn dak, maar spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond worden. Of een kortere versie, in de huidige tijd, wellicht komt de oude versie terug. Maar dat lezen we zo direct terug in het evangelie. En notabene uit de mond van een heiden, van een Romein. Die zegt tegen Jezus, nou, u hoeft mijn huis niet binnen te komen, want ik ben het niet waard. U kunt op afstand, kunt u mijn knecht genezen. En zo zeggen wij, Jezus, ja, u komt bij mij, maar ja, u bent te heilig voor mij. Ik ben niet waardig dat u komt onder mijn dak, maar spreek één woord. En gelukkig, Jezus wil onder ons dak komen. Maar wat wij dus vieren, dat is helemaal Bijbels. En dan de doxologie. Door hem, met hem en in hem, zij u, God, almachtige Vader, eer en glorie in de eenheid van de Heilige Geest. Ja, de heilige drie-eenheid, het wordt daar weer uitgesproken. Dus dit hoofdstuk over de Bijbel is helemaal verweven met de Eucharistie. En alle teksten van de Eucharistie vinden we heel veel terug in de Bijbel. En met als hoogtepunt natuurlijk de consecratiewoorden van Jezus, die wij als priesters mogen uitspreken. Jezus nam het brood, hij brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei, dit is mijn lichaam, woord van Jezus. En wij zeggen, dit is mijn lichaam. Staat opgetekend in de Bijbel. We vieren dat in de Eucharistie. En zo ook het bloed, dit is mijn bloed, zegt de priester. Maar het is het bloed van Jezus. Zo staat het beschreven in de Bijbel.
Dus de Alpha-cursus geeft 10 grote kenmerken, lijnen, karakteristieken van ons geloof, van de openbaring. Die vieren wij in de Eucharistie. En wat we in de Eucharistie vieren, ja, dat vinden we verspreid links en rechts, allemaal terug in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, in de Evangelie en ook wel in de brieven van Paulus, wat citaten en uit de Openbaring, vooral uit de Evangelie. We vinden het terug. Dus Alpha is doordrongen van de Bijbelse thema's, van zeg maar de Eucharistische thema's. Laten we dat bedenken en zo verbinden dat die Alpha-cursus die door de hele wereld in allerlei kerken wordt gegeven, soms ook gezamenlijk door verschillende kerken samen, dat het volop katholiek is. Dat wij dat helemaal kunnen toepassen. Of eigenlijk nee, dat we dat gaan vieren in de Eucharistie. Dat we daar eigenlijk die thema's vieren. En dan is het niet meer samen erover praten. Dan is het niet meer luisteren naar een inleider. Maar dan is het vieren, dat is beleven. En de Eucharistie is voor de vernieuwing van de parochie, de Heilige Geest en het beleven van de Eucharistie, ja, zijn basiskenmerken van een levende kerk. Laten we gaan luisteren weer naar de levende kerk, naar de levende Maria, die het voorbeeld is, het volmaakte voorbeeld van geloof, hoop en liefde, vooral van de liefde. En we zingen naar God in dankbaarheid en we willen Gods liefde over de hele wereld spreiden. En dat is de bedoeling van de kerk, van de parochie. Laten we dat overwegen, luisterende naar de prachtige muziek van Johann Sebastian Bach, van de Nederlandse Bach Society.

ga lezen uit het boekje van Nicky Gumbel, de Alpha-cursus. Dat heet Een kwestie van leven. Ja, leven. Ja, God is het leven zelf. Jezus zei, ik ben het leven. Hoe komen wij nou bij Jezus? Hoe komen we in onze geseculariseerde wereld bij Jezus? Nou, bijvoorbeeld door de Bijbel. Ik geef een getuigenis van Nicky Gumbel zelf. Hij schrijft in zijn boekje, de Bijbel lezen, waarom en hoe. En nu zijn

in zijn boekje de Bijbel lezen, waarom en hoe, en nu zijn persoonlijke getuigenis. Het was Valentijnsdag 1974. Ik was naar een feest geweest en zat in mijn studentenkamer toen mijn beste vriend met zijn vriendin, nu zijn vrouw, binnenkwam. Ze vertelde dat ze christen geworden waren. Ik maakte mij onmiddellijk zorgen over hen, omdat ik dacht dat ze in de handen van een of andere secte waren gevallen en hulp nodig hadden. Ikzelf was immers nu een atheïst. Maar dan was ik ook weer eens agnost, onzeker over wat ik nou eigenlijk geloofde. Ik was wel als kind gedoopt en had belijdenis gedaan, maar het had niet veel voor me betekend. Op school moest ik verplicht regelmatig naar de kapel en bestudeerde de Bijbel tijdens godsdienstlessen. Maar uiteindelijk had ik het allemaal overboord gezet. En ik dacht dat ik sterke argumenten had tegen het christelijke geloof. Nu wilde ik mijn vrienden helpen. Dus ik nam mij voor het onderwerp eens grondig te gaan onderzoeken. Ik maakte een plan om de Koran, Karl Marx, Jean-Paul Sartre en de Bijbel te lezen. Ik had toevallig nog een stoffig exemplaar van de Bijbel op de plank staan. Dus ik begon nog diezelfde avond met lezen. Ik begon te lezen bij Matthäus en las daarna Marcus en toen Lucas. Halverwege de evangelie van Johannes viel ik in slaap. Toen ik weer wakker werd, toen las ik de rest van Johannes en ging verder met de Handelingen, Romeinen, daarna 1 en 2 Korintiërs. En ik raakte eigenlijk steeds meer en tenslotte buitengewoon geboeid door wat ik nu las. Ik had het eerder wel eens gelezen, maar toen had het me vrijwel niets gezegd. Nu ging het echter voor mijn leven en kon ik het niet meer van me afzetten. Het klonk gewoon waar. Ik wist, terwijl ik aan het lezen was, dat ik dit niet vrijblijvend meer naast me neer kon leggen. Het raakte mijn hart heel diep. Kort daarna vertrouwde ik mijn leven aan Jezus Christus toe. Sinds die tijd is de Bijbel voor mij een bron van vreugde geworden. Wat bijzonder. Getuigenis. Ja, nou, herkenbaar. Zoveel christenen, zoveel katholieken zijn wel gedoopt. Nou, belijdenis dan niet. Maar dat zou wel heel mooi zijn als katholieken op wat latere leeftijd, of wat, misschien jong, maar volwassen leeftijd, persoonlijk echt op een bepaald moment, op een officieel moment, op officiële plek, tijd, viering, hun geloof zouden belijden en belofte zouden doen, zoals priesters de priesterbelofte doen en religieuzen de kloostergelofte doen en ook verschillende instituten of mensen persoonlijk die hun leven echt in een gebed, in een toewijding uitspreken om voor God te leven en vanuit God te leven. Want nu, dat zou heel mooi zijn dat mensen weer eens de Bijbel gaan lezen. En het wonder is, het gebeurt. Er zijn mensen die door het lezen, met name, en dat raad ik altijd aan, ga het evangelie lezen. Daar begon deze Nicky Gumbel ook mee. Matthäus, Marcus, Lucas en dan Johannes. En als ik geloofsleerlingen heb, nou, ga maar de Bijbel lezen. Ga maar, begin maar met niet helemaal vooraan. Dat is ook mooi. 1 hoofdstuk van de schepping. Maar ga dan naar de nieuwe schepping. Jezus. Marcus, die zegt, de Zoon van God. Die ons weer herstellen om in God te geloven. Ja, de Bijbel lezen. En ik denk nu aan een man uit Egypte van een moslimfamilie. Die nu Marcus heet. Zich genoemd heeft. Hij heeft natuurlijk een Arabische naam. Marcus Gabriel. En die was helemaal opgeleid, ook in een boek. Het boek van de islam. En dan, dan is het eigenlijk verboden toch om in andere boeken te lezen. Dan is dat not then. Dat doe je niet. Maar dat deed hij eerst ook niet. Hij kon als jongen al de hele Koran uit zijn hoofd had hij geleerd, dag voor dag, had een goed

landgoed geheugen, kende de Koran uit zijn hoofd. En hij groeide erin verder, ging erop studeren. Hij werd docent aan de grote universiteit Al-Azhar in Cairo, Egypte. Maar gelukkig, zeggen we dan, had hij ook nog verstand en had hij toch wel, zoals wij het toch ook doen, we hebben dan vragen over wat betekent dat nou, die Bijbel, wat hoe kan dat nou? En wat betekent dat in de Eucharistie? Dat deed hij ook. En toen zeiden ze tegen hem, zijn leermeester, je moet geen vragen stellen. God weet het en zo is het nodig. Doe maar gewoon zoals de traditie en zoals de Koran en zoals de wet het aangeeft. Ja, maar daar had hij dan geen vrede mee en het werd een steeds groter probleem. En op een gegeven moment werd het zo kritisch dat hij eigenlijk eruit werd gezet. Hij werd uit zijn ambt gezet van de universiteit. Ja, en toen kwam er wel een enorme hakbijl in zijn geloof, in zijn vaste geloof in Allah. In de versie, de Arabische, de moslimversie van God. En het zwakte af. En op een gegeven moment werd hij ook nog door de godsdienstpolitie gevangen gezet voor 2 weken, opgesloten, om hem te dwingen weer terug te keren naar het moslimgeloof. Maar dat was zo agressief. Toen heeft hij het helemaal vaarwel gezegd. Hij werd atheïst. En wat gebeurde er? Daar in Cairo. Hij werd heel depressief. Hij liep letterlijk met de ziel onder zijn arm. Hij moest weer naar de apotheek voor medicijnen. Om toch nog een beetje overeind te blijven. En toen zei de verkoopster. In Egypte zijn veel apothekers kopten, christenen. Een hele oude versie van christendom. Maar heel veel van Jezus houden. En die vrouw zei, ik denk dat ik een ander medicijn heb. En wat zei ze? En wat deed ze? Ze haalde onder de toonbank, want dat moest natuurlijk niet openbaar. Daar had ze enkele Bijbels liggen. Hier, lees maar. En begin maar met het evangelie van Jezus. En die Mark Gabriel, die schrijft dan in zijn autobiografie. En ik begon te lezen, net als die Nicky Gumbel. Hij begon te lezen. Het was helemaal nieuw. Want dat was verboden literatuur in feite. En hij begon te lezen de Bijbel. En hij groeide erin. En hij ging doorlezen, de hele nacht door. En de volgende dag wist hij, dit is de waarheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dat is het getuigenis van de Bijbel. Laten we weer luisteren naar muziek en denken, wij katholieken, wie van ons leest nou de Bijbel? En ik ken er gelukkig mensen die dan daar grote vreugde in vinden. Dat bestuderen, vergelijken, rustig alle tijd. Maar ik zou zo graag iedereen willen aanbevelen. Lees het evangelie, lees het evangelie. En ontdek dan ook, gelijk met onze vraag. Dus de Bijbel lezen is het 4e hoofdstuk van de Alpha-cursus. Maar nu voor ons, katholieken, ontdek nu, als je het evangelie leest, dat tref ik ook aan in de Eucharistie. Dat tref ik in dat gebed aan. Dat tref ik daar bij de communie aan. Dat tref ik daar. Noem maar op. Dus ga het evangelie lezen. Een van de evangelieën lezen. Het heet Blijde Boodschap. En grote mensen, ook buiten het christendom, hebben de Bijbel, met name het evangelie, gelezen. En zijn er bijzonder door geïnspireerd. Ik ken enkele mensen uit India, van de Indische religie. Als ze dan zoveel christenen zien die er weinig of niets van maken. Waarvoor zou ik christen worden? Denk een hele bijvoorbeeld, een grote figuur als Mahatma Gandhi. Maar hij kende het evangelie. Was een grote inspiratiebron voor zijn geweldloosheid en zijn liefde voor alle mensen. En zijn godverbondenheid. En ook een vrouw die nog leeft, een zekere Amma. Die zo wijs kan spreken en zo met God verbonden is. Maar die helemaal het evangelie kent. De Bijbel lezen. Ik wil het iedereen aanbevelen, het evangelie lezen. Telkens een klein stukje. Het mooiste is dan om dat samen te lezen. Dat is ook wat dit boekje aanbeveelt. De Bijbel lezen. Zoals die Nicky Gumbel. Hij kwam in vuur en vlam voor Jezus. Als je het evangelie leest, dat is geen theologisch boek. Maar er komt Gods openbaring zo
met de woorden, met de daden van Jezus. En ja, soms met die lichtflitsen vanuit de hemel. Je kunt het zo lezen. En dat kan een diepe inspiratie zijn voor u, voor vernieuwing van het geloof. En dat is belangrijk ook in de missionaire parochie vanuit de Bijbel. Maar ook voor ons perspectief. En dan kom je allerlei aspecten tegen. Hé, dat staat ook in de Eucharistie. Hé, dat staat er ook. Hé, dat zeg ik ook altijd. Ja, zo nauw zijn de Bijbel, de Eucharistie en ons geloof met elkaar verbonden. Laten we dat nu in blijdschap samen met Maria, ja, die zo, ja, als het ware, de levende Bijbel is, vol geloof, hoop en liefde, laten we dat met Maria overwegen en beluisteren in deze prachtige muziek van Bach.

heel meditatieve muziek. Dat hoort bij het gebed, hoort ook bij de Heilige Mis, bij de Eucharistie. Er moeten eigenlijk echt ook stille momenten zijn. Niet alleen woorden, gezang, maar ook stilte. God die werkt in stilte. Jezus die de woestijn ingaat. Maar ook lovend en prijzen, een gloria, een sanctus. Ja, zingend, springend bijna, dansend, feestelijk. Ja, dat horen we in dit Magnificat van Bach. Zo horen we Maria. Een boekje van Nicky Gumbel van de Alpha Cursus over de Bijbel. Ja, de Bijbel is bijzonder populair. Daar men laat die een beetje buiten beschouwing. Maar als je hitlijsten zou gaan opschrijven. Nou hier een artikel uit The Times, de Engelse beroemde Times. En er staat, de schrijver schrijft over de Bijbel. Zoals gewoonlijk was de Bijbel weer het best verkochte boek. Als de verkoopcijfers van Bijbels eerlijk zouden worden weergegeven in de boeken van top 10, zou er nauwelijks een week voorbij gaan waarin de Bijbel niet alle andere boeken van hun plaats verdrong. Het is mooi, vreemd of gewoon verbazingwekkend om te zien in deze godloze tijd dat het ene boek maand in maand uit over de toonbank blijft gaan als warme broodjes. Er worden in Groot-Brittannië ieder jaar naar schatting meer dan 1 miljoen Bijbels en Nieuwe Testamenten verkocht. Dus je mag wel zeggen populair. En als je denkt aan enkele organisaties die zoals Open Doors en ook Kerk in Nood, dat ze naar landen, en er zijn nog heel wat landen, denk maar aan China, waar het heel moeilijk is, waar het christendom echt heel zwaar heeft en bijbels verboden zijn. Maar sommige deze organisaties bijbels importeren, dat mensen dan zo blij zijn. Dus het is ontzettend populair. Nummer 1 in de hitlijst. Maar de Bijbel is ook krachtig. En iemand schrijft, de Bijbel is als dynamiet. En die werkt op een heel vreemde manier. Geen mens kan zeggen hoe dat boek tijdens zijn reis door de wereld op talloze plaatsen in de ziel van mensen nieuw leven heeft gewekt. Nieuw geloof, nieuw perspectief, nieuwe overtuiging. Mooie uitdrukking. De Bijbel is dynamiet. Lees het rustig, laat God spreken en laat je leven veranderen. En dat is natuurlijk bijzonder waardevol. Het is namelijk, welk boek kan zeggen, je hebt wel schrijvers, mensen die zeggen, ik heb een openbaring, God spreekt door mij. Maar dat kan, er zijn heiligen zeker. Maar dit boek, elk woord, dat komt uit Gods mond, zegt Jezus. Niet alleen van brood alleen zal de mens leven, maar van ieder woord uit de mond van God. Jezus zelf die vaak de Bijbel citeert. En de Bijbel die we tegenkomen in de Eucharistie. De Bijbel, want die geeft een handleiding bij het leven. God heeft dat zo aangewezen. En heeft heel veel wetten, levenswetten neergelegd in de schepping. En daarvan lezen wij in boek Genesis. En bij de Romeinen, brief aan de Romeinen. God spreekt door zijn schepping. Maar nog duidelijker spreekt hij door dat woord. En Paulus schrijft over de inspiratie van de schrift in 2 Timotheus 3:16. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren, om op te voeden in gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Jezus zelf ook, hoe vaak citeert hij niet? En dan Jezus zelf, het woord van God. Vervulling van het Oude Testament en het hart, de ziel van het Nieuwe Testament. In de eerste kerk, de eerste theologen, de kerkvaders, voortdurend schrijven ze vanuit de schriften. En ook, een gevaar natuurlijk, en dat kan gebeuren, dat men de schriften leest, maar op een eigen manier gaat uitleggen,
En dan ja, kunnen er scheuringen komen. Zo ja, kan ook de zonde daar doorbreken en scheuringen teweeg brengen. En dat is niet van God, dat is van de duivel die breekt, die in stukken snijdt. Maar de Rooms-Katholieke Kerk, nou neem maar het Vaticaans Concilie. De schriften, geschreven onder inspiratie van de Heilige Geest, hebben God als auteur. Dat zegt de Rooms-Katholieke Kerk. De Bijbel is het woord van God. Dus lezen we de Bijbel. En dat is toch wel heel bijzonder. Zo'n boek, ja, welk boek kan er tegenop? Het is een boek, Bijbel betekent boek, Biblion, geschreven in een periode van 1500 jaar. Door minstens 40 verschillende auteurs. Koningen, geleerden, filosofen, vissers, dichters, staatslieden, historici, artsen. Zij schreven verschillende soorten literatuur. Historie, poëzie, profetie, apocalyptiek, brieven, verhalen. Ja, dat is de Bijbel. En de Bijbel is zo bijzonder. Hier een getuigenis. Ik ging terug, haalde mijn Bijbel, ging ermee naar buiten in het maanlicht. Ik kwam bij een boomstronk, legde de Bijbel erop, knielde neer en ik bad. O God, ik kan bepaalde dingen niet bewijzen. Ik kan sommige vragen die Chuck en andere mensen mij stellen niet beantwoorden. Maar ik aanvaard dit boek in geloof als het woord van God. Ik bleef zitten bij de boomstronk, bad zonder woorden, mijn ogen vochtig. En ik had toen een overweldigend besef van Gods aanwezigheid. En ik kreeg een diepe vrede. En ik wist, ik was bij God. Ja, dit boek heeft groot gezag voor geloof en leven. En ja, er staan nogal wel wat regels in. En sommige mensen, ja, in deze tijd regels. Ja, ik denk aan die woelige jaren vorige eeuw en nog steeds. Zijn er mensen, ja, ik wil geen autoriteit, ik wil geen moraal, ik wil zelf uitmaken. Maar ja, er moeten regels zijn. Hier, grappig verhaal. Enkele jaren geleden was er een voetbalwedstrijd georganiseerd voor 22 jongens. Waaronder mijn zoon, die toen 8 was. Een vriend van mij, Andy, zou de scheidsrechter zijn. Maar toen de wedstrijd zou beginnen, was hij er nog niet. De jongens konden niet langer wachten, ze wilden voetballen. En ik liet mij overhalen om hem te vervangen als scheidsrechter. Maar daar kwamen de problemen. Ik had geen fluitje, er waren geen lijnen om het voetbalveld af te bakenen. Ik kende de namen van de jongens niet. Ze hadden geen gekleurde shirtjes, bij welk team ze hoorden. Ik kende de regels eigenlijk niet zo goed. En de wedstrijd eindigde al gauw in een grote chaos. Sommigen riepen dat de bal in was, anderen uit. Ik was er niet zeker van, ik liet ze dus gewoon doorspelen. En de ene na andere overtreding. Overtreding, nee, geen overtreding. Nou, en toen, ja, toen kwamen ze nog aan het vechten ook. Tegen de tijd dat Andy, de eigenlijke scheidsrechter, arriveerde, lagen er 3 jongens geblesseerd op de grond en de rest liep te schreeuwen, kwaad, vooral tegen mij. Maar goed, toen kwam Andy op het veld, hij blies op zijn fluitje, deelde de teams in, bakende het speelveld af en had alles direct onder controle. Hij had het geregeld. Geregeld, regelen, is regels aangeven voor het voetbal. En zonder die regels van het voetbal was het een chaos. Kortom, de Bijbel is een regel voor het leven. De weg van het leven aan de hand van Jezus, de weg. En hier, in dit hoofdstukje over de Bijbel, en kunnen we spreken van hier een heel mooie titel, omschrijving van wat is de Bijbel? De Bijbel is het woord van God, zeggen we. En hier deze mooie uitdrukking. De Bijbel is de liefdesbrief van God aan ons mensen. God denkt naar ons hart, naar onze hand. Hij verlangt onze vriendschap, onze kinderlijke liefde. En dan, als we dan lezen dat portret van Jezus, onze Heer, in de evangelie, hoe hij daar is afgebeeld.
de eeuwige Christus van Emmaus verhaal. Al de wonderen en de woorden van Jezus. En door hem kunnen wij in contact komen met God. Ja, dat is de Bijbel. Geeft vele zegeningen. En het is een toegang tot God. En het mooie is, en dat is het grote punt van vandaag, dat het hele Bijbelwerk en de hele literatuur, de gebeden van de Heilige Mis, van de Eucharistie, ook vol met Bijbelteksten, direct of indirect, je kunt ze herleiden. Dus de Bijbel en de Eucharistie horen samen. En al die 10 karaktertrekken van de Alfa vinden we in de Bijbel en vinden we in de Eucharistie. In de Bijbel staat het beschreven om het te overdenken. En dan is het allereerst het verstand om dan te laten zakken naar ons hart. En in de Eucharistie is het beleven met het hart. Natuurlijk ook begrijpend, maar belevend. En dan het hoogtepunt, de communio. Het één worden met Jezus. Één worden met Jezus. Ja, net zoals Maria één was met Maria. Zij was, haar hart was één met het hart van Jezus. En mogen ons hart door de Bijbel en door de Eucharistie één worden met Jezus. En niet alleen wij, maar de hele kerk. De gemeenschap rond dit boek en verbonden in dit sacrament. Dank u, Jezus, dat willen we graag zeggen. En we roepen uit, we zingen Magnificat, mijn ziel prijst de Heer. We gaan weer afsluiten met de prachtige muziek van Bach en met de woorden van Maria. Van deze prachtige uitvoering.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de kinderkatechese Vrienden voor het Leven. Ja, klopt het, de techniek? Ja, hallo?
1: Ik weet niet of er geluid is. Ik zet even de...
2: Probeer even via deze microfoon.
1: Ja.
2: Ja?
0: Nou, de vraag is even of de techniek klopt. Even kijken. Ja. We zullen eens even kijken of... Ik hoor wel iets hier, versterking in de studio. Dus volgens mij zou hij het wel moeten doen.
1: Ja, hij doet het.
0: Ja?
1: Hij doet
0: het. Oké, we zijn in de lucht.
1: Excuse.
0: Nou, ja, het is even allemaal wat anders dan anders. Ik was zelf wat laat, want ik was net ingesloten door een auto. Dus ik kon er niet uit bij mij. Was er iemand voor mij gaan staan en ik kon er niet uit. Ik weet niet of jullie dat kennen, kinderen. Maar soms ben je wel eens een beetje geïrriteerd. Ken je dat? Hoe reageren jullie dan? Dat kennen ze allemaal heel goed. Ze zitten hier allemaal druk te knikken. Hoe reageer jij dan, Thomas?
3: Nou, het is niet heel fijn. Maar ja, dan word ik in mezelf weer boos. Maar moet ik dan rustig reageren?
0: Ja, heel goed. Dan moet je eigenlijk toch rustig blijven, hè? Hebben jullie nog misschien voor de luisteraars adviezen waarvan je zegt van nou, als ik geïrriteerd of gefrustreerd ben, dan reageer ik altijd op deze manier en dan weet ik dat het goed is. Misschien Gabriel of Elias? Hebben jullie wel eens dat je boos wordt? Ja, iedereen, heel vaak zelfs, zegt Gabriel. Ja, dat heeft iedereen natuurlijk wel eens. Hè? Dat is best wel een uitdaging om rustig te blijven. Hè? Toch? Zou het gebed kunnen helpen, Joris, denk je? Hoe reageer jij erop, Joris?
4: Ja, meestal ben ik ook gewoon in mezelf erg boos. Maar ja, dat doe ik niet meestal even boos als ik in mezelf ben.
0: Ja. Kijk, het is natuurlijk altijd belangrijk dat we uiteindelijk niemand iets nadragen. Hè? Weet jullie wat dat betekent, iets nadragen? Als je een keer boos wordt, dat kan natuurlijk. Hè? Dat is niet zo erg. Maar nadragen wil eigenlijk zeggen dat je boos blijft. En dat je ook iemand niet meer kunt vergeven. Dat zou natuurlijk nooit goed zijn, hè? Dus dat moeten we altijd in de gaten houden. Hey jongens, het is een bijzondere week. Het is de eerste week van november. En ja, voordat we dadelijk gaan praten over waarom dit een bijzondere week is, ben ik eigenlijk benieuwd. Hebben jullie nog iets meegemaakt deze week waarvan je zegt, dat wil ik wel even voor de radio vertellen? Ik ga het eens even aan Elias vragen. Onze jongste deelnemer vandaag. Hoe oud was je ook alweer, Elias?
5: 8.
0: 8. En Joris, jij bent? 9. Joris is 9. Dan ben je inderdaad de jongste, Elias. Elias, vertel eens, wat heb jij deze week gedaan waarvan je denkt, dat is mooi als de luisteraars dat even horen? Heb je nog iets bijzonders meegemaakt? Ben je misschien ergens naartoe geweest? Nee, het was een beetje een standaard week, geloof ik. Niet zoveel spannends gebeurd. Thomas en Joris? Ook niet. Maken jullie nooit bijzondere dingen mee? Vertel eens even dan. Ja, alleen niet deze week, zeg ik. Nee, oké. Jongens, dan ga ik praten over... toch wel. Kom maar even staan, Thomas.
3: Ik ga nog weer wat meemaken. Op donderdag ga ik topertoets.
0: Topertoets, waarover?
3: Over, even denken, wat was het? Europa.
0: Europa, moet je alle hoofdsteden kennen.
3: En plaatsen.
0: Oké, wat is de hoofdstad van Albanië? Nee? Joris? Nee, Tirana. Nou, dan zullen we de komende weken wel eens even gaan oefenen dan, al die hoofdsteden. Jongens, ik zei net, het is de eerste week van november. En dat is voor de kerk in Nederland is dat een hele belangrijke week. Wie weet waarom? Wat is er zo bijzonder aan november? Dat speciaal voor de kerk in Nederland een hele belangrijke week is. Kom maar eens even staan, Joris.
4: Misschien dat het dankdag is of zo?
0: Dankdag? Oh ja, dat weet ik niet. Waar danken we voor dan?
4: Gewoon van alles wat je hebt of zo.
0: Ik heb er nooit van gehoord, ik wist het niet. Ja, we moeten natuurlijk altijd God wel bedanken voor de goede dingen. Thomas?
3: Nou, op school hebben wij dus hebben we dan een dag en dat is dan biddag. En dan hebben we ook dankdag.
0: Okay, biddag en dankdag. Nou, dat klinkt toch wel goed. Jongens, we hebben afgelopen weekend hebben we twee bijzondere dagen gehad. Allerheiligen en Allerzielen. Daar hebben we de vorige week al uitgebreid over gesproken. Hè? En ja, dat zijn nou echt de katholieke feesten. Hè? Dan vieren we Allerheiligen in de hemel. En met Allerzielen hebben we gebeden voor de zielenrust van de overleden mensen. Maar hoe kan het dat wij hier in Nederland eigenlijk überhaupt God kennen? Wie heeft ervoor gezorgd dat het geloof hier in Nederland kwam? Want we hebben hier alle heiligen, we hebben hier alle zielen, we hebben Kerstmis, Pasen, Pinksteren, noem het allemaal maar op. Maar er is ooit een heilige geweest, die heeft dat naar deze streken gebracht, naar dit land gebracht. Wie is dat, Joris?
4: Het zijn er eigenlijk meer volgens mij.
0: Wie dan? Wat zijn er meer? Noem ze allemaal maar.
4: Volgens mij Sint-Nicolaas.
0: Nou, Sint-Nicolaas heeft het geloof niet naar Nederland gebracht. Het is wel een heel belangrijke heilige voor het geloof. Maar wie heeft het geloof naar Nederland gebracht? Wie kwam hier voor het eerst spreken over Jezus Christus? En wie kwam hier voor het eerst kerken bouwen? Toen Nederland nog helemaal nooit van Jezus had gehoord. Ja, Gabriel die heeft het op het puntje van zijn tong. Thomas?
3: Pater Pio?
0: Pater Pio, nee. Nee, voor Pater Pio. Pater Pio is nog niet zo lang geleden. Pater Pio was vorige eeuw. Maar het geloof hier in Nederland is al veel ouder. Is het al ouder dan 500 jaar, denk je? Is het al ouder dan 1000 jaar? Het is zelfs langer geleden dan 1000 jaar. Hoe lang is het geleden dat het geloof naar Nederland kwam? Wie weet dat?
3: Ik denk rond de 2000 jaar.
0: Nou, het is niet meteen na de dood en de vrijzenis van Jezus geweest. Hè? Dus de apostelen die gingen over de wereld rond. En ze kwamen niet meteen in Nederland aan. Het was niet dat ze dachten van, nou, waar gaan we naartoe? Nou, we gaan even als eerste gaan we gewoon even naar Den Bosch toe. Gaan we eens even kijken of de studio van Radio Maria er al staat. Nee, dat deden die apostelen natuurlijk niet. Ze gingen door heel Europa. En uiteindelijk kwamen de apostelen ook wel in Nederland uit. Maar dat was pas later.
4: Ik denk dat het zo'n beetje 1300 jaar zou zijn.
0: Nou, dat is wel heel mooi gezegd, want dat klopt inderdaad. Het is ongeveer 1300 jaar. Het zuiden van Nederland, dus Limburg, is al langer geleden. Dat is nog langer geleden dan 1300 jaar. Want er kwam namelijk de heilige Servatius. Dat was eigenlijk de allereerste die naar Nederland kwam. Maar die kwam eigenlijk vooral in het zuiden. Maar in onze streken, dus hier in Brabant en wat meer naar het noorden, naar Utrecht, daar kwam een speciale heilige die we vrijdag gaan vieren. Thomas, weet jij het? Gabriel, die is er bijna. Hoe heet hij ook alweer, zegt hij de hele tijd. Het begint met een W. Gabriel, het begint met een W. En dan met een I. En dan met een L. En dan verklap ik even niks meer. W-I-L. Wat is W-I-L? Zeg het eens hardop. Ja, Wil. En welke heilige begint met Wil? Thomas weet het.
3: Joris zegt Wilhelmus.
0: Wilhelmus. Ja, ja. Nou, leuk geprobeerd. Wilhelmus van Nassau. Ja, die bracht niet echt het geloof naar Nederland, hè? Nee. Ik ga het vertellen, want het is wel een heel bijzonder heilige leven namelijk. Het was de heilige Willibrord. Ja, nee, tuurlijk. Ja, dat wist eigenlijk. Iedereen wist het eigenlijk, wist iedereen het meteen. Ja, ja, ja. Ik zag het ook, hè. Het was de heilige Willibrord. Waar kwam de heilige Willibrord vandaan?
4: Engeland.
0: Goed zo, hij kwam inderdaad uit Engeland, ja, dat is waar. Heilige Willibrord kwam uit Engeland, daar is hij geboren. En weet je wat er gebeurde toen hij nog maar heel jong was? Hij was nog maar 7 jaar oud. Nog maar 7 jaar oud. En hij werd door zijn vader al naar het klooster gebracht. En dan werd hij oblaat. Dat wil zeggen, dan ben je nog niet officieel echt al pater. Dat kan ook niet op die leeftijd natuurlijk, of broeder. Maar dan ben je toch wel op een bijzondere manier ben je verbonden aan die kloostergemeenschap. En in dat klooster werd hij als het ware opgevoed. En kreeg hij ook les in het geloof, wie Jezus Christus is. De catechismus, wat we hier ook hebben, dat kreeg hij daar ook. En uiteindelijk, in dat klooster, groeide hij op en kreeg hij steeds meer het verlangen om het geloof te gaan verkondigen op die plaatsen waar Jezus nog nooit was verkondigd, waar ze nog nooit over Jezus Christus hadden gesproken. En ja, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar wat Willibrord goed wist, was dat als je dat gaat doen, dan zou hem dat misschien wel zijn leven kunnen kosten. Want op het moment dat je op een plek komt waar ze nog nooit van Jezus hebben gehoord en je komt daar het geloof verkondigen, dan kan het zijn dat je niet zo heel hartelijk wordt ontvangen. En dat was met die missionarissen ook. En daarom zeiden ze in die tijd, die missionarissen, die dus naar Nederland gingen, naar andere streken, naar Duitsland bijvoorbeeld, die noemden ze dan vaak, martelaren. Omdat ze wisten, ja, sommigen zullen misschien zelfs wel gaan sterven voor hun dood. Maar dan zeiden ze ook wel eens, ja, je hebt eigenlijk twee soorten martelaren. Dan zeiden ze, je hebt rode martelaren en je hebt witte martelaren. Hebben we het wel eens over gehad, hè? Wie weet nog wat dat betekent. Wat is het verschil tussen een rode martelaar en een witte martelaar? Thomas?
3: Nou, een rode was toch dat er ook echt dood gaat. Op een pijnlijke manier.
0: En waarom zou dat rood zijn?
3: Van bloed.
0: Precies, vanwege het bloed. Hè? Dus een rode martelaar, die hebben echt hun bloed vergoten voor Jezus. Ja? En wat is een witte martelaar?
3: Misschien alleen uitgescholden of zo.
0: Ja, inderdaad alleen uitgescholden of belachelijk gemaakt. Een witte martelaar, en Willibrord was een witte martelaar. Dat wil zeggen iemand die wel heeft geleden voor Jezus. Maar die niet zijn bloed heeft laten vloeien voor Jezus. Maar die bisschop is geworden. En die als bisschop natuurlijk heel veel tegenslag heeft gekregen. Want als je op een plek komt waar ze nog nooit van Jezus hebben gehoord. En je gaat er ineens over spreken. En ze hebben ook nog eens een keer hun eigen geloof. Ze geloven in iets heel anders. Ja, dan geven ze natuurlijk niet zomaar op. Joris?
4: Ik dacht dat wit bloed zou zijn dat je dan heel erg bedreigd bent.
0: Ja, een witte martelaar is ook wel heel erg bedreigd. Hè? Die weet wel. Die weet natuurlijk... Want, op het moment dat je als heilige ergens in een land aankomt, weet je niet hoe het gaat aflopen. He, voor hetzelfde geld word je een rode martelaar. En sterf je en moet je je bloed vergieten. Dus ze leefden wel de hele tijd in die spanning dat dat kon gebeuren. Nou kwam Willibrord hier aan. Denk je dat hij alleen aankwam? Volgens mij zei Gabrielle net al. Kwam Willibrord hier alleen aan om het geloof te verkondigen of niet? Nee?
4: Nee.
0: Nee, met wie dan? Dat jij zei van, dat zijn er meerdere. Het zijn er meerdere, en dat klopt. Hij was niet alleen. Met hoeveel waren ze toen ze in Nederland aankwamen?
4: Twee.
0: Ik zet er nog maar 10 voor. Twee, zet er nog maar 10 voor.
4: 12.
0: Het waren 12 apostelen. Het waren 12 hele goede vrienden van Jezus, net zoals de 12 apostelen eigenlijk, die in Nederland aankwamen om hier het geloof te gaan verkondigen. Dus Willibrord was voor deze streken waar wij woonden, en ook meer naar het noorden toe, was hij de allereerste apostel. En dat was best wel spannend, want we kennen ook een andere apostel, en die ging dood. Ja, Gabriel?
4: Hij hakte de heilige boom om, daardoor ging hij dood.
0: Ja, wie was dat ook alweer?
4: Ik ben zijn naam vergeten.
0: Boni, zo begint het. En dan?
4: Yes.
0: Ja, Ius, klopt ook. En dan zit nog iets tussen. Wat? Bonifatius. Bonifatius was degene inderdaad die in het noorden kwam in Friesland. En die hakte daar een boom om. Want ze geloofden namelijk dat die boom een heilige boom was. Maar geloven wij in heilige bomen? Nee, wij geloven in ieder geval niet dat bomen een soort van goden zijn. Hè? Wij geloven maar in één God. Dat is de Vader van Jezus Christus. Dus hij zei... Het is niet goed dat jullie daarin geloven, want dat houdt jullie weg van God. Het brengt je steeds verder weg van God. En als jullie ooit sterven, dan kom je misschien niet bij God, omdat jullie in afgoden geloven. Dus hij wilde de mensen eigenlijk helpen, hij hakte die boom om. Maar ja, er werd niet echt in dank afgenomen. Dus uiteindelijk is Bonifatius ook vermoord. Maar Willibrord niet. Willibrord die bleef al lang in Nederland. En hij werd zelfs bisschop. En als je ooit in Utrecht bent geweest, zijn jullie wel eens in Utrecht geweest, de stad? Ja, je hebt daar de grote Domtoren inderdaad. Die hele grote oude kathedraal. Was vroeger de kathedraal, tegenwoordig niet meer. Maar dan heb je ook, als je door de stad loopt, heb je op een gegeven moment een pleintje. En daar kunnen auto's overheen rijden ook, of langs rijden. En daar staat een heel groot standbeeld van een man op een paard. Wie zou het zijn? Heb je het wel eens gezien, Thomas? Thomas heeft het gezien. Joris? Wie zou die man op dat paard zijn?
4: Willibrord.
0: Ja, makkelijke vraag vandaag. Hè? Dat was de heilige Willibrord. Omdat hij ook bisschop is geweest in Utrecht. Dus hij is degene geweest die niet alleen het geloof hier is komen verkondigen. Maar die hier ook de kerk gesticht heeft. Dus hij kwam hier ook kerken bouwen. En weet je hoe hij dat deed? Als je ergens het geloof gaat verkondigen. Dan moet je natuurlijk wel eerst de zegen van de paus hebben. Hè? Dus hij ging ook eerst naar Rome, naar de paus. En toen heeft hij de zegen van de paus gekregen om overal in Nederland kerken te gaan stichten. En tot op de dag van vandaag zien we ook dat er nog verschillende kerken naar hem genoemd zijn. Bijvoorbeeld in Os. In Os heb je een mooie kerk. Volgens mij kom jij vaak in Os, toch, Gabriel?
3: Ja, elke zondag.
0: Elke zondag zelfs. En ja, dan zul jij er ook wel komen, Elias.
4: Ja.
0: Ja. En hoe heet die parochie?
3: De Sint-Willy-Broders-parochie.
0: Goed zo, dat is inderdaad de Sint-Willy-Broders-parochie. En dat is ook de reden dat we aanstaande zondag, Gabriel en Elias komen er altijd in de mis, gaan we na de Heilige Mis gaan we ook een processie houden ter ere van de Heilige Willibrord. Want in Os hebben ze hele mooie relieken van de Heilige Willibrord. Hebben jullie wel eens gezien, Gabriel? Jullie weten wat een reliek is, hè? Joris, vertel eens even wat een reliek is. Of een reliquie, zeggen we ook wel eens. Dat betekent eigenlijk hetzelfde. Wat is een reliek of een reliquie? Thomas?
3: Als een heilige bijvoorbeeld doodgaat, de botten daarvan.
0: Inderdaad. Dus als een heilige sterft, het lichaam, ja, het is het lichaam van een heilige geweest. Dus we geloven dat op een hele bijzondere manier de Heilige Geest in dat lichaam van die heilige heeft gewerkt. Dus dat lichaam is als het ware ook helemaal geheiligd, snap je? Net zoals een kerkgebouw waar heel vaak de mis is gevierd, wordt ook een bijzonder gebouw. Dat is geen gewoon gebouw meer. Dus van die heiligen geloven we dat zelfs het lichaam nog steeds heel kostbaar is. En we horen ook vaker verhalen dat die stukjes van een heilige, van een bot of van een druppeltje bloed, of soms zelfs van de kleren, dat er ook vaker wonderen gebeuren op voorspraak van die heiligen. Kennen jullie daar een voorbeeld van? Wie weet een voorbeeld van een wonder dat is gebeurd door zo'n reliek? Joris, kom eens even staan. Joris, kijk nog een beetje alsof je nog twijfelt van klopt het wel, maar we gaan het nu horen.
4: Ik weet niet zeker of dat het van iemand was geweest dan, maar dat was een keer bij het tabernakel lag er zo'n doek. En toen ging die knoeien met het wijn volgens mij. En toen veranderde het in bloed.
0: Ja, klopt. Dat is inderdaad een wonder. En daarna is dan die corporale, die doek waar dat bloed opgeknoeid is, is dan inderdaad ook een reliek, een reliquie. En daar kunnen soms wonderen mee gebeuren. Dat is heel mooi. We hebben laatst ook iets bijzonders meegemaakt. Weet je wat we laatst hadden meegemaakt? We hebben in de kerk waar ik pastoor ben, hebben we ook een bijzondere reliek. En die is van de heilige Lucia. Nou, Lucia, die kennen jullie goed, hè? In ieder geval Thomas en Joris. Want de oudste zus van Thomas en Joris heet Lucia. En Lucia was een jong meisje, helemaal in het begin van de tijd van de kerk. Die is ook gestorven. En daar hebben we dan een reliek van. En waarom is dat zo bijzonder? Nou, Lucia die stierf. En weet je wat er gebeurde toen ze stierf? Een beetje een akelig verhaal. Maar toen werden de ogen uitgestoken. Jakkes. Griezelig. Maar ze mocht wel meteen naar de hemel. Dus nu is ze heel gelukkig bij God in de hemel. En omdat ze op die manier gestorven was, is zij de patrones voor iedereen die problemen heeft met de ogen. Dus als je bijvoorbeeld niet meer goed ziet, of als je een hele dikke bril nodig hebt, dan kun je bidden tot de heilige Lucia. Heilige Lucia, help mij. Ja, want zij is dan de patrones, zoals dat heet. En we hebben laatst meegemaakt dat een jongen die heel slecht zag, die bijna blind was geworden, die had ook gebeden tot de heilige Lucia. En die had ook dat reliek waar we het net over hadden, een druppeltje bloed van de heilige Lucia. Dat zit dan in zo'n mooi gouden kleine houdertje. En dat hebben we op het oog gelegd. En toen kon hij weer zien daarna. Dat is wel heel bijzonder, toch? Ja, vond ik ook. Zo maken we mee. Maar nog even, voordat we even naar een stukje muziek gaan luisteren, nog even het laatste over Sint-Willibrord. Waarom zou het nou zo belangrijk zijn dat we die heiligen die ons het geloof hebben gebracht, dat we die niet vergeten? Waarom zouden we nu, 1300 jaar later, nog steeds over Sint-Willibrord praten? Thomas?
3: Omdat je dan ook eraan wordt herinnerd dat je er tot kan bidden.
0: Ja, precies. Die heiligen die herinneren ons aan het feit dat het eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend is dat het geloof hier is. En dat het iets is waar we heel dankbaar voor moeten zijn. En dat die mannen en vrouwen die dat geloof hebben gebracht, dat die dat met gevaar voor eigen leven hebben gedaan. En als we dat gaan vergeten, ja, dan wordt heel de wereld en heel het land wordt anders. Dat zien we in onze tijd wel een beetje gebeuren. Hè? Dat eigenlijk bijna niemand heeft het nog over de heiligen. En als je over Willibrord praat, dan zeggen ze, ja, die is naar Nederland gekomen. Maar ja, die had gewoon de mensen met rust moeten laten, zeggen sommige mensen dan. Terwijl we eigenlijk moeten zeggen, ja, we zijn ontzettend dankbaar voor die dappere mannen en vrouwen die hier naar Nederland kwamen om hier over Christus te spreken en de mis te vieren. Terwijl ze wisten dat ze misschien wel doodgemaakt gingen worden. Dat is juist heel dapper en daar mogen we ook dan voor danken. En daarom is het ook zo dat vrijdag, nu vrijdag, vieren we zijn feestdag. Dat we dat ook als een hoogfeest vieren. Jullie weten, hoogfeesten, dat zijn de belangrijkste feesten die we kennen. Hè? Dus we vieren dat als hoogfeest. En dat wil zeggen, dit is zo'n belangrijke dag voor de kerk in Nederland. Dat heel Nederland het als een hoogfeest moet gaan vieren. Dus dat gaan we ook doen. Goed, we gaan even luisteren naar muziek en dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, beste kinderen, we zijn weer terug in de uitzending. We waren vandaag iets later begonnen. Ja, ik zei al van, ik wilde wegrijden uit Druten. Ik was mooi op tijd en ik wilde in de auto stappen. En er stond ineens een auto voor. Ik kon er niet uit. Ja, en dan heb ik net van de kinderen heb ik tips gekregen hoe je dan met je frustratie om kunt gaan. Is het goed om dan lekker te gaan vloeken? Nee. Nee. Nee, dat is eigenlijk die moeilijke momenten, Joris, waar je op gefrustreerd bent of geïrriteerd bent, zijn ook altijd kansen om ietsje heiliger te worden. Je kunt dan ook je irritatie ook offeren. Je weet wat dat is, hè? Dan zeg je tegen God, God, ik geef deze frustratie aan u. Doet u er iets goeds mee, alstublieft. Maakt u het vruchtbaar. Ja. Hé, jongens, we hadden het net over de heilige, ja, hoe heet hij? Jullie mogen het zeggen. Oké, heilige hadden we het net allemaal over Elias.
1: Willibrord.
0: Goed zo, over de heilige Willibrord. Degene die het geloof naar Nederland kwam brengen. Aanstaande zondag in Os een bijzondere dag. Want dan gaan we namelijk met een flinke groep mensen gaan we die feestdag vieren. En we gaan ook met zijn reliek door de straten lopen. En dan hadden we het net over relieken. En ja, die relieken, daar hebben we prachtige verhalen over. En die relieken, ja, dat zijn natuurlijk geen tovermiddeltjes, hè. Het is niet als je een reliek op een ziek iemand legt, dat hij dan automatisch altijd geneest. Je moet het wel met geloof doen natuurlijk. Hè? Als je niet gelooft dat de heiligen ook echt voorsprekers zijn in de hemel, ja, dan heb je ook niks aan een reliek. Ja, dus het is niet een soort trucje om te genezen of zo. Maar soms kan het zijn dat die reliek de voorspraak van de heilige heel dichtbij brengt op een hele bijzondere manier. En er zijn ook wel verhalen bekend, en dat had ik net al aangekondigd dat we nog even over gingen praten. Bijvoorbeeld van de heilige Teresa van Avila. Wie heeft er wel eens van gehoord? Teresa van Lisieux hebben we al vaker over gesproken. Teresa van Avila, die is al ouder, die is al langer geleden in de kerk geweest. En dat was eigenlijk het grote voorbeeld van Teresa van Lisieux. Teresa van Lisieux hebben we het vaker over gehad, hè? En die had als grote voorbeeld, degene naar wie zij heel erg opkeek als heilige, haar lievelingsheilige zou je kunnen zeggen, was de heilige Teresa van Avila. En dat was een Spaanse heilige. En ja, die werd moederoverste van een klooster, dus bazin van een klooster zou je kunnen zeggen. Die ging ook allemaal nieuwe kloosters stichten. Maar dat deed ze wel op een hele strenge manier. Want ze had namelijk gezien in haar tijd dat de kloosters eigenlijk, ja, dat het steeds meer verwaterde. Weet je wat het woord verwateren betekent, Gabriel? Verwateren. Thomas, weet jij wat dat betekent?
2: Ik weet het niet, maar ik denk zeg maar dat het zo wegzakt. Zeg maar, dat ze er niet meer wat mee doen of zo. Dat ze er minder in gaan geloven of zo.
0: Dat is het precies, inderdaad. Het zakt een beetje weg. Het wordt allemaal een beetje slapper. Normaal zou je bijvoorbeeld 7 keer op een dag gaan bidden. En op een gegeven moment zegt dan een keer een zuster, ja, we kunnen toch ook 5 keer bidden, dat is toch ook wel genoeg. En dan zegt een andere zuster, ja, als we nou 3 keer gaan bidden, is dat niet beter? En zo wordt het alsmaar minder. En dan zeggen ze eerst van, we gaan 1 uur bidden. Ja, weet je, 1/2 uurtje is toch ook wel genoeg. Ja, dan is het aan het verwateren. Dan wordt het steeds iets makkelijker allemaal. En Teresa van Avila die zei, nee, dat moeten we niet hebben. We moeten gewoon echt met ons hele hart van God houden. En we moeten alles op alles zetten om echt heilig te worden. Dus die gaf ineens weer een hele nieuwe draaien aan de kerk van Spanje door veel heiliger te gaan leven en ook best wel streng. Want heel veel dingen wilden zij niet meer. De andere zusters tot die tijd, die gingen ook steeds mooiere kleren dragen en die hadden mooie schoenen aan en zo. En zij zei, nee, we gaan in diepe armoede gaan we leven. We gaan ook gewoon heel sober eten. En we gaan in hele eenvoudige kloosters wonen. Nou, op een gegeven moment hadden de mensen in de gaten die Teresa van Avila, dat is een heilige vrouw. Dat wisten ze al toen ze nog leefde. Dat was heel duidelijk. Die is heilig. Dat wisten ze allemaal. Maar weet je wat er gebeurde toen ze nog niet gestorven was? Omdat in die tijd mensen heel veel met de relieken bezig waren. Want relieken, dat dachten ze, als we een reliek hebben van een heilige, dan is die heilige altijd een klein beetje bij ons, zeg maar. Dus dan gingen ze al bij het bed van Teresa van Avila staan, terwijl ze nog helemaal niet dood was. En dan gingen ze al kijken, oh, welk stukje reliek zal ik straks meenemen? Dat is toch ook niet helemaal de bedoeling, denk ik, hè? Toch? Nee, volgens mij ook niet. Nee. En zo zie je dus dat die relieken, dat die eigenlijk als het ware maken dat we de heilige ook nooit vergeten. En die zorgen er ook voor dat we altijd een soort tastbaar bewijs hebben van dat die heilige ook echt hebben bestaan. Want als je bijvoorbeeld een reliek van de heilige Willibrord vast hebt, dan heb je dus iets vast wat 1300 jaar oud is. En wat als het ware een soort bewijs is, ja, die heeft echt geleefd. Dat is niet alleen maar dat de kerk dat verzonnen zou hebben of zo, maar het is echt gebeurd. En we zien ook, dat zien we ook bijvoorbeeld in het evangelie,

0: En we zien ook, dat zien we ook bijvoorbeeld in het evangelie, dat het soms ook kan zijn. Kennen jullie dat verhaal van die zieke mevrouw uit het evangelie, die al jaren aan het bloeden was, en die op een gegeven moment Jezus voorbij ziet komen, die denkt, hey, als ik hem nou eens aanraak, dan word ik genezen. En dan zegt ze bij zichzelf, als ik nou alleen maar zijn kleed, de mantel die hij aan had, als ik die nou aanraak, dan ben ik al genezen. En dat doet ze dan. Hè, dus dan heeft ze, net zoals een priester, hè, zo'n albe, zo'n gewaad aan heeft, dan raakt ze alleen maar dat gewaad aan en dan wordt ze al genezen. Dus soms kan het ook zijn dat God al geneest, als je zoveel geloof hebt, zonder dat je echt de persoon zelf hoeft aan te raken. En daarom zijn die relieken ook heel belangrijk. Oké, jongens. We gaan dadelijk richting de kapel. We gaan dadelijk nog even bidden voor alle intenties natuurlijk. Maar ik ben wel benieuwd. Ik heb dat vorige week ook gevraagd volgens mij. Wie is jullie favoriete heilige? Hebben we vorige week over gesproken. Hè? Maar ik ben ook benieuwd. Weten jullie wie in jullie omgeving het geloof hebben gebracht? Jullie gaan altijd naar Haren, naar de kerk volgens mij, Thomas. Hè? Weet je hoe die kerk heet? Hoe heet de kerk waar jullie naartoe gaan? Thomas of Joris? Want elke kerk heeft zijn eigen heilige. Hè? Toch? Ja? Joris?
1: Het is een Sint-Jozef-parochie, dus het zou wel dan Jozef zijn.
0: Sint-Jozef-parochie, oké. Ja, dat is wel mooi. Want heel vaak is het zo dat op het moment dat je de naam van de kerk hoort, dat je ook weet dat dat iets heeft te maken met de persoon die daar het geloof heeft gebracht. In Os hadden we het net al over, hè, Sint Willibrord. Die heeft inderdaad het geloof naar Nederland gebracht. Lela is er vandaag niet. Hè. Normaal heb je Lela en Nicholas en Maximilian, die zijn er ook bij. En die wonen in een dorp, Sint Oederode. Sint betekent heilig. Oedenrode komt van de heilige Oda. En dat is inderdaad degene die het geloof naar Sint Oederode heeft gebracht. Dus ik ga jullie nu allemaal eens huiswerk geven. Voor de volgende keer. Dat je in het dorp waar je woont. Ga eens kijken. Welke heilige is nou belangrijk geweest voor dat dorp? Welke heilige is op die plaats waar jullie wonen. Heeft een speciale betekenis gehad? Of welke heilige wordt daar misschien op een bijzondere manier vereerd? Zal ik een voorbeeld geven? Ik woon in Druten. En de kerk waar ik pastoor ben, die heet de kerk van de heilige Ewalden. En jullie denken er nooit van gehoord, toch? Nee. De heilige Ewalden waren twee broers. En die twee broers die kwamen met Willibrord naar Nederland. Dus die hebben ook het geloof verkondigd in de streek waar ik woon. En daarom is die kerk toegewijd aan de heilige Ewalden. Dus ik wil dat jullie eens gaan kijken thuis, in het dorp waar jullie wonen. Ja, welke devotie is nou hier bijzonder en hoe is die devotie eigenlijk hier gekomen? Want er komt ergens vandaan natuurlijk. Hè? Als de kerk Sint-Jozef-kerk heet, dan zal die plek wel iets met de heilige Jozef te maken hebben. Nou weet ik dat de pastoor waar jullie altijd naar de kerk gaan, jongens, die houdt zelf heel veel van de heilige Jozef. Dus ik denk dat hij die naam zelf heeft bedacht. Omdat hij zelf heel veel van de heilige Jozef houdt. Maar jullie wonen in een ander dorp. En dan wil ik eens vragen aan jullie om uit te gaan zoeken in het dorp waar je woont. Welke heilige daar belangrijk is. Zal het doen, hè? Toch? Oké. Nou, dan gaan we richting de kapel. En dan gaan we daar nog voor onze intenties bidden.

0: Geest. Amen. Goede Heer, we zijn hier neergeknield in de kapel van Radio Maria in Den Bosch. En omdat we vandaag wat later waren gestart met de catechese, is er geen uitstelling van het Allerheiligste Sacrament, maar we geloven dat u altijd woont in het tabernakel. En daarom zullen we onze gebeden nu richten tot u. Heer, we willen allereerst bidden uit dankbaarheid voor de grote heiligen die het geloof naar Nederland brachten, de heilige Willibrord en zijn metgezellen. En we willen bidden dat op hun voorspraak ook de kinderen van onze tijd, ook veel kinderen in Nederland die u nog niet kennen, u leren kennen en zo gelovig worden en het verlangen mogen hebben om gedoopt te worden. Laat ons bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Ik wil bidden voor opgenomen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
3: Ik wil bidden voor de pastoors. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
4: Ik bid voor alle arme mensen.
0: Laat ons bidden.
4: Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
5: Ik bid voor alle mensen die een heel erg ziekte hebben. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. En dan zullen we het laatste weesgegroet bidden voor de intenties van alle luisteraars thuis. En we zullen een kort moment stil te houden, zodat ze hun intenties aan de goede God mogen voorleggen.

0: Laat ons bidden. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Dan zal ik nu afsluiten met de zegen. De Heer zij met u. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Amen.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Belén, Argentinië. Bruggen van eenheid bouwen. Belén, een evangelische christelijke zuster die tijdens haar werk naar Radio Maria Argentinië luisterde en haar getuigenis met ons deelde. We hebben een radio op het werk en ik wilde een zender vinden, maar dat lukte niet. Zo vond ik Radio Maria. Ik luister er nu al een tijdje naar en het vervult me met vreugde en vrede. Omdat ik tot een andere religie behoor, laten we het zo zeggen, tussen aanhalingstekens tot een ander geloof, kon ik niet over Maria spreken. Belén merkte op dat ze Maria als een bemiddelaar beschouwt, hoewel ze dat niet kan delen met haar gemeenschap. Haar man was degene die Radio Maria via de radio ontmoette. Ik luister alleen tijdens mijn werkuren, omdat ik er op geen ander moment naar kan luisteren. Maar hoe mooi zou het zijn om bruggen van eenheid tussen u en ons te bouwen, zegt Belén. Maria omhelst haar kinderen op verschillende manieren. Belén deelde met ons hoe de liefde van Maria het hart van haar pastoor raakte. Ik heb altijd gebeden dat hij in Maria zou geloven. Niet alleen als een gewone vrouw, maar als Maria de voorbidder, Maria de moeder, Maria de helpster. En in Maria die haar zoon Jezus aan ons gaf. Nu ben ik erg blij omdat mijn pastoor door een gezondheidsprobleem waarmee hij te kampen had, in Maria is gaan geloven en niet over haar spreekt zoals een gewone vrouw. Hij heeft geen minachting meer voor de Heilige Maagd. Belén wil bruggen bouwen tussen alle overtuigingen. Ze houdt van Maria en bedankt haar, omdat ze haar heeft gekozen en op haar station heeft kunnen afstemmen.

Getuigenis van Stefan Kassim, Machinga, Malawi. Van de islam naar het katholicisme en vervolgens naar het seminarie. Op weg naar het priesterschap dankzij Radio Maria Malawi. Het was mei 1989. Er was een heel jonge man die misschien niet de kans had gehad om naar de homilie van de Heilige Vader te luisteren, maar de Heilige Geest zag dat het gebeurde door de werken van de Maagd Maria en haar Radio Maria. Die jonge man luisterde naar Radio Maria Malawi en genoot van de verschillende programma's en gebeden. Zo kreeg hij de boodschap van bekering. Maak kennis met Steven, een seminarist die zich bekeerde van de islam tot het katholicisme. Hij is nu een trotse katholiek en de vreugdevolle en nederige dienaar van de Maagd Maria, dankzij Radio Maria Malawi. Steven is een van de 6 kinderen uit het moslimgezin van de heer en mevrouw Kassim uit Machinga in het zuidelijk deel van Malawi. Een gebied waar Radio Maria een brede dekking heeft. Hij is geboren en ging naar de lagere school in Machinga. Na het voltooien van zijn middelbare schoolopleiding besloot hij lid te worden van de katholieke kerk. Iets wat hij deed tegen de wens van zijn ouders en familieleden in. In juli 2012 ontving Steven het sacrament van het vormsel. Sindsdien is hij een trouwe luisteraar van Radio Maria en besloot hij als vrijwilliger betrokken te raken bij de activiteiten ervan. Hij kwam in 2013 bij Radio Maria Malawi en heeft sindsdien vrijwilligerswerk gedaan en heeft onze moeder Maria gediend als omroeper en producer. Tijdens zijn vrijwilligerswerk bij Radio Maria Malawi begon hij zich geroepen te voelen tot het priesterschap en nam hij deel aan een 1-jarige spirituele vorming in het Casina Spiritual Formation Center in Detza. Die plaats werd opgericht door de katholieke bisschoppen om jonge mannen te helpen zich voor te bereiden op het groot seminarie van Sint Antonius, in de volksmond bekend als Cachebere en Mchinyi. Steven volgt nu studies voor het priesterschap op het Cachebere Major Seminary. Op zaterdag 1 april 2017 trok Steven voor het eerst een soutaan aan. Hij komt uit de kleine christelijke gemeenschap van Sint Maarten in de Sanama-parochie van het bisdom Mangochi. Hij geniet nog steeds van zijn relatie met de Heilige Maagd Maria als vrijwilliger voor Radio Maria Malawi. Mogen God hem helpen om zijn droom om priester te worden te verwezenlijken.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heeren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren,
1: mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt

0: is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: In plaats van uw dubbele schaamte en schande, zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Jesaja 61, vers 7. De volgende middag ging Carilene met Theo mee naar de herberg waar Natemahar verbleef. Ze trof hem achter een smal bureau waar hij in het zonlicht officiële documenten zat te schrijven. Hij liet zijn zegel van schatbewaarder vallen toen ze achter Theo aan de kamer binnenkwam. Carilene! Natemahar rees langzaam overeind. Ik had je niet verwacht. Ik had niet verwacht dat je me ooit nog wilde zien. Mijn ene helft wil dat ook niet, zei ze eerlijk. Maar de andere helft heeft gewonnen. Ik ben dankbaar voor die helft, hoewel ik de andere kan begrijpen. Hoe gaat het met je? Vroeg ze. Beter, dank je wel. Hij wees haar een kruk en Theo het bed en ze gingen allemaal op het puntje van hun zitplaats zitten. Een pijnlijke stilte vulde de kamer. Natemahar schraapte zijn keel. Kan ik wat te eten voor jullie bestellen? Of gekruide wijn misschien? De herberg verschaft fatsoenlijke kost. Dank je, nee. Ik heb Lolia vandaag geholpen met koken en om de een of andere reden voel ik me nu nogal vol. Heb je gekookt? Natemahar trok zijn wenkbrauwen op. Hij wist heel goed dat haar enige ervaring in de keuken bestond uit helpen eten naar de tafel te dragen. Ik heb geholpen. Carilene was de officiële voorproever, zoals de profeet Nehemia voor de koning van Perzië, hielp Theo. Ze heeft alles geproefd voordat het in de pot ging. Heel grappig, zei Carilene, ongewoon geïrriteerd door Theo's grapje. Ik heb echt geschild, gehakt, gewassen en geroerd. En ja, misschien heb ik ook wel een beetje geproefd. Ze haalde haar schouders op. Tante Blandina en grootmoeder willen we me nooit in de buurt van de keuken hebben. Maar Lolia en Priscilla hebben me een paar dingen geleerd. Bij het noemen van tante Blandina viel er weer een pijnlijke stilte. Je kunt niet weten hoezeer het me spijt, barstte Natemahar uit. Hoe erg ik het vind dat ik je zoveel pijn heb gedaan. Ik heb nooit beseft dat je leven bij Blandina zo moeilijk was. Ze leek me altijd heel aardig. Saai, doodsbang voor haar vader, maar wel vriendelijk. Ik had geen idee dat ze koud en afstandelijk was. Ik heb je het nooit verteld, niet alles. Wat had het voor zin gehad? Je had er niets kunnen aan doen. Dat dacht ik tenminste. Carilene ademde diep in. Tante Blandina is ook aardig, op haar eigen manier dan. Maar ja, ik heb haar zus afgenomen. Mijn geboorte was de reden voor haar dood. Ik kan het haar niet kwalijk nemen dat ze wrok tegen me koestert. Natemahar stak zijn kin naar voren. Ik ben niet in een positie om te oordelen, zei hij knarsetandend. Nee. Ze kon niet blijven zitten en stond haastig op. Natemahar, je had op zijn minst de waarheid kunnen vertellen toen ik ontdekte dat mijn vader nog leefde. Waarom heb je me die bespottelijke schijnvertoning laten doormaken? Waarom heb je Vitruvius' brieven gelezen en niets gezegd? waarom heb je mijn moeders tekeningen aangeraakt en niet bekend wie ze was? Waarom heb je me achter Cézanne laten gaan? Natemahar streek over zijn mond. Ze zag dat zijn vingers trilden en voelde een nieuwe golf van bittere bezorgdheid opkomen. Wat had ik je dan kunnen vertellen, kind? Zei Natemahar toen. Dat je na al die jaren van hunkeren naar een vader dit hebt als vader? Hij drukte een hand tegen zijn borst. Deze gebroken halve man? Deze broze schim die onderdoet voor elke normale man? Ze kon even geen adem halen. Wat? Wist je dat ik in Jeruzalem niet eens een voet in de tempel mocht zetten? Eunuchen hebben geen plaats in de gemeente van de Heer. Had je dat willen hebben als vader? Wat kan het me schelen wat ze bij de tempel doen? Riep ze uit. Hij hapte naar adem. In het hof van de Kandake heb ik invloed. Ze heeft me een hoge positie gegeven. Maar elders heeft positie weinig te betekenen. Ik zal altijd minder zijn dan andere mannen. Hij haalde zijn schouders op. In mijn gezicht doen ze respectvol en achter mijn rug lachen ze me uit. Ik kon het niet verdragen. Ik kon de blik van teleurstelling in je ogen niet verdragen. Zolang je achter een spook aanjoeg, kon je tenminste dromen van betere dingen. En wat heb je nu? Als je me voorstelt, als je vader, zul je gegniffel en gefluister horen. Je zult het voorwerp zijn van minachting. Dat is mijn nalatenschap. Caroline deed een halve stap naar hem toe. Natemahar, ik heb het nooit belangrijk gevonden dat je zo'n hoge functie bekleedde. En het kon me evenmin schelen dat je een eunuch was. Wanneer heb ik ooit op je neergekeken? Natemahar's blik gleed van haar weg. Zolang we slechts vrienden waren, deed het er niet zoveel toe. Maar om mij als vader te hebben... Hij schudde zijn hoofd. Ik zal je slechts schande brengen. Caroline richtte zich op tot haar volle lengte. Denk je dat een paar smalende opmerkingen iets kunnen afdoen aan mijn liefde voor jou? Denk je dat ik me voor jou zal schamen om wat het mes van de Kandake aan je lichaam heeft aangericht? Ken je mij zo slecht, Natemahar? Nou, ik ken jou door en door. Ik weet dat je goed bent, vriendelijk, wijs, zorgzaam, vroom. En meestal ben je zelfs eerlijk. Geen spottende praatjes kunnen veranderen wat ik weet. In elk geval hebben alle jaren met Quintus Blandinus als mijn grootvader me geleerd me niet te bekommeren om de mening van onwaardige mannen en vrouwen. Je hebt te weinig vertrouwen in me. Heel even veranderde Natemahar's gelaat en werd het getekend door een honger, alsof hij voor de eerste keer in 25 jaar hoop proefde. Alsof haar woorden een bijl waren die de wortel van iets duisters en angstwekkends had doorgehakt. Maar in één oogwenk was de honger weer verdwenen en het normale, uitdrinkingsloze masker gleed weer voor zijn gezicht. Pas toen bevatte Caroline wat Natemahar 17 jaar lang voor haar had verborgen. Niet slechts zijn identiteit als haar vader, iets diepers en krachtigers lag verborgen in de grond van zijn ziel. Onder elk besluit tot zwijgen, tot geheimhouding, lag iets subtielers als de slang uit het paradijs die over de grond glibberde en sissend beschuldigingen uitte. Natemahar beschouwde zichzelf als onwaardig. Hij zag zichzelf als een half iets, een gruwel voor het oog, een voorwerp van spot. En hij verwachtte dat zij hem ook zo zou zien. Niet omdat Natemahar haar niet vertrouwde, maar omdat degene die hij was hem te veel dwars zat. Ze dacht aan Theo's engel, die in de spiegel keek en in zijn littekens een sterke burcht van bescherming reflecteerd zag, die op Gods liefde wees. Net als bij de engel konden sommige van Natemahars littekens niet verborgen worden. Hij was voor altijd getekend door zijn gebroken lichaam. Als hij een kamer binnenstapte, wist iedereen wat hem was aangedaan. En vanwege die constante herinnering had hij nooit over zijn verwonding heen kunnen komen. Plotseling wist Carilinae wat ze moest doen. Ze wist waarom God haar deze lange reis vol ontdekkingen en teleurstellingen had laten afleggen. Carilinae had niet half zo hard een vader nodig als Natemahar een dochter. De woede die door haar heen raasde, de razernij die zich binnenin haar had opgebouwd, alles verdween. Ze konden simpelweg niet stand houden tegen Carilinae's compassie en liefde. Ze legde teder een hand tegen Natemahar's wang en draaide zijn gezicht langzaam naar haar toe tot zijn ogen zich op gelijke hoogte bevonden met de hare. Ze keek hem recht aan. "Vader," fluisterde ze. Het woord klonk vreemd uit haar mond. "Mijn vader," zei ze, en ze kuste zijn wang. "Ik hou van je." Ze knielde voor hem neer en kuste de rug van zijn handen. "Ik ben er trots op dat jij mijn vader bent." Diep uit Natemahars keel kwam een vreemd geluid. Een beladen jammerkreet ontsnapte hem na jaren diep weggestopt te hebben gezeten, en zijn hele wezen sidderde ervan. Het was alsof er in zijn lichaam een aardbeving plaatsvond en zijn hart het epicentrum was. Hij viel op zijn knieën en keek Carilinae aan. Meerdere keren opende hij zijn mond om iets te zeggen, maar er kwam geen geluid, zelfs geen fluistering. Hij kon slechts tranen produceren, leek het. Ze stroomden over zijn wangen. "Vader," zei Carilinae, en ze omhelsde hem met alle liefde en de smart van jaren in haar hart. Toen hoorde ze eindelijk de woorden die hij uitbracht. Gebroken en half gesmoord kwamen ze over zijn lippen. "Mijn dochter." Daarna opende zich een sluisdeur die hij niet langer dicht kon houden en steeds opnieuw bracht hij haperend uit: "Mijn dochter, dochter, dochter, dochter." Een litanie die overging in "mijn meisje, mijn kind" en weer terug zonder te stoppen tot zijn keel zo droog was geworden dat hij geen geluid meer kon voortbrengen. En nog steeds bewogen zijn lippen en vormde een enkel woord: "Dochter." Over zijn hoofd ving Carilinae een glimp op van Theo, die als verlamd op Natemahars bed zat. Op zijn mooie gezicht lag een vreemde uitdrukking van verwondering. Zijn ogen waren opengesperd, al leek hij niets te zien, alsof hij getuige was geweest van iets wat niet van deze aarde was. Caroline hing als verdoofd in de kussens in de overdekte draagstoel die Theo had laten komen. In de loop van een paar uur was haar leven veranderd. Als Theo er niet op had aangedrongen, zou ze niet eens naar de herberg zijn gegaan. Ze zou niet ontdekt hebben welke wond het verleden van haar vader had gevormd. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 27.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Heer, geef mij het geloof dat u aanwezig bent, ook als ik dat niet voel. Geef mij uw vrede. Geef mij uw rust. Geef dat ik nu bij u mag komen en naar u mag luisteren.

0: De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 22 vanaf vers 1.
1: Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft bijeen te roepen. Maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad, met de opdracht: zeg tegen de genodigden, ik heb het feestmaal bereid. Ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar. Kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen en vertrokken. De een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. De dienaren gingen de straat op en brachten alle mensen die ze tegenkwamen bijeen, zowel goede als slechte. En de bruiloftzaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die geen bruiloftskleed droeg. En hij vroeg hem: vriend, hoe ben je hier binnengekomen, terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: bind hem aan handen en voeten en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.

Men ziet dit verhaal wel eens als een waarschuwing voor zelfgenoegzaamheid. Ik moet mijn plaats in de hemel niet als vanzelfsprekend beschouwen. God niet als vanzelfsprekend beschouwen. Geldt deze waarschuwing ook voor mij? Is dit voor mijn oren bestemd?

Anderen richten in deze parabel de aandacht eerder op de omvang van Gods uitnodiging. Gods roeping is er niet zomaar voor enkelingen, maar voor iedereen. Zowel goede als slechte, zegt de tekst. Als ik me heel erg bewust ben van het kwade in mij, van mijn zondigheid, mijn tekortkomingen. Als ik denk dat God vast niemand zoals ik zou willen, dan is het misschien juist dit wat ik vooral moest horen in deze parabel.

0: Wanneer Jezus in parabels spreekt, is het niet altijd gemakkelijk precies te weten wat hij bedoelt. Maar daar gaat het juist om. Het is de bedoeling je geest te prikkelen, om erover na te denken, om het je af te vragen. Het fragment wordt nu opnieuw voorgelezen. Let erop welke gedachten jou voor de geest komen. Waarover denk jij dat het gaat?
1: Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft bijeen te roepen. Maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad, met de opdracht: zeg tegen de genodigden, ik heb het feestmaal bereid. Ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar. Kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen en vertrokken. De een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. De dienaren gingen de straat op en brachten alle mensen die ze tegenkwamen bijeen, zowel goede als slechte. En de bruiloftzaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die geen bruiloftskleed droeg. En hij vroeg hem: vriend, hoe ben je hier binnengekomen, terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: bind hem aan handen en voeten en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.

Jezus is hier nu aanwezig terwijl jij bidt. Spreek dus met hem zoals een vriend spreekt met een vriend over wat zijn woorden voor jou betekenen en hoe je zijn boodschap wilt beantwoorden.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Prediker. Wees niet wijzer dan noodzakelijk is. Een goede naam is beter dan goede parfum. Een sterfdag beter dan een geboortedag. Je kunt beter naar een begrafenis gaan dan naar een feest. Want de begrafenis is het einde van iedere mens. En de levenden doen er goed aan dat te bedenken. Je kunt beter huilen dan lachen, want achter een treurig gezicht kan een opgewekt gemoed schuilgaan. Iemand die wijs is, gaat liever naar een begrafenis, een dwaas veeleer naar een feest. Je kunt beter luisteren naar de verwijten van een wijze dan naar de toejuichingen van dwazen. Het lachen van dwazen is als het geknetter van dorens onder een ketel. Ook dat is ijdel. Chantage brengt een wijs man tot dwaze dingen, en door steekpenningen wordt hij corrupt. Beter iets aan het einde beoordelen dan aan het begin. Beter geduldig zijn dan verwaand. Wind je niet al te gauw op. Zich opwinden is eigen aan dwaze. Vraag niet waarom de tijden vroeger beter waren dan nu. Zoiets vragen getuigt niet van wijsheid. Wijsheid is beter dan bezit. Iedereen die de zon ziet, heeft daar baat bij. Wijsheid en geld geven beide beschutting. Maar de wijsheid heeft dit voor. Ze houdt hen die haar bezitten in leven. Wat het werk van God betreft, wie kan recht maken wat hij krom heeft gemaakt? Heb je een goede dag, geniet ervan. Heb je een kwade dag, bedenk dan dat God ook die gemaakt heeft. Hij wil eenvoudig niet dat de mens achterhaalt wat de volgende brengt. Beide dingen heb ik meegemaakt in mijn ijdel bestaan. Rechtvaardige mensen die omkomen ondanks hun rechtvaardigheid en slechte mensen die lang leven ondanks hun slechtheid. Wees dus niet al te rechtvaardig en doe niet al te wijs. Je zou wel eens bedrogen uit kunnen komen. Maar leef ook niet al te slecht en handel niet al te dwaas. Je zou dood kunnen gaan voor je tijd. Het beste is het ene vast te houden en het andere niet los te laten. Wie God vreest, houdt het juiste midden. Een wijze staat door zijn wijsheid veel sterker dan een heel stadsbestuur. Geen mens ter wereld is zo rechtvaardig dat hij alleen maar goed doet en nooit verkeerd. Verder, schenk geen aandacht aan het gepraat van de mensen, anders hoor je nog hoe je slaaf je verwenst. En je weet best hoe vaak je zelf anderen hebt verwenst. Zo heb ik in alles naar wijsheid gezocht. Ik dacht, ik wil wijs worden. Maar de wijsheid bleef buiten mijn bereik. Al wat bestaat is onbereikbaar en onpeilbaar diep. Wie kan erbij? Ik heb er mij met alle zorg en ijver op toegelegd om erachter te komen wat wijs en verstandig is en heb alleen maar ontdekt dat boosheid dom en dwaasheid onverstandig is. Sommige vrouwen zijn volgens mij nog erger dan de dood. Ze zijn een vangnet. Hun hart is een val en hun handen zijn boeien. Wie Gods gunst geniet, ontsnapt eraan. Maar de zondaar raakt erin verstrikt. Dit, zegt de prediker, heb ik bij mijn zoeken naar inzicht geleidelijk ontdekt. Ik zocht nog verder, maar zonder veel resultaat. Eén man op 1000 kon ik nog vinden, maar niet één enkele vrouw op de 1000. Ten slotte heb ik alleen dit gevonden. Naar Gods bedoeling is het leven eenvoudig, maar de mens haalt zich van alles in het hoofd. Wie is werkelijk wijs en wie kent de verklaring der dingen? Tweede lezing uit een preek van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux, over het Hooglied. Ik bemin omdat ik bemin. Ik bemin om te beminnen. De liefde is op zichzelf voldoende. Alleen zij is uit zichzelf en om zichzelf aantrekkelijk. Ze vindt haar verdienste en haar beloning in zichzelf. De liefde zoekt geen beweegredenen of doel buiten zichzelf. Haar werking is haar doel. Ik bemin omdat ik bemin. Ik bemin om te beminnen. De liefde is iets groots. Als zij maar terugkeert naar haar beginsel. Als zij maar teruggaat naar haar oorsprong. Als zij maar terugvloeit naar haar bron en daar steeds weer kracht put om te blijven stromen. Onder alle innerlijke bewegingen, gevoelens en gemoedsaandoeningen stelt alleen de liefde het schepsel in staat zijn schepper te antwoorden, zij het niet in gelijke mate, en hem op overeenkomstige wijze te vergelden. Want wanneer God bemint, wil hij niet anders dan bemind worden. Het enige doel van zijn liefde is immers bemind te worden. Want hij weet dat al wie hem beminnen, juist in die liefde hun geluk vinden. De liefde van een bruidegom, of liever de bruidegom die de liefde in eigen persoon is, vraagt alleen om wederliefde en trouw. Daarom moet zijn geliefde wederliefde tonen. Is het mogelijk dat een bruid, de bruid nog wel van de liefde, niet zou beminnen? Is het mogelijk dat de liefde zelf niet bemind zou worden? Terecht verzaakt de bruid aan alle andere gevoelens en legt zij zich geheel toe op de liefde alleen. Als zij de liefde zelf moet beantwoorden door wederliefde. Want ook wanneer zij zich in liefde geheel en al zal hebben uitgeput, wat betekent dit dan in vergelijking met het onophoudelijk stromen van die bron? Volstrekt niet even overvloedig stromen de minnende en de liefde, de ziel en het woord, de bruid en de bruidegom, de schepper en het schepsel. Ze verhouden zich als de dorstige en de bron. Wat volgt hieruit? Is hierom al het andere zinloos en onvervulbaar? De wens van de toekomstige bruid, haar zuchten en verlangen, haar brandende liefde, haar vertrouwvol verwachten? Is dit alles overbodig omdat het haar onmogelijk is even snel te lopen als een reus, in zoetheid te wedijveren met honing, in zachtheid met een lam, in reinheid met een lelie, in lichtende pracht met de zon, in liefde met hem die de liefde zelf is? Nee. Want ook al bemint het schepsel in mindere mate, omdat het nu eenmaal minder is, toch, als het met geheel zijn wezen bemint, ontbreekt er niets daar zijn liefde totaal is. Daarom is zo beminnen hetzelfde als gehuwd zijn, want het is onmogelijk zo te beminnen en weinig bemind te worden. In de eensgezindheid van beiden bestaat dan ook het volledige en volmaakte huwelijk. Of twijfelt iemand eraan dat het woord de ziel het eerst en het meest heeft bemind?
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Een hele goedemorgen, beste luisteraars. Ja, het is donderdag alweer en dan is het 20e augustus. En dan hebben we een gedachtenis van de heilige Bernardus. En ja, misschien dat we het ook gehoord hebben vorige week. Toen hebben we een brief van die uitgegeven is door de abdij van Sint-Jozef in Clerval, hebben we dus een heel leven van Bernardus verteld. En vandaag mogen we dan zijn gedachtenis vieren. In het Groot Getijdenboek vindt u daar de inleiding op bladzijde 1391. Als je daar even een lintje bij legt, dan gaan we met die inleiding dadelijk beginnen. En dan gaan we eerst even naar het Klein Getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 423. We zitten alweer in de vierde week. 423. En dan loopt het verder door. Behalve de antifoon van de lofzang van Zacharias en het slotgebed. Dat is dus eigen

0: van de lofzang van Zacharias in het slotgebed, dat is dus eigen aan de gedachtenis van de heilige Bernardus. Dus dat staat niet in uw klein getijdenboek. In het groot getijdenboek beginnen we dus met de inleiding op 1391. Ik kunt u eventueel een lintje bij leggen. En dan gaan we verder op bladzijde 1157. En daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. 1157. Voor de hymne gaan we naar bladzijde 713. Kunt u eventueel ook een lintje bij leggen. 713. En dan gaan we verder waar we waren. We zijn dus begonnen op bladzijde 1157. En dan gaan we verder op bladzijde 1160. Nou, dan hebben we nog één bladzijde nodig. We beginnen dadelijk met de inleiding op bladzijde 1391. En de antifoon van Zacharias. En het slotgebed dat staat dan op 1392. Dus laten we een bladzijde om. En mogen we nu eerst gaan luisteren naar de inleiding op bladzijde 1391.
1: Bernardus werd in 1090 bij Dijon in Frankrijk geboren. In 1111 trad hij in bij de monniken van Citeaux. Niet lang daarna, tot abt van het klooster van Clairvaux gekozen, toonde hij zich door woord en voorbeeld een uitstekend geestelijk leidsman voor zijn ordebroeders. Toen schisma's de kerk verdeelden, trok hij geheel Europa door om de vrede en de eenheid te herstellen. Zijn vele geschriften zijn vooral van theologische aard en hebben veelal betrekking op de opgang van de mens naar God. Hij stierf in 1153.
0: En dan gaan we in het groot getijdenboek naar bladzijde 1157 en in het klein getijdenboek naar bladzijde 423. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons verschijnen voor de Heer met een lofzang hem eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer met een lofzang hem eren.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde, knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Voor de hymne gaan we in het groot getijdenboek naar bladzijde 713. De zon rijst rood in het verschiet. Wie kleurt en ploost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis waarin ons hart

0: gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
1: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
0: Zo gaat de dag in vrede voort. Geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt. Het hart niet meer door kwaad bevlekt.
1: Hij die ons in zijn hoede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
0: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
1: Het groot getijdenboek gaan we nu terug naar bladzijde 1160. Laat uw genade, Heer, elke morgen blijken. En hoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
0: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
1: De tegenstander laat mij niet met rust. Hij werpt mij op de grond. En stoot mij in de duisternis der doden.
0: Mijn geest is uitgeput. Mijn hart geheel verstijft.
1: Ik denk terug aan vroeger dagen. Herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
0: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
1: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
0: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
1: Laat uw genade blijken elke morgen. Want ik vertrouw op u.
0: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
1: Verlos mij van mijn tegenstander, Heer. Mijn hoop zijt gij.
0: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
1: Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden.
0: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat uw genade, Heer, elke morgen blijken. De Heer leidt een stroom van vrede naar Jeruzalem. Verheugt u om Jeruzalem. En juicht gij die het lief hebt.
0: Weest opgetogen om die stad. Gij die haar hebt beweend.
1: Gij moogt u weer verzadigen. En aan haar borst u troosten.
0: U laven aan de heerlijkheid die uit haar borsten opwelt.
1: Zo spreekt de Heer, ik leid tot haar. Een brede stroom van vrede.
0: En als een beek die overstroomt, de weelde van de volken.
1: Dan wordt ge op de arm gedragen. En als een zuigeling vertroeteld op de knie.
0: Zoals een moeder troost, zal ik u troosten. En in Jeruzalem vindt gij uw heil.
1: Ge zult het zien en u verheugen. Als groen en gras leeft gij weer op.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer leidt in stroom van vrede naar Jeruzalem.
1: Het is goed God te loven. Alle lof komt hem toe. Loof nu de Heer. Het is goed hem te prijzen. Bezingt onze God. Alle lof komt hem toe.
0: De Heer bouwt de stad Jeruzalem op. Verzamelt Israël uit de verstrooiing.
1: Gebroken harten geneest hij weer. Hij hield alle bloedende wonden.
0: Hij die het getal van de sterren kent. En elk van hen roept bij zijn naam.
1: Verheven is hij, onze Heer en Almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd.
0: De Heer verheft de vernederden. Maar zondaars werpt hij ter aarde.
1: Bezing dus de Heer met een dankbaar hart. En speelt voor uw God op de citer.
0: Voor hem die de hemel met wolken bedekt. En regen geeft aan de aarde.
1: Voor hem die het gras op de bergen doet kiemen. En op de akkers de oogst voor de mens.
0: Voor hem die voedsel geeft aan de dieren. Aan ravenjongen die schreeuwen tot hem.
1: Wat hij begeert is geen kracht van paarden. En stoere mannen zijn hem niet waard.
0: Hij hecht er slechts aan dat men hem eerbiedigt. En op zijn genade vertrouwt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het is goed God te loven, alle lof komt hem toe.
0: Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen. Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan. Niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van hem, die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.

0: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
1: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
0: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest.
1: Heer mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
0: Voor de antifoon voor de lofzang van Zacharias gaan we naar bladzijde 1392 in het Grootgetijdenboek. Overstraald door de glans van het eeuwig woord heeft de heilige Bernardus heel de kerk verlicht door zijn geloof en zijn leer. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overstraald door de glans van het eeuwig woord, heeft de heilige Bernardus heel de kerk verlicht door zijn geloof en zijn leer. Het Grootgetijdenboek gaan we nu terug naar bladzijde 1164 voor de slotgebeden. Van God komt het heil voor zijn volk. Laten we hem aanroepen en hulde brengen.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Geprezen zijt gij, Vader van onze Heer Jezus Christus. Door zijn opstanding uit de dood hebt gij ons een nieuw leven geschonken in hoop.
1: Heer, gij zijt ons leven en onze heil.
0: De mens naar uw beeld geschapen, hebt gij in Christus nieuw gemaakt. Versterk in ons de gelijkenis met uw Zoon.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Verban uit ons hart alle gevoelens van afgunst en haat. Beziel ons met uw geest van liefde.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Help hen die zonder werk zijn. Geef aan de hongerige voedsel. Schenk aan de bedroefde blijdschap. En aan alle mensen uw bijstand en zegen.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, Gij zijt ons leven en ons heil.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het Groot Getijdenboek, nu bladzijde 1392. Laat ons bidden. Gij hebt de heilige abt Bernardus de ijver voor uw huis gegeven. Zo was hij licht en vuur voor heel de kerk. Op zijn voorspraak vragen wij dat eenzelfde geest ons bestaan bezielt en dat wij ons als kinderen van het licht gedragen door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenkt ons zijn zegen, hij bewaren ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 20 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Bernardus. Zijn bijnaam, Dr. Mellifluus, honingzoete leraar. En daarom heeft Bernardus de bijenkorf als attribuut waaraan men hem kan herkennen. Want honingzoet was zijn taal, de taal waarmee hij over Jezus sprak en over Maria. Het woord dat hem dan ook voortdurend in de mond valt is dulcis, zoet, lief. Er is een bekend lied uit zijn kring, Jezus dulcis memoria, Jezus zoet om aan te denken. Voor hem bestaat er een tweevoudige liefde, de liefde van de daad en de liefde van het hart. De liefde van de daad, de werkzame liefde, wordt de mens als wet, als gebod opgelegd. Maar de liefde van het hart doet de liefde van de wet ook gevoelen in het hart. En dat is de affectieve liefde, de aandoenlijke liefde, de liefde die Jezus heeft voor kinderen bijvoorbeeld. Hij streelt ze, omhelst ze. Hij doet ze zijn liefde echt gevoelen, affectief. Maar heeft deze liefde ook voor wie zijn als kinderen? Bijvoorbeeld de rijke man. Jezus keek hem liefdevol aan. Je zag de liefde in zijn ogen groeien. Zijn oog werd warm van genegenheid. Dat kun je zien, maar je kon het ook voelen. De liefde die daarin wordt uitgedrukt. En dat is de liefde die ons als beloning in de hemel zal worden gegeven voor het volbrengen van de daadwerkelijke liefde. Maar, zegt Bernardus, wij kunnen er niet omheen om te constateren dat men met Gods genade een begin en een groeien van de affectieve liefde in de huidige liefde kan bespeuren. Dat veronderstelt dan wel zo'n levenswijze die Bernardus aan de zijnen had opgelegd en waarin hij ook zelf voorging, een hard leven, arm en streng. Onthechting van het goede van de aarde is voorwaarde om te kunnen groeien in de hechting aan de bron van alle goedheid, de hemel. Op donderdag in week 20 door het jaar luidt de tekst van het inleidingsgebed: Zo spreekt de Heer, mijn geest zal ik u geven in uw binnenste, en ik zal maken dat gij mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen tot de hoge priesters en de oudsten van het volk. Hij zei: Het Rijk der Hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren uit om allen te roepen, allen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaren met de opdracht: Zegt aan de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht, alles staat gereed, komt dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaren vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaren: Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat dus naar de kruispunten der wegen en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft. Zijn dienaren gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten.
Toen nu de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor de bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem: "Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed?" Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden: "Bind hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren." Voordat ik begin te bidden, laat ik eerst de geest wat rusten bij hem. De eerstgenodigden bleven om zichzelf heen draaien. De ene ging naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. Om te kunnen bidden moet ik mijn zaken loslaten en me begeven naar het bruiloftsfeest van de Zoon van God. Mijn eigen rijkje loslaten voor het rijk van God. Dat eigen rijkje waarmee ik het zo druk heb om het in stand te houden, te verdedigen en uit te breiden, moeten we loslaten voor het rijk van God. Bij de plaats van het gebed, een paar passen ervoor, staande, zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet. Want hoe ziet hij mij? Als een genodigde voor het bruiloftsmaal met zijn Zoon. In zekere zin heeft hij mij nodig om zijn feest luister bij te zetten. Ik maak een gebaar van eerbied, zodat het besef van zijn tegenwoordigheid nog dieper in mij kan doordringen. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik me kan richten op wat hij aan mij doet. En in die houding vraag ik dan ook, als een genade, dat alles in mijn leven afgestemd mag zijn op dat waartoe God me roept. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik vat de geschiedenis kort samen. In deze parabel wordt de geschiedenis verhaald van de roeping van de mensheid tot het bruiloftsmaal van God met de mensen. En die roeping verloopt volgens deze parabel in drie tijdperken. Ten eerste de tijd van de profeten, dat zijn de eerste dienaren. De tweede periode is die van de eerste christelijke missionarissen, dat zijn de tweede dienaren. En de stad die door de troepen van de koning met de grond gelijk gemaakt wordt, dat is Jeruzalem, door de Romeinen verwoest. En ten derde dan de periode van de gevestigde kerk. De dienaren zijn diakens geworden, vertaald ook weer met bedienden. En het bruiloftskleed is het witte kleed van het christelijke doopsel. In dit evangelie zien we zijn initiatief tot 2 maal toe. En als er bij ons mensen iets gebeurt, dan gebeurt het ook altijd op een bepaalde plaats. En daarom stel ik me de plaats voor, de zaal voor het bruiloftsfeest van de koning en de stad van de eerste genodigden en aan de andere kant de kruispunten der wegen waar ze degene bevinden die naar de hand werden uitgenodigd. Ik zie het verschil tussen de prachtige stad en de stoffige kruispunten der wegen. En dan aan God vragen wat ik zoek en verlang, de bijzondere genade. En het kan hier zijn dat ik mij zo mag gaan hechten aan God en zijn roeping, dat ik in staat zal zijn om op zijn roeping in te gaan, en wel met loslating van alles wat mij bindt. De overweging. Nu ontstak de koning in toren. Het lijken barbaarse lezingen vandaag. Is God dan zo? In ieder geval is de mens zo. Want het is de mens, Jefta, die zijn eigen dochter meende te moeten slachtofferen voor God. Zo denkt hij over God. Het zegt iets over zijn gedachten over God. Terwijl het oude verbond al beter wist: gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij. Dus zei ik, ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat, u wilt te doen, mijn God, dat is mijn vreugde.
Uw wet is in mijn hart gegrift. Dus geen brandoffers, geen zoenoffers. En dan al helemaal geen mens slachtoffer. Want God is niet barbarisch. Bij God zijn wij als op een bruiloftsfeest. Voelt u zich ook zo? De vreedheden van Jefta, van de genodigden, zijn uit het leven gegrepen. Maar dan wel uit het leven van mensen. Uit ons leven. Mensen kunnen vreed zijn. Zij wilden niet komen, grepen zijn dienaren vast, mishandelden en doden hen. Dus ons niet door de vreedheden van de verhalen en ons ook niet door de vreedheden van het leven in de war laten brengen. Mensen zijn zo. En dan loopt het met hun stad ook slecht af. Het gaat de slechten slecht. Daarin, in de brand van Jeruzalem, in het oordeel over die stad, hebben de gelovigen altijd Gods hand herkend. Nu ontstak de koning in toorn en stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Wat heb je te verwachten van God? Bind hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tanden gnars. Wat heb je te verwachten van God? Dat iemand zoals Jefta zijn dochter moet offeren, als hij de Heer zijn woord heeft gegeven, dat hij daarop niet mag terugkomen? Wat heb je te verwachten van God? Mensen zijn vaak barbaren, maar hoe is God? Wat Jefta doet, zegt allereerst en meer over Jefta dan over God. Want wie God is, blijkt meer uit hoe hij wordt voorgesteld in de parabel. Namelijk als een koning. Een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd. Een koning die mensen roept voor een eeuwig bruiloftsfeest. Dat is onze koning. Wij zijn allemaal geroepenen. Of we nu een zogenaamde roeping hebben of niet. Want het Latijnse woord voor kerk, ecclesia, is samengesteld uit een Grieks woord, ex, en uit een ander woord, kalio, dat betekent roepen. Dat woord roepen komt in dit evangelie van 14 versen 6

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Een hartelijk goedemorgen, luisteraars, hier bij Radio Maria. En we bidden graag zo aan het begin van de dag ook samen met u en voor u. Ik heb een paar gebeden uitgekozen. Onder andere uit het gebedenboek, het katholiek gebedenboek. Niet het standaard ochtendgebed, maar een paar gebeden die zo in de loop van het jaar wel eens voorbij komen, vrij spontaan. En ja, waar mensen ook op reageren, waar u als luisteraar op reageert. En dat u aangeeft dat het een mooi gebed is. En deze gebeden heb ik voor nu, voor deze ochtend, bij elkaar gebracht. Het eerste gebed dat ik graag voor u en met u bid, is het gebed vertrouwen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Aan het weefgetouw van 's mensen leven zit hij, dalwijze goede God. De kunstenaar die de weg zal weven, bij wie berust mijn levenslot. Wij arme, dwaze mensenkinderen, zo dikwijls voor een raadsel staan en willen het werken dan verhinderen, omdat wij het weven niet verstaan. Wild door het weefsel zijn gevlochten, veel ruwe, harde, donkere draal. Dat zijn de droeve lijdensuren die telkens door mijn leven gaan. Van lichte en ook donkere draden een heerlijk schoon patroon ontstaat. De kunstenaar weeft van al mijn draden voor mij een hemels pronkgewaad. Ik zie gouden door heel het weefsel blinken, de draad van zijn vader min. Die troost mij in de droeve uren en stort mij nieuw vertrouwen in.

hoeveel uren en stort mij nieuw vertrouwen in. En rustig mag ik blijven kijken hoe hij voortdurend verder spint. Al wil mij het weefsel niet steeds lijken, ik weet hoezeer hij mij bemint. En als mijn laatste uur gekomen, mijn stervensuur door God bepaald, dan is ook het weefsel klaargekomen, als louter goud het mij tegenstraalt. Een ander gebed dat ook uit het katholiek gebedenboek komt, heet Stil in Gods wil. Stil in Gods wil mijn wensen leggen. Stil in Gods macht mijn onmacht stellen. Stil in Gods trouw mijn angst verliezen. Stil in Gods goedheid mijn schulden bergen. Stil in Gods vreugde mezelf vergeten. Stil in Gods wijsheid mezelf vinden. Stil in Gods vrede mijn rust bewaren. Stil in Gods zorg mijn zorgen leggen. Stil in Gods glorie mijn lijden dragen. Stil in Gods liefde mijn offer brengen. Ook zou ik graag een gebed bidden uit het katholiek gebedenboek, speciaal voor de priesters. Heer, ik wil u bidden voor de priesters, dat zij trouw blijven. God houdt ze allemaal vast, want we hebben ze nodig. Help de eenzamen, de herders in de mist, en hen die hun ambt niet meer aankonden. Sterk degene die voor de jeugd werken en hen die een plaats kregen die hun niet ligt, de ontgoochelden die verbitterd werden. Help de jonge priesters, maar ook de ouderen, de geestelijk verslapten, de prachtigen waarop wij zo trots zijn. Help vooral degene die op weg zijn naar het priesterschap. Wek de sluimerende roepingen, bevestig de wankele roepingen. Geef allen licht en kracht, opdat het woord waarmee gij uitnodigt niet ledig tot u terugkeert. Een ander gebed, of eigenlijk ook overweging, dat in het katholiek gebedenboek staat en waar vaak reactie op komt, tenminste de keren dat ik het dan heb gelezen, gebeden, is het gebed, de overweging, hou van mij zoals je bent. Ik ken de ellende, de strijd en de beproevingen van je ziel, de zwakheid en de onvolkomenheid van je lichaam. Ik ken je traagheid, je zonde, je falen, en toch zeg ik je, geef mij je hart, bemin mij zoals je bent. Wacht je tot je een engel bent om je aan de liefde uit te leveren, dan zul je me nooit beminnen. Zelfs al zou je steeds hervallen in die fouten die je liever nooit gekend had, zelfs al ben je traag in de deugd, ik sta niet toe mij niet lief te hebben. Hou van mij zoals je bent. Elk ogenblik, en welke ook jouw gesteltenis is, of je vurig bent of in dorheid, of je trouw bent of ontrouw. Hou van mij zoals je bent. Ik wil de liefde van je arm hart. Wacht je tot je volmaakt bent om me te beminnen, dan krijg ik nooit je liefde. Zou ik van elke zandkorrel geen serafijn kunnen maken, stralend van reinheid, adel en liefde? Zou ik niet op één teken van mijn wil uit het niets duizenden heiligen kunnen verwekken? Duizendmaal volmaakter en liefdevoller als deze die ik schiep? Ben ik de Almachtige niet? En als het me behaagt deze wondere wezens voor altijd in het onbestaande te laten en jouw arme liefde te verkiezen boven die van hen? Mijn kind, laat me je lief hebben. Ik wil je hart. Ik reken

erop je te vormen, maar in afwachting bemin ik je zoals je bent. En ik wens dat jij hetzelfde doet. Uit de bodem van je ellende wil ik de liefde zien uitschieten. Tot in je zwakheid hou ik van je. De liefde van de armen lokt mij. Ik zou graag zien dat vanuit je behoeftigheid deze kreet aanhoudend opsteeg. Heer, ik bemin u. De zang van je hart bekoort mij. Wat zou ik je kennis en talenten nodig hebben? Ook deugden vraag ik je niet, want je bent zo zwak, dat, indien ik je er zou geven, de eigenliefde er zich in zou mengen. Maak je daarover dus niet bezorgd. Ik had je kunnen voorbestemmen tot iets groots. Nee, je zult de onnutte dienaar zijn. Zelfs het weinige dat je bezit, ontneem ik je, want je bent alleen voor de liefde gemaakt. Bemin. De liefde zal je bewegen om de rest te doen zonder eraan te denken. Zoek enkel het nu-moment te vullen met je liefde. Vandaag sta ik aan de deur van je hart als een bedelaar. Ik, de Heer der Heren. Ik klop en wacht. Open mij met spoed. Weeg je ellende niet af. Ook je armoede niet. Want indien je ze geheel doorschouwde, dan zou je sterven van smart. Het enige wat mijn hart zou pijnigen is dat ik je zag twijfelen en gebrek zag lijden aan vertrouwen. Ik verlang dat je elk uur van de dag en de nacht aan mij denkt. Ik verlang echter niet dat de meest onbeduidende van je daden buiten de liefde zou staan. Wanneer je zult te lijden hebben, zal ik je kracht geven. Jij gaf mij je liefde, ik geef je te kunnen beminnen hoger dan al wat je dromen kunt. Maar gedenk, hou van mij zoals je bent. Wacht niet tot je heilig bent om je aan de liefde te geven, anders zal je nooit beminnen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En met deze gebeden, die ik wel een beetje achter elkaar gebeden heb natuurlijk, wens ik u een heel mooie, gezegende dag. We kunnen natuurlijk vandaag nog meer meebidden met de Rozenkrans, de Eucharistie bijwonen, de prachtige programma's beluisteren van Radio Maria en natuurlijk ook de muziek. En ik wens u daarbij inderdaad een heel mooie, gezegende dag nogmaals. Tot gauw natuurlijk. Dag!

0: Ja, beste luisteraars van Radio Maria, goedemorgen. Het is bijna tijd om de rozenkrans te gaan bidden. En voordat we dat gaan doen, heb ik nog twee mededelingen voor u. De eerste is dat we bijna zover zijn voor de Rosary Rally. 5 september, u hebt ongetwijfeld ook ervan gehoord in de programma's. Ze hebben natuurlijk erover gesproken. En ook de jingle, een kort bericht waarin dat steeds wordt benoemd. Dus misschien bent u al van plan om te komen. Heel erg fijn als u erbij bent. 5 september, Rosary Rally. Maar we moeten weten dat er ook een gratis busvervoer is. Vanaf Druten, dat is de pastoor, dat is de parochie van pastoor Pieter Zimmerman. En daar vandaan vertrekt een gratis bus om samen naar de Rosary Rally te reizen. En u kunt zich daarvoor opgeven tot morgen. Voor het middaguur, morgen tot uiterlijk 11:30, kunnen mensen zich daarvoor opgeven voor de gratis busreis naar Amsterdam op 5 september. En dan kunt u daarvoor een mailtje sturen naar info@parochiefranciscusenclara.nl. info@parochiefranciscusenclara.nl. En als u nou denkt van, wat was nou ook weer het mailadres of wat dan ook, stuurt u mij gewoon een berichtje met die vraag in WhatsApp. Dat is hier het nummer van de WhatsApp in de live studio. 06-2001-9670. En dan heb ik ook nog zelfs een flyer met het hele plan. Hè, over de vertrektijden, de vertrekplaatsen, de terugreis. Dat er ook nog onderweg een korte tussenstop zal zijn bij een eetgelegenheid. Dat is dan wel voor eigen rekening. En dat aanmelden verplicht is en vol is vol. En er zijn nog plaatsen, dus het is van harte aanbevolen. Als u in de buurt van Druten woont of op reisbare afstand van Druten, om dan bijvoorbeeld daar met de auto heen te rijden en dan daar gezellig samen in de bus te stappen om samen naar de Rosary Rally te gaan. Echt zo'n mooie bedevaart vibe is er dan in de bus, stel ik me zo voor. Nou, van harte aanbevolen. Dus laat het weten als u er meer over wilt weten, want dan heb ik daar een flyer van. Is het niet voor u interessant, maar voor wel iemand voor die u kent, dan is het natuurlijk ook fijn om even door te sturen aan die persoon. Ja, het andere wat ik u wil meedelen is dat ik nog geen meebidder heb. Voor de rozenkrans zo dadelijk heb ik nog geen meebidder. Oftewel, dat is een uitnodiging aan u om te zeggen van, ja, ik wil wel graag meebidden via de telefoon. En dan kunt u bellen naar de live studio hier op 073-687-2001. En dan kunnen we elkaar horen en dan kunnen we op de radio samen de rozenkrans bidden. Heel graag, heel erg van harte aanbevolen. En dan zet ik nu de jingle aan vanochtend over de Rosary Rally. Graag tot zo dadelijk en graag van harte uitgenodigd om mee te bidden via de telefoon. Goedemorgen, Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria.
0: Meebidden.
1: Op zaterdag 5 september,
0: heel
1: de eerste
0: graag.
1: Zaterdag
0: Leo,
1: van de maand,
0: ja.
1: Bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready.
0: En
1: een bijzondere dag
0: een,
1: van
0: eerherstel
1: aan het onbevlekt hart van Maria.
0: Hey Dominique.
1: Hoi. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burg, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks,
0: zullen we daarvoor bidden?
1: Al biddend in processie door het centrum van Amsterdam.
0: Oké, bedankt. Nou, blijf maar aan de lijn. Zodra hoort u een andere stem, dat is Dominique.
1: En waar kardinaal
0: onze
1: Burg
0: trouwe vrijwilliger
1: zal verzorgen,
0: die de rozenkrans zal voorbidden.
1: Over de belofte van Maria en Fatima. Dat
0: en dan
1: haar
0: bent u
1: de meebidder.
0: Nou, heel fijn. Bedankt.
1: Het belooft een onvergetelijke
0: blijf maar aan de lijn. En zou u zo dadelijk dan de radio iets zachter willen zetten?
1: We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven. En te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen.
0: Ik heb een meebidder.
1: Kijk voor meer
0: zijn naam
1: informatie
0: is Leo.
1: Op onze website. www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Goedemorgen, beste luisteraars. We gaan weer de rozenkrans bidden. We bidden vandaag de geheimen van het licht. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden. U kunt ook uw intenties opgeven via de WhatsApp. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: En we bidden voor de intenties die binnengekomen zijn. Voor een goede uitkomst, voor een zieke. We bidden voor de eenzamen, voor de bejaarden. We bidden voor een broeder en voor de missiepaters. We bidden voor alle mensen in grote nood die bekering nodig hebben en redding. We bidden ook voor degenen die bevrijding nodig hebben. Jongeren in Nederland die geen geloof hebben, dat ze Jezus mogen ontmoeten. We bidden voor alle priesters, met name in Nederland, dat ze groot geloof mogen krijgen. We bidden voor de bescherming van de ongeborenen. Dat de moeders en vaders hun kinderen gaan beschermen. En ook de dokters. We bidden ook om bescherming van iemand en voor troost. En we bidden voor barmhartigheid voor kinderen na een scheiding. En ook kracht om dit te kunnen dragen. We bidden ook voor een oudste kleinzoon. Die maandag voor het eerst naar de middelbare school gaat. Dat hij zich goed voelt en goed mee kan met de leerstof. We bidden ook uit dankbaarheid om de zegen, bescherming en genade voor een gezin. We bidden ook uit dank voor het verhoren van gebeden. En voor volharding in het gebed. We bidden voor Colombia, voor hoop, moed en kracht voor alle Colombianen. Ook voor de Colombianen die in het buitenland wonen. We bidden ook voor de bekering van een gezin. En voor een bestendige genezing van kleinzoons. We bidden ook voor zonen. Dat Jezus hun bijstaat in deze moeilijke periode van hun leven. En wij sluiten verder alle intenties in die leven in uw hart. Het eerste geheim van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede geheim van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: U geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn goede Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Amen. Het derde geheim van het licht. Jezus openbaar leven. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde geheim van het licht. De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Verhoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw volmachtigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde geheim van het licht. De instelling van de Eucharistie. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dank u wel voor het meebidden van de rozenkrans. En ook voor de broeder die op het laatst even wegviel. En over enkele minuten begint er een mis vanuit de Sint-Antonius van Padua-kerk in Millingen met celebrant pastoor Franken. Daarna is ook nog een programma om 10 uur over de heilige van de dag. Om 9:45 Zuiderlicht met pastoor Pieter Zimmerman. En om 11:15 lezingendienst. Dank u wel. Veel devotie.

Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen, bladzijde 31, eerste strofe.

Mogen ons welkom weten in de viering van de Eucharistie. Vandaag de gedachtenis van de heilige Bernardus, abt en kerkleraar. Ook welkom aan degenen die via Radio Maria of online meevieren. Bernardus van Clairvaux. Ingetreden was hij in situ, maar hij werd abt van Clairvaux. Hij was een geweldig leidsman. En hij staat bekend om zijn inspanning om vrede te brengen waar verdeeldheid was, ook met zijn preken overal in Europa. Hij ging voor de vrede, maar de vrede ook diep in het eigen hart, want daar begint de vrede, in zoverre we tekort zijn geschoten, in verbondenheid met de levende Heer, verbondenheid ook met onze naaste, willen we allereerst onze schuld uitspreken.

0: Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige abt Bernardus doen branden van ijver voor uw huis. Zo was hij een licht en een vuur voor heel uw kerk. Wij vragen op zijn voorspraak dat ook wij vurig zijn van geest en altijd wandelen als kinderen van het licht. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Luisteren we nu naar de schriftlezingen.

Eerste lezing uit de profeet Ezechiël. Zo spreekt de Heer. Ik zal heiligen mijn grote naam, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die tegenover hen door u ontheiligd is. Dan zullen de heidenvolken erkennen dat ik de Heer ben, zo spreekt God de Heer, wanneer ik tegenover hen aan u mijn heiligheid bewijzen zal. Ik zal u uit de heidenvolken weghalen en uit alle landen u samenbrengen en u laten terugkeren naar uw eigen grond. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Ik geef u een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste. Uw hart van steen haal ik uit u weg. Ik geef u een hart van vlees. Mijn geest stort ik in uw binnenste en ik bewerk dat gij gaat wandelen naar mijn wetten en dat gij mijn geboden nauwgezet naleeft. Dan zult gij wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb en gij zult mijn volk zijn en ik uw God. Woord van de Heer. Als tussenzang lezen we Psalm 51 en het refrein luidt: Ik zal u met zuiver water besprenkelen en gij zult rein worden van al uw onreinheden. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en gij zult rein worden van al uw onreinheden. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest. Wil mij niet verstoten aan uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Ik zal u met zuiver water besprenkelen. En gij zult rein worden van al uw onreinheden. Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid. Dan zal ik de dwalende uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren naar u. Ik zal u met een zuiver hart besprenkelen en gij zult rein worden van al uw onreinheden. In de geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet. Wat ik offer God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en gij zult rein worden van al uw onreinheden.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd nam Jezus het woord en sprak tot de hoge priesters en de oudsten van het volk in gelijkenissen. Hij zei, het rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar ze wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht, zegt aan de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht, alles staat gereed, kom dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren, gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toren, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars, het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga dus naar de kruispunten der wegen en nodig wie je er maar vindt tot de bruiloft. Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten. Toen nu de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor een bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem, vriend, hoe zijt je hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden, bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Woord van de Heer. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden van al uw onreinheden. Zo hebben we gebeden met woorden uit Psalm 51 tussen de lezingen. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden van al uw onreinheden. Met zuiver water. Een hele vernieuwing in hart en nieren. Het grijpt terug op Ezechiël. Ik zal u met zuiver water besprenkelen. En ge zult rein worden van al uw onreinheden, van al uw afgoden zal ik u reinigen. Al uw afgoden. Zoveel kan ons afleiden van onze roeping. En dan is het goed om te herbronnen. Weer uit te komen bij de Heer die ons het leven heeft gegeven. En die nu zegt, ik geef u een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste. We kunnen van alles meemaken. Onze geest kan afgestompt raken. Het hart vol met ja, wat dan niet thuis hoort. En dan is het goed dat we herbronnen. En dat we openstaan voor de uitnodiging van de Heer voor de bruiloft. En dan vertelt Jezus die gelijkenis. En dat slaat natuurlijk op het eerst uitverkoren volk, Israël. En dat de uitnodiging die gaat naar alle volkeren, gaat naar de kruispunten van de wegen, nodigt wie je er maar vindt, iedereen is genodigd. Maar ook dan geldt dat we bewogen zouden moeten worden door de liefde van God en dat we antwoorden met liefde. Daar staat het bruiloftskleed voor, dat we er zin in hebben, dat we vol verlangen naar dat bruiloftsfeest gaan.
En iemand die ook zo vol was van die liefde, dat was de heilige Bernardus van Clairvaux. Vanmorgen nog een prachtige lezing gelezen in de vaderlezing. Wat hij heeft verkondigd, wat hij heeft geleerd, zoveel geschriften, maar dan dat de liefde die God is, door ons wordt beantwoord met wederliefde. En dat we niet uitgezongen raken. En dat dat ons pas vervult. Dat ons pas echt mens maakt. Die herbronning, ik zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden van al uw onreinheden.

0: Bidden we vol vertrouwen tot God onze Vader op voorspraak van de heilige Bernardus. Bidden we voor alle geloofsverkondigers dat ze in navolging van de heilige Bernardus het evangelie authentiek en vol vuur mogen uitdragen. Laat ons bidden. Bidden we om vrede in de wereld, dat de leiders telkens opnieuw bereid zijn tot een open gesprek met respect voor elkaars mening. Laat ons bidden. Bidden we dat we in onze samenleving opnieuw smaak krijgen voor de weldaad van de stilte. Laat ons bidden. Bidden we voor allen die te lijden hebben, dat ze zich gesterkt mogen weten door onze gebeden en aandacht. Laat ons bidden. We willen bidden voor onze persoonlijke intenties. We bidden ook voor de intenties van onze heilige vader Paus Leo. Voor de intenties van degene die hier vandaag deze aanbiddingsdag bij de Heer zijn. Bidden we vol vertrouwen tot Maria.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: God onze Vader, dit zijn onze gebeden. Wil ons verhoren en zegenen, dat vragen wij u door Christus, onze Heer. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Water en wijn worden één gedeeld ons mens. Zij neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Neem de schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
2: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot de eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, wij bieden u de heilige tekenen aan van eenheid en vrede bij de herdenking van de heilige abt Bernardus, die met woord en daad krachtig heeft geijverd voor orde en eendracht in uw kerk, door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had. En maakt gij haar vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komend Rijk. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.

Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak erover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met heilige Jozef, haar bruidegom. Samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Bernardus, de heilige Bartholomeus, Hubertus, Remigius, Laurentius en Antonius, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar, Leo onze paus, Gerardus en Robertus onze bisschoppen, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schijnt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
1: In de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Amen.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U die via Radio Maria of online meeviert en niet de Heilige Communie kunt ontvangen, ik wil u graag voorgaan in een gebed om een geestelijke communie met Jezus. U Jezus die hier aanwezig bent in het Heilig Sacrament. U die zo graag door ons ontvangen wilt worden, vol verlangen, vol wederliefde. Heer Jezus, u die ons een nieuw hart wilt geven, een nieuwe geest, door het offer van uw leven. U die voor ons hebt geleden, aan het kruis bent gestorven en uit de dood opgestaan, om voor altijd in ons te leven als de levende Heer, dat wij u aanwezig zouden weten in elke situatie. Heer Jezus, maak ons steeds meer één met u en met onze naasten.

lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

Dit is de trouwe en verstandige dienaar die door de Heer is aangesteld over zijn gezin om aan ieder brood te geven op zijn tijd.

Laat ons bidden. Heer, laat ons de kracht ervaren van het voedsel dat we hebben ontvangen bij de viering van de heilige Bernardus. Geef dat wij, gesterkt door zijn voorbeeld en door zijn leeronderricht, gegrepen worden door de liefde tot uw mens geworden woord, Jezus Christus onze Heer, die met u leeft in de eeuwen der eeuwen. We zullen nu besluiten met de uitstelling van het Allerheiligste, een lied, korte stille aanbidding en dan de zegen met het Allerheiligste.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag 20 augustus staan we stil bij Bernardus van Clairvaux. De Franse monnik Sint Bernardus van Clairvaux, die leefde van 1090 tot 1153, is een van de meest invloedrijke personen van zijn tijd. Hij wordt in 1090 geboren op het kasteel Fontaine bij Dijon, Bourgondië, als derde van 7 kinderen. Zijn ouders zijn Tesseline Le Saur en Alette de Montbard. Hij doet zijn studies aan de school Saint-Forle en Châtillon-sur-Seine. Na de dood van zijn moeder volgt enige jaren van geestelijke crisis. Maar op 21-jarige leeftijd is hij vast besloten om monnik te worden. De monastieke roeping van Bernardus wekt zo aanstekelijk dat zijn oom Gaudry al zijn broers, behalve dan Nivard, ook nog enkele neven en vrienden hem naar het klooster willen volgen. Rond Pasen 1112 melden deze 30 jonge Bourgondische edellieden zich bij de abdij van Citeaux. In het Latijn is dat Cistercium. En daar worden ze welkom geheten door abt Stephanus Harding. De abdij van Citeaux was het centrum van een nieuwe monastieke spiritualiteit. Ze was gesticht door de Benedictijnen uit Molesme onder leiding van Robertus, die de regel van Benedictus strenger wil volgen. En zo ontstaat in Citeaux een nieuwe kloosterorde, de Orde van Citeaux, oftewel de Ordo Cistercienses. En wij kennen ze ook wel als de Cisterciensers. Uiteindelijk onderscheiden deze Cisterciensers zich van de Benedictijnen door hun kleurloze, oftewel grijze, habijt. Sint Stephanus, de derde abt van Citeaux, zag al snel dat de religieuze genialiteit van Bernardus hoog was. In juni 1115 stuurt hij hem op een belangrijke missie. Bernardus wordt aan het hoofd gesteld van 12 medebroeders onder wie zijn bloedverwanten. En ze krijgen de opdracht om in Clairvaux, het huidige Franse regio Champagne-Ardennes, een klooster te stichten volgens de nieuwe observantie. Bernardus wordt de eerste abt van Clairvaux. Volgens Bernardus' biograaf Wilhelmus de Saint-Thierry, een Nederlander, wordt hij

Saint-Thierry, een Nederlander, wordt hij priester gewijd door de beroemde geleerde Wilhelmus van Champiot. En deze is na zijn docentschap in Parijs bisschop van Chalon geworden. Bernardus ontvangt van hem ook de abtwijding. Wilhelmus van Champiot is zeer onder de indruk van de kwaliteiten van Bernardus en wordt een goede vriend. Hij is het die Bernardus introduceert op het wereldlijk toneel. De eerste abt van Clairvaux wordt vermaard om zijn eloquentie en zijn wijsheid. En ook wordt hij door menigeen als levende heilige beschouwd. Omdat hij zoveel gezag uitstraalt, raakt Bernardus betrokken bij kerkelijke en wereldlijke politieke kwesties. Zo wordt de man die de wereld heeft ontvlucht een invloedrijke figuur in die wereld. Verscheidene pausen en bisschoppen doen een beroep op hem. En daarnaast blijft hij geestelijk leiding geven aan de monniken en monialen, zoals Hildegard van Bingen, die haar visioenen aan hem voorlegt. Dankzij Bernardus groeit de Cisterciënser orde uit tot één niet meer weg te denken beweging. In heel Europa worden kloosters gesticht en de meest onheilzame gebieden worden door de Cisterciënsers ontgonnen. De Romaanse bouwstijl neemt door de ascetische esthetiek van de Cisterciënser kloosters een nieuwe wending. Het beroemdste voorbeeld daarvan is de abdij van Fontenay, die in 1118 door Bernardus wordt gesticht. Geheel het westerse kloosterleven staat onder Bernardus' invloed. Zijn geschrift Apologia uit 1125 vormt het uitgangspunt van de hervorming van de Orde van Cluny en andere Benedictijnse gemeenschappen. In 1128 schrijft Bernardus een regel voor een nieuw type religieus, de tempelridders. En deze tempeliers hebben de kloostergeloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid afgelegd en zijn tegelijkertijd militair. Bernardus is een mysticus die voortdurend de heiligheid van de katholieke kerk voor ogen heeft. De kerk is immers de bruid van Christus. En vandaar dat het Bernardus ook zo steekt dat zoveel gewijde bedienaren van de kerk in zonde leven. De disciplinering van de clerus wordt daarom één van zijn voornaamste projecten. Hij schrijft een spirituele handleiding voor priesters en bisschoppen. En ook schrijft hij de De Consideratione, een handleiding voor paus Eugenius III, zijn vriend, oud-leerling en medecisterciënser. En het is deze paus die hem in 1146 de opdracht geeft de tweede kruistocht te prediken. Bernardus gehoorzaamt en enthousiasmeert een enorme menigte in Vézelay. En daarna reist hij heel Europa door om op te roepen gewapend naar het Heilig Land te trekken. Zo komt hij ook in Maastricht, waar hij op het Ons Lieve Vrouwenplein zijn kruistocht preekt houdt. Bernardus is dus vaak onderweg naar kerkelijke conferenties of haarden van politieke conflicten. Hij beschouwt het als zijn profetische plicht om de machthebbers van zijn tijd kennis te laten nemen van het evangelisch perspectief. Zijn interventies druisen echter in tegen zijn diepe verlangen naar stilte en afzondering. Geregeld belandt hij in delicate aangelegenheden. Zo wordt hij betrokken in een pauselijk schisma tussen Innocentius II en Anacletus II, die beide aanspraak maken op de heilige stoel. Bernardus steunt paus Innocentius en het schisma wordt beëindigd. Hoezeer Bernardus misstanden in de kerk ook verafschuwt, radicale kerkhervormingen vindt hij nog erger. De extreme variant van de armoedebeweging, die van geestelijke bezitloosheid eist, wordt door hem fel bestreden. Ook de leer en de leefwijze van de Katharen wordt door Bernardus fanatiek aangevallen. Hun afkeer van het huwelijk bestrijdt hij rond 1145 in lyrische preken over het Hooglied. De spiritualiteit van Bernardus is vooral gericht op Christus. Hij is de goddelijke bruidegom die zich aan de mens heeft overgegeven. De mystieke vereniging van de ziel met God is het einddoel van ieder menselijk leven. Bernardus is ervan overtuigd dat de ziel gedurende het aardse

0: dagelijkse leven steeds verder naar de volmaaktheid toe kan groeien. Dat kan door gebed, versterving en schriftlezing. De Bijbel wordt door Bernardus meestal in allegorische zin geïnterpreteerd. En gevolg van zijn christocentrisme is Bernardus' grote verering van Maria, de moedermaagd. De Maria numquam satis, over Maria nooit genoeg, is zijn devies. Bernardus is een asceet die zijn lichaam grote beperkingen oplegt. Ten gevolge daarvan lijdt hij aan een pijnlijke maagkwaal. Hij sterft op 20 augustus 1153 in zijn abdij van Clairvaux. Kort nadat hij vernomen heeft dat zijn vriend paus Eugenius III is gestorven. Bernardus laat 534 brieven, 340 preken en 12 traktaten na. Hij heeft 68 dochterkloosters van Citio gesticht. En kort na zijn dood wordt het proces van zijn heiligverklaring al gestart. In 1174, ruim 20 jaar na zijn dood, wordt hij door paus Alexander III heilig verklaard. En in 1830 roept paus Pius VIII hem uit tot kerkleraar. In 1953 wijdt paus Pius XII een encycliek aan hem bij gelegenheid van zijn 800ste sterfdag. De titel is ontleend aan zijn bijnaam, Dr. Mellifluus, honingvloeiende leraar. Heilige Bernardus van Clairvaux, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Voor het programma Zuiderlicht gaan we luisteren naar een herhaling van de uitzending met pastoor Pieter Zimmerman uit 2025, speciaal ter gelegenheid van de Rosary Rally die eraan komt op 5 september. Deze uitzending van Zuiderlicht heet namelijk Processies. Veel luisterplezier.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastoor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
2: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Vanuit de welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 11 december. Morgen die prachtige feestdag van de Heilige Maagd Maria van Guadalupe. En aanstaande zaterdag ook een bijzondere dag, namelijk de Heilige Lucia van Syracuse. Ja, over de Heilige Maria van Guadalupe hebben we natuurlijk al vaak gesproken. Over de Heilige Lucia misschien wat minder. Er is over Lucia ook niet zo heel gek veel bekend. Hè. We hebben natuurlijk wel de verhalen die in onze traditie zijn overgeleverd. Hè, over de jonge vrouw die de marteldood stierf, bij wie de ogen werden uitgestoken. En die uiteindelijk bekend zou worden als de patrones tegen oogkwalen. Ja, dat zien we vaak als een martelaar of martelares sterft en een bepaald lichaamsdeel wordt aangepakt. Dan wordt die persoon vaak de patroon of patrones juist van dat lichaamsdeel. Nou, voor de Heilige Lucia geldt dat dus voor de ogen. Zij is degene die we kunnen aanroepen op het moment dat we blind zijn of dat we oogkwalen hebben. Zij is degene die zorgt dat het licht van Jezus Christus, het licht in onze ogen, goed en gezond blijft. Toch wil ik het vandaag niet uitgebreid over de Heilige Lucia gaan hebben, maar over iets anders in onze kerk, namelijk het houden van processies. Waarom? Nou, de rechtstreekse aanleiding is aanstaande zaterdag, 13 december 2025, zal er in Druten een processie worden gehouden na de mis met een reliek van deze Heilige Lucia. Nou, dat is bijzonder, want het reliquie werd in 1798 al aan de kerk in Druten gegeven. Dus dat is lang geleden, meer dan 200 jaar geleden. En het reliek zelf is natuurlijk nog veel ouder, hè? Want een reliek, dat wil zeggen, het is iets van de heilige zelf geweest, hè? Dan wel een stukje van haar lichaam, bijvoorbeeld een stukje van een van de botten of een druppeltje van het bloed. Hè, dat noemen we dan een eerste klas reliek. Of in sommige gevallen kan het een tweede of derde klas reliek zijn. Dat wil zeggen dat het niet rechtstreeks iets van het lichaam is, maar dat het een stukje is van de kleren bijvoorbeeld, hè, van de heilige. Of in het geval van een derde klas reliek iets dat is gestreken langs een reliek van de heilige, een eerste klas reliek. Dus stel dat je een stukje stof hebt, dat je hebt gestreken langs een eerste klas reliek van de heilige Bernadette. Nou, dan noemen we dat stukje stof wat er langs heeft gestreken een derde klas reliek. En een stukje van de kleren noemen we een tweede klas reliek. Maar goed, het gaat hier dus om een eerste klas reliek. Een stukje van het lichaam van de heilige Lucia zelf. En de heilige Lucia stierf in 304, dus dan gaan we echt terug naar de begintijd van onze kerk, hè? Meer dan 1700 jaar geleden. En dat reliek is ja, op de een of andere manier toch ooit in Druten beland. En dat is toch wel heel bijzonder. Hè? In 1798 kwam het hier in Druten aan. Het werd toen als geschenk gegeven aan de toenmalige pastoor. En vanaf dat moment ontstond er ook een bijzondere devotie voor deze heilige. Nou, die devotie die zou zelfs in de jaren daarna uitgroeien tot een belangrijke dag voor Druten en zelfs voor een groter deel van Nederland. Mensen die kwamen op pelgrimage naar Druten op de feestdag van de heilige Lucia, omdat ze wisten dat daar een reliek werd bewaard. En uiteindelijk zou op die dag zelfs de mis worden gevierd als een soort feestmis, een gezongen mis. En er werd dan ook vaker een processie met dat reliquie gehouden. Nou, dat gebruik is de afgelopen eeuw eigenlijk helemaal in het slop geraakt, maar we willen het weer wat gaan afstoffen, wat nieuw leven inblazen. En we gaan voor het eerst in jaren weer een speciale feestdag organiseren voor de heilige Lucia. En we gaan ook weer een processie organiseren met haar reliek, het eerste klas reliek. En er is een heel mooi klein gebedje of gedichtje, zo je wil, over de reliekverering van de heilige Lucia in Druten. Ik zal dat zo even lezen en dan gaan we daarna bidden. En dan wil ik wat meer met u hierover gaan spreken. En dan heel specifiek dus over processies. Want ik merk dat een processie toch wel wat losmaakt bij mensen. Ten goede, maar niet altijd ten goede, soms ook dat het mensen onrustig maakt. En dus daar gaan we zo meteen even wat over spreken. O Lucia, gij zuivere maagd, die druten in uw armen draagt. Van over de Waal en over de Rijn komt alle die beladen zijn. Met pokken en met rode loop, in druten is de ware hoop. Nou, ik zal daar nog een gebed achteraan bidden, namelijk de hymne uit het morgengebed voor een martelaar. O martelares van God die zijt, Gods zoon gevolgd die met hem leidt, die heerlijk triomfeert met hem en leeft in het nieuw Jeruzalem. Wees onze voorspraak, houd ons vast, bevrijd ons van der zonde last. Weer van ons het kwaad dat ons genaakt en al wat het leven bitter maakt. Uw heilig lichaam is bevrijd uit al de boeien van de tijd. Breek ook de keten die ons bindt, in naam van God die ons bemint. Aan God de Vader zij de eer, en aan Gods Zoon de trouwe Heer. En aan de Geest die troost en leidt, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Ja, beste luisteraars, na deze lange introductie over de feestdag aanstaande zaterdag en de processie met het reliek van de heilige Lucia wil ik even wat meer gaan inzoomen op dat begrip processies. Ik ben inmiddels bijna 10 jaar priester en ja, in die paar priesterjaren heb ik toch al heel wat processies mee mogen organiseren. En je merkt dat mensen echt ja, overeind komen, tot leven komen op het moment dat je over processies gaat spreken. Ja, soms is dat een goed teken, want dan worden ze er blij van. Dan denken ze, ja, laten we de handen ineens slaan en laten we dit inderdaad gaan organiseren. Dan zijn ze trots op hun geloof. Maar soms dan geeft het ook wel wat schroom bij mensen. Dan denken ze, ja, moet dat nou? Moeten we nou echt de straten op? Ik vind het al heel wat dat ik op zondag naar de kerk kom. En laten we niet te gek gaan doen. En dan moeten we ineens de straten op en dan kan iedereen zien dat ik geloof. Ja, ik begrijp die schroom ergens een beetje. Hè. We zijn dat misschien als nuchtere Nederlanders niet altijd gewend om zo openlijk uit te komen voor ons geloof. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hè. Maar toch wil ik het belang van het houden van processies even wat meer gaan benadrukken. Want vaak blijft dit gesprek rond processies toch een beetje hangen in de sfeer van je vindt het wel mooi of je vindt het niet mooi. Alsof dat ja, het enige criterium is waarmee we naar zo'n processie kijken. Je vindt het iets moois, want je hebt het vroeger als kind nog meegemaakt en dat doet je een beetje aan vroeger denken, dus ik vind het mooi. En iemand anders die zegt, nou nee, dat is niks voor mij. Dat is veel te veel in de sfeer van kijk mij nou eens. Maar als we alleen maar gaan kijken naar zo'n processie met ogen van jouw persoonlijke mening, ik vind dit ervan, dan zien we over het hoofd wat een processie nou eigenlijk werkelijk ten diepste is. En we vergeten ook dan te kijken, wat vindt God hiervan? Want wij kunnen wel zeggen, ik vind het prachtig of ik vind het helemaal niks. Maar we kunnen ook gaan kijken, welk belang hecht de hemel zelf aan een processie? Nou, we hebben natuurlijk tal van voorbeelden. Bijvoorbeeld de bekende Maria-verschijningen, Fatima, Lourdes, Guadalupe. Waar Maria eigenlijk heel vaak een vraag herhaalt op het moment dat Maria verschijnt. Een van de standaardvragen die ze stelt aan degene aan wie ze verschijnt is, bouw hier een kapel voor mij. Dus die verschijning van Maria, dat is nooit alleen maar een herinnering die ze wil meegeven. Van vergeet niet dat ik hier ben verschenen. En vergeet niet dat ik een bepaalde boodschap voor de wereld ben komen brengen. Dat is natuurlijk ook. Bijvoorbeeld Fatima, de belangrijke boodschap, de 6 keer dat ze daar verschijnt, dat moeten we niet vergeten. Die oproep moeten we ook waarmaken, bekering, gebed, offer, etc. Maar ze zegt ook, bouw hier een kapel, bouw hier een kerk. Ofwel, ze wil niet alleen dat in de gedachte, datgene wat zij is komen vertellen op aarde, dat dat blijft voortbestaan, maar dat het een concreet, zichtbaar teken zal blijven. Dus dat er ergens een kerk wordt gebouwd, zodat ook daar, op die plaats waar Maria verscheen, het geloof daadwerkelijk gevierd kan worden. En het was paus Pius XI die in 1925 het feest instelde van Christus Koning. En het documentje wat hij toen uitbracht bij de instelling van dit feest beschrijft dat ook heel mooi. Paus Pius XI die zegt dan, ik kan wel een bepaalde leer verkondigen en dat moeten we ook doen. Maar, zegt hij, Hoe kunnen we zorgen dat de leer van de kerk ook echt landt in de harten van de mensen? Dat doen we vooral door het geloof te vieren. En daarom zei hij, we moeten niet alleen maar Christus als koning belijden met onze mond, met onze gedachten en met onze woorden. Nee, we moeten het vieren. En daarom zei hij, elk jaar wil ik dat er een hoogfeest gevierd wordt ter ere van het koningschap van Christus. Ja, dus hij zei, juist die liturgische viering, dat je gewoon concreet op een bepaalde dag naar de kerk gaat, dat je daar samen bidt, dat je daar samen zingt, de heilige mis celebreert. Dat stelde hij als voorbeeld voor waarom de leer van Christus alleen maar verkondigen met de mond niet voldoende is. Nee, het moet liturgisch gevierd worden, want dan landt het pas echt op het moment dat als wij als volk van God het geloof vieren en dat ook in de liturgische kalender elk jaar laten terugkomen, dan pas zal een bepaalde overtuiging van onze kerk ook echt wortel gaan schieten en vrucht gaan dragen. Hij schreef dus in 1925 een document om dat feest in te stellen. Dat documentje heet Quas Primas. En in dat document beschrijft hij ook heel mooi het belang van publieke eredienst. Dus hij zegt natuurlijk, alles vertrekt uiteraard allereerst in het kerkgebouw. Dus de heilige mis voor alles. Dus op het moment dat we spreken over Christus die regeert als koning, dan is dat met name door het sacrament van de heilige mis. Op het moment dat Jezus echt aanwezig komt op het altaar, regeert hij daar aan het altaar als koning. Maar, zegt Paus Pius XI, dat neemt niet weg dat we ook naar buiten moeten trekken. Dat we ook ons geloof zichtbaar moeten maken in de wereld. En dan noemt hij dus heel specifiek de processies. Hij zegt, op het moment dat wij als gevolg van God een processie organiseren, dan is dat een heel duidelijk teken, een vrucht van Christus die regeert als koning in deze wereld. Dus het is als het ware een teken van overwinning. Op het moment dat wij de straten opgaan, tonen we ook die publieke ruimte is door Jezus Christus vrijgekocht aan het kruis. Dus een processie is meer dan alleen maar een stukje folklore, we halen iets omhoog wat belangrijk is voor een bepaald dorp. Nee, het is een tastbare uiting van het koningschap van Christus, van Jezus die regeert als koning over deze wereld. En ik ga een klein stukje voorlezen uit dat document dat heel specifiek spreekt over processies. En ja, hij heeft het hier over eucharistische processies, een processie met het heilig sacrament, sacramentsprocessies. Maar je kunt dat natuurlijk ook vertalen naar processies met Mariabeelden, waar we Maria centraal stellen. Of met heilige beelden, en de relieken van de heiligen, waar we heel bijzonder de voorspraak van de heiligen afsmeken. En Paus Pius XI die steekt dan als het ware een hart onder de riem van alle mensen die dat doen, die dus volop bezig zijn met het organiseren van sacramentsprocessies of andere processies. En dan zegt hij over deze mensen, zij willen dan ook door het houden van toespraken en preken op vergaderingen en in kerken, dus dat is nog niet zozeer publiek buiten, maar daarna zegt hij, door openbare uitstelling en aanbidding van het verheven sacrament en door prachtige processies, Christus als de door God gegeven koning huldigen. Diezelfde Jezus die een goddeloos geslacht, toen hij in zijn eigendom was gekomen, niet heeft willen erkennen, heeft het gelovige katholieke volk, als door een goddelijke ingeving, zo mag men met het volste recht zeggen, uit de stilte en verborgenheid van het gewijde kerkgebouw, als een triomfator langs de straten van de steden willen geleiden, om hem in al zijn koninklijke rechten te herstellen. Nou, dat is wat mij betreft een heel rijk stukje tekst, dus hij steekt eigenlijk een pluim op de hoed van alle mensen die zich inzetten voor publieke eredienst. Dus voor aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, wanneer de Heer is uitgesteld op het altaar, maar ook het organiseren van processies. En hij zegt dan zelfs dus dat het katholieke volk dat dit heeft opgepakt, dat dit is gaan doen, is gebeurd als door een goddelijke ingeving. Dus het organiseren van processies is niet iets alleen maar van een persoonlijke voorkeur. Wij vinden dat leuk of wij vinden dat mooi. Maar het is een ingeving van God geweest, al dus de paus, om dit te gaan doen. En wat gebeurt er dan? Nou, hij zegt dus, uit de stilte en de verborgenheid van het gewijde kerkgebouw trekt Christus dan als triomfator langs de straten, om hem in al zijn koninklijke rechten te herstellen. Dus zegt hij, en dit gaat dus heel specifiek over een processie met het heilig sacrament, op het moment dat het sacrament naar buiten komt in processie, trekt Jezus als overwinnaar, als triomfator langs de straten, om zijn koninklijke rechten te herstellen. Dus dat koninkrijk wat Christus heeft verworven door zijn bloed te vergieten aan het kruis, wordt als het ware zichtbaar op het moment dat Jezus door de straten trekt in een processie. Goed, en dat wat voor het sacrament geldt, geldt natuurlijk in iets mindere mate ook voor de heilige. Hè? Op het moment dat we een Maria-processie organiseren en we plaatsen een Maria-beeld op een troon, op een draagbaar, en Maria wordt door de straten gedragen, dan huldigen we daar Maria als koningin. En dan tonen we aan de wereld, Christus heeft de wereld overwonnen. Maria is koningin, hè, staat aan de zijde van Jezus Christus. Maria is degene die hier als overwinnares door de straten trekt. En in nog iets mindere mate, hè, uiteindelijk delen de heiligen in die overwinning van Jezus Christus, geldt dat ook voor elke heilige processie. En gelukkig zien we in Nederland processies weer meer terugkomen. Op verschillende plaatsen worden weer processies georganiseerd. Je hebt sinds enkele jaren weer de processie in Rhenen met het beeld van de heilige Cunera. Of toch vrij recent de processie in Os met het reliek van de heilige Willibord. Een groot eerste klas reliek dat daar wordt bewaard. En zo zijn er op verschillende plaatsen in Nederland dus weer opnieuw processies aan het ontstaan, die ooit misschien wel gebruikt waren, om aan te geven, Christus is koning, hij regeert, hè, in het sacrament, maar ook in het leven van de heiligen. Hè, dus elke heilige die wij vereren en elke publieke eredienst, hè, dus op het moment dat we naar buiten treden in processie met een reliek of met een beeld van een heilige, dan is dat dus als een teken waaruit blijkt dat Jezus de wereld heeft overwonnen en dat ook de dorpen en de steden hem toebehoren. En als we met dat in ons achterhoofd, of beter gezegd met die wetenschap in ons hart, een processie tegemoet gaan, dan gaan we er toch anders naar kijken, geloof ik. Ja, dan is het niet alleen maar meer een persoonlijke smaak of voorkeur die wij hebben. Nee, dan is het, zoals Paus Pius XI ook zegt, door God ingegeven om dit te doen. En ik zei net al, wanneer Maria verschijnt, hè, dan vraagt ze altijd om de bouw van een kerk of een kapel. Maar ze vraagt ook regelmatig om processies. Hè. Dat zegt ze bijvoorbeeld in Lourdes tegen Bernadette. Ik wil dat de mensen in processie hier naar de grot komen. Hetzelfde zegt ze ook in Fatima. Ook daar is het duidelijk dat Maria wil dat er processies georganiseerd worden. Dat het volk van God toont aan de wereld, Christus heeft overwonnen. Nou, prachtig besef wat mij betreft. En heel mooi dat Paus Pius XI dat ook zo helder heeft verwoord destijds. Dus dat dat niet alleen maar een soort stukje folklore is, maar dat een processie eigenlijk een soort bewijs is van de menswording van Jezus Christus. We gaan binnenkort natuurlijk weer Kerstmis vieren. En op eerste kerstdag lezen we altijd die prachtige lezing, de proloog van het Johannesevangelie. Het licht dat onder ons is verschenen, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Nou, dat tastbare karakter van ons geloof, ja, dat leeft eigenlijk nergens zo sterk als in de Heilige Katholieke Kerk. We hebben dat in de sacramenten die we ook echt daadwerkelijk kunnen aanraken. Niet alleen maar een mooi verhaal of een gedachtegoed dat we overleveren, nee. De tastbare realiteit van die onzichtbare God, die eindeloos grote geest, die het vlees aanneemt, die mens wordt in zijn Zoon Jezus Christus. En daarom is het ook zo prachtig dat de kribbe bijvoorbeeld nog wordt bewaard. Dat bewijs van, hierin heeft de verlosser zelf gelegen. In de Santa Maria Maggiore kerk in Rome wordt de kribbe van Jezus nog bewaard. En die relieken die liggen allemaal in het verlengde van die menswording. Een reliek van een heilige toont, Jezus Christus heeft het vlees aangenomen en het hele volk van God dat hem volgt, ook daarin heeft dat vlees zijn waarde. Daarom gooien we lichamen van heiligen ook niet weg. Dat zou heel raar zijn natuurlijk, nee. Op het moment dat we erkennen deze persoon was heilig, dan proberen we zelfs dat lichaam met zoveel respect en zoveel liefde als we kunnen te bewaren. Want die menswording van Jezus Christus is ook tastbaar geworden in het leven van die heiligen. Op het moment dat een heilige zich zo zeer verenigt met het lijden en het sterven en het verrijzen van de Heer, dan kun je zeggen dat ook, als het ware, die menswording in die heilige wordt doorgezet, hè, als stukje van het lichaam van Christus. En daarom gaan we daar met zoveel eerbied mee om. Nou, ik zal deze uitzending afsluiten met een uitnodiging. Hè. Aanstaande zaterdag 13 december 2025 in Druten, 3:30 de Heilige Mis. Met aansluitend dus de processie met het reliek van de heilige Lucia. We zullen allemaal een kaarsje in de hand dragen, gezegende kaarsen, om zo een klein beetje van dat koninkrijk van God ook zichtbaar te maken in deze donkere wereld. Ik wens u een hele gezegende dag toe en hopelijk zien we elkaar aanstaande zaterdag in Druten.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest

0: Eerste lezing uit het boek Prediker. Wees niet wijzer dan noodzakelijk is. Een goede naam is beter dan goede parfum. Een sterfdag beter dan een geboortedag. Je kunt beter naar een begrafenis gaan dan naar een feest. Want de begrafenis is het einde van iedere mens. En de levenden doen er goed aan dat te bedenken. Je kunt beter huilen dan lachen, want achter een treurig gezicht kan een opgewekt gemoed schuilgaan. Iemand die wijs is, gaat liever naar een begrafenis, een dwaas veeleer naar een feest. Je kunt beter luisteren naar de verwijten van een wijze dan naar de toejuichingen van dwazen. Het lachen van dwazen is als het geknetter van dorens onder een ketel. Ook dat is ijdel. Chantage brengt een wijs man tot dwaze dingen en door steekpenningen wordt hij corrupt. Beter iets aan het einde beoordelen dan aan het begin. Beter geduldig zijn dan verwaand. Wind je niet al te gauw op. Zich opwinden is eigen aan dwazen. Vraag niet waarom de tijden vroeger beter waren dan nu. Zoiets vragen getuigt niet van wijsheid. Wijsheid is beter dan bezit. Iedereen die de zon ziet, heeft daar baat bij. Wijsheid en geld geven beide beschutting. Maar de wijsheid heeft dit voor. Ze houdt hen die haar bezitten in leven. Wat het werk van God betreft, wie kan recht maken wat hij krom heeft gemaakt? Heb je een goede dag, geniet ervan. Heb je een kwade dag, bedenk dan dat God ook die gemaakt heeft. Hij wil eenvoudig niet dat de mens achterhaalt wat de volgende brengt. Beide dingen heb ik meegemaakt in mijn ijdel bestaan. Rechtvaardige mensen die omkomen ondanks hun rechtvaardigheid en slechte mensen die lang leven ondanks hun slechtheid. Wees dus niet al te rechtvaardig en doe niet al te wijs. Je zou wel eens bedrogen uit kunnen komen. Maar leef ook niet al te slecht en handel niet al te dwaas. Je zou dood kunnen gaan voor je tijd. Het beste is het ene vast te houden en het andere niet los te laten. Wie God vreest, houdt het juiste midden. Een wijze staat door zijn wijsheid veel sterker dan een heel stadsbestuur. Geen mens ter wereld is zo rechtvaardig dat hij alleen maar goed doet en nooit verkeerd. Verder, schenk geen aandacht aan het gepraat van de mensen, anders hoor je nog hoe je slaaf je verwenst. En je weet best hoe vaak je zelf anderen hebt verwenst. Zo heb ik in alles naar wijsheid gezocht. Ik dacht, ik wil wijs worden. Maar de wijsheid bleef buiten mijn bereik. Al wat bestaat is onbereikbaar en onpeilbaar diep. Wie kan erbij? Ik heb er mij met alle zorg en ijver op toegelegd om erachter te komen wat wijs en verstandig is en heb alleen maar ontdekt dat boosheid dom en dwaasheid onverstandig is. Sommige vrouwen zijn volgens mij nog erger dan de dood. Ze zijn een vangnet. Hun hart is een val en hun handen zijn boeien. Wie Gods gunst geniet, ontsnapt eraan. Maar de zondaar raakt erin verstrikt. Dit, zegt de prediker, heb ik bij mijn zoeken naar inzicht geleidelijk ontdekt. Ik zocht nog verder, maar zonder veel resultaat. Eén man op 1000 kon ik nog vinden, maar niet één enkele vrouw op de 1000. Ten slotte heb ik alleen dit gevonden. Naar Gods bedoeling is het leven eenvoudig, maar de mens haalt zich van alles in het hoofd. Wie is werkelijk wijs en wie kent de verklaring der dingen? Tweede lezing uit een preek van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux, over het Hooglied. Ik bemin omdat ik bemin. Ik bemin om te beminnen. De liefde is op zichzelf voldoende. Alleen zij is uit zichzelf en om zichzelf aantrekkelijk. Ze vindt haar verdiensten en haar beloning in zichzelf. De liefde zoekt geen beweegredenen of doel buiten zichzelf. Haar werking is haar doel. Ik bemin omdat ik bemin. Ik bemin om te beminnen. De liefde is iets groots. Als zij maar terugkeert naar haar beginsel. Als zij maar teruggaat naar haar oorsprong. Als zij maar terugvloeit naar haar bron en daar steeds weer kracht put om te blijven stromen. Onder alle innerlijke bewegingen, gevoelens en gemoedsaandoeningen stelt alleen de liefde het schepsel in staat zijn schepper te antwoorden, zij het niet in gelijke mate, en hem op overeenkomstige wijze te vergelden. Want wanneer God bemint, wil hij niet anders dan bemind worden. Het enige doel van zijn liefde is immers bemind te worden. Want hij weet dat al wie hem beminnen, juist in die liefde hun geluk vinden. De liefde van een bruidegom, of liever de bruidegom die de liefde in eigen persoon is, vraagt alleen om wederliefde en trouw. Daarom moet zijn geliefde wederliefde tonen. Is het mogelijk dat een bruid, de bruid nog wel van de liefde, niet zou beminnen? Is het mogelijk dat de liefde zelf niet bemind zou worden? Terecht verzaakt de bruid aan alle andere gevoelens en legt zij zich geheel toe op de liefde alleen. Als zij de liefde zelf moet beantwoorden door wederliefde. Want ook wanneer zij zich in liefde geheel en al zal hebben uitgeput, wat betekent dit dan in vergelijking met het onophoudelijk stromen van die bron? Volstrekt niet even overvloedig stromen de minnende en de liefde, de ziel en het woord, de bruid en de bruidegom, de schepper en het schepsel. Ze verhouden zich als de dorstige en de bron. Wat volgt hieruit? Is hierom al het andere zinloos en onvervulbaar? De wens van de toekomstige bruid, haar zuchten en verlangen, haar brandende liefde, haar vertrouwvol verwachten? Is dit alles overbodig omdat het haar onmogelijk is even snel te lopen als een reus, in zoetheid te wedijveren met honing, in zachtheid met een lam, in reinheid met een lelie, in lichtende pracht met de zon, in liefde met hem die de liefde zelf is? Nee. Want ook al bemint het schepsel in mindere mate, omdat het nu eenmaal minder is, toch, als het met geheel zijn wezen bemint, ontbreekt er niets daar zijn liefde totaal is. Daarom is zo beminnen hetzelfde als gehuwd zijn, want het is onmogelijk zo te beminnen en weinig bemind te worden. In de eensgezindheid van beiden bestaat dan ook het volledige en volmaakte huwelijk. Of twijfelt iemand eraan dat het woord de ziel het eerst en het meest heeft bemind?
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
2: Vrienden, welkom. Weer een nieuwe aflevering van Water en Vuur over de paradoxen in het evangelie die zoveel duidelijk maken. We zijn in aflevering 7 volgens mij. En we zijn inmiddels beland bij een lang stuk uit het Marcus-evangelie. De eerste 20 verzen. Wat langer stukje evangelie, luistert u maar. Ze kwamen nu aan de overkant van het meer in het land van de Gerazenen. En nauwelijks was Jezus uit de boot gestapt, of daar liep hem uit de grotspelonk een man tegemoet die in de macht was van een onreine geest. Hij huisde in de graven en niemand was meer in staat hem zelfs met een ketting te boeien, want al meermalen was hij in voet- en handboeien geketend geweest, maar de handboeien had hij uit elkaar getrokken en de voetboeien verbrijzeld. Niemand was dus bij machte hem te overweldigen. Dag en nacht was hij onafgebroken in de grafspelonken en in de bergen aan het schreeuwen en hij beukte zichzelf met stenen. En toen hij in de verte Jezus zag, snelde hij op Jezus toe en viel hem te voet. Luid schreeuwend riep hij: "Wat hebt gij met mij te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God, kwel mij niet." Want Jezus had hem gezegd: "Onreine geest, ga weg uit die man." En daarop vroeg Jezus hem: "Wat is uw naam?" Hij antwoordde: "Mijn naam is Legioen, want wij zijn met velen." En hij smeekte Jezus met aandrang dat hij hem niet uit de streek zou wegjagen. Nu was men daar tegen de berghelling een grote kudde zwijnen aan het hoeden. En ze smeekte hem: "Stuur ons in die zwijnen en laat ons daarin gaan." En Jezus stond het hun toe. De onreine geesten gingen uit de bezetenen, voeren in de zwijnen en de troep stortte zich van de steile oever in het meer, ongeveer 2000, en ze verdronken. De zwijnenhoeders namen de vlucht en vertelden het in de stad en op het land. En daarop kwamen de mensen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen naar Jezus toe en zagen de bezetenen zitten, gekleed, goed bij zijn verstand, dezelfde die in de macht van legioen geweest was. En ze werden door vrees bevangen. Die het gezien hadden, vertelden hun hoe het gegaan was met de bezetenen en vertelden ook over de zwijnen. En daarop begonnen zij bij hem aan te dringen hun streek te verlaten. Maar toen Jezus in de boot stapte, verzocht de man die bezeten was bij hem te mogen blijven. Jezus

verzocht de man die bezeten was bij hem te mogen blijven. Jezus stond dit echter niet toe, maar zei hem: ga naar huis, naar de uwen, en vertel hun alles wat de Heer aan u gedaan heeft en hoe hij u barmhartigheid heeft bewezen. De man ging heen en begon in Decapolis alles te verkondigen wat Jezus aan hem gezegd had, en allen stonden verbaasd. Aldus Marcus. Deze situatie in Gerasa speelde het zich af. Het is een illustratie van hoe de wereld vaak het verkeerde waardeert. Hier hebben we te maken met een man die door iedereen als compleet verloren wordt beschouwd. Hij is zo woest dat geen ketting hem kan binden. Hij gromt en schreeuwt in de grafspelonken, verwondt zichzelf met stenen. En vanuit een modern, ja, verstandig, rationeel perspectief zou men zeggen: dit is iemand zonder hoop, iemand die de samenleving liever vergeet. Maar zoals wel vaker, waar anderen chaos zien, daar ziet Jezus een kind van God. Waar anderen een hopeloos geval zien, ziet Jezus een strijdtoneel waarin de goddelijke macht over het kwaad zegeviert. En dat is precies de kern van het evangelie. Dat wat de wereld als verloren beschouwt, wordt door Christus gevonden. En hier ontwaren we ook een typische Bijbelse paradox. De demonische legioenen, hoe machtig en talrijk ze ook zijn, ze vrezen Jezus. De man die voor de wereld een niet te temmen gek is, is in werkelijkheid in de greep van krachten van het kwaad. Krachten die veel geordender en rationeler lijken dan de wereldse redenering. En die duivels, die begrijpen wie Jezus is, terwijl de mensen dat niet doen. Die duivels vragen: wat hebt gij met ons te maken? Bent gij gekomen om ons in het verderf te storten? En het antwoord is ja. Jezus is inderdaad gekomen om het kwaad voorgoed zijn macht te ontnemen. Misschien is de meest ironische wending van het verhaal die merkwaardige reactie van de dorpelingen. Wanneer Jezus die duivels, de demonen toestaat om uit die man te gaan en in een kudde zwijnen te gaan, die starten zich direct de afgrond in. En dit leidt tot een merkwaardige uitkomst. In plaats van Jezus te danken omdat hij iemand van onbeschrijfelijk lijden heeft verlost, smeken de dorpelingen: Jezus, ga alsjeblieft weg hier. Hoe merkwaardig. Ze zijn zojuist getuige geweest van een wonder, en toch is de enige zorg van de dorpelingen het economisch verlies van hun varkens. Het is kennelijk van alle tijden een samenleving die alles meet in geld en gemak, maar blind is voor het wonderlijke en het werkelijke. It's the economy, stupid, zei ooit een Amerikaanse presidentskandidaat. En het bracht hem de overwinning. En in Gerasa zien we precies dat. Het feit dat een kudde zwijnen zich in zee stort is blijkbaar een groter probleem, want dan brengt het niks meer op. Is een groter probleem dan het feit dat een geketende die zichzelf verminkte, dat hij nu genezen is. Ja, mensen ruilen hun ziel gemakkelijker in voor economische voordelen. Wie is in deze gebeurtenis nou echt degene die vastgeketend is? De bezetene zelf kon door geen enkele ketting worden vastgehouden. Hij brak ze allemaal stuk. Ja, dan moet je flink wat kracht hebben. En toch was hij de meest onvrije van allen. Hij brak alle kettingen stuk. En toch was hij de meest onvrije van allen. Want hij was geknecht door de legioenen van het kwaad. Die waren er maar velen. En nadat Jezus hem geneest, ja, hij zit gekleed bij zijn volle verstand aan Jezus' voeten. En dit is de ware vrijheid. Niet de anarchie van het demonische, maar de ordelijke rust van de genade. Bij de moderne mens heerst een diepe misvatting over het concept vrijheid. Vrijheid is niet alles doen en laten wat je wilt, nergens aan gebonden willen zijn. Het is ook niet de afwezigheid van ketenen, maar het vermogen om de juiste meester te dienen. Bob Dylan zong het ooit al: you've got to serve somebody. It may be the devil, it may be the Lord, but you've got to serve somebody. Je kunt niet niemand dienen. We kiezen niet of we een meester zijn.

hebben. We kiezen slechts welke meester we zullen dienen. Is de duivel of God, maar een van de twee zal het zijn. Tot slot dit. De man die bezeten was wil met Jezus meegaan, maar Jezus zegt hem dat hij in zijn eigen stad moet blijven en daar moet vertellen wat God voor hem gedaan heeft. Ook hier weer die klassieke omkering. Degene die het meest ongeschikt lijkt om Christus te verkondigen. Een man die kort daarvoor nog schreeuwend doorbracht in grafspelonken. Die wordt geroepen om het evangelie te verkondigen. Dat is een bewijs dat genade het absurde kan verheffen tot het sublieme. Het is ook een impliciete aanval op de zogenaamde redelijke religie. De ware christelijke boodschap komt niet van de geleerde fariseeën of van deftige theologen, maar van iemand die uit de diepte van de hel is gered. En dit is de kern van het christendom, een geloof dat de zwakste mensen tot zijn sterkste verkondigers maakt. Waarom Jezus nu andere wonderen telkens... andere wonderen, zegt Jezus meestal, hou het voor, nu vertel het niet verder. Maar hier is het anders. Hij roept de genezen op het te verkondigen, niet voor zich te houden, te getuigen van Jezus. En dat heeft een reden. Deze keer ging het erom Jezus' macht te tonen over de kwade geesten die de man kwelden. En daarvoor is Jezus gekomen, om het kwaad te overwinnen. Niet om kwalen te genezen en de mensen van brood te voorzien voor hun geluk en voor hun gemak. Je kunt dit stuk van Marcus lezen als een microcosmos van het hele evangelie. Alles staat op zijn kop. De bezeten is eigenlijk de enige die Jezus herkent. De ware vrijheid komt door gehoorzaamheid. En de mensen verwerpen Christus niet vanwege zijn machteloosheid, maar juist vanwege zijn kracht. De wereld waardeert de varkens meer dan de ziel van een mens. En de grootste dwaas wordt de grootste getuige. Het is allemaal omgekeerd in het evangelie. En het moet ons niet verbazen dat de mensen in Gerasa, dat ze Jezus wegsturen. Het christendom is niet uitgetest en ondoeltreffend gebleken. Nee, het is te moeilijk bevonden en daarom hebben we het maar nooit geprobeerd. Dit verhaal laat precies zien... mensen willen een God die hun leven niet al te veel verstoort. En zo blijft de paradox bestaan. De waanzinnige wordt genezen, maar de redelijke mensen blijven in hun eigen krankzinnigheid hangen. Want, zoals Chesterton zou zeggen, de wereld is krankzinnig geworden. Niet omdat ze een reden heeft verloren, niet omdat ze hun verstand hebben verloren, maar omdat ze alles tot reden willen terugherleiden. We gaan verder in het Marcus-evangelie en hier zien we het volgende. Wat schrijft Marcus? Toen Jezus weer met de boot overgestoken was, stroomde veel volk bij hem samen. En terwijl hij zich aan de oever van het meer bevond, kwam er een zekere Jairus, de overste van de synagoge. En deze Jairus viel Jezus te voet en smeekte hem met aandrang: mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven. Kom toch haar de handen opleggen, opdat ze mag genezen en leven. Jezus ging met hem mee. Een dichte menigte vergezelde hem en drong van alle kanten op. En er was een vrouw bij die al 12 jaar aan bloedvloeiing leed. Ze had veel te verduren gehad van een hele reeks dokters en haar hele vermogen uitgegeven, maar zonder er baat bij te vinden. Integendeel, het was nog erger met haar geworden. Omdat ze over Jezus gehoord had, drong zij zich in de menigte naar voren en raakte zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik al genezen zijn. En terstond hield de bloeding op en werd ze aan haar lichaam gewaar dat ze van haar kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust dat er een kracht van hem was uitgegaan. Hij keerde zich te midden van de menigte om en vroeg: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tot hem: gij ziet dat de menigte van alle kanten opdringt en gij vraagt: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij liet zijn blik rondgaan om te zien wie dat gedaan had. Wetend wat er met haar gebeurd was, kwam de vrouw zich angstig en bevend voor hem neerwerpen en bekende hem de hele waarheid. Toen sprak Jezus tot haar: dochter, uw geloof
heeft u genezen. Ga in vrede en wees van die kwaal verlost. Hij was nog niet uitgesproken of men kwam uit het huis van de overste van de synagoge met de boodschap: uw dochter is gestorven. Waartoe zou het je de meester nog langer lastig vallen? Jezus ving op wat er bericht was en zei tot de overste van de synagoge: wees niet bang, maar blijf geloven. En Jezus liet niemand met zich meegaan behalve Petrus, Jacobus en Johannes. En Johannes, de broer van Jacobus. En toen zij aan het huis van de overste kwamen, zag Jezus het rouwmisbaar van de mensen die luid weenden en weeklaagden. Hij ging naar binnen en zei tot hem: waarom dit misbaar en geween? Het kind is niet gestorven, maar slaapt. Doch ze lachten hem uit, maar hij stuurde ze allemaal naar buiten en ging met zijn metgezellen en de vader en moeder van het kind vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind en zei tot haar: Talita kumi. Wat vertaald betekent: meisje, sta op. Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond, want het was 12 jaar. En ze stonden vol van verbazing. En Jezus legde hun nadrukkelijk op dat niemand het te weten mocht komen en voegde eraan toe dat men haar te eten moest geven. Aldus Marcus. We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek.

0: En we zijn weer terug. Dit verhaal van Marcus, zoals door Marcus opgetekend, waar van twee wonderen door elkaar sprake is, het laat zien dat Jezus niet optreedt in een abstracte wereld van, ja, van filosoof of utopist of wat dan ook, maar in de concrete wereld van fysieke ellende, pijn en dood. En dat is heel concreet. Dat is geen vage spirituele les, maar een gebeurtenis die zich afspeelt in een echte stad met echte mensen die lijden en sterven. De moderne mens in onze tijd die is geneigd religie te reduceren tot een vage moraal of een vaag gevoel van spirituele verheffing. Maar de vrouw die aan bloedvloeien leed, al 12 jaar... die zocht geen spirituele ervaring. Ze verlangde naar lichamelijke genezing. En Jairus, de vader van het dochtertje dat stervende is. Jairus kwam niet naar Jezus om een inspirerende preek te horen over hoe de ziel belangrijker is dan het lichaam. Hij wilde dat zijn dochter letterlijk en fysiek gered werd van de dood. En dat is precies waarom de katholieke kerk sacramenteel is. Het christendom is geen idee, geen ethiek, geen emotie. Het is een historische en fysieke realiteit. Het vleesgeworden woord, God die mens wordt, die geneest niet alleen zielen, maar ook lichamen. En de kerk handelt niet in symbolen, maar in werkelijke genade die zich manifesteert in water, olie, brood en wijn. Dit verhaal herinnert ons eraan dat geloof geen kwestie is van gevoelens of theorieën, maar van de ontmoeting met een persoon. Dat is zo belangrijk, hè? Met een persoon die macht heeft over ziekte en dood. Jairus is een leider van de synagoge, een man van aanzien. Iemand die in de sociale orde van zijn tijd meetelde, zeker. Hij is gewend dat mensen naar hem luisteren en respect tonen. Maar hij wordt geconfronteerd met een probleem waarvoor zijn eigen status volstrekt irrelevant is. Zijn dochtertje is stervende en in de ogen van de wereld is hij een man van invloed. In het licht van de dood is hij net zo machteloos als de armste bedelaar. En wanneer de echte grenzen van het menselijk bestaan in zicht komen, wanneer de dood zich aandient, worden menselijke constructies waardeloos. De dood is een realiteit die de moderne mens probeert weg te rationaliseren, maar die hij niet kan afschaffen. De macht van Jezus, het is geen politieke macht, geen economische macht, geen intellectuele macht. Het is de macht over leven en dood. En dat mag u letterlijk nemen. Als je echt wilt weten waar de werkelijke autoriteit in de wereld ligt, hoef je alleen maar te kijken naar wie uiteindelijk de dood kan trotseren. De kerk verkondigt Christus dat hij de enige is die dat kan. De wereld predikt vooruitgang, politiek en wetenschap. Allemaal zaken die op hun best de dood kunnen uitstellen, maar niet kunnen overwinnen. De bloedvloeiende vrouw raakt Jezus aan en wordt genezen. Is op zich al een schandaal. Waarom? Omdat zij, volgens de Joodse wetten over reinheid, ze was onrein, ze mocht niemand aanraken. En al helemaal geen rabbi aanraken. Want iemand die haar aanraakte, die zij aanraakte, werd zelf ook onrein. Het christendom heeft niet alleen aandacht voor het zielenheil, maar is ook bekommerd om de fysieke mens. Het is ook altijd fysiek geweest. De katholieke kerk is gebouwd op de incarnatie, op de waarheid dat God zelf aanraakbaar is geworden. De wereld wil een God die vaag blijft, een God die zich niet bemoeit met de realiteit van het menselijk bestaan. Maar de God van de Rooms-Katholieke Kerk komt in het vlees. Hij eet en drinkt. Hij raakt aan en wordt aangeraakt. Hij spreekt woorden die wonderen bewerken. Hij neemt brood en spijzigt daarmee de menigte. En de vrouw in het verhaal die begrijpt instinctief dat Jezus niet alleen onze geest, maar ook ons lichaam kan genezen. Nogmaals, het christendom is geen idee, maar een tastbaar gegeven. En wanneer Jezus bij het huis van Jairus komt en zegt dat het meisje niet dood is, maar slaapt, ja, de omstanders lachen hem uit. Het is misschien wel het meest moderne moment in dit oude verhaal. De wereld lacht altijd om Christus. De wereld lacht om het idee dat de dood niet het einde is. De wereld lachte om de eerste christenen toen zij beweerden dat Christus was opgestaan. De wereld lachte om de martelaren toen zij liever de dood ingingen dan Christus te verloochenen. De wereld lachte om de middeleeuwse monniken toen zij hun leven wijden aan het bewaren van de beschaving die volgens de wereld al lang verloren was. En de wereld lacht vandaag nog steeds om hen die geloven dat Christus werkelijk leeft en regeert. Maar Jezus laat de spotters buiten staan en roept de dood zelf tot zwijgen. En dit is de enige echte keuze die de mensheid heeft. Of je wel, je staat buiten en lacht, of je gaat naar binnen en je ziet het wonder met eigen ogen. En dan het slotakkoord. Het meisje staat op en Jezus zegt eenvoudig: geef haar iets te eten. Ook dat is typisch voor Jezus. Hij heeft zojuist iemand uit de dood teruggeroepen en zijn eerste zorg is dat ze niet flauw valt van de honger. De kerk verkondigt niet alleen de opstanding, ze voedt ook. Ze houdt zich bezig met het tastbare, het gewone, het alledaagse. De moderne mens is geneigd religie te beperken tot mooie woorden, maar het christendom werkt in de praktijk. Het doopt echte baby's, het zegent echte huwelijken, het biedt echte troost aan stervenden, het voedt echte armen. En als Christus een pas opgestaande ziel allereerst de eten geeft, dan zou de kerk niet anders moeten doen. En zo zijn we aan het einde gekomen van het vijfde hoofdstuk van Marcus en gaan we verder met de eerste verse van het zesde hoofdstuk. Marcus, waar hij schrijft: Jezus ging vandaar weg om zich naar zijn vaderstad te begeven. En zijn leerlingen gingen met hem mee. Toen het Sabbat was, begon hij te onderrichten in de synagoge. De talrijke toehoorders vroegen verbaasd: waar heeft hij dat vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die hem geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten? Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan Jezus. Maar Jezus sprak tot hen: een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn eigen verwanten en in zijn eigen kring. En Jezus kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een klein aantal zieken genas die hij de handen oplegde. Hij stond verwonderd over hun ongeloof. En Jezus ging rond door de dorpen in de omtrek waar hij onderricht gaf. Aldus Marcus, onze vriend Marcus. Jezus keert dus terug naar Nazareth, hè, zijn geboorteplaats. Althans, waar hij opgegroeid is, natuurlijk geboren in Bethlehem. Maar daar in Nazareth, ja, de mensen kennen hem. En dat is op zichzelf al een buitengewoon gegeven. De Zoon van God, de Logos, de eeuwige waarheid, die heeft een thuisstad. Het is geen mythische godheid die boven de wereld zweeft, geen filosofische constructie, maar een man met een adres. En wij zouden erbij zeggen met een postcode. En ook met buren en een jeugdgeschiedenis. Maar in plaats van hem te ontvangen als de beloofde Messias, wijzen ze hem af. Waarom? Omdat hij te dichtbij is. Ze kennen zijn familie, zijn beroep. En de ironie is dat hun kennis over hem juist voorkomt dat ze hem kennen. De mensen van Nazareth dachten dat ze wisten wie Jezus was. Maar hun te grote vertrouwen in hun eigen kennis maakte hen blind voor de realiteit. Dat is exact de fout van de moderne wereld. De moderne mens denkt dat hij alles weet. Hè? Wetenschap, die vordert maar. En technologie, die steeds maar verder gaat. En filosofen. Maar juist dit gevoel van vermeende alomvattende kennis heeft hem afgesneden van de werkelijke waarheid. De kern van de afwijzing in Nazareth draait om één simpele zin. Is hij niet de timmerman, de zoon van Maria? Hier zit een diep misverstand in verborgen. De inwoners van Nazareth veronderstellen dat iemand die uit hun midden komt niet groots kan zijn. Mensen hebben de neiging om het buitengewone te zoeken in het verre en het exotische, terwijl men de diepte van het nabije en vertrouwde negeert. In de middeleeuwen begreep men dat het gewone juist het buitengewone bevatte. De middeleeuwse boer zag in het dagelijks brood het wonder van de natuur en ook nog eens het lichaam van Christus. Dat besef is wel grotendeels verdwenen hoor, voor de moderne, seculiere mens. De mensen van Nazareth die waren niet eens zozeer beledigd door Jezus' woorden, maar door het idee dat iemand die zij kenden de Messias zou kunnen zijn. Het is de zwakte van de geest die het wonder van het gewone niet meer kan zien. Het is een fundamentele katholieke waarheid dat het goddelijke zich openbaart in het fysieke. En het transcendentse wordt zichtbaar gewoon in het concrete. En vervolgens komt een van de meest opmerkelijke stukjes uit het evangelie. Wat staat er? Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij enkele zieken de handen oplegde en hen genas. Dit is een van de meest mysterieuze zinnen in het evangelie. Hoe kan het dat Jezus, die overal wonder heeft verricht, hier geen wonder kan doen? Het wonder vereist geloof. Niet omdat God beperkt is, maar omdat de mens beperkt is. Het wonder eist kennelijk geloof. En zonder geloof heeft een wonder trouwens geen tekenwaarde. Het verlies van God leidt tot het verlies van wonderen. In een tijd waarin geloof nog levendig was, gebeurde het onmogelijke. Het christendom overwon het Romeinse Rijk, bouwde kathedralen, schiep kunst, literatuur en rechtssystemen. Maar de moderne wereld, die zichzelf rationeel en verlicht noemt, heeft de wonderen opgegeven en leeft in spirituele armoede. En ze ontkent het bovennatuurlijke en klaagt vervolgens dat het er niet is. En dan staat er: hij verwonderde zich over hun ongeloof. Christus verwonderde zich. Hier zien we misschien wel de diepste ironie van alles, dat Jezus zich verbaast over de stomzinnigheid van de mens. En net zoals Jezus Nazareth verliet om verder te trekken naar andere dorpen, zo trekt de genade zich terug waar ze niet welkom is. Niet omdat God zijn genade niet wil geven, maar omdat de mens zich ervoor afsluit. En dat is de tragedie van de moderne wereld. Ze zegt: laat mij een wonder zien, toon mij een wonder, dan zal ik geloven. Maar in werkelijkheid is het omgekeerd. Geloof en je zult het wonder zien. Het wonder is niet dat God verschijnt met pracht en praal. Het wonder is dat hij in een werkplaats stond en planken verzaagde.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Markusevangelie met Monsieur Mutsaerts.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

beste luisteraars, alweer bijna 12 uur tijd om het Angelus te bidden en het middaggebed. En daarna de rozenkrans om 12:15. En we zitten er klaar voor om het middaggebed te bidden en het Angelus. En ik geef u de bladzijdenummers van het Groot Getijdenboek en het Klein Getijdenboek voor het middaggebed. De hymne vindt u op bladzijde 759. De antifoon, psalmen en verder staan op bladzijde 1164. Vanaf 1164. En ook hebben we de psalmen alleen in het Klein Getijdenboek. Dan gaat u naar bladzijde 430. Ik wens u alvast heel veel devotie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Op deze donderdag vieren we de gedachtenis van de heilige Bernardus, abt en kerkleraar. En ik draag u voor het stukje wat we daarover lezen in de app van, het getijdengebed. Bernardus werd in 1090 bij Dijon in Frankrijk geboren. In het jaar 1111 trad hij in bij de monniken in Citeaux. Niet lang daarna tot abt van het klooster van Clairvaux gekozen, toonde hij zich door woord en voorbeeld een uitstekend geestelijk leidsman voor zijn ordebroeders. Toen schisma's de kerk verdeelden, trok hij geheel Europa door om de vrede en de eenheid te herstellen. Zijn vele geschriften zijn vooral van theologische aard en hebben veelal betrekking op de opgang van de mens naar God. Hij stierf in 1153. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die een glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees, Zoon van God, met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden, zegt de Heer. Aanschouw mijn ellende en red mij, omdat ik uw wet niet vergeet.
1: Verdedig mijn zaak en help mij. En schenk mij het leven zoals gij belooft.
0: Voor zondaars is er geen redding, omdat zij geen acht slaan op wat gij beschikt.
1: Onmetelijk, Heer, is uw goedheid. Laat mij dan leven zoals gij bepaalt.
0: Met velen zijn mijn vervolgers en kwellers. Toch wijk ik van wat gij verordent niet af.
1: Hun trouweloosheid vervult mij met walging. Want om uw uitspraken geven zij niet.
0: Zie, Heer, ik heb uw bevelen lief. Bewaar mijn leven in uw erbarmen.
1: Uw woord berust op betrouwbaarheid. En eeuwig is wat gij rechtvaardig bepaalt.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Als gij mij lief hebt,

0: eeuwen. Amen.
1: Als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden, zegt de Heer. U zegene de Heer, moogt gij de vrede zien, zolang uw dagen duren. Gelukkig die Godvrezend zijt, de weg des Heren gaat.
0: Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten. Tevreden en voorspoedig zult ge zijn.
1: Uw vrouw daarbinnen in uw huis is als een rijk beladen wijnstok.
0: En als olijventakken rond de stam. Zo staan uw kinderen om uw tafel.
1: Ja, zo wordt elk mens gezegend. Die eer geeft aan de Heer.
0: U zegene de Heer uit Sion. Moogt gij Jeruzalem welvarend zien. Zolang uw dagen duren.
1: Moogt gij kinderen van uw kinderen nog aanschouwen? Vrede, zei Israël.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: U zegene de Heer. Moogt gij de vrede zien zolang uw dagen duren.
1: God de Heer zal voor u strijden. Van jongs af ben ik mishandeld. Getuig het nu, Israël.
0: Van jongs af ben ik mishandeld. Mij breken konden zij niet.
1: Ploegers hebben mijn rug doorploegd. Trokken er lange voren.
0: Maar de Heer die rechtvaardig is, sneed hun ploegstellingen door.
1: Drijf ze beschaamd op de vlucht. Allen die Sion haten.
0: Laat ze als gras op het dak. Door worden voor men het uittrekt.
1: Geen maaier die er zijn hand mee vult. Geen schovenbinder zijn voorschoot.
0: En geen voorbijganger zegt hun de zegen van God over u. In naam van de Heer wees gezegend.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: God de Heer zal voor u strijden.
0: Heb de gerechtigheid lief, gij die het land bestuurt. Richt uw gedachten op de Heer in goede gezindheid en zoekt hem in eenvoud van hart, omdat hij zich laat vinden door wie hem niet uitdagen en zich toont aan wie niet weigeren in hem te geloven.
1: Vertrouw op de Heer en doe wat goed is.
0: Dan zult ge veilig uw land bewonen.
1: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan, door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken.

Nog een paar minuutjes, beste luisteraars. En dan gaan we de rozenkrans bidden, 11:15. En dat is natuurlijk altijd bijzonder, de rozenkrans waarbij we echt samen bidden. Nou, doen we dat sowieso altijd samen. Het is een geestelijk gebeuren om te bidden, om ons te openen voor God, voor de Heilige Geest. En dan bidden we ook samen met onze engelbewaarder, met de heilige. En wie we daar verder bij kunnen uitnodigen. En sowieso op Radio Maria is het dan dat we samen bidden heel fijn. Echt een gebedszender. Echt een katholiek geluid. En bij de rozenkrans van 11:15 is het dan nog een keer extra bijzonder. Want dan kunt u bellen naar de live studio op 0736872001. Ik zal het zo nog een keer noemen, het nummer. En dat is heel fijn als u dat doet. Want dan kunt u ook mee bidden via de telefoon op de radio. Nou, sommigen vinden dat spannend. Van, oh jee, dan ben ik op de radio. Nou, en dat is, dat mag ook best een beetje spannend zijn. Dat is helemaal niet erg. Maar laat het geen belemmering zijn om toch te bellen. Alsjeblieft. Van harte uitgenodigd om ook al te bellen, nu al. Voor het eerste tientje om mee te bidden. 0736872001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Ja, beste luisteraars, we mogen de Rozenkrans bidden 11:15. Vaste prik, iedere dag 11:15 bidden we hier op Radio Maria de Rozenkrans. En dan mogen we erbij op donderdag de geheimen van het licht overwegen. Meenemen in ons gebed. En ik heb één meebidder aan de lijn. Gewoon niet fijn dat je er bent, dus we kunnen aanvangen. En voor de andere tientjes, beste luisteraars, zou het heel fijn zijn als u weer belt. En dan zal ik dan ook na het eerste tientje toe oproepen. Alvast bedankt voor uw respons. Laten we bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de vrijheid van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten nu Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. En zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laten we dit eerste tientje bidden voor de volgende gebedsintenties. Allereerst om Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria in Nederland en wereldwijd. Bidden we ook voor de intentie van de paus voor de maand augustus. Bidden wij dat we in de grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen te ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Bidden we ook over zegen, om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria en voor de zielenrust van overleden luisteraars. Willen we ook bidden voor de gebedsintenties die ons bereikt hebben via WhatsApp. Laten we bidden dat onze lieve vrouw van vrede voor een persoon die leukemie heeft, nu al iets beter gaat, maar nog steeds altijd last heeft van lichte bloedingen door de bloedverdunners. Laten we ook bidden voor een andere persoon, een kennis van een meebidder, die hervallen van leverkanker na 5 jaar, dat hij terug beter mag worden. En dat ik uiteindelijk verlost kan worden van geldproblemen, dat het echt eens stopt. Dank, bidden we dankbaarheid voor de regen die onze aarde hard nodig heeft. Dank. Graag gebed voor een goede reis van kleinkinderen naar Brazilië. zouden we willen bidden voor twee zieke zussen en een zieke zwager en een ziek nichtje, dat onze lieve Heer zij allen bij wil staan en genadig wil zijn. Goedemiddag, mijn intentie is dat het hart van een goede vriend gezond mag blijven en dat hij gauw onderzoek krijgt. Dank u wel en een prettige dag. Voor een oplossing voor problemen met de oren. Graag gebed op voorspraak van de heilige familie om bekering in ons gezin en in alle families van de hele wereld. En we overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus wordt gedoopt door Johannes in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Ja, beste luisteraars, na het eerste tientje wat muziek. En dan hebt u even de gelegenheid om te bellen naar de live studio 0736872001. Van harte daartoe uitgenodigd. Dan kunt u ook gebedsintenties doorgeven voor het tweede tientje van de Rozenkrans. En u kunt dan ook aan de lijn blijven om een tientje van de Rozenkrans mee te bidden. Heel graag.

0: willen we dit tweede tientje van de Rozenkrans bidden voor de volgende gebedsintenties. Heel speciaal voor de geestelijke en het geestelijke en lichamelijke welzijn van de parochianen van een meebidder. Ook voor de genezing, volledige genezing van de schouder. Voor een vriendin en haar zoon die een reis gaat maken naar Turkije, dat het een veilige reis mag zijn en dat ze ook een behouden terugkomst hebben. Willen we ook bidden om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieus leven. Om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Dat er vrede mag komen in Oekraïne, Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. En dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. Voor een ernstig zieke bisschop. Bidden we ook voor de intenties die ons bereikt hebben via WhatsApp. Dat alles goed mag gaan. Volgens Gods wil en plan voor iedereen. Dat mijn zusje en neef goed mogen herstellen. Dat het ijzergehalte in mijn bloed goed mag komen. En gebed graag uit dankbaarheid. Nogmaals, uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Hulp en bijstand van de Heilige Jozef, de Heilige Cayetan, voor een speciale intentie en de verhoring ervan. En we bidden om hulp van Maria, koningin van de vrede, om vrede in onze harten. Graag gebed voor vrede in ons gezin. En we overwegen het tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons onrecht, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.
0: Amen. Ja, bedankt voor het meebidden, Ria. We hebben voor het derde tientje een mooi lied, The Kingdom of God. Dat gaat ook daarover. En dan hebben we even de gelegenheid om te bellen. Dan kunt u bellen. Alsjeblieft belt u naar de live studio 0736872001. En dan kunt u gebedsintenties doorgeven. En u kunt ook meebidden, het tientje van de Rooskrans meebidden via de telefoon op de radio.

0: Voor het derde tientje willen we graag bidden voor de volgende gebedsintenties. Om zegen, kracht en bescherming voor de bidders voor het ongeboren leven. Uit dankbaarheid dat een oogoperatie het gewenste effect mag hebben. Nogmaals, uit dankbaarheid. En nog eens een keer bidden we uit dankbaarheid. Ja, er is er zoveel om dankbaar voor te zijn. En de meebidders deden dat ook met ons. Speciaal op voorspraak willen we bidden uit dankbaarheid op voorspraak van de heilige Jozef en onze moeder Maagd Maria. Ook bidden we voor de familie dat zij een gezegende middag mogen hebben. En we bidden heel speciaal voor een meebidder dat het allemaal wat rustiger mag zijn in het hoofd. Dat er minder stress mag zijn. En dat de Heilige Geest hem zal bijstaan daarin. Willen we ook bidden. Een meebidder schrijft: hierbij geef ik mijn intentie aan jullie door voor een ernstig zieke vriend, opdat er hoop mag zijn voor genezing. Zeer veel dank voor het bidden hiervoor. Hartelijke groet. Graag gebed ook uit dankbaarheid en op voorspraak van de heilige familie, heilige Theresia en heilige Catharina Labour. En we overwegen het derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement.
0: Een beetje muziek voor het vierde tientje, zodat er gelegenheid is om te bellen. U kunt bellen naar de live studio 0736872001. U moet overigens weten dat als u belt om een gebedsintentie door te geven, dat u dan niet onmiddellijk ook op de radio bent. Dat is goed om te weten. Dat doen we onder de knop, zo zeggen we dat. Dat is niet te horen op radio. Wel is het te horen als u ook aan de lijn blijft om ook een tientje van de Rooskrans mee te bidden. Heel graag van harte daartoe uitgenodigd voor het vierde tientje. En we luisteren naar dit mooie lied. Notre Père, onze Vader, waar we ook ieder tientje mee aanvangen.

0: Ja, mooie muziek, maar we zijn op de radio om te bidden. En dat gaan we ook doen. Voor het vierde tientje willen we bidden voor een neef. En voor zijn gezondheid. Dat het weer helemaal goed mag komen. En voor een mooie bedevaart naar Banneu. Dat het zeer zegenrijk mag zijn. Bidden we ook voor een speciale intentie. Voor onze zoon en zijn moeder op voorspraak van moeder Maria. Dank u wel. Gebed is gevraagd voor eenheid in mijn gezin. Dat mijn dochter weer thuis komt. Om zegen over alle priesters. Voor een zwager die een auto-ongeluk heeft gehad. Dat hij goed zal herstellen. Dank u. Bidden we uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Voor ons allen. En dat we de zegeningen mogen krijgen die we dagelijks nodig hebben. Dank u. Ook uit dankbaarheid aan onze lieve hemelse moeder Maria van altijddurende bijstand. Voor ons gebeden die zij naar haar zoon, ons lieve Heer Jezus. Dank u wel voor uw gebeden. Ik geef graag een intentie door. Allereerst uit diepe dankbaarheid voor het terugvinden van een kat. En mijn dochters, pasjes. Oh, die zijn dus ook teruggevonden, ja. En dan mogen we bidden uit dankbaarheid op voorspraak van de heilige Antonius van Padua. Uit diepe dankbaarheid voor mijn dochter en de ontelbare zegeningen van onze lieve Heer. Dat het goed mag blijven gaan met mijn dochter. En dat ze gezond mag blijven. Hartelijk bedankt. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria voor vandaag. Voor een vruchtbare rosary rally op 5 september in Amsterdam. Op de feestdag. En daarbij ook graag de voorspraak van heilige moeder Teresa. Hartelijk bedankt. Voor een ernstig zieke 15-jarige acolyt uit Limburg met uitgezaaide kanker. Op voorspraak van de heilige Peregrinus bidden we om het wonder van zijn genezing. Mede op voorspraak van de heilige pastoor van Ars voor de bevrijding van een petekind en haar moeder, dat de juiste hulp voor haar ingeschakeld gaat worden bij een ernstige eetstoornis. Ook op voorspraak van de heilige pastoor van Ars voor de inkeer van een jonge priester die recent aankondigde zijn bediening neer te leggen. Graag een... Oh, die heb ik al gehad. Ja. Laten we bidden. We overwegen het vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: En dan vallen toch weer de lijnen weg. Helaas, ja, ze horen dan mij ook niet meer. Althans niet via deze lijn. Misschien nog wel via de radio. Nou, dan weten zij ook dat de verbinding is verbroken. We maken het tientje even af. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Ja, bedankt Goni, fijn dat je er weer bent. Ik weet niet of ik nou 10 heb gebeden voor dit tientje. Weet je dat toevallig?
1: Nee, want ik was aan het bellen.
0: Nou, ik denk dat we dan maar mogen hopen dat het goed is en dat God het ons zal vergeven als het er misschien 9 zijn of 8. Maar als u het weet, dan mag u het zeggen, dan doen we het gewoon alsnog. En we gaan nu even luisteren aan wat muziek. Ik heb een mooi lied, I'm the Bread of Life. Een vrolijk en mooi toepasselijk lied voor het laatste tientje. En ja, ondanks de problemen met de telefoon, mensen, belt u gerust even goed om te proberen of het lukt. Ja, ik zie een lijn binnenkomen.

0: In het laatste tintje van de rozenkrans willen we bijzonder bidden om bescherming van het leven en het ongeboren leven, het ongeboren menselijk leven, wel te verstaan. Voor een bijzondere intentie om vermindering van pijn voor iedereen die bedroefd wordt, dat zij kracht mogen ontvangen. Heel bijzonder bidden we uit dankbaarheid. Willen we ook bidden voor de kinderen en de jongeren in de jeugdzorg. En voor hen die te maken hebben met verslaving. Bidden we ook voor de gemeenschap Senacalo die zich voor hen inzet. En brengen we zo al onze intenties voor het voetlicht bij Jezus en op voorspraak van moeder Maria. En willen we daarbij insluiten ook alle intenties die om wat voor reden dan ook nog niet met ons gedeeld zijn, bijvoorbeeld vanwege de problemen met de telefoon of om andere redenen, dat we ook voor hun bidden. En we overwegen het vijfde geheim van het licht. Namelijk, Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: De litanie van Loreto. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons, Christus, en hoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
1: God, hemelse Vader,
2: ontferm u over ons.
1: God, Zoon, verlosser van de wereld,
2: ontferm u over ons.
1: God, Heilige Geest,
2: ontferm u over ons.
1: Heilige Drievuldigheid, één God,
2: ontferm u over ons.
1: Heilige Maria,
2: bid voor ons.
1: Heilige Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Maagd der Maagden,
2: bid voor ons.
1: Moeder van Christus,
2: bid voor ons.
1: Moeder van de Kerk,
2: bid voor ons.
1: Moeder van Barmhartigheid,
2: bid voor ons.
1: Moeder van de Goddelijke Genade,
2: bid voor ons.
1: Moeder van de Hoop,
2: bid voor ons.
1: Allerreinste Moeder,
2: bid voor ons.
1: Zeer kruise Moeder,
2: bid voor ons.
1: Maagdelijke Moeder,
2: bid voor ons.
1: Onbevlekte Moeder,
2: bid voor ons.
1: Beminnelijke Moeder,
2: bid voor ons.
1: Bewonderenswaardige Moeder,
2: bid voor ons.
1: Moeder van Goede Raad,
2: bid voor ons.
1: Moeder van de Schepper,
2: bid voor ons.
1: Moeder van de Zaligmaker,
2: bid voor ons.
1: Alle voorzichtigste Maagd,
2: bid voor ons.
1: Eerwaardige Maagd,
2: bid voor ons.
1: Lofwaardige Maagd,
2: bid voor ons.
1: Machtige Maagd,
2: bid voor ons.
1: Goedertieren Maagd,
2: bid voor ons.
1: Getrouwe Maagd,
2: bid voor ons.
1: Spiegel van gerechtigheid,
2: bid voor ons.
1: Zetel van wijsheid,
2: bid voor ons.
1: Oorzaak van onze blijdschap,
2: bid voor ons.
1: Geestelijk vat,
2: bid voor ons.
1: Eerwaardig vat,
2: bid voor ons.
1: Heerlijk vat van Godvrucht,
2: bid voor ons.
1: Mystieke roos,
2: bid voor ons.
1: Toren van David,
2: bid voor ons.
1: Ivoren Toren,
2: bid voor ons.
1: Gouden Huis,
2: bid voor ons.
1: Ark van Verbond,
2: bid voor ons.
1: Deur van de Hemel,
2: bid voor ons.
1: Morgenster,
2: bid voor ons.
1: Heil van de Zieken,
2: bid voor ons.
1: Toevlucht van de Zondaars,
2: bid voor ons.
1: Troost van de migranten,
2: bid voor ons.
1: Troosteres van de bedroefden,
2: bid voor ons.
1: Hulp van de christenen,
2: bid voor ons.
1: Koningin van de engelen,
2: bid voor ons.
1: Koningin van de aardvaders.

0: Helen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de belijders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden, Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees ten alle tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, altijd Maagd, in de noden van dit ogenblik en laat ons eens ervaren wat de eeuwige vreugde is door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Amen. Ja, dank jullie wel, André en Gorny en u luisteraars voor het meebidden van de Rozenkrans en ook de litanie. En dat is altijd mooi op donderdag om dan de geheimen van het licht te overwegen. Een hele mooie laatste geheim natuurlijk, het bron en hoogtepunt van ons katholieke en ons geloofsleven, de Eucharistie. En we gaan verder met onze programmering. Zo dadelijk hebben we het programma Wij lezen voor. Nee, eerst hebben we nog lessen van Franciscus. Om 1:15. En deze uitzending gaat over beproevingen. Verzorgd door broeder Jan Termaat, Franciscaan. 1:30, een voorlezing uit het boek Juweel van de Nijl. En om 14:00 hebben we het programma. Oh, dat zeg ik niet goed. Nee, om 14:00 hebben we het programma Biddende Vaders. Wees waakzaam. En dat van 12:15, dat klopt niet. Dat heb ik niet goed gezegd. Het moet zijn de heilige van de dag. De lessen van Franciscus is op vrijdag. Dus zo dadelijk eerst heilige van de dag. Wij lezen voor, klopte wel. En biddende vaders om 14:00. Wees waakzaam, staat centraal in het gebed. Bij de biddende vaders om 14:00. Om 15:00 de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En om 16:30. Het inzicht. En dat is een mooi programma van verzorgd door Marleen Kaars. En we gaan deze keer meer inzicht krijgen in het hindoeïsme. De titel luidt Het ware gezicht van het hindoeïsme. Ik wens u heel veel luisterplezier.
3: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. De boodschap is helder.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag 20 augustus staan we stil bij Bernardus van Clairvaux. De Franse monnik Sint Bernardus van Clairvaux, die leefde van 1090 tot 1153, is een van de meest invloedrijke personen van zijn tijd. Hij wordt in 1090 geboren op het kasteel Fontaine bij Dijon, Bourgondië, als derde van 7 kinderen. Zijn ouders zijn Tesseline Le Sour en Alette de Montbard. Hij doet zijn studies aan de school Saint-Forle en Châtillon-sur-Seine. Na de dood van zijn moeder volgt enige jaren van geestelijke crisis. Maar op 21-jarige leeftijd is hij vast besloten om monnik te worden. De monastieke roeping van Bernardus wekt zo aanstekelijk dat zijn oom Gaudry al zijn broers, behalve dan Nivard, ook nog enkele neven en vrienden hem naar het klooster willen volgen. Rond Pasen 1112 melden deze 30 jonge Bourgondische edellieden zich bij de abdij van Citeaux. In het Latijn is dat Cistercium. En daar worden ze welkom geheten door abt Stephanus Harding. De abdij van Citeaux was het centrum van een nieuwe monastieke spiritualiteit. Ze was gesticht door de Benedictijnen uit Molesme onder leiding van Robertus, die de regel van Benedictus strenger wil volgen. En zo ontstaat in Citeaux een nieuwe kloosterorde. De Orde van Citeaux, oftewel de Ordo Cistercienses. En wij kennen ze ook wel als de Cisterciensers. Uiteindelijk onderscheiden deze Cisterciensers zich van de Benedictijnen door hun kleurloze, oftewel grijze, habijt. Sint Stephanus, de derde abt van Citeaux, zag al snel dat de religieuze genialiteit van Bernardus hoog was. In juni 1115 stuurt hij hem op een belangrijke missie. Bernardus wordt aan het hoofd gesteld van 12 medebroeders onder wie zijn bloedverwanten. En ze krijgen de opdracht om in Clairvaux, het huidige Franse regio Champagne-Ardenne, een klooster te stichten volgens de nieuwe observantie. Bernardus wordt de eerste abt van Clairvaux. Volgens Bernardus' biograaf Wilhelmus de Saint-Thierry, een Nederlander, wordt hij priester gewijd door de beroemde geleerde Wilhelmus van Champiot. En deze is na zijn docentschap in Parijs bisschop van Chalon geworden. Bernardus ontvangt van hem ook de abtwijding. Wilhelmus van Champiot is zeer onder de indruk van de kwaliteiten van Bernardus en wordt een goede vriend. Hij is het die Bernardus introduceert op het wereldlijk toneel. De eerste abt van Clairvaux wordt vermaard om zijn eloquentie en zijn wijsheid. En ook wordt hij door menigeen als levende heilige beschouwd. Omdat hij zoveel gezag uitstraalt, raakt Bernardus betrokken bij kerkelijke en wereldlijke politieke kwesties. Zo wordt de man die de wereld heeft ontvlucht een invloedrijke figuur in die wereld. Verscheidene pausen en bisschoppen doen een beroep op hem. En daarnaast blijft hij geestelijk leiding geven aan de monniken en monialen, zoals Hildegard van Bingen, die haar visioenen aan hem voorlegt. Dankzij Bernardus groeit de Cisterciënzerorde uit tot een niet meer weg te denken beweging. In heel Europa worden kloosters gesticht en de meest onheilzame gebieden worden door de Cisterciensers ontgonnen. De Romaanse bouwstijl neemt door de ascetische esthetiek van de Cisterciënser kloosters een nieuwe wending. Het beroemdste voorbeeld daarvan is de abdij van Fontenay, die in 1118 door Bernardus wordt gesticht. Geheel het westerse kloosterleven staat onder Bernardus' invloed. Zijn geschrift Apologia uit 1125 vormt het uitgangspunt van de hervorming van de Orde van Cluny en andere Benedictijnse gemeenschappen. In 1128 schrijft Bernardus een regel voor een nieuw type religieus, de tempelridders. En deze tempeliers hebben de kloostergelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid afgelegd en zijn tegelijkertijd militair. Bernardus is een mysticus die voortdurend de heiligheid van de katholieke kerk voor ogen heeft. De kerk is immers de bruid van Christus. En vandaar dat het Bernardus ook zo steekt dat zoveel gewijde bedienaren van de kerk in zonde leven. De disciplinering van de clerus wordt daarom één van zijn voornaamste projecten. Hij schrijft een spirituele handleiding voor priesters en bisschoppen. En ook schrijft hij de De Consideratione, een handleiding voor paus Eugenius III, zijn vriend, oud-leerling en medesisterciënser. En het is deze paus die hem in 1146 de opdracht geeft de tweede kruistocht te prediken. Bernardus gehoorzaamt en enthousiasmeert een enorme menigte in Vézelay. En daarna reist hij heel Europa door om op te roepen gewapend naar het Heilig Land te trekken. Zo komt hij ook in Maastricht, waar hij op het Ons Lieve Vrouwenplein zijn kruistocht preekt houdt. Bernardus is dus vaak onderweg naar kerkelijke conferenties of haarden van politieke conflicten. Hij beschouwt het als zijn profetische plicht om de machthebbers van zijn tijd kennis te laten nemen van het evangelisch perspectief. Zijn interventies druisen echter in tegen zijn diepe verlangen naar stilte en afzondering. Geregeld belandt hij in delicate aangelegenheden. Zo wordt hij betrokken in een pauselijk schisma tussen Innocentius II en Anacletus II, die beide aanspraak maken op de heilige stoel. Bernardus steunt paus Innocentius en het schisma wordt beëindigd. Hoezeer Bernardus misstanden in de kerk ook verafschuwt, radicale kerkhervormingen vindt hij nog erger. De extreme variant van de armoedebeweging, die van geestelijke bezitloosheid eist, wordt door hem fel bestreden. Ook de leer en de leefwijze van de Katharen wordt door Bernardus fanatiek aangevallen. Hun afkeer van het huwelijk bestrijdt hij rond 1145 in lyrische preken over het Hooglied. De spiritualiteit van Bernardus is vooral gericht op Christus. Hij is de goddelijke bruidegom die zich aan de mens heeft overgegeven. De mystieke vereniging van de ziel met God is het einddoel van ieder menselijk leven. Bernardus is ervan overtuigd dat de ziel gedurende het aardse leven steeds verder naar de volmaaktheid toe kan groeien. Dat kan door gebed, versterving en schriftlezing. De Bijbel wordt door Bernardus meestal in allegorische zin geïnterpreteerd. En gevolg van zijn christocentrisme is Bernardus' grote verering van Maria de moedermaagd. De Maria numquam satis, over Maria nooit genoeg, is zijn devies. Bernardus is een asceet die zijn lichaam grote beperkingen oplegt. Ten gevolge daarvan leidt hij aan een pijnlijke maagkwaal. Hij sterft op 20 augustus 1153 in zijn abdij van Clairvaux, kort nadat hij vernomen heeft dat zijn vriend paus Eugenius III is gestorven. Bernardus laat 534 brieven, 340 preken en 12 traktaten na. Hij heeft 68 dochterkloosters van Citio gesticht. En kort na zijn dood wordt het proces van zijn heiligverklaring al gestart. In 1174, ruim 20 jaar na zijn dood, wordt hij door paus Alexander III heilig verklaard. En in 1830 roept paus Pius VIII hem uit tot kerkleraar. In 1953 wijdt paus Pius XII een encycliek aan hem bij gelegenheid van zijn 800ste sterfdag. De titel is ontleend aan zijn bijnaam, Dr. Mellifluus, honingvloeiende leraar. Heilige Bernardus van Clairvaux, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 27. In plaats van uw dubbele schaamte en schande, zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Jesaja 61, vers 7. De volgende middag ging Carilinee met Theo mee naar de herberg waar Natemahar verbleef. Ze trof hem achter een smal bureau waar hij in het zonlicht officiële documenten zat te schrijven. Hij liet zijn zegel van schatbewaarder vallen toen ze achter Theo aan de kamer binnenkwam. Carilinee. Natemahar rees langzaam overeind. Ik had je niet verwacht. Ik had niet verwacht dat je me ooit nog wilde zien. Mijn ene helft wil dat ook niet, zei ze eerlijk. Maar de andere helft heeft gewonnen. Ik ben dankbaar voor die helft, hoewel ik de andere kan begrijpen. Hoe gaat het met je? Vroeg ze. Beter, dank je wel. Hij wees haar een kruk en Theo het bed en ze gingen allemaal op het puntje van hun zitplaats zitten. Een pijnlijke stilte vulde de kamer. Natemahar schraapte zijn keel. Kan ik wat te eten voor jullie bestellen? Of gekruide wijn misschien? De herberg verschaft fatsoenlijke kost. Dank je, nee. Ik heb Lolia vandaag geholpen met koken en om de een of andere reden voel ik me nu nogal vol. Heb je gekookt? Natemahar trok zijn wenkbrauwen op. Hij wist heel goed dat haar enige ervaring in de keuken bestond uit helpen eten naar de tafel te dragen. Ik heb geholpen. Carilinee was de officiële voorproever, zoals de profeet Nehemia voor de koning van Perzië, hielp Theo. Ze heeft alles geproefd voordat het in de pot ging. Heel grappig, zei Carilinee, ongewoon geïrriteerd door Theo's grapje. Ik heb echt geschild, gehakt, gewassen en geroerd. En ja, misschien heb ik ook wel een beetje geproefd. Ze haalde haar schouders op. Tante Blandina en grootmoeder willen we me nooit in de buurt van de keuken hebben. Maar Lolia en Priscilla hebben me een paar dingen geleerd. Bij het noemen van tante Blandina viel er weer een pijnlijke stilte. Je kunt niet weten hoezeer het me spijt, barstte Natemahar uit. Hoe erg ik het vind dat ik je zoveel pijn heb gedaan. Ik heb nooit beseft dat je leven bij Blandina zo moeilijk was. Ze leek me altijd heel aardig. Saai, doodsbang voor haar vader, maar wel vriendelijk. Ik had geen idee dat ze koud en afstandelijk was. Ik heb je het nooit verteld, niet alles. Wat had het voor zin gehad? Je had er niets kunnen aan doen. Dat dacht ik tenminste. Carilinee ademde diep in. Tante Blandina is ook aardig, op haar eigen manier dan. Maar ja, ik heb haar zus afgenomen. Mijn geboorte was de reden voor haar dood. Ik kan het haar niet kwalijk nemen dat ze wrok tegen me koestert. Natemahar stak zijn kin naar voren. Ik ben niet in de positie om te oordelen, zei hij knarsetandend. Nee. Ze kon niet blijven zitten en stond haastig op. Natemahar, je had op zijn minst de waarheid kunnen vertellen toen ik ontdekte dat mijn vader nog leefde. Waarom heb je me die bespottelijke schijnvertoning laten doormaken? Waarom heb je Vitruvius' brieven gelezen en iets gezegd? Waarom heb je mijn moeders tekeningen aangeraakt en niet bekend wie ze was? Waarom heb je me achter Cézanne laten gaan? Nathemahar streek over zijn mond. Ze zag dat zijn vingers trilden en voelde een nieuwe golf van bittere bezorgdheid opkomen. Wat had ik je dan kunnen vertellen, kind? Zei Nathemahar toen. Dat je na al die jaren van hunkeren naar een vader dit hebt als vader? Hij drukte een hand tegen zijn borst. Deze gebroken halve man? Deze broze schim die onderdoet voor elke normale man? Ze kon even geen adem halen. Wat? Wist je dat ik in Jeruzalem niet eens een voet in de tempel mocht zetten? Eunuchen hebben geen plaats in de gemeente van de Heer. Had je dat willen hebben als vader? Wat kan het me schelen wat ze bij de tempel doen? Riep ze uit. Hij hapte naar adem. In het hof van de Kandake heb ik invloed. Ze heeft me een hoge positie gegeven. Maar elders heeft positie weinig te betekenen. Ik zal altijd minder zijn dan andere mannen. Hij haalde zijn schouders op. In mijn gezicht doen ze respectvol en achter mijn rug lachen ze me uit. Ik kon het niet verdragen. Ik kon de blik van teleurstelling in je ogen niet verdragen. Zolang je achter een spook aanjoeg, kon je tenminste dromen van betere dingen. En wat heb je nu? Als je me voorstelt, als je vader, zul je gegniffel en gefluister horen. Je zult het voorwerp zijn van minachting. Dat is mijn nalatenschap. Caroline deed een halve stap naar hem toe. Nathemahar, ik heb het nooit belangrijk gevonden dat je zo'n hoge functie bekleedde. En het kon me evenmin schelen dat je een eunuch was. Wanneer heb ik ooit op je neergekeken? Nathemahar's blik gleed van haar weg. Zolang we slechts vrienden waren, deed het er niet zoveel toe. Maar om mij als vader te hebben? Hij schudde zijn hoofd. Ik zal je slechts schande brengen. Caroline richtte zich op tot haar volle lengte. Denk je dat een paar smalende opmerkingen iets kunnen afdoen aan mijn liefde voor jou? Denk je dat ik me voor jou zal schamen om wat het mes van de Kandake aan je lichaam heeft aangericht? Ken je mij zo slecht, Nathemahar? Nou, ik ken jou door en door. Ik weet dat je goed bent, vriendelijk, wijs, zorgzaam, vroom. En meestal ben je zelfs eerlijk. Geen spottende praatjes kunnen veranderen wat ik weet. In elk geval hebben alle jaren met Quintus Blandinus als mijn grootvader me geleerd me niet te bekommeren om de mening van onwaardige mannen en vrouwen. Je hebt te weinig vertrouwen in me. Heel even veranderde Nathemahar's gelaat en werd het getekend door een honger, alsof hij voor de eerste keer in 25 jaar hoop proefde. Alsof haar woorden een bijl waren die de wortel van iets duisters en angstwekkends had doorgehakt. Maar in één oogwenk was de honger weer verdwenen en het normale, uitdrukkingsloze masker gleed weer voor zijn gezicht. Pas toen bevatte Caroline wat Nathema haar 17 jaar lang voor haar had verborgen. Niet slechts zijn identiteit als haar vader, iets diepers en krachtigers lag verborgen in de grond van zijn ziel. Onder elk besluit tot zwijgen, tot geheimhouding, lag iets subtielers als de slang uit het paradijs die over de grond glibberde en sissend beschuldigingen uitte. Nathemahar beschouwde zichzelf als onwaardig. Hij zag zichzelf als een half iets, een gruwel voor het oog, een voorwerp van spot. En hij verwachtte dat zij hem ook zo zou zien. Niet omdat Nathemahar haar niet vertrouwde, maar omdat degene die hij was hem te veel dwars zat. Ze dacht aan Theo's engel die in de spiegel keek en in zijn littekens een sterke burcht van bescherming reflecteerd zag, die op Gods liefde wees. Net als bij de engel konden sommige van Nathemahars littekens niet verborgen worden. Hij was voor altijd getekend door zijn gebroken lichaam. Als hij een kamer binnenstapte, wist iedereen wat hem was aangedaan. En vanwege die constante herinnering had hij nooit over zijn verwonding heen kunnen komen. Plotseling wist Carilliné wat ze moest doen. Ze wist waarom God haar deze lange reis vol ontdekkingen en teleurstellingen had laten afleggen. Carilliné had niet half zo hard een vader nodig als Nathemahar een dochter. De woede die door haar heen raasde, de razernij die zich binnenin haar had opgebouwd, alles verdween. Ze konden simpelweg niet stand houden tegen Carilliné's compassie en liefde. Ze legde teder een hand tegen Nathemahars wang en draaide zijn gezicht langzaam naar haar toe tot zijn ogen zich op gelijke hoogte bevonden met de hare. Ze keek hem recht aan. "Vader," fluisterde ze. Het woord klonk vreemd uit haar mond. "Mijn vader," zei ze, en ze kuste zijn wang. "Ik hou van je." Ze knielde voor hem neer en kuste de rug van zijn handen. "Ik ben er trots op dat jij mijn vader bent." Diep uit Nathemahars keel kwam een vreemd geluid. Een beladen jammerkreet ontsnapte hem na jaren diep weggestopt te hebben gezeten, en zijn hele wezen sidderde ervan. Het was alsof er in zijn lichaam een aardbeving plaatsvond en zijn hart het epicentrum was. Hij viel op zijn knieën en keek Carilliné aan. Meerdere keren opende hij zijn mond om iets te zeggen, maar er kwam geen geluid, zelfs geen fluistering. Hij kon slechts tranen produceren, leek het. Ze stroomden over zijn wangen. "Vader," zei Carilliné, en ze omhelsde hem met alle liefde en de smart van jaren in haar hart. Toen hoorde ze eindelijk de woorden die hij uitbracht. Gebroken en half gesmoord kwamen ze over zijn lippen. "Mijn dochter." Daarna opende zich een sluisdeur die hij niet langer dicht kon houden en steeds opnieuw bracht hij haperend uit: "Mijn dochter, dochter, dochter, dochter." Een litanie die overging in: "Mijn meisje, mijn kind," en weer terug zonder te stoppen tot zijn keel zo droog was geworden dat hij geen geluid meer kon voortbrengen. En nog steeds bewogen zijn lippen en vormde een enkel woord: "Dochter." Over zijn hoofd ving Carilliné een glimp op van Theo, die als verlamd op Nathemahars bed zat. Op zijn mooie gezicht lag een vreemde uitdrukking van verwondering. Zijn ogen waren opengesperd, al leek hij niets te zien, alsof hij getuige was geweest van iets wat niet van deze aarde was. Carilinee hing als verdoofd in de kussens in de overdekte draagstoel die Theo had laten komen. In de loop van een paar uur was haar leven veranderd. Als Theo er niet op had aangedrongen, zou ze niet eens naar de herberg zijn gegaan. Ze zou niet ontdekt hebben welke wond het verleden van haar vader had gevormd. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

0: We beginnen de sessie van Biddende Vaders met het gebed. Met het eerste gebed, het dagelijks gebed voor vaders.
1: Heer onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vader en vragen uw hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, vader, om bescherming van alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen u ook alle zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat zij trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
2: Amen. Ja, normaal gaan we dan een rondje doen. Dan hebben we een aantal reflectieve vragen die we dan onszelf kunnen voorhouden. En dan is er wat gelegenheid om daarover te delen. Bijvoorbeeld denk aan reflectieve vragen zoals: wat heeft mij het meeste bezig gehouden? Wat heeft mij het meeste afgeleid? Wat heeft mij het dichtst bij de Heer gebracht? Hoe verloopt mijn gebed? Wat is een hoogtepunt geweest? Wat is een dieptepunt geweest? Wat is de Heer mij mogelijk aan het leren? Wat heb ik vandaag gedaan om anderen dichter bij de Heer te brengen? In welke daden van naastenliefde kan ik mezelf het beste geven? Heb ik gebed nodig van mijn broeders tijdens de bijeenkomst?
0: En dan gaan we nu naar het volgende gebed, de overweging van heilige Anselmus. Kom en laat de drukte van het dagelijks leven achter je. Gooi je lasten

0: laat de drukte van het dagelijks leven achter je. Gooi je lasten van je af en laat dat wat je bezwaart even los. Maak jezelf vrij voor God en kom in Hem tot rust. Ga in de binnenkamer van je ziel, sluit alles buiten en laat alleen God toe en alles wat je kan helpen om Hem te zoeken. Nu zegt mijn hele hart tot God: Heer, ik zoek uw aangezicht. Ik zoek alleen uw aangezicht.
1: Gebeden ter voorbereiding. Uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom, Heilige Geest, en vul ons hart met uw liefde, zodat deze bijeenkomst en ons verlangen om te bidden door u mogen worden geleid. Help ons om alles wat ons van u kan scheiden onder ogen te zien en geef ons de genade om daar oprecht spijt van te hebben. We willen ons leven hernieuwen in dienst van God en van elkaar. Heilige Geest, zegen ons, onze gezinnen en onze vrienden en zegen alle luisteraars en geef ons uw vrede in ons leven van elke dag. Amen.
0: Amen. En dan gaan we nu luisteren naar een mooi lied van Herman Boon uit zijn nieuwste cd, Stap eens uit de drukte, en dat heet Ik wacht op de Heilige Geest.

0: Gebed om bescherming. Heer Jezus, help ons om in de steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die U ons gegeven hebt. Bescherm ons naar ziel en lichaam tegen alle gevaren en geef dat wij ons geborgen voelen in de zekerheid dat Uw liefde ons bevrijdt van angst en vrees voor de toekomst. Geef ons het vertrouwen en de kracht om zonde te vermijden en zuiver te zijn in hart en ziel, zodat we dicht bij U kunnen zijn. Bescherm ons en onze gezinnen tegen alle kwaad. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ja, Heer, ik vraag U mij te beschermen tegen de verleidingen, tegen de verstrooiingen. En bescherm ook ons gezin, ons huwelijk. Amen.
0: Amen.
2: Amen. Heer, ik wil U beschermingsvraag voor onze kinderen.

0: invloeden die hem niet gaan helpen. Invloeden die niet van u komen. Wilt u hem beschermen, Heer, met uw Heilige Geest? Dat zij heel dicht bij u mogen blijven, Heer. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Dan gaan we nu naar het volgende gebed. Aanbidding. Ingesproken door Manuel Gijsbers.
0: Hemelse Vader, wij danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en u dompelt ons onder in uw stralend licht. Wij danken u voor het wonder van uw schepping, waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. Wij voelen ons vereerd dat u ons hebt laten delen in uw scheppingsplan. En dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Ja, dank u, Vader, voor alle zegeningen die u geeft aan ons, dat we hier in vrijheid ons geloof kunnen belijden. Dat we samen als christenen kunnen optrekken, dat we hier in Nederland het verschil kunnen maken. Dank u wel, Vader, voor alle zegeningen, alles wat u voor ons doet. En ik bid u dat we altijd dankbaar, met een dankbaar hart mogen voortgaan en u altijd naar u mogen kijken en in beseffen dat we alles aan u te danken hebben. Dank u wel. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Heer, ik wil u ook zeer bedanken voor de zegeningen van de kinderen die het op school met de zin hebben. Voor de kleine stapjes die ze maken voor onze jongsten. En onze peuter, dat ze zo goed haar weg weet te vinden overal en op de speelzaal. En ja, Heer, dank u wel voor al deze mooie zegeningen. Amen.
2: Amen. Ja, Heer, ik wil u danken voor alle zegeningen voor deze dag, voor Radio Maria. En dat we met de biddende vaders ook dit gebed mogen bidden op Radio Maria. En ook op die manier de mooie gaven van deze gebeden mogen delen met de luisteraars. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Lofliederen. We gaan een loflied zingen. Wat gaan we zingen?
1: Manuel heeft de geest van God, adem van leven.
3: Ja, dat dacht ik al.
1: Ja, dacht je ook al? Ja, oké, nou, dan gaan we die doen.
0: Die kennen we het beste ook een beetje.
1: Ja. Even kijken waar dit staat. Die hebben we ook heel vaak gezongen, dus dat is wel...

0: uit. Geest van God, adem van leven, geest van God, adem van vuur, geest van God, troost en kracht, u heiligt ons.
1: Dat was lied 425 uit de liedbundel Zing een nieuw lied. En dan komen we bij het gebed om vergeving.
2: Gebed om vergeving. Jezus, wij danken u dat u voor ons gestorven bent, zodat wij deel kunnen krijgen aan het eeuwig leven. Het spijt ons dat wij soms van de weg afwijken die u voor ons bedoeld hebt. En wij vragen vergiffenis voor al die keren dat wij onszelf gezocht hebben, dat we zwak waren, dat de moed en het geloof ons ontbrak. En voor de andere keren dat we de kans hebben laten voorbijgaan om de ander lief te hebben.
1: Nu is gelegenheid gedurende een aantal minuten te onderzoeken hoe ons geweten ervoor staat, zodat we leren zien waar we fouten of zonden hadden kunnen vermijden en zegen in plaats daarvan hadden kunnen ontvangen. Normaal in een gebedssessie doen we dan ook naar vrijheid onze zonden belijden en om vergeving vragen. Nu zullen we in plaats van daarvan wat muziek luisteren. Toch? Wat gaan we luisteren?
2: We gaan nu luisteren naar Rise, een prachtig nummer van Michael W. Smith. En dat komt uit een album Wonder uit 2010. Dat geeft echt aan dat we als mannen mogen opstaan. Dat we echt mogen opstaan als vaders en ons helemaal toewijden aan hem.

0: Heer, wij vragen vergeving voor al onze zonden en voor de pijn die we u daarmee hebben aangedaan. Wij vertrouwen ons aan u toe, zodat u ons kunt reinigen en ons beschermen tegen alle bekoringen. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Dan gaan we nu over tot het gedeelte van een schriftlezing. We lezen in onze groep soms de tekst van de dag, maar ook soms teksten en de Bijbel die een van ons die week heeft aangesproken, geraakt heeft. En ik zou graag de tekst uit de Romeinenbrief van Paulus, uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 13, vers 11 tot en met 14 willen voorlezen. Het gaat om waakzaam zijn. U weet trouwens hoe laat het is. U weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. En nu is onze redding dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken van de duisternis en ons toerusten met de wapens van het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag en ons onthouden van zwelgpartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en vertroetel uw lichaam niet. Er mogen geen begeerten worden opgewekt. Deze tekst spreekt mij aan omdat we, naar mijn mening, echt in de tijd leven van Romeinen 13 vers 11 tot en met 14. Ik denk dat het tijd is voor ons als christenen om echt wakker te worden. Om ook waakzaam te zijn, maar ook echt, ja, soms, dan kijk ik naar mezelf, ben ik wel eens te lauw geweest. En echt in vuur en vlam te komen voor Jezus. En echt ook te kijken van waar zijn nog punten in mijn leven waar ik nog niet helemaal toegewijd ben. Waar zijn nog dingen die ik kan afleggen. Zodat ik niet lauw ben, maar dat ik echt warm ben. En dat, die tekst heeft me echt aan het denken gebracht. En daar wil ik wel iets over. Dat raakte mij deze week.
1: Ja. Ja, wat mij aanspreekt in deze tekst is inderdaad de matigheid, nastreven, waakzaam zijn. Er klaar voor zijn dat Jezus terugkomt en meer gericht te zijn op de eeuwigheid.
0: Ja.
1: En dat we, soms dan herken ik wel bij mezelf dat we willen genieten van het leven. Of dat we willen genieten misschien met vrienden. En dat dan de matigheid misschien ver te zoeken is. En ik herken dat ook, ik zie dat ook gebeuren bij andere mannen. En dat we dan juist op die momenten ook de God juist naar God mogen keren om te genieten van zijn aanwezigheid en van de gaven die hij wil geven.
0: Ja, en ik denk ook dat we wakker worden in die zin dat we ook onze ogen niet sluiten voor het onrecht dat om ons heen gebeurt in Nederland. Dat we echt als christenen ook echt de durf hebben, ook de moed om dingen aan het licht te brengen die niet aan het licht zijn gekomen of die echt zondig zijn. En ik denk dat wij als taak hebben om daar echt ook eengezind, dus met alle andere vaders, alle andere christenen, om daar echt onze stem te laten horen en niet ons terug te trekken. Want er is zoveel werk aan de winkel in dit land om dit land weer terug te brengen naar God. Dus dat zie ik ook in deze tekst. Een tekst om die mij motiveert om er nog een tandje bij te zetten.
1: Mm-hmm. Mooi. Ja, dankjewel.
2: Ja, ik denk ook wel misschien, merk ik nu, dat heb ik persoonlijk als voetballiefhebber, dat ik wel uitzien naar het WK bijvoorbeeld. Maar, en dat zal ik ook zeker van genieten, maar om niet, staat ook in deze lezing duidelijk, dat je dus niet ingaat op verstrooiing, op eigenlijk op afleiding. En dat ik te veel kan blijven hangen in in de sfeer van het voetbal. Ik mag er wel van genieten, dat weet ik ook. En daar ben ik ook dankbaar voor. Maar om dat niet op mijn nummer 1 te hebben staan, maar dat ik echt God op de eerste plaats heb.
0: Ja, mooi.
1: Amen.
0: Ja, amen. Ja.
1: Het volgende gebed is gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Heer Jezus, we verlangen ernaar om te groeien in heiligheid, om mensen te worden die lief hebben, zoals u ons bedoeld hebt. Maak ons standvastig in geloof. Vervul ons met uw kracht, zodat wij u trouw kunnen zijn in ons dagelijks leven en ook anderen de kans geven om te groeien, in het bijzonder onze gezinsleden. Help ons om mannen te worden die helemaal op u zijn gericht, zodat wij in onze daden een afspiegeling van uw liefde laten zien. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ja, vader, ik bid u dat ik ook echt de mensen die ik tegenkom, de mensen om mij heen, ook echt kan laten zien hoe mooi u bent, vader. Wat het betekent om echt een mooie relatie met u te hebben, vader. Ik bid u ook dat er gelegenheden komen om meer over u te spreken, met mensen die u nog niet kennen. Die nog niet weten, die in de problemen zitten. En ik dank u daarvoor, vader, dat u dat gaat doen. En dat er meer mensen op mijn pad gaan komen die ik over u kan vertellen. Dank u wel. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Dankgebed voor het vaderschap. Genadige Heer en God, wij danken u voor het prachtige geschenk van het vaderschap. Wij vragen u om de relatie met onze kinderen hecht en liefdevol te laten zijn. Geef ons geduld en een luisterend hart om te zien wat ze nodig hebben. Wij willen u in hen herkennen. Wij verenigen ons in gebed met alle biddende vaders over de hele wereld. En danken u, Vader, voor deze gebedsondersteuning. Help ons om iedere keer weer het belang van het vader zijn te waarderen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Ja, dank u, Vader, voor dit gebed. Dank u wel dat we ook echt mogen beseffen dat vader zijn ook een roeping is. En ik bid u, Vader, dat ik dat niet vergeet. En ook echt tijd maak en voor mijn kinderen, voor mijn vrouw. En daar niet te veel voor mezelf leef, maar vooral ook voor mijn kinderen en mijn vrouw. En daar echt tijd aan besteed. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ja, Heer, ik wil u danken voor het vaderschap. En als ik dan zie dat de kinderen kibbelen, ruzie maken of erger. En het verdriet wat ik dan voel of de frustratie die ik voel. Dat is dan ook eigenlijk de hoe ik mij kan voorstellen hoe u zich voelt, Heer. Als wij als uw kinderen onderling ruzie maken of nog veel erger. En ja, Heer, ik wil u vragen om uw genade, dat ik ook als vader een mooi voorbeeld kan stellen voor onze kinderen. Een mooi voorbeeld van hoe ik mijn vertrouwen op u wil stellen. Een mooi voorbeeld van hoe ik omga met de dingen van het leven, met het dagelijks leven, met de moeilijkheden. Als het gaat om vergeving vragen, als het gaat om hoe ik omga met mijn vrouw. Hoe ik omga, hoe ik dankjewel zeg wanneer dat ook op zijn plaats is of nodig is. En ja, dat we kinderen daarvan mogen leren. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ja, Vader, ik bid u ook tegen elke vorm van bitterheid die soms in mijn hart komt. Als ik dan moeite heb met vergeven van mijn kinderen of mijn vrouw. En Vader, ik vraag u om mij te helpen daarbij. Om sneller te vergeven. En sneller weer tot de verzoening te komen. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Ja, Heer, ik wil u ook vragen om over mijn onvergevensgezindheid heen te kunnen stappen. Wilt u mij steunen? Wilt u mij helpen om ieder moment dat als ik mij misschien tekort gedaan voel of wat dan ook, dat ik me daar dat ik echt de vrede van u mag hebben, mag terugkrijgen in mijn hart om de liefde weer om in iedere situatie vanuit liefde te kunnen reageren. Wilt u mij daar alsjeblieft bij helpen, Heer? Amen.
0: Amen.
1: Amen. Vader, dat uw wil mag geschieden in het leven van onze kinderen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Dan komen er nu een aantal gebeden die we normaal gesproken gezamenlijk bidden.
0: Toewijdingsgebed. Heer, we hebben u in het verleden te weinig gediend en we zijn tekortgeschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. We danken u dat u ons dit laat inzien en vragen uw hulp om ons leven te veranderen. We wijden ons nu aan u toe en we beloven u dat we met uw hulp onze gezinnen zullen leiden en beschermen en dat we beschikbaar zijn voor al wie onze zorg of onze raad nodig heeft. Wij vragen u om de genade dat we volhardend mogen zijn in ons gebed en dat daardoor ons leven zal veranderen, zodat de mensen in ons krachtige mannen zullen zien, mannen naar uw woord en werkers in uw wijngaard. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ja, Heer, wilt u me helpen om standvastig te zijn in het gebed, om te volharden? Want dat is de enige manier en de meest vruchtbare manier om te veranderen. En om te veranderen, meer gelijkvormig te worden naar uw wil. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ja, Vader, daar sluit ik me bij aan. Ik bid u ook dat ik meer momenten nog in de dag ga inplannen om echt te bidden. En Vader, ja, dank u wel. U zegt zelf in uw woord, Psalm 37, vers 5, vertel alles aan de Heere. En vertrouw hem en hij zal in alles voor je zorgen. En dat alles vertellen aan u, Vader. Ik bid u dat dat nog meer tot mij zal doordringen om echt alles aan u te geven. Waar ik mee zit, waar ik mee loop en het aan u te geven. En daar dank ik u voor dat u mij daarvoor, dat u mij daarbij helpt. Amen.
1: Amen. Amen. Gebed als we de namen in het mandje onder het kruis leggen. Heer onze God, we bieden u de namen aan van onze dierbaren en van al degenen voor wie we nu bidden. We beseffen dat we er vaak niet in slagen om onze zorgen om hen aan u toe te vertrouwen, omdat we menen dat het onze zorgen zijn en niet de uwe. Maar gesteund door onze broeders, Heer, vertrouwen we hen toe aan uw liefdevolle zorg. Heer, we beseffen dat wij uit onszelf tot niets in staat zijn, maar wij weten dat u ons gezin, onze familie en vrienden lief heeft, veel meer dan wij zelf doen. Heer, wij vragen u vooral dat zij zullen gaan inzien hoezeer u hen lief heeft. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
1: En dan is het normaal gesproken in dit gedeelte van de gebedssessie gelegenheid om één voor één de namen in het mandje te leggen van degene die we aan de Heer willen toevertrouwen. Dan kunnen we knielen of staan. En we kunnen een tijdje ook in stilte bidden voor hen die wij lief hebben. En ook tijdens dat individuele gebed van ieder afzonderlijk bidden de anderen in stilte voor die persoon. Terwijl er indien mogelijk ook wat muziek kan opstaan. En mogen we ons dan laten inspireren door het woord van God uit Lucas 11. Vraagt en u zal gegeven worden.
0: En dan gaan we nu luisteren naar een prachtig nummer van Carrie Job. The Blessing. Er wordt heel veel gespeeld. En het nummer gaat over generaties. Over kinderen, kleinkinderen. Hoe belangrijk het is om die te zegenen. Hoe belangrijk het is om dat generaties, nieuwe generaties, God leren kennen. En de tekst is ongelooflijk mooi. Ze kan het van harte aanbevelen.

0: We sluiten af met het volgende gebed. Gebed voor onze gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
1: Dat zijn tot zover de vaste gebeden in het gebedenboekje van Biddende Vaders. En dan hebben we nog de aanvullende gebeden voor vaders. En die kunnen we zeg maar naar believen, facultatief, ook nog bidden.
0: Dan wil ik als optioneel gebed het gebed van overgave van heilige Theresia van Lisieux noemen, oplezen. Ik vind dat een van de mooiste gebeden die ik ken. Heer, geef mij het open hart van een kind. Laat mij vol vertrouwen tot u komen, zonder angst voor uw liefde. Bevrijd mij van de overtuiging dat ik genoeg heb aan mezelf. Toon mij hoezeer ik u nodig heb. Heer, geef mij de eenvoud van een kind en open mijn ogen voor elk wonder van u. Laat het vuur van mijn liefde voor u nooit in mij doven. Breng mij tot inkeer door de intimiteit van het gebed. Leer mij te zien dat u zich om mij bekommert, zelfs over het kleinste detail van mijn leven. Help mij uw heerlijkheid te zien in de machteloosheid van het kruis. Zoon van God die omwille van mij zo afhankelijk geworden bent als een kind. Geef mij de bereidwilligheid om de genade van de Vader aan te nemen. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: En dan wil ik graag aansluiten met het gebed over gehoorzaamheid namens een van de andere biddende vaders in onze gebedsgroep. Heer, help ons om als vaders te onderscheiden wanneer en hoe we ons gezin kunnen leiden tot gehoorzaamheid aan u. Help ons om niet zo boos te worden dat we onze zelfbeheersing verliezen. Maar mogen uw geest van zachtmoedigheid en kalmte onze woorden en daden inspireren tot welzijn van wie ons dierbaar zijn. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: En dan nog één gebed wat ook op mijn hart is. Dat is over het delen van het geloof. Ons geloof delen. Heer, in deze tijd waarin zoveel hun geloof hebben laten varen, vragen wij uw hulp om hen aan te sporen om zich opnieuw aan u toe te wijden. Dank u dat u ons door trouw gebed de kracht geeft en de bereidheid om ons geloof dat we van u hebben ontvangen met anderen te delen. Geef ons de gelegenheid om mensen die u niet kennen over uw reddende liefde te vertellen. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: Amen. En dan willen we nou iets zeggen over het ontstaan van biddende vaders. En dat staat ook beschreven in het boekje, de boekjes van Biddende Vaders, op het laatst. En daar staat een citaat van Morris Williams, de broer van Veronica Williams, die Biddende Moeders is gestart. En wij staan hier in het boekje, citaat van Morris Williams, hoe Biddende Vaders ontstaan is. En ik citeer: het ontstaan van Father's Prayers. Biddende Vaders is begonnen in navolging van Biddende Moeders, omdat mannen de vraag stelden, en wij dan? En een kerngroep van mannen kwam al regelmatig samen om te bidden, maar die stimulans om een boekje samen te stellen en verder te gaan kwam pas tijdens een weekend met mannen in Stonyhurst College in Lancashire in Engeland. Ik was erg getroffen door het feit dat een groep van zo'n 250 mannen zo vol overgave en bereidwillig God wilde prijzen. De kracht van hun lofprijzing was zo sterk dat ik duidelijk de aanwezigheid van de Heilige Geest kon voelen. Deze ervaring van kracht in het gezamenlijke gebed van deze mannen was voor mij de inspiratiebron om het werk van biddende vaders te beginnen. En bij het samenstellen van het boekje ben ik erg geholpen door de kerngroep van de Solace Community in Starhouse, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben. En mogen God dit belangrijke werk altijd blijven zegenen. Citaat van Morris Williams, de grondlegger van Biddende Vaders.
1: Helemaal achterop het boekje lezen we de tekst: mannen vergeten te genieten van het leven, omdat ze zich druk maken over het bekostigen van hun leven. Het is voor de man essentieel om in zijn identiteit bevestigd te worden, niet alleen als lid van de maatschappij, maar ook als hoofd van het gezin en als lid van het lichaam van Christus. Wanneer een man bevestigd is in zijn identiteit, dan zullen zijn huwelijk en gezin ook sterk en gezond zijn. Een man zou niet bekend moeten staan vanwege zijn rijkdom, maar vanwege zijn rijkdom aan deugden.
0: Voor meer informatie over Biddende Vaders kunt u ook kijken naar de website www.fatherspears.org of per e-mail contact opnemen, contact@fatherspears.org. In de website staat alles beschreven over het beginnen van een nieuwe groep. We hebben onlangs allemaal nieuwe boekjes gedrukt. Nederlandstalige Biddende Vaders boekjes, die kunnen wij ook sturen aan hen die willen. En ons bestuur van Biddende Vaders komt vaak langs bij groepen, bij mensen, vaders die een nieuwe groep willen beginnen om samen te bidden, alles uit te leggen. Dus het is altijd heel makkelijk. Je hebt maar 2 vaders nodig en dan kun je een nieuwe groep beginnen. En we zijn heel dankbaar en blij met de groepen die we al in Nederland hebben.
1: Dank u wel voor het luisteren. Dank u wel ook voor het meebidden.
3: U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer

0: Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid. Voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die

0: ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O, onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Het Inzicht. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Marleen Kaars.

Dag beste luisteraars, van harte welkom in een nieuwe aflevering van ons programma Het Inzicht. Onlangs heeft UNESCO yoga uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Yoga is wereldwijd razend populair. Daarom wordt het tijd, denk ik, om het ware gelaat van het hindoeïsme, waarvan yoga een uiting is, te onthullen. En als bron hiervoor heb ik het boek genomen Death of a Guru, de dood van een guru, geschreven door Rabindranath Maharaj en ook meerdere van zijn conferenties die ik op het internet gevonden heb. Het boek is ondertussen in meer dan 35 talen vertaald en kent miljoenen en miljoenen oplagen. Het is een autobiografisch bekeringsverhaal van de auteur, Rabindranath. Ik zal hem voortaan Rabbi noemen. Rabbi komt uit de hoogste kaste, die van de Brahmanen, en zijn grootvader en vader waren gerespecteerde yogis en goeroes. Hij zelf was voorbestemd om in de voetsporen van grootvader en vader te treden, waarvoor hij overigens heel veel inspanningen gedaan heeft, maar zijn verhaal is anders uitgekomen. Sinds vele jaren trekt Rabbi de wereld rond om overal conferenties te geven om de waarheid over Oosterse godsdiensten te onthullen. India is een land dat heel veel problemen kent. Er is grote armoede, heel grote materiële nood, er zijn veel bedelaars, er is veel criminaliteit en corruptie, meer dan waar ook. Heel veel Amerikanen en Europeanen hebben een heel aantrekkelijk idee over India. Zoiets als een land waar overal mensen zitten te mediteren, een land waar alleen maar vrede, kalmte en rust is. Het hindoeïsme zou ook veel toleranter zijn dan andere godsdiensten, maar dit beeld klopt niet. Er is in India meer religieuze intolerantie dan in alle andere landen van de wereld tezamen. Dat is een feit, dat is waarheid. Westerlingen hebben dus een heel verwrongen beeld over India, over het hindoeïsme en over andere Oosterse godsdiensten. India is wellicht het miserabelste land ter wereld en dat komt door het kastensysteem. Het kastensysteem is niet sociaal, maar is religieus. Het komt voort van de hindoegeschriften. De Bhagavad Gita, het voornaamste geschrift van het hindoeïsme, beschrijft het kastensysteem al in het eerste hoofdstuk. Het kastensysteem wordt gepropageerd door de populairste god van het hindoeïsme, Krishna. Wie zich wat verdiept in het hindoeïsme, komt tot de vaststelling dat het godsdienst is die totaal verschilt van het christendom en van de islam. Tegenwoordig bestaat er in Europa en in Amerika een tendens om te zeggen dat alle godsdiensten dezelfde waarheid verkondigen en dezelfde god hebben. Maar dat klopt niet. Er zijn natuurlijk enkele overeenkomsten, maar als je de belangrijkste leringen beschouwt, zie je dat er grote verschillen zijn. Het kastensysteem vind je niet in Europa, want het komt niet voor in de Bijbel. Volgens de Bijbel is iedereen gelijk. Dit principe wordt en werd natuurlijk niet door iedereen in praktijk gebracht. Denk maar aan de slaven of aan de kolonies. Maar degenen die zo handelden, waren slechts naamchristenen. Alle mensen zijn gelijk, zegt de Bijbel. Dat is niet zo in India. In India zijn er 4 kasten. Je behoort tot de kaste van je vader. Je naam verraadt tot welke kaste je behoort. Tijdens je leven kan je niet van kaste veranderen. 80% van de mensen behoort tot de lagere kaste. Daarnaast heb je nog 200 miljoen outcasts, kastelozen. Ze zijn het laagste van het laagste, ze zijn van geen tel. Neem nu Calcutta. In Calcutta leven ongeveer 1 miljoen mensen op straat en dat al sinds heel lang. En dat is niet omwille van de een of andere ramp. Deze mensen worden op straat geboren en ze sterven er. Op straat lopen ook ratten rond. Ze zijn groter dan de baby's. Ze worden niet gedood, want ze zijn heilig, volgens de hindoegeschriften. Moeders zijn bang dat hun baby's door de ratten worden geroofd.
De mensen leven er tussen het afval en dat wordt nooit opgeruimd. En zo is het in elke stad van India. De grootste slums tref je aan in Mumbai. Daar leven 1,5 miljoen mensen op straat. In de slums zijn geen wegen, er is geen stromend water, geen elektriciteit, geen riolering, geen toiletten. Ter vergelijking, het Brussels gewest telt zo'n 1,1 miljoen inwoners. Er zijn 5 openbare ziekenhuizen verdeeld over 11 sites. Maar de slums hebben geen hospitalen, geen dokters. De Indische dokters komen uit de hogere kasten, maar ze gaan niet naar de slums. Als er dokters zijn, zijn het christenen en ze doen het uit liefde. Als een 5-jarig kind uit de slums andere kinderen ziet die naar school gaan, wil het ook gaan. Maar dat is onmogelijk, omdat hij of zij outcast is. En zulk een kind zal opgroeien en vader worden en het zal hetzelfde zeggen tegen zijn zoon. En zo generatie op generatie. Meer dan 200 miljoen mensen hebben dus geen scholing, geen job, geen inkomsten of positie. Het zijn nobodies. Daarentegen heb je de Brahmanen. Ze vormen de hoogste kaste. Het is een priesterlijke, koninklijke kaste. Je kunt enkel priester worden, of yogi, of guru, als je tot deze kaste behoort. Volgens de Hindoe-geschriften is een guru groter dan God. De Hare Krishna-beweging is opgericht door een man uit Calcutta. Hij was een zakenman, geen Brahmaan. Daarom wordt deze beweging in India niet geaccepteerd. Er zijn maar heel weinig Indiërs die tot de Hare Krishna-beweging behoren. Maharishi Yogi, de guru van John Lennon en de andere Beatles, was evenmin geaccepteerd in India, want hij was geen Brahmaan. Ook Bhagwamsi Ranjees, de guru met zijn 95 Rolls-Royces, was niet in India geaccepteerd. De meeste grote goeroes in het Westen die veel succes hebben, zijn geen Brahmanen, ze hebben geen succes in India. Brahmanen zijn bevoorrechte mensen. Ze zijn geschoold, hebben een goede positie, veel voorrechten, hebben veel macht. Ze behoren tot de goddelijke kaste. Ze worden aanbeden. Mensen komen naar hen toe om geld te offeren, om zo een goed karma te bekomen. En daardoor worden ze nog rijker. De grootvader van Rabbi was een Hindoe hoge priester en guru van Benares. Benares is de heilige stad van India, het Mekka van India. Want de Ganges loopt er doorheen. En Hindoe-geschriften leren dat de Ganges een god is. Miljoenen mensen pelgrimeren jaarlijks naar Benares en naar de Ganges. Elk jaar worden ongeveer 1 miljoen dode dieren zoals olifanten, buffels, apen, paarden, koeien, geiten, schapen, honden, ratten in de Ganges gegooid. Hindoes komen van ver met de karkassen van hun dieren op kar geladen, soms tot van 200 kilometer ver, in de brandende zon, om ze in de Ganges te werpen. Want ze geloven in reïncarnatie. Reïncarnatie komt uit India. Elke Hindoe wil dat zijn dier een beter volgend leven heeft. Daarnaast wil elke Indiër bij zijn dood gecremeerd worden en dat zijn assen in de Ganges gegooid worden. Ongeveer 1 miljoen dode Indiërs worden jaarlijks in de Ganges gegooid. De meeste mensen zijn arm. Als iemand sterft, komt de familie met het lijk naar Benares of naar een andere stad aan de Ganges. Maar dan realiseren ze zich dat ze hout moeten kopen voor de crematie. En er is veel hout nodig omwille van de vele lichaamsvochten. En het vuur is volgens de religieuze voorschriften nodig. Omdat ze weinig geld hebben, kunnen ze maar 2 of 3 stukken hout kopen. Maar dat is natuurlijk veel te weinig. Daarom wordt de rest van het lichaam in de Ganges gegooid. De Ganges, de heilige rivier van de Hindoes, is de meest gepollueerde rivier van heel Azië. En dat is een heel groot probleem. De regering bespreekt dit probleem dagelijks. Maar er is geen oplossing, want de schriften zeggen dat het zo moet gebeuren.
De Ganges is God. Kan deze lering wel van God komen als je ziet hoe destructief dit alles is? Godsdienst is dus niet altijd goed. Godsdienstige leringen kunnen schadelijk en destructief zijn. En daaruit blijkt dat vele leringen van mensen afkomstig zijn. En dan komen Indiërs op bedevaart vanuit heel de wereld naar Benares. Ze gaan naar de Ganges, want ze geloven dat de Ganges God is. En dan is er toch iets heel merkwaardigs. Indiërs zijn namelijk heel hygiënisch. Zelfs heel arme mensen zitten voortdurend aan de rivier om zich te wassen en ze schrobben hun huizen, want alles moet proper zijn. En dan gaan ze naar de Ganges en ze dalen af in het water. En in het water drijven gezwollen karkassen van een buffel, van een varken of van een aap. Toch stoort het deze mensen niet. Ook niet de vreselijke stank, want het is God. Ze gaan in het water en doen hun rituele wassingen. Ze drinken het water 3 maal om verlossing te krijgen. Verlossing moet je immers zelf bewerken. Verlossing door werken. Maar wat gebeurt er? Duizenden en duizenden Hindoes worden ziek door hun rituele wassingen in de Ganges. En ze sterven. Zo sterk is religie. Maar bacteriën zijn ook heel sterk. En dan arriveert er een bus met pelgrims. Ze zijn allemaal heel opgewonden. Ze gaan recht naar het water om erin af te dalen en hun rituele wassingen te doen. En ze drinken het water 3 maal, want ze willen verlost worden. En die pelgrims zijn Europeanen, Duitsers, Fransen, Zwitsers. Ze zijn gekomen samen met hun begeleidende guru. Het zijn New Agers die aan yoga doen en aan meditatie. Het zijn mensen die goed geschoold zijn en die weten wat goede hygiëne is. Maar ze gaan in hetzelfde water, want hun guru heeft hun verteld dat het God is. En ze geloven dat. En terwijl ze in het water afdalen, drijft een karkas van een koe voorbij, of van een geit of een schaap, en het stoort hen niet. En sommige van hen worden ook ziek. Zo sterk is religie. Het probleem groeit elke dag en er is geen oplossing.

Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht dat vandaag gaat over het ware gelaat van het hindoeïsme. De grootvader van Rabbi was dus hoge priester in Benares en op een bepaald moment ging hij naar Trinidad, een eiland in de Caribische Zee voor de kust van Venezuela. Er wonen daar heel veel hindoes. En daar was grootvader eveneens hoge priester, yogi en guru. En doordat hij met hindoe-occultisme bezig was, beschikte hij over bepaalde krachten, iets wat algemeen voorkomt onder wijze mannen in India. En in zijn familie werd er gefluisterd dat dit kwam, doordat hij zijn eerste zoon aan de goden geofferd had. Een praktijk die niet ongebruikelijk is. Op een dag werd hij onverklaarbaar rijk door het aanroepen en aanbidden van de god van de rijkdom, Lakshmi. Maar na zijn dood had de familie af te rekenen met demonische fenomenen. De vader van Rabbi was eveneens hoge priester, yogi en guru. Ook hij was heel populair. Maar de dag na zijn huwelijk, en je weet, de partners kennen elkaar niet, want in India worden de huwelijken gearrangeerd door de ouders, besloot de vader van Rabbi dat hij het hoogste doel van het hindoeïsme wilde bereiken, moksha. In elke godsdienst is het doel verschillend. Moksha betekent bevrijd zijn van tijd, ruimte en alle elementen. Het betekent zelfrealisatie of godrealisatie. Elke mens is God, zeggen de hindoes, maar je bent vergeten dat je God bent. En die onwetendheid heet in het Sanskriet avidya. Volgens de hindoes is onwetendheid het centrale probleem van het universum. We moeten ons realiseren, herontdekken zeg maar, dat we God zijn. En daarom moeten we aan yoga doen. Ondertussen is yoga ook bij ons heel populair geworden. Heel veel mensen rennen naar de yoga, vaak ook voorgeschreven door hun dokter, want ze menen dat yoga dé oplossing is voor hun problemen. En de yogaleraar zegt dat yoga niets van doen heeft met religie, maar wel met fitness, met gezondheid, met relaxatie. Maar dat is een leugen. Yoga is het hart van het hindoeïsme. Er is geen hindoeïsme zonder yoga en geen yoga zonder hindoeïsme. Yoga betekent een juk opleggen, verbinden. Het doel van het hindoeïsme is verbonden te worden met Brahman, het hindoe-concept van God. Volgens het hindoeïsme is God het absolute. Alles is God. Het universum is God. De natuur is God. Alles is God. Krishna zegt in de Bhagavad Gita, alles wat is, ben ik. Een hindoe die yoga doet, denkt niet aan fitness en gezondheid, maar aan verlossing. Want yoga is het belangrijkste middel om verlossing te bereiken. Er zijn verschillende soorten van yoga en verschillende niveaus van yoga. Oosterse meditatie is een deel van yoga. Als je dus naar een yogaklas gaat, zal je leraar je ongetwijfeld spreken over de fysieke weldaden van yoga. Maar bij de volgende les leer je in jezelf kijken, om het zelf te vinden. Waarom? Om God te vinden, zegt de leraar. Dus het heeft toch te maken met religie. Nochtans zei de leraar aan het begin dat yoga niets te maken heeft met religie. Dat is dus een leugen. Vele mensen in het Westen worden, zonder ze het beseffen, hindoe door de yoga. Maar terug naar de vader van Rabbi. Die deed de dag na zijn huwelijk een aantal beloftes, omdat hij na dit leven niet meer wilde terugkomen. Volgens de reïncarnatieleer zouden we hier al miljoenen keren geweest zijn over miljoenen jaren. Reïncarnatie is ondertussen heel populair geworden in het Westen. Tussen haakjes, als mensen al miljoenen keren teruggekomen zijn, hoe zou het dan komen dat een land zoals India er nog altijd zo slecht aan toe is? Daar moeten we toch eens goed over nadenken. Over de hele wereld zijn er miljoenen mensen die weten dat ze een ziel hebben. En dat wordt op vele en evidente wijze uitgedrukt. In de schilderkunst, in de architectuur, de muziek, de poëzie, in vragen zoals: wat is het leven?
Waar vind ik echt leven? Wie ben ik? Wat is liefde? Enzovoort. We hebben spirituele vragen omdat we een ziel hebben. En als we sterven, weten we dat het leven verder gaat dan het graf. Tegenwoordig zijn er onder impuls van het hindoeïsme miljoenen mensen in het Westen die geloven in reïncarnatie. Ze willen immers hoop na het graf. Maar dan is er een groot probleem. Waar is de hoop als ik niet weet op welke manier ik zal terugkomen? Tenminste, als reïncarnatie waar is. Het hindoeïsme leert karma, de leer van oorzaak en gevolg. Je bent wie je bent wegens je vorig leven. Als je een mug doodt, geloven hindoes, kom je als mug terug. Hetzelfde met een vlieg. Waar is de hoop? Misschien moeten we hier in het Westen wel allemaal als varkens terugkomen, omdat we zo graag varkensvlees en spek eten. Er zijn miljoenen en miljoenen mensen die sterk in karma geloven en ze nemen dat heel ernstig. Maar we moeten over die zaken nadenken. Als we water koken, doden we miljoenen micro-organismen. En dit te weten is voor hindoes vreselijk. Er zijn hindoes die om die reden nooit iets koken, want ze willen geen miljoenen keren terugkomen als bacteriën. Het probleem in sommige landen is wel dat als men de bacteriën niet doodt, de bacteriën de mensen doden. Hindoes leven ahimsa. Dat betekent niets doden, niets. Er bestaat een sekte in India waar de mensen de straat keren vooraleer ze erover wandelen, om toch maar geen insecten te doden. Ze zijn voortdurend bang om insecten of luizen of wat dan ook te doden. Werkelijk, de religieuze hindoe leeft dagelijks in angst. De vader van Rabbi wilde dus na dit leven niet meer terugkomen. In het Westen is reïncarnatie populair, een gril, zou je bijna zeggen, maar dat is niet zo voor de hindoes. Ze geloven er allemaal in. Reïncarnatie is een formele straf om terug te moeten komen. De hindoe gelooft in samsara. Samsara is het rad, het wiel van de wedergeboorte. Dat wil zeggen dood, wedergeboorte, dood, wedergeboorte, dood, wedergeboorte, en ga zo maar door. Maar een hindoe wil niet terugkomen. Hij wil verlost worden uit dit rad van wedergeboorte. En de enige manier om eruit te geraken is je te realiseren dat je God bent. En dat is niet eenvoudig. Het vraagt heel veel en heel hard werk. Vele jaren van intensieve yoga, van meditatie, van ascetisme, zelfdiscipline, zelfkastijding. Sommigen slagen zichzelf tot ze bloeden en tot ze sterven. Verder moeten ze lange pelgrimsreizen maken naar de heilige steden en naar hoge bergen. De Himalaya is God. Duizenden gaan naar grotten in de bergen en zitten daar jaren yoga te doen en te mediteren om verlossing te vinden. De vader van Rabbi deed dus verschillende beloftes, onder andere dat hij zou stoppen met werken. En zoiets wordt bij de hindoes volledig geaccepteerd. Vrouwen, kun je je inbeelden dat je man 's avonds thuis komt en zegt: ik wil niet meer werken, want ik wil verlossing? Of hij zegt tegen zijn vrouw vlak na zijn huwelijk: je bent belangrijk, maar ik wil verlossing. De mentaliteit in India is totaal verschillend. Als een man met 10 kinderen zijn job opgeeft, zijn vrouw verlaat en naar de Himalaya trekt om er in een grot jaren te gaan mediteren, dan wordt dit ten zeerste gerespecteerd. Er komt geen kritiek, integendeel. Maar zo redeneren wij niet in het Westen. Een dergelijk besluit zou gezien worden als een totaal gebrek aan verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid heeft dus in het Oosten een totaal andere betekenis. De vader van Rabbi had ook de belofte gemaakt om nergens nog naartoe te gaan. Hij zat op zijn bed in lotushouding met de ogen gesloten en hij deed enkel nog yoga en meditatie. Zijn leerlingen kwamen hem opzoeken, ze bogen voor hem en ze aanbaden hem als een god. Zijn vader was strikt vegetariër. Hij at zelfs geen cake als er ei in zat. En hij at heel weinig.
Hij had ook de belofte gedaan om nooit zijn haar of baard af te snijden. Baard en haar zijn voor een hindoe heel heilig. Zo leefde hij 8 jaar lang. En in die atmosfeer werd Rabbi geboren, verwekt tijdens de enige nacht die vader met zijn vrouw doorgebracht had, vooraleer hij voor de definitieve verlossing koos. Vader was een avatar, een god die mens geworden is. Hij was de perfecte meester. Rabbi boog voor hem en aanbad hem. Zijn vader had beloofd om naar niemand meer te kijken, want hindoes geloven dat alles maya is, illusie. Alles is illusie. Lijden, pijn, ziektes, miserie, ze bestaan niet. De stoel waarop je zit bestaat niet, ze zijn illusie. Zijn vader sprak nooit. Het was een vader die zijn zoon nooit heeft vastgepakt of gekust, nooit een woord tot zijn zoon heeft gesproken. Maar, volgens hindoe-normen, leefde hij het best mogelijke leven dat je kunt leven. En op een dag beval een dokter zijn haar af te scheren. Maar vader mocht niet spreken en hij kon zich dus niet verdedigen. De dokter scheerde dus zijn haar af en wat gebeurde er? Hij viel prompt achterover en hij was dood. Hoe was dat mogelijk? Wel, miljoenen hindus zullen je zeggen dat als je een belofte aan een god breekt, en tussen haakjes, er zijn 333 miljoen goden in het hindoeïsme, dat dan de tragedie op je wacht. Je kunt een oog verliezen, of een been, of iemand in de familie kan op tragische wijze sterven, je huis kan afbranden, en dat alles omdat je je belofte verbroken hebt. Niet omdat goden echt zijn, maar omdat er demonische krachten in het hindoeïsme werkzaam zijn. Hindoes vereren zowel goden als demonen. Dat is normaal in het hindoeïsme. In de Bhagavad Gita zegt Krishna: ik ben de prins van de demonen. Tegenwoordig trachten moderne hindoes, vooral westerse hindoes, dit te ontkennen. De Hare Krishna's zullen dit ontkennen. In het westen heeft het woord demon een negatieve connotatie. Maar hindoes zijn niet beledigd als je hen zegt dat ze demonen aanbidden, want ze weten dat ze demonen aanbidden. Zo is de god Shiva de vernietiger. Hij wil alles vernietigen. Shiva is de Satan van het hindoeïsme. Rabbi's vader stierf door demonische krachten van het hindoeïsme. Als er in India zoiets gebeurt, worden mensen bang en leven ze in angst. Dan rennen ze naar de tempels, brengen offers, geven geld aan de heilige mannen. Want ze zijn bang dat hen hetzelfde zal overkomen. De vader van Rabbi was gestorven zonder één woord tegen zijn zoon te spreken. Wat een verlies om religieuze redenen. Miljoenen hindoe-kinderen maken hetzelfde mee. Een vader die totaal niet beschikbaar is om religieuze redenen. Maar niemand bekritiseert dit. Het wordt allemaal aanvaard.

Beste luisteraars, Rabbi nam na vaders dood diens plaats in. Hij beoefende yoga en meditatie op heel jonge leeftijd en hij deed dat heel intensief. Hij bestudeerde de Hindoe-geschriften. Hij aanbad vele goden, zoals Krishna, Rama, Vishnu, Shiva, Brahma en diergoden. De olifantgod, de aapgod, de geitgod. Hij geloofde in hen zoals miljoenen Hindoes dat doen. En in zijn yoga- en meditatiepraktijk had hij veel mystieke ervaringen. Hij deed bhakti-yoga, karma-yoga, mantra-yoga. Mantra-yoga is naar het Westen gebracht door Maharishi, de guru van de Beatles. De methode heet transcendente meditatie. Keer op keer op keer dezelfde mantra herhalen. Die mantra reciteren bij de meditatie is noodzakelijk. De vibraties die erdoor ontstaan zijn dé manier om de goden, en Rabbi zegt dat het demonen zijn, aan te trekken. De mantra doet twee dingen. Hij inviteert een bepaald spiritueel wezen om binnen te komen in diegene die de mantra reciteert en hij creëert bij degene die mediteert de passieve staat die de fusie met alle dingen vergemakkelijkt. De zelfrealisatie. De Hare Krishna dan beoefent de bhakti-yoga, godrealisatie door aanbidding van Krishna. Tantra-yoga, naar het Westen gebracht door Bhagwan, betekent godrealisatie door seksualiteit. Rabbi zou zeggen godrealisatie door perversiteit. Tantra-yoga wordt trouwens in India bijna niet meer beoefend, en het is waarschijnlijk te wijten aan het werk van christelijke missionarissen. Tussen haakjes, Bhagwan is gestorven door aids, net zoals veel van zijn navolgers. Meditatie is een onderdeel van yoga. In Oosterse meditatie moet je je geest leegmaken en aan niets denken, en dat is mogelijk. Rabbi bereikte het. En alleen als je deze staat bereikt, begin je mystieke ervaringen te hebben. Astrale reizen, ruimtelijke reizen, trance-ervaringen, waarbij je bovennatuurlijke wezens ontmoet. Je ziet allerhande psychedelische kleuren en je hoort mystieke muziek. Toen Rabbi jaren later in de 60's naar Engeland kwam om er te studeren, stelde hij verbaasd vast dat druggebruikers dezelfde ervaringen hadden. Zij ervaren door druggebruik wat hij ervaarde door yoga en meditatie. En hij kwam tot de conclusie dat de bron van de ervaringen dezelfde moest zijn. Trouwens, druggebruik was vroeger normaal in de tempel en hash roken was een onderdeel van de Hindoe-ceremonie. Bij zijn trance-ervaringen ontmoette Rabbi lichte wezens, maar ook heel donkere en heel lelijke wezens, demonische wezens, en hij voelde er zich oncomfortabel bij. Hij begreep dit ook niet. Hoe kon dat? Hij wilde van dergelijke wezens bevrijd worden, maar het gebeurde bij elke trance-ervaring en hij had er veel last van. Ondertussen kwamen mensen naar hem toe, ze bogen voor hem en ze aanbaden hem. Ze wilden zijn zegen voor hun volgend leven. Maar Rabbi had grote problemen. Ondanks zijn spiritualiteit en zijn mystieke ervaringen was hij helemaal leeg van binnen en hij was ontevreden. Er is veel ontevredenheid in het Westen, maar er is ook heel veel ontevredenheid in het Oosten. Zelfs hoge priesters, goeroes en yogis zijn leeg en onvoldaan. Het is de centrale neurose in de wereld. Die leegte en die onvoldaanheid zijn een ernstig signaal dat er iets heel ergs mis is. Rabbi voelde zich dus heel slecht. Mensen kwamen aan zijn voeten en gaven geld, maar hij kon hen niets geven. Hij realiseerde zich ook dat hij een zondaar was, zoals iedereen. Maar in het Hindoeïsme wordt dit niet geleerd. Er is ook geen vergiffenis. Integendeel, er is karma. En zelfs goden kunnen daar niet onderuit. Krishna is ooit teruggekeerd als een varken, zeggen de geschriften, omwille van zijn karma. Karma staat boven de goden.
Rabbi had hier grote problemen mee.

de goden. Rabbi had hier grote problemen mee, want hij wist dat hij een zondaar was. Maar in het hindoeïsme kan de zonde niet weggenomen worden. En hij had nog een ander probleem. Er was in hem een heel grote woede, een razernij zelfs, en die was er gekomen door meditatie. Heel veel mensen die intensief mediteren, hebben hetzelfde probleem. Om die reden verzette Boeddha, die zelf oorspronkelijk hindoe was, zich hevig tegen yoga en meditatie, omdat dat heel gevaarlijk kan zijn. Over dergelijke zaken horen we in Europa niets. We horen enkel de aantrekkelijke dingen. De medaille heeft dus ook een andere zijde. Rabbi leefde in angst omwille van deze razernij. Hij wilde geen enkel insect doden, maar op een dag heeft hij bijna zijn tante vermoord, want deze razernij was oncontroleerbaar. En die kracht kwam duidelijk niet van hem, ze was demonisch. Niet alle buitengewone dingen komen van dezelfde God. Niet alle parapsychologie komt van dezelfde God. En astrale en trance-ervaringen komen niet altijd van dezelfde God. Er zijn twee bronnen van kracht, God en de Satan. En de kracht van de Satan is heel onzuiver en destructief. Er is veel teleurstelling bij mensen. Daarom rennen ze naar het mystieke, naar het magische, naar de mirakels. En ze beseffen niet dat het een val van de Satan is. Satan is in onze wereld heel actief om mensen aan zijn kant te krijgen. En hij komt niet met twee horens en een staart. De Bijbel zegt dat hij als een engel van licht komt. En wat hij voorstelt is heel aantrekkelijk. Miljoenen mensen houden zich tegenwoordig bezig met occultisme, spiritisme, hekserij, mediums en ze proberen met de doden te spreken. Maar weet dat dit alles een gruwel is in Gods ogen. Het is verkeerd om met de doden om te gaan en ermee te spreken, dat zegt de Bijbel. Toch gaan er zoveel Europeanen naar spiritisten en media. En Rabbi bedreef als hindoe al deze zonden. Valse goden aanbidden, idolen, dieren, geesten, demonen. Hij deed het echter vanuit een grote onwetendheid. Hij was onschuldig. Maar hij begon zich te realiseren hoe leeg hij van binnen was en hoe verloren. Bovendien begon hij te beseffen dat er een God is, maar hij kende hem niet persoonlijk. En hij kreeg stilaan het heel sterke verlangen om de ware en levende God persoonlijk te leren kennen. Hij was heel gefrustreerd. Hij dacht zelfs aan zelfmoord. En op een dag kwam een dame naar hem thuis. Ze was voordien hindoe, maar was nu christen geworden. En ze bracht de boodschap van de Bijbel en ze zei: Rabbi, God houdt van je. Iets dergelijks had hij in het hindoeïsme nooit gehoord. In geen enkele andere wereldgodsdienst, uitgezonderd in het Jodendom, zal je horen dat God je persoonlijk bemint. Alle godsdiensten hebben goede onderrichtingen en allemaal spreken ze over de liefde. Maar in geen enkele andere godsdienst hoor je dat God je persoonlijk bemint. En deze dame zei verder: Jezus Christus is aan het kruis gestorven om al je zonden te vergeven. God wil in je leven binnenkomen, maar hij komt alleen doorheen Jezus Christus. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Jezus zei niet: ik ben één van de vele wegen. Hij zei: ik ben de weg. Hij zei ook niet: ik ben een deel van de waarheid. Hij zei: ik ben de waarheid. De weg naar God is doorheen God. Daarom zei Jezus: ik ben de weg. Rabbi werd heel kwaad tijdens dit gesprek. Hij haatte christenen en hij zou er nooit aan denken om er één van te worden. Maar in de dagen daarna begon de Heilige Geest zijn hart te overtuigen en hem zijn verlorenheid te tonen, zijn nood aan vergiffenis, aan verlossing, aan eeuwig leven. En op een dag ging hij dan toch op de knieën en nodigde de ene en ware God in zijn hart uit. De Bijbel zegt: ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij.

Rabbi ervaarde dat tonnen duisternis uit hem weggingen. Hij heeft begrepen dat al die mystiek, die astrale reizen, ruimtelijke reizen, transe-ervaringen, geïnspireerd worden door de Satan. Duisternis ging uit hem weg, maar ook zijn speciale psychische vermogens die hij verkregen had door zijn intensieve yoga en meditatie en door de aanbidding van al die goden en demonen. Er kwam een wonderlijk licht in hem binnen. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Jezus veranderde hem en maakte hem totaal nieuw. En Rabbi trekt nu de wereld rond met deze boodschap. Hij is een groot profeet voor onze tijd. 13 leden van zijn familie werden christen. Ze namen alle beelden, prenten, attributen, altaren, alles wat aan hun godsdienst herinnerde en staken het in brand. En dat heeft hen ten diepste bevrijd. Tot daar het verhaal van Rabindranath Maharaj. Hij doorprikt het mooie plaatje van veel westerlingen over India, over het hindoeïsme, over yoga en meditatie. Wat Rabbi vertelt over India en over het hindoeïsme, horen we nooit. Maar het is een verhaal dat we moeten horen. Want het Westen kent een invasie van Oosterse religies en van praktijken die ermee verbonden zijn of ervan afgeleid. Ik denk nu buiten allerlei vormen van yoga en meditatie om, spontaan aan zaken zoals mindfulness, autosuggestie, hypnose, visualisatie, geleide verbeelding, positief denken, witte en zwarte magie, channeling, spiritisme. Wel, dat alles is op de een of andere manier gebaseerd op hindoeïsme. Maar ook de hele beweging van de tegencultuur van mei 68 met zijn drugs, rebellie, rock- en popmuziek en hippies was in wezen hindoeïsme. Waarom? Omwille van het idee van eenheid van alle leven, vereniging met het universum, vegetarisme, zijn eigen ding doen. Het hindoeïsme leert dat het dharma van ieder mens, dat wil zeggen wat hij moet doen en hoe hij moet leven, verschillend is en dat iedereen dit individueel moet ontdekken. Er is geen algemene morele code. Krishna leert dat je gelijk welke weg kunt nemen, dat wil zeggen je eigen ding doen en nog bij hem uitkomen. En dat is precies de mentaliteit in onze maatschappij vandaag. Ieder doet zijn eigen ding. Velen willen bevrijd zijn van hun christelijke wortels. De religie of filosofie kiezen die bij hem of haar past. Het maakt niet uit, want je komt toch altijd terecht. En niemand staat erbij stil van waar die ideeën komen en waartoe ze leiden. Dat een dergelijke levensvisie niet vervuld en niet gelukkig maakt, zien we onmiddellijk als we rondom ons kijken en misschien ervaren we het ook zelf in ons eigen leven. En dat sommige zaken bovendien niet onschuldig zijn, maar ronduit demonisch, leren we van Rabindranath Maharaj. Paulus bevestigt ons dit ook in de eerste brief aan de Korintiërs. Wat de heidenen offeren, hindoeïsme is een heidense godsdienst, dat offeren zij aan de boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij gemeenschap aangaat met de boze geesten. En in de tweede Johannesbrief lezen we, al wie te ver wil gaan en niet blijft bij de leer van Christus, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Wij als christenen, als katholieken, hebben alles. Wij hebben de volheid. Er is geen enkele reden waarom we onze christelijke wortels zouden moeten loslaten. Het is dan ook mijn grote hoop dat we met z'n allen de diepe waarheid van ons christelijk geloof opnieuw zouden ontdekken.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 20 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Bernardus. Zijn bijnaam, Dr. Mellifluus, honingzoete leraar. En daarom heeft Bernardus de bijenkorf als attribuut waaraan men hem kan herkennen. Want honingzoet was zijn taal, de taal waarmee hij over Jezus sprak en over Maria. Het woord dat hem dan ook voortdurend in de mond valt is dulcis, zoet, lief. Er is een bekend lied uit zijn kring, Jezus dulcis memoria, Jezus zoet om aan te denken. Voor hem bestaat er een tweevoudige liefde, de liefde van de daad en de liefde van het hart. De liefde van de daad, de werkzame liefde, wordt de mens als wet, als gebod opgelegd. Maar de liefde van het hart doet de liefde van de wet ook gevoelen in het hart. En dat is de affectieve liefde, de aandoenlijke liefde, de liefde die Jezus heeft voor kinderen bijvoorbeeld. Hij streelt ze, omhelst ze. Hij doet ze zijn liefde echt gevoelen, affectief. Maar heeft deze liefde ook voor wie zijn als kinderen? Bijvoorbeeld de rijke man. Jezus keek hem liefdevol aan. Je zag de liefde in zijn ogen groeien. Zijn oog werd warm van genegenheid. Dat kun je zien, maar je kon het ook voelen. De liefde die daarin wordt uitgedrukt. En dat is de liefde die ons als beloning in de hemel zal worden gegeven voor het volbrengen van de daadwerkelijke liefde. Maar, zegt Bernardus, wij kunnen er niet omheen om te constateren dat we met Gods genade een begin en een groeien van de affectieve liefde in de huidige liefde kan bespeuren. Dat veronderstelt dan wel zo'n levenswijze die Bernardus aan de zijnen had opgelegd en waarin hij ook zelf voorging, een hard leven, arm en streng. Onthechting van het goede van de aarde is voorwaarde om te kunnen groeien in de hechting aan de bron van alle goedheid, de hemel. Op donderdag in week 20 door het jaar luidt de tekst van het inleidingsgebed: Zo spreekt de Heer, mijn geest zal ik u geven in uw binnenste, en ik zal maken dat gij mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen tot de hoge priesters en de oudsten van het volk. Hij zei: Het Rijk der Hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren uit om allen te roepen, allen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaren met de opdracht: Zeg aan de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht, alles staat gereed, komt dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaren vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaren: Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga dus naar de kruispunten der wegen en nodig wie ge er maar vindt tot de bruiloft. Zijn dienaren gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten.
Toen nu de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor de bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden: Bind hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Voordat ik begin te bidden, laat ik eerst de geest wat rusten bij hem. De eerstgenodigden bleven om zichzelf heen draaien. De ene ging naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. Om te kunnen bidden moet ik mijn zaken loslaten en me begeven naar het bruiloftsfeest van de Zoon van God. Mijn eigen rijkje loslaten voor het rijk van God. Dat eigen rijkje waarmee ik het zo druk heb om het in stand te houden, te verdedigen en uit te breiden, moeten we loslaten voor het rijk van God. Bij de plaats van het gebed, een paar passen ervoor, staande, zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet. Want hoe ziet hij mij? Als een genodigde voor het bruiloftsmaal met zijn zoon. In zekere zin heeft hij mij nodig om zijn feest luister bij te zetten. Ik maak een gebaar van eerbied, zodat het besef van zijn tegenwoordigheid nog dieper in mij kan doordringen. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik me kan richten op wat hij aan mij doet. En in die houding vraag ik dan ook, als een genade, dat alles in mijn leven afgestemd mag zijn op dat waartoe God me roept. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik vat de geschiedenis kort samen. In deze parabel wordt de geschiedenis verhaald van de roeping van de mensheid tot het bruiloftsmaal van God met de mensen. En die roeping verloopt volgens deze parabel in drie tijdperken. Ten eerste de tijd van de profeten, dat zijn de eerste dienaren. De tweede periode is die van de eerste christelijke missionarissen, dat zijn de tweede dienaren. En de stad die door de troepen van de koning met de grond gelijk gemaakt wordt, dat is Jeruzalem, door de Romeinen verwoest. En ten derde dan de periode van de gevestigde kerk. De dienaren zijn diakens geworden, vertaald ook weer met bedienden. En het bruiloftskleed is het witte kleed van het christelijke doopsel. In dit evangelie zien we zijn initiatief tot twee maal toe. En als er bij ons mensen iets gebeurt, dan gebeurt het ook altijd op een bepaalde plaats. En daarom stel ik me de plaats voor, de zaal voor een bruiloftsfeest van de koning en de stad van de eerste genodigden en aan de andere kant de kruispunten der wegen, waar ze degene bevinden die naar de hand werden uitgenodigd. Ik zie het verschil tussen de prachtige stad en de stoffige kruispunten der wegen. En dan aan God vragen wat ik zoek en verlang, de bijzondere genade. En het kan hier zijn dat ik mij zo mag gaan hechten aan God en zijn roeping, dat ik in staat zal zijn om op zijn roeping in te gaan, en wel met loslating van alles wat mij bindt. De overweging. Nu ontstak de koning in toren. Het lijken barbaarse lezingen vandaag. Is God dan zo? In ieder geval is de mens zo. Want het is de mens, Jefta, die zijn eigen dochter meende te moeten slachtofferen voor God. Zo denkt hij over God. Het zegt iets over zijn gedachten over God, terwijl het oude verbond al beter wist: gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij. Dus zei ik, ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat, u wilt te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
Uw wet is in mijn hart gegrift. Dus geen brandoffers, geen zoenoffers. En dan al helemaal geen mens slachtoffer. Want God is niet barbaars. Bij God zijn wij als op een bruiloftsfeest. Voelt u zich ook zo? De vreedheden van Jefta, van de genodigden, zijn uit het leven gegrepen. Maar dan wel uit het leven van mensen. Uit ons leven. Mensen kunnen vreed zijn. Zij wilden niet komen, grepen zijn dienaren vast, mishandelden en doden hen. Dus ons niet door de vreedheden van de verhalen en ons ook niet door de vreedheden van het leven in de war laten brengen. Mensen zijn zo. En dan loopt het met hun stad ook slecht af. Het gaat de slechten slecht. Daarin, in de brand van Jeruzalem, in het oordeel over die stad, hebben de gelovigen altijd Gods hand herkend. Nu ontstak de koning in toorn en stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Wat heb je te verwachten van God? Bind hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tanden gnars. Wat heb je te verwachten van God? Dat iemand zoals Jefta zijn dochter moet offeren, als hij de Heer zijn woord heeft gegeven? Dat hij daarop niet mag terugkomen? Wat heb je te verwachten van God? Mensen zijn vaak barbaren, maar hoe is God? Wat Jefta doet, zegt allereerst en meer over Jefta dan over God. Want wie God is, blijkt meer uit hoe hij wordt voorgesteld in de parabel. Namelijk als een koning. Een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren uit om allen te roepen, die hij tot de bruiloft had uitgenodigd. Een koning die mensen roept voor een eeuwig bruiloftsfeest. Dat is onze koning. Wij zijn allemaal geroepenen. Of we nu een zogenaamde roeping hebben of niet. Want het Latijnse woord voor kerk, ecclesia, is samengesteld uit een Grieks woord, ex, en uit een ander woord, kalio, dat betekent roepen. Dat woord roepen komt in dit evangelie van 14 versen 6 maal voor.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wil ik dit roze hoedje bijzonder bidden om Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria. We overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Cana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

0: ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En als u mij hoort, dan heeft u ingeschakeld bij Radio Maria. En dat is vast dus ook om de Vespers, het kerkelijke avondgebed, mee te gaan bidden. We hebben vandaag een gedachtenis van de heilige Bernardus van Clairvaux. En daar horen we dadelijk dus wat meer over. Als u dat wil meelezen in het grootgetijdenboek, staat het op bladzijde 1391. Daar kunt u eventueel een eentje bij leggen, 1391. Dan gaan we eerst naar het kleingetijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 433 met de hymne. En als je daar bent, dan loopt het verder gewoon helemaal door. Behalve dus de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed. Dat is dus eigen aan de gedachtenis van deze dag. In het grootgetijdenboek kunt u dus het linkje leggen op bladzijde 1391 voor de inleiding. Dan gaan we naar de hymne, die staat op bladzijde 714. En dan de psalmen en verder, die staan op bladzijde 1167. We zitten in de vierde week. 1167. Nou, en als je dan ook dus de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed mee wil bidden, dat staat dan op 1392. Dus we beginnen nu in het grootgetijdenboek op bladzijde 1391. En dan de antifoon voor de lofzang van Maria. En het slotgebed, dat staat dan de volgende bladzijde 1392. Gaan we nu eerst even naar de inleiding over de heilige Bernardus. Hij was abt en kerkleraar. Bernardus werd in 1090 bij Dijon in Frankrijk geboren. In 1111 trad hij in bij de monniken van Citeaux. Toonde hij en niet lang daarna tot abt van het klooster van Clairvaux gekozen. Toonde hij zich door woord en voorbeeld een uitstekend geestelijk leidsman voor zijn ordebroeders. Toen schisma's de kerk verdeelden, trok hij geheel Europa door om de vrede en de eenheid te herstellen. Zijn vele geschriften zijn vooral van theologische aard en hebben veelal betrekking op de opgang van de mens naar God. Hij stierf in 1153. In het grootgetijdenboek gaan we nu voor de hymne naar bladzijde 714. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: O God van grote majesteit, die wat uit het water voortkomt scheidt en deels het in de diepe vloed, deels in de luchten leven doet.
1: Die vissen dompelt diepte neer en vogels heft ten hemel, Heer, zodat zij uit één stam ontstaan, toch elk een ander oord ingaan.
0: O Heer, maak gij uw dienaars rein, die door één bloed gewassen zijn, opdat zij leven zonder kwaad, en ook de dood hen niet misgaat.
1: Dat zij niet gaan gebukt door schuld, nog trots zijn, van zichzelf vervuld, niet in zichzelf ten onder gaan door diepe vrees of hoge waan.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. In het grote tijdboek gaan we nu naar bladzijde 1167. De Heer is mijn steun en mijn burcht. Hij is mijn toevlucht. Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots. Hij maakte mijn armen sterk in de strijd. Mijn handen bekwaam in het vechten.
1: Mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder. Mijn schild en mijn toevlucht, die volken bedwingt.
0: Wat is dan een mens, Heer, dat Gij om hem geeft? Een kind van mensen, dat Gij naar hem omziet?
1: De mens is niet meer dan een ademtocht. Zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw.
0: Heer, buig uw hemel omlaag en daal neer. De bergtoppen walmen waar gij uw voet zet.
1: Slinge uw bliksem en jaag hen uiteen. Val aan met uw pijlen en sticht verwarring.
0: Reik mij uw hand, hef mij op uit de vloed. Kom mij uit de hand van die vreemde verlossen.
1: Die enkel voor leugens hun mond open doen. Voor mijn eed de hand opsteken.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is mijn steun en mijn burcht. Hij is mijn toevlucht.
0: Gelukkig is het volk dat de Heer heeft als God. Voor u die aan koningen zegepraal schenkt, die David uw dienaar gered hebt. Van het verraderlijk kwaad zwaard.
1: Red ook mij uit de nood. Kom mij uit de hand van die vreemde verlossen.
0: Die enkel voor leugens hun mond open doen. Om mijn eed de hand opsteken.
1: Maak onze zonen als stevige struiken. Opgroeiend in jeugdige kracht.
0: Maak onze dochters statig als zuilen. Als tempelkolommen fijn geboetseerd.
1: Vul onze schuren tot aan de nok. Met overvloedige oogsten.
0: Laat onze schapen 100 maal drachtig. Toenemen tot kudde van duizenden.
1: Geef dat de ossen met zware lasten weerkeren van het land.
0: Geen bres in de muren, geen ballingschap meer. Geen klacht of geschrei op de pleinen.
1: Gelukkig het volk waar het zo mee gesteld is. Gelukkig het volk dat de Heer heeft als God.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gelukkig het volk dat de Heer heeft als God.
0: U is gekomen het heil en het koningschap van onze God. Wij danken u, Heer onze God. U albeheerser die zijt en die waart.
1: Want gij hebt uw grote macht doen gelden. En uw koningschap aanvaard.
0: De volkeren waren in toorn ontstoken, maar uw toorn is gekomen. De tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten.
0: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfden.
1: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders, die hem beschuldigden bij onze God dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis.
1: Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom hemelen en gij die daar woont.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nu is gekomen het heil en het koningschap van onze God. Gij moet vast en onwrikbaar blijven in het geloof en u niet laten afbrengen van de hoop die u in het evangelie is aangezegd. Dit is de boodschap die aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is.

0: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
1: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
0: Hij laat mij weiden op groene velden.
1: Niets kom ik tekort.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
0: Het groot getijdboek gaan we nu even naar bladzijde 1392. Bernardus, de honingvloeiende leraar, de vriend van de bruidegom en de heroud van Maria, heeft met zijn licht de zijne geleid in het klare dal der beschouwing. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mij verlossen.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Bernardus, de honingvloeiende leraar, de vriend van de bruidegom en de heroud van Maria, heeft met zijn licht de zijnen geleid in het klare dal der beschouwing.
0: Voor de slotgebeden gaan we terug in het groot getijdboek naar bladzijde 1170. Bidden wij met blijdschap en toewijding tot Christus, het licht van de volken en de vreugde van alle levenden, en vragen wij hem:
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Licht dat geen ondergang kent, woord van de Vader, gij zijt gekomen om alle mensen te redden. Leid de doopleerlingen naar de kerk en breng hen tot uw licht.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Heer, gedenk niet langer onze zonden, want bij u is vergeving en genade.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Gij hebt de mens verstand gegeven om de geheimen van de natuur te doorvorsen. Laat hen meester zijn over de schepping in gehoorzaamheid aan u en tot welzijn van allen.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Bescherm allen die zich ten dienste stellen van hun medemens. Laat hen in vrijheid en zonder schade hun werk voltooien.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Heer, als gij open doet, kan niemand sluiten. Laat hen die ontslapen zijn in de verwachting van de verrijzenis binnengaan in uw licht.
1: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, schenk ons licht, heil en vrede.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Slotgebed gaan we in het Groot Getijdenboek terug naar bladzijde 1392. Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige abt Bernardus de ijver voor uw huis gegeven. Zo was hij licht en vuur voor heel de kerk. Op zijn voorspraak vragen wij dat eenzelfde geest ons bestaan bezielt. En dat wij ons als kinderen van het licht gedragen door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Jij schenk ons zijn zegen, bewaren ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, o Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden, Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Luisteraars van Radio Maria, op dit feest van de heilige Bernardus luisteren we nu naar de abt van de Trappistenabdij van Tilburg, namelijk abt Bernardus. En hij zal ons een lezing houden over de bekering en de spiritualiteit van Bernardus. Graag geven wij hem het woord.
2: Beste luisteraars, vandaag op dit feest van Sint Bernardus van Clairvaux, die leefde van 1090 tot 1153, wil ik met u spreken over iets dat eigen is aan het christelijk leven en vooral aan dat van de monniken en monialen die leven volgens de regel van Sint Benedictus, namelijk de voortdurende bekering. Als christenen zijn wij geroepen om onszelf voortdurend te bekeren. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Het waren de eerste woorden van Jezus tijdens zijn openbare leven. De volgelingen van Sint Benedictus, de Benedictijnen, Cisterciënzers, Trappisten en anderen, hebben deze oproep tot voortdurende bekering zo serieus genomen dat dit een van hun geloften is geworden die zij naast hun gelofte van stabiliteit en gehoorzaamheid afleggen. Voortdurende bekering heeft een doel en dat is dat wij steeds meer en meer gelijkvormig worden met Christus, het beeld van God, en daarmee ook de gelijkenis met het beeld van God in onszelf herstellen. Bernardus van Clairvaux, eveneens een volgeling van Sint Benedictus, is een

eveneens een volgeling van Sint Benedictus, is een spirituele meester geworden op deze weg van voortdurende bekering. In zijn vele geschriften neemt hij zijn monniken, maar ook anderen, zoals vandaag de dag de lezers van al zijn werken, mee op de reis naar, zoals hij het noemt, het land van de gelijkenis. Deze reis is een innerlijke reis die iedere christen moet maken om steeds meer en meer te worden waartoe wij oorspronkelijk geroepen en geschapen zijn, beeld te zijn van de levende God. Onlangs is een nieuwe vertaling verschenen van een lange toespraak die Bernardus gehouden heeft tot de klerus van Parijs. De Latijnse titel van dit werkje is De Conversione, nu in het Nederlands prachtig vertaald met ommekeer. In deze conferentie wil ik dit werk globaal aan u presenteren, zodat het ons alle kan helpen in het volbrengen van die evangelische opdracht: bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabij. Deze toespraak, gehouden tot clerici, kan misschien ook behulpzaam zijn in dit jaar van de priester. Het zijn juist de priesters die geroepen zijn om ook in deze innerlijke reis, in deze voortdurende ommekeer, voorgangers te zijn. Ik verwijs hier graag naar de eerste catechese van paus Benedictus XVI in verband met het jaar van de priester. Hij zei: stem zijn van het woord is voor de priester echter geen simpel functioneel aspect. Integendeel, het vooronderstelt een substantieel zelfverlies, een bekering in Christus, door deelname aan zijn mysterie van dood en verrijzenis, met heel zijn ik, intelligentie, vrijheid, wil en offer van zijn lichaam als levende offergave. Alleen deelname aan het offer van Christus maakt de verkondiging authentiek. Dat is de weg die hij met Christus moet gaan om met hem tot de Vader te kunnen zeggen: niet wat ik, maar wat gij wilt. Dan bevat de verkondiging ook steeds het offer van zichzelf, de voorwaarde opdat de verkondiging authentiek en doeltreffend zou zijn. Het is juist over dit waarover de toespraak over de bekering gaat die Bernardus Abt van Clairvaux in Parijs gehouden heeft. Hoeveel verlangen vandaag niet naar verandering of gaan op zoek naar een bron die leven doet? Maar wat zijn hedendaagse stromingen in een handomdraai denken te vinden, geeft vaak bittere nasmaken, instant oplossingen. Voor Bernardus' tijdgenoten was dit hetzelfde. De studenten van de Parijse universiteit zijn rond Bernardus samengekomen om het woord van de Heer te horen. Het is in de herfst van 1139. Gezien de Bijbelteksten die Bernardus gebruikt, moet het zeker rond het feest van Allerheiligen geweest zijn. In alle werken van Sint Bernardus neemt het Bijbelwoord een centrale plaats in. De ommekeer is een gevolg van het beluisteren en het in acht nemen van het woord Gods, luisteren en doen. In de traditie van de monniken is dat de vrucht van de dagelijkse Lectio Divina, de geestelijke lezing. Het dagelijks lezen, overwegen en herkauwen van een Bijbelwoord en er uiteindelijk ook naar handelen. Het begint in de monastieke traditie al met Antonius de Grote in de woestijn van Egypte. Toen hij nog een jonge man was, hoorde hij in de kerk de woorden van Jezus tot de rijke jongeling voorlezen. Antonius luisterde en hoorde: verkoop wat je bezit en geef het aan de armen. Hij luisterde, overwoog deze woorden en handelde naar dit woord door daadwerkelijk alles te verkopen. Luisteren en doen gaan altijd samen. Maar het woord is zelf eveneens werkdadig. Het bewerkt wat het zegt. Bernardus noemt het woord Gods leven.

0: wild en krachtdadig. Hij stelt het voor alsof mensen dood zijn vooraleer ze het woord horen, maar verrijzen door tussenkomst van Gods creatief woord. Bernardus gebruikt graag in dit verband het beeld van Jezus' gestorven vriend Lazarus. Hij is niet dood, maar slaapt, zegt Jezus. Op het bevel van Jezus wordt Lazarus weer levend. Het woord maakt levend. De stem van het woord is ook een stem van kracht vol schoonheid. Ze wordt niet van buitenaf vernomen, maar beluisterd in de diepte van de innerlijkheid. God van binnen horen spreken vraagt van ons mensen inspanning. De abt van Clairvaux heeft het over oren van het hart die gespitst moeten worden. Het woord van God is de actuele, persoonlijke en efficiënte aanwezigheid van God zelf. Zijn stem laat zich horen, dringt onvermoeibaar aan, klopt voortdurend op de deur van ons hart. Sterker nog, het woord van de Heer is reeds aanwezig in het hart van de mens als een lichtstraal. Het woord is ons dus al voorgegaan. Het bewoont ons nog voor wij het beseffen. Het spreken van de Heer en het innerlijk licht in de mens zijn één en hetzelfde. Beter gezegd, één en dezelfde. Jezus, de Zoon van God. Want Hij is zowel woord van de Vader als schittering van zijn heerlijkheid in het wezen van de ziel. En beide, woord en licht, stem en visioen, beogen hetzelfde effect, namelijk de zelfkennis. Het is duidelijk dat de communicatie die Bernardus voor ogen staat tussen het woord en de mens, het loutere lezen en begrijpen van het Bijbelwoord ver overschrijdt. Hij beoogt een veel diepere uitwisseling die zich situeert op het niveau van het hart. Bernardus plaatst zich daarmee in de oude traditie van de Lectio Divina. In de regel van Benedictus worden de beste uren van de dag, de tijd na de nachtwaken, gereserveerd voor deze lezing. De monnik leert het Bijbelwoord uit het hoofd, zodat het de rest van de dag beschikbaar blijft voor de geest. Het wordt voortdurend herkauwd, waarbij allerlei bewuste of onbewuste associaties betrokken worden die het leven in zijn brede verband omarmen. Ze zetten van tijd tot tijd het hart van de monnik in vuur en vlam. Maar stilte is hierbij een essentiële voorwaarde. Wanneer Bernardus het woord richt tot de studenten van Parijs, dan is hij zich er goed van bewust dat zij in een totaal andere leescultuur staan, en wel in die van het analytisch denken. Het scholastieke denken is immers aan zijn opmars begonnen en de grote kampvechter van deze rationele theologie is de Parijse hoogleraar Abelardus. Over de hoofden heen van de studenten geeft Bernardus een antwoord vanuit de monastieke traditie op een eenzijdig rationeel omgaan met het woord Gods. Voor hem is het woord niet slechts een object dat bestudeerd en geanalyseerd kan worden door het menselijk verstand. Het woord is vooral een persoon. Het is bewoond. Het is Jezus. Het is God zelf. Maar ook het hart van de monnik is reeds bewoond. En deze twee, woord en hart, God en mens, gaan op zoek naar elkaar. Bernardus staat in een lange traditie van westerse kerkvaders. Voor hen is het woord, beeld van God, de oorspronkelijke gestalte van de Vader. Na dit woord wordt de menselijke reden gevormd en hervormd. Wanneer deze schrijvers het dus over de Vader hebben met betrekking tot zijn schepping, dan krijgt het woord de waarde van een oriëntatie naar buiten. Volgens Bernardus is de mens door God geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, vervormd door de erfzonde. Hij werd verbannen uit het land van de gelijkenis naar het land dat de dingen van God niet meer weerspiegelt. Onze gelijkenis kan overschilderd worden, maar het beeld is onvervreemdbaar. De mens nu is gemaakt naar het beeld van God, en daarin ligt het kwalitatieve verschil met woord dat van nature het volmaakte beeld is van God. Maar ook van de gelijkenis is iets behouden. Tussen het woord en de ziel is dus een gelijkenis blijven bestaan, een affiniteit. Weliswaar heeft de mens er een vreemde gelijkenis overheen getrokken, maar de oorspronkelijke schoonheid blijft ten diepste behouden. Niettegenstaande zijn ballingschap in het land van de ongelijkenis, blijft de mens een edel schepsel in staat om te participeren aan de goddelijke grootheid. Deze grootsheid is de gestalte van de ziel, en hoewel zij daar niet van gescheiden kan worden, bezit zij deze niet. Het woord is de mens gegeven als mogelijkheid. Naarmate de ziel terugkeert naar het woord, wordt ze door het woord hersteld en daaraan gelijkvormig gemaakt. Door het goddelijke af te wijzen, verliest de mens zijn rechtgeaardheid, plooit zich terug op zichzelf en wordt krom, terwijl hij geroepen was om rechtop te gaan. De rechtgeaardheid van de ziel wordt door de zonde kromheid, misvorming en vormeloosheid. De mens wordt dus geroepen tot hervorming. Deze hervorming van het beeld is de vrucht van een toewending naar het woord van God. Toewending en vorming zijn het resultaat van een verlichting door het woord. Een mens laat zich onderrichten door woorden en de levenswijze van Christus. Zo gaat het schepsel over van vormeloosheid naar vorm, van onvolkomenheid naar volkomenheid. En het is door navolging van de Zoon, die altijd gelijk is aan de Vader, dat de ziel zich hervormt. De meest menselijke daad van de mens bestaat erin vrijwillig in te stemmen met het woord en zo mee te werken met die omvormende genade. De instemming is zelf reeds een werk van genade. Het begrip vrijwillige instemming is van uitzonderlijk belang bij Bernardus. De vrijheid is bij Bernardus de vrije instemming van de wil, zonder in- of uitwendige dwang om mee te werken met Gods genade. De vrijwillige instemming waardoor de mens zich voor God opent in een persoonlijk antwoord, wordt door hem tegenover het natuurlijk verlangen gesteld. En dit is gericht op zelfhandhaving en kan niet instemmen met de geest, omdat het gebonden wordt door de bekoringen van het vlees. Door het vrijwillig instemmen met het woord beklimt de ziel de trappen van de mystieke ladder. En zo wordt de ziel de bruid van het woord.
1: Luisteraars van Radio Maria, op dit feest van de heilige Bernardus luisteren wij naar een spirituele lezing over de bekering van de heilige Bernardus. Aan het woord is abt Bernardus van de Trappistenabdij van Tilburg. Blijf luisteren naar de muziek, gaan we verder.

0: Luisteraars van Radio Maria, op dit feest van de heilige Bernardus luisteren we naar abt Bernardus van de Trappistenabdij in Tilburg.
1: In het eerste blok hebben we gezien hoe Sint Bernardus altijd begint bij het woord van God. Als het woord van God in ons hart is uitgestort bij de schepping en het daar ondanks alle gebrokenheid toch nog aanwezig is, dan moeten we bij het begin, bij het woord Gods beginnen. Willen we dit woord, willen we Christus opnieuw in ons hart laten schitteren. Het woord Gods brengt de mens tot de zelfkennis, maar ook tot de kennis van God. Bernardus wijst zijn toehoorders hier op de monastieke traditie van de geestelijke lezing van het woord Gods. Het gaat niet om een rationele kennis van dit woord, maar om de bekering, om het geestelijk inzicht, om terug te keren naar dat woord van God, dat reeds aanwezig is in ons hart, maar bedolven ligt onder zoveel andere dingen die er niet thuis horen. Het woord van God moet de reden, het verstand verlichten, en dat kan enkel maar in de toestand waarin God en mens elkaar voortdurend zoeken. Het vraagt wel van de mens om in te stemmen met de werking van het woord in zijn hart. Een van de laatste preken die Sint Bernardus geredigeerd heeft, zo'n 10 jaar na de toespraak tot de Parijse klerus over de bekering, is bijzonder verhelderend met betrekking tot de vrijwillige instemming met het woord. Een wat langer citaat daaruit verdient het te worden geciteerd. De ziel zoekt het woord, zegt Bernardus. Het zoekt het woord om ermee in te stemmen, om erdoor verlicht te worden tot kennis, om erop te steunen tot kracht, om erdoor hervormd te worden tot wijsheid, om daardoor gelijkvormig te worden tot schoonheid, om ermee in de echt verbonden te worden tot vruchtbaarheid, om er uiteindelijk van te genieten tot eigen vreugde. Om al die redenen zoekt de ziel het woord. Ik ontken niet dat er meer en andere motieven zijn, maar deze komen me nu voor de geest. Hoort nu de betekenis van de beweegredenen die ik heb aangegeven. Op de eerste plaats komt wat het voornaamste is: te weten op welke manier we dienen in te stemmen. We lezen in het evangelie het woord: stem in met uw tegenstander zolang je nog met hem onderweg bent, opdat hij je niet overlevert aan de rechter en de rechter aan de beul. Wat is hier toch de goede raad? Het is de raad van het woord dat, als ik me niet vergis, zich opwerpt als tegenstander, daar het zich verzet tegen onze vleeselijke verlangens, zeggende: steeds dwaalt hun hart. Indien jij dit echter hoort en je angstig begint af te vragen hoe de komende toren te ontvluchten, dan denk ik dat je wel bekommerd zult zijn hoe je dient in te stemmen met die goddelijke tegenstander die jou zo verschrikkelijk schijnt te bedriegen. Maar het is niet mogelijk met hem in te stemmen indien je het niet eerst oneens wordt met jezelf. Indien je geen tegenstander wordt van jezelf, indien je niet in een ernstige en voortdurende worsteling onvermoeid tegen jezelf strijd voert. Kortom, indien je niet breekt met je ingewortelde gewoonte en je natuurlijke slechte neigingen. En dat is beslist hard. Dit met eigen krachten willen proberen is hetzelfde als met één van je vingers een bruisende beek tot staan willen brengen of de Jordaan ruggelings terug willen buigen. Wat toch te doen? Zoek het woord om ermee in te stemmen, terwijl hij zelf dit bewerkt. Vlucht naar hem die je tegenstander is, op zodanige wijze dat hij voor jou geen tegenstander meer is, maar iemand die je liefkoost in plaats van je te bedreigen. Mogen hij door het instorten van zijn genade efficiënter werken aan je verandering dan door de dreiging van zijn woede. Het mogen duidelijk zijn. Het werkje van Bernardus over de bekering dat wij vandaag hier bespreken gaat niet over de bekering van anderen tot het katholieke geloof. Het gaat echter ook niet over de verstandelijke aanvaarding van een bepaalde geloofswaarheid die men voordien niet inzag. Bij Sint Bernardus heeft het begrip bekering een veel ruimere reikwijdte. Bekering is de aanvang van het geestelijk leven. Vaak duidt het in die tijd ook op de intrede in de monastieke of geestelijke staat. Het is een zich afwenden van een leven in zonde en een zich toewenden naar een leven van voortdurend God zoeken. Bekering is dus zowel een externe daad als een innerlijk proces. Het tekent zowel het begin van een weg als het geheel van het geestelijk leven, dat een leven is van voortdurende ommekeer en een constant opnieuw beginnen. In die zin karakteriseert de bekering de monastieke levenswijze. Als Bernardus het begrip Bijbels wil funderen, grijpt hij onverwacht naar een tekst die wij niet onmiddellijk zouden associëren met bekering. Als gij niet omkeert en opnieuw wordt als kinderen, zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan. Deze tekst is het schriftuurlijk middelpunt van heel de opvatting van Bernardus over de bekering. In de tijd van de kerkvaders en met name Origenes las men dit bijbelcitaat als volgt. Als gij niet omkeert en opnieuw wordt als dat kind, zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan. Dat kind in plaats van kinderen verwijst naar de geste van Jezus die een kind in het midden van de apostelen zet. En voor Origenes en andere kerkvaders is dat kind ook Jezus zelf. En zij lazen die tekst en Bernardus volgt hen daarin als volgt. Als gij niet omkeert en opnieuw wordt als Jezus, als dat kind, zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan. Door de menswording is God iemand geworden op mensenmaat. God heeft zich ontledigd in de nederige gestalte van Jezus Christus, die zich niet heeft vastgeklampt aan de gelijkheid met God. Hij is dus dat kind uit het evangelie dat de leerlingen ten voorbeeld wordt gesteld. Een voorbeeld van nederigheid dat navolging verdient. Er is in de optiek van de abt van Clairvaux geen bekering mogelijk zonder nederigheid, evenmin als nederigheid losgezien kan worden van Christus die zich ontledigt in zijn menswording en zijn dood aan het kruis. Het Latijnse werkwoord voor bekering, dat ook in het zojuist aangehaalde vers uit het 18e hoofdstuk van Matteüs gebruikt wordt, is convertere. In de Vulgaatvertaling integreert dit werkwoord zowel het Hebreeuwse shub, wat terugkeren, zich terugtrekken of omdraaien betekent, als ook het Griekse metanoein, wat staat voor het veranderen van iemands hart of gezindheid. Bernardus associeert bekering bij gevolg met inkeer, een zich reflexief tot zichzelf keren. Bekering wordt bij hem synoniem met een terugkeer naar het hart, dat bijbelse centrum van de mens. Redire ad cor, terugkeren naar het hart, of conversio ad cor, bekering tot het hart, zijn uitdrukkingen die veelvuldig uit zijn pen komen en de verandering aanduiden van een zinnelijke existentie in een extravert bestaan naar een leven dat gericht is op zelfkennis en innerlijkheid. Belangrijk daarbij is Bernardus' opvatting dat God spreekt tot het hart van de mens en dat hij alleen daar gehoord en ervaren kan worden. Inkeer en zelfkennis worden bij hem dus innig verbonden met Gods kennis. Aan het begin van de bekering vindt een fundamentele ommekeer plaats die leidt naar een houding van introspectie, een verandering van hart om het met Bernardus woorden te zeggen, wat eigenlijk neerkomt op een terugvinden van het hart. Deze beweging naar binnen leidt onherroepelijk tot een confrontatie met zichzelf. Om het met de woorden van Bernardus zelf te zeggen, het boek van het geweten wordt geopend. De armzalige gang van het leven ontrolt zich opnieuw. De eigen trieste geschiedenis wordt opnieuw verteld. De reden wordt verlicht. Het opgefriste geheugen ontvouwt zich als het ware voor eigen ogen. De ziel wordt geconfronteerd met zichzelf. Dat is het begin van de bekering. Deze autobiografische reflectie gebeurt bij Bernardus onder invloed van het woord van God uit de schrift. Dat woord is een innerlijk licht. Onder invloed van het woord en van het innerlijk licht leert een mens zichzelf kennen. In dit proces van zelfkennis en bewustwording wijst Bernardus op het belang van de ervaring. Leg je toe op het innerlijk horen. Kijk met de ogen van je hart en je zult door eigen ervaring leren wat daar gaande is. Naast het woord van God is de eigen ervaring voor de abt van Clairvaux een autoriteit. Bernardus weet uit ervaring en doet voortdurend een appel op zijn eigen ervaring, maar hij leert ook anderen te vertrouwen op hun ervaring. Hij zegt, je raadpleegt boeken, vraag het toch liever aan de ervaring. Het inkeren tot jezelf gaat verder dan dat de persoon zichzelf als middelpunt van concentratie neemt en vervolgens pas acht slaat op de ander of op God. Het gaat om een spirituele omvorming waarbij het zelf open staat voor het verhevene, voor de ander met een hoofdletter, die het zelf binnenstroomt en transformeert. Dit is alleen mogelijk als het zelf zo wordt opgevat dat God er deel van kan uitmaken, of omgekeerd, wanneer het zelf deelachtig wordt gemaakt aan een onvoorwaardelijke kracht. De hel is voor Bernardus de absolute afgeslotenheid, het niet langer in relatie staan, het gevangen zitten in zichzelf. Dan zullen alle deuren van het lichaam gesloten zijn, dan blijft de ziel noodgedwongen in zichzelf, daar geen enkele uitgang meer voor haar open staat. De mens zal in zichzelf moeten blijven tot in eeuwigheid. Onder impuls van het woord, keer terug naar je hart, komt de mens dus tot reflectie van zichzelf. Een zelfkennis die bij Bernardus verbonden is met betekenis en oordeel. De mens leert zijn afhankelijkheid kennen als relationeel wezen, als schepsel tegenover een schepper. Hij leert zijn verheven staat kennen, geschapen naar het beeld van God, in staat te participeren aan een goddelijke zijnswijze. Maar hij ontdekt tegelijk ook zijn verval, een innerlijke corruptie, corruptio, de breuk in het hart. Zijn schaduw vermengt met ervaring van schuld, een innerlijke worm die in zijn geweten knaagt.
0: Luisteraars van Radio Maria, wij luisteren op Bernardus van de Trappistenabdij in Tilburg. Blijf luisteren naar de muziek. Gaan we verder met het derde deel

0: Luisteraars van Radio Maria, op dit feest van de heilige Bernardus, luisteren we naar abt Bernardus van de Trappistenabdij in Tilburg. Graag aan hem het woord.
1: In het voorafgaande hebben we gezien hoe de abt van Clairvaux in navolging van de heilige Augustinus de ommekeer, de bekering, omschrijft als een inkeer. Het is een beweging van buiten naar binnen. Hij gebruikt de term reditus ad cor, de terugkeer naar het hart. Deze inkeer leidt tot zelfkennis, maar het is geen loutere introspectie. Integendeel, het is een zelfkennis die open staat, gericht staat naar God en de medemens toe. Want in het licht van God, in het licht van de anderen, zien wij tenslotte wie wij zijn. Door deze zelfkennis komt de mens tot het inzicht van de corruptio, van het gebroken ofwel geschonden hart. Het is een bittere ervaring die de vrucht is van deze oprechte zelfkennis. En dat kan een gevaarlijk moment zijn in iemands geestelijk leven. Een goede geestelijke begeleiding is daarom ook van groot belang in dit stadium. Want de mens kan zich verbitterd afsluiten voor alles en iedereen, ja zelfs van God. Ik ben nu eenmaal zo geschonden en slecht, dat niets of niemand, ook God niet, mij kan helpen. Men raakt opgesloten in verbittering en zelfbeklag. Aan de andere kant kan de mens zich geheel voor God openen op dat moment, in het besef dat hij de enige is die kan redden en genezen. Bernardus kiest natuurlijk voor dit laatste. In dit laatste blok zullen we zien hoe hij de 8 zaligsprekingen uit het evangelie van Matthäus gebruikt als een ladder om uit het geschonden, gebroken hart omhoog te klimmen naar God toe. Het uiteindelijke doel van deze bestijging is het herstel van het oorspronkelijke beeld van God in onszelf en om van daaruit opnieuw te gaan leven. Zoals gezegd staat bij Bernardus altijd het woord van God voorop. Dit is ook het geval op het moment dat wij uit het gebroken hart omhoog willen klimmen naar God toe. Laat dan iedere ziel die het zo vergaat, dat wil zeggen geconfronteerd is met zijn gebrokenheid, de goddelijke stem beluisteren. Laat zij verbaasd en verwonderd luisteren als gezegd wordt zalig. En dan volgen die bekende 8 zaligsprekingen als 8 sporten op een ladder van bekering en zuivering naar God toe. Het proces van spirituele groei, structureren volgens de 8 zaligsprekingen, is niet toevallig. Volgens een lange traditie van de kerkvaders, die wederom teruggaat op Origenes en mogelijk zelfs op Clemens van Alexandrië, worden de 8 zaligsprekingen gegroepeerd in een 3-delig schema van geestelijke vooruitgang. Bernardus volgt deze traditie nauwgezet. Daarom vormen op de weg van de bekering de eerste 3 zaligsprekingen het fundament. Zalig de armen van geest, zalig de zachtmoedige, zalig de treurende. Ze slaan op de mens zelf en nog niet op zijn relaties met anderen. Bij de eerste zaligspreking, zalig de armen van geest, gaat het om de onderkenning en verwerking van de eigen innerlijke armoede. Want, aldus Bernardus, het is voordelig zichzelf te ontvallen om door God te worden voltooid. Deze innerlijke armoede is de ontdekking van het gebroken hart van de mens, zoals we al gezien hebben. Bernardus beschrijft het zo mooi en herkenbaar. Wie is armer van geest dan hij die in zijn geest nergens rust vindt, geen plaats vindt waar hij zijn hoofd kan neerleggen? Wie van ons kent deze innerlijke onrust, deze innerlijke armoede niet? Maar nogmaals, er is voor Bernardus een uitweg mogelijk uit deze chaotische innerlijke toestand. Hij zegt, ook dat is een beschikking van de liefde, dat iemand die zichzelf mishaagt, God behaagt. Dat iemand die zijn eigen huis verafschuwt, een huis helemaal bezoedeld en vol ongeluk, uitgenodigd wordt in een huis van heerlijkheid, een niet door mensenhand vervaardigd eeuwig huis in de hemel. Het is niet de erbarmelijke toestand van de mens die gelukkig maakt, maar het erbarmen, de liefde van God. Het is voordelig zichzelf te ontvallen en door God te worden voltooid. We moeten echter vooruit, omhoog op onze ladder. Bij de tweede zaligspreking, zalig de zachtmoedige, gaat het om het toelaten van de zachte kanten, de ontdekking van de kracht die schuilt in geweldloosheid. Bernardus heeft het, anders dan wij zouden verwachten, over de zachtmoedigheid tegenover onszelf. In deze context betekent dit geduld te hebben met zichzelf, in plaats van met alle geweld te proberen zichzelf te veranderen door krachtige handelingen van zelfverloochening. De mens dient in een lang en noest proces zijn passies, de hartstochten, te temmen. Wat meditatie, tactvolle discipline, onderscheiding en geduld insluiten. Want de aantrekkingskracht van het kwaad blijft te allen tijden groot. Dat deze wereld in de ban is van het kwaad, aldus Bernardus, met ijdele belofte zielen voor de gek houdt, die hun eigen staat en adeldom vergeten, is geen onschuldig spel. Zij voelen geen schaamte zich in dienst te stellen van varkens en hun honger daarmee te associëren. Maar dit erbarmelijk varkensvoer kan hen niet verzadigen. De bekoring is heftig, de wanhoop nabij. En daarom moet de mens al zijn krachten bundelen en medelijden hebben met zijn ziel die hij zo miserig en miserabel aantreft. Dit medelijden brengt ons op de derde sport van de ladder, zalig de treurende. Hier gaat het om het diep in het hart laten afdalen van je pijn en onmacht. Treuren met een liefdevol gevoel, noemt Bernardus dit. Geweld tegenover jezelf, door zelf opgelegde zelfverloochening, helpt de mens geen stap verder. Het kwade moet door het goede, met de liefde, overwonnen worden, ook in jezelf. Op deze treden van de ladder ontdekt de zondaar pas werkelijk dat hij gered moet worden en dat hij niet in staat is zichzelf te redden. Het is hier dat het verlangen van de mens gezuiverd wordt door de tranen van het berouw. Het verlangen wordt niet meer gericht op zichzelf, op eigen redding, maar op God. De nederige, zachtmoedige en schreiende zondaar is op deze eerste drie treden van de ladder radicaal veranderd in de houding tot zichzelf. Hij heeft de fundamentele onkunde ervaren zichzelf weer op te richten en hij begint zich volkomen toe te vertrouwen aan de goddelijke genade. Laat hij eens en vooral leren, aldus Bernardus, dat hij op troost van boven moet hopen. De tranen reinigen het inwendige oog, de reden, zodat de mens stilaan de blik naar buiten kan richten, los van zichzelf. De mens die zijn wezensarmoede onder ogen heeft gezien, begint iets te bevroeden vanuit de overkant, wordt gevoelig voor Gods aanwezigheid. Werd zijn godsbeeld vroeger gedomineerd door vrees en vervreemding, nu wordt het veeleer bepaald door Gods barmhartigheid en goedheid. En daarvan ontvangt de mens reeds nu in dit leven een paradijselijke ervaring. Maar na de bekering van de reden is nu de bekering van de wil van de mens aan de beurt. De wil staat voor die ingeboren activiteitsdrang en prestatiezucht van iedere mens. Stilte en stilzwijgen en stilzwijgen zijn in deze fase van groot belang. Merkwaardig dat Bernardus juist de wil van de mens laat genezen in een klimaat van stilte en stilzwijgen. De twee volgende zaligsprekingen en de sporten op de ladder doen hier hun intrede. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Wat verzadigt je verlangen ten diepste? Ga je door je vol te stoppen met nep en je zogenaamde behoefte achterna te lopen, of kies je voor wat echt is? Het echt is honger en dorst voelen naar gerechtigheid, de smaak voor het goede te pakken te krijgen. De wil richt zich hier niet langer naar het kwade, maar naar het goede. En daarmee wordt voor Bernardus ook het lichaam op het spoor van het goede gezet, aangezien voor Bernardus het lichaam door de wil aangestuurd wordt. In zijn interpretatie van de vierde zaligspreking ziet Bernardus de gerechtigheid primair als deugd die de sociale relaties regelt. Deze tweede fase van het bekeringsproces betekent dus de vernieuwing van de mens in zijn horizontale relaties, de verhouding met zijn naaste. Gerechtigheid kan evenwel niet volstaan. Honger en dorst naar gerechtigheid dient gepaard te gaan met barmhartigheid. Inderdaad, wie Gods barmhartigheid mocht ervaren, kan deze ontvangen barmhartigheid alleen maar doorgeven aan zijn broeders en zusters die zijn vergeving nodig hebben. Zo is de barmhartigheid jegens onszelf verbonden met de barmhartigheid jegens anderen, beide gebouwd op de van God ontvangen barmhartigheid. Het verstand werd in de eerste bekeringsfase verlicht en nu wordt de wil sterk en in de volgende en laatste fase wordt zelfs het geheugen van de mens gereinigd. Nadat de relatie tot zichzelf verhelderd is en nadat de relaties met de medemensen geordend zijn, komt nu het accent te liggen op de godsrelatie. Bij de zevende zaligspreking legt de abt van Clairvaux vooral het accent op het begrip vredestichter en beschouwt het als de eindterm van een spirituele groei. Hij construeert drie trappen waarvan de eerste de mens van de vrede is die goed met goed vergeldt, maar als een kind vlug geërgerd wordt en niet makkelijk het heil verwerft in een wereld die nu eenmaal vol is van ergernis. De tweede is de geduldige mens die geen kwaad met kwaad vergeldt, maar verdraagt en duldt en zijn eigen ziel in vrede bewaart. De derde is de vredestichter die zelfs kwaad met goed vergeldt en aldus niet alleen zijn eigen ziel, maar ook die van anderen wint. Daarom verdient deze laatste de naam van zoon. Hij doet immers het werk van de zoon, van Christus, door de mensen te verzoenen met de Vader. De vredestichter is dus gegroeid in de gelijkenis met Christus, het beeld van God bij uitstek. Op de laatste trap van onze ladder, de achtste zaligspreking, is de gelijkenis met Christus volkomen. Bernardus gebruikt hier de zaligspreking van Lucas. Zalig zijn jullie als de mensen je haten, als ze je buitensluiten en je naam door het slijk halen omwille van de mensenzoon. Verheug je op die dag en dans, want jullie beloning zal groot zijn in de hemel. Bernardus sluit zijn toespraak af met de vreugde om de beproeving die het waarmerk is van echte bekering en toekeer naar Christus. De gelijkenis met Christus, de leidende dienaar, is dan volkomen. Liefde weet te lijden, omdat zij de vrees buitensluit. Liefde kent geen vrees. Tegenspoed schaadt niet langer, maar wordt omgezet in haar tegendeel. In Christus gaat het geduld van de armen niet voorgoed verloren. Hiermee zijn we eigenlijk weer terug bij die eerste zaligspreking, zalig de armen van geest. Daarmee laat de abt van Clairvaux zien dat ons leven eigenlijk een voortdurend op- en afklimmen is van de ladder van de bekering. De christen, de monnik, leidt daarom een leven van voortdurende bekering. Tot slot, wat moesten die priesters en die priesterstudenten van Parijs nu met deze lange toespraak over bekering? In de tijd van Bernardus was de kerk bezig met een groot hervormingsprogramma, de zogenaamde Gregoriaanse hervorming. En ook de priesters moesten hervormd worden, opnieuw gevormd. En vandaar dat Bernardus dit thema van de bekering aangrijpt om opnieuw Christus in het hart van deze priesters en toekomstige priesters te vormen. Vele priesterharten waren in die tijd gevormd en wel vol van machtsstreven, gebrek aan integriteit en waren veelal atypisch voor elke zaligspreking. Aldus Bernardus, ze vluchten weg van hun eigen armoede en zien niet hoe ellendig en miserabel ze zijn. Het ontbreekt hen volkomen aan zelfkennis. Ze vertonen een schrijnend gebrek aan zachtmoedigheid, omdat ze zichzelf niet betrekken in een oordeel over anderen. Ze storten geen tranen van berouw, maar verheugen zich om de gemeenste zaken. Ze hongeren naar geld en dorsten naar eerbewijzen in plaats van naar gerechtigheid. In plaats van innige barmhartigheid te voelen, vinden ze plezier in tyranniek gedrag. De zuiverheid van hart zijn ze vergeten, want hun hart, de binnenkant, is dood, terwijl hun lichaam, de buitenkant, besmeurd is. Ze praten enkel over vrede, maar doen het tegendeel. In de beproeving houdt men niet stand. Bernardus' oproep tot bekering is een oproep aan de Parijse clerici om terug te keren tot het woord van God en daarnaar te luisteren en ernaar te handelen. Het woord van God dat niet ver weg is, maar dichtbij, dat reeds in hun hart aanwezig is. Over de hoofden heen van deze Parijse clerici spreekt Bernardus ons ook nog vandaag aan om serieus werk te maken van onze voortdurende bekering met het oog op het herstel van de oorspronkelijke schoonheid waarmee wij zijn geschapen als mens. Bernardus zegt tot slot: zalig dus die rein zijn van hart, want zij zullen God zien, nu nog in een spiegel en in raadsels, later echter van aangezicht tot aangezicht, wanneer de reiniging van ons gelaat voltrokken zal zijn. Dan zal God het in zijn schoonheid voor zich laten verschijnen, zonder vlek nog rimpel.
0: Luisteraars van Radio Maria, wij luisterden naar de abt van de Trappistenabdij van Tilburg. Het is namelijk abt Bernardus die op het feest van de heilige Bernardus ons een lezing gaf over de bekering van de heilige Bernardus. Wij danken de abt van harte voor deze lezing en wij wensen de abdij met al haar bewoners God zegen op dit hoogfeest en dat de Heer van de Oogst rijke vruchten mag geven over al hun werk en hun inzet ten bate van het Rijk Gods. Van harte dank.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. De Heer is mijn erfdeel. Hij is mijn lot. Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij. Een kostbaar aandeel is mij toegevallen. Mijn erfdeel is een kostbaar bezit. Vandaag, broeders en zusters, gedenken we de heilige Bernardus van Clairvaux. Hij leefde van 1090 tot 1153. Hij komt uit een hele gelovige familie. Ik heb 6 broers en 1 zus. Vader en moeder waren zeer gelovig. Kinderen zijn ook allemaal heel gelovig opgevoed. En hij werd uiteindelijk abt van Clairvaux. Zijn andere broers en zussen zijn ook heilig verklaard. Dus dat geeft toch wel aan dat het wel een hele heilige familie geweest is. Hij werd abt en hij is ook kerkleraar. Hij wordt genoemd ook omdat zijn woorden en zijn leer, die zijn als honing zo zoet. Hij had een grote liefde voor Christus. Hij heeft ook de Hooglied becommentarieerd van Christus, de bruidegom en de kerk zijn bruid. En hij heeft een hele grote liefde voor Maria en heeft ook vele geschriften en preken over Maria geschreven. Deze man heeft ook nog heel veel gedaan om de eenheid in de kerk. Hij heeft verschillende kloosters gesticht en ook om de, natuurlijk ergens altijd wel heibel ergens in de kerk. En hij werd ook een vredestichter om de mensen bij elkaar te brengen of eigenlijk om de mensen in Christus te brengen. Voor die keren dat wij niet in Christus waren, willen we nu allereerst onze zonde beleiden om het mysterie met Christus goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij hebt heilig abt Bernardus doen branden van ijver voor uw huis. Zo was hij een licht en een vuur voor heel uw kerk. Wij vragen op zijn voorspraak dat ook wij vurig zijn van geest en altijd wandelen als kinderen van het licht. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Lezing uit de profeet Ezechiël. Zo spreekt de Heer: ik zal heiligen mijn grote naam, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die tegenover hen door u ontheiligd is. Dan zullen de heidenvolken erkennen dat ik de Heer ben. God sprak van de Heer. Wanneer ik tegenover hen aan u mijn heiligheid bewijzen zal. Ik zal u uit heidenvolken weghalen en uit alle landen u samenbrengen en u laten terugkeren naar uw eigen grond. Ik zal u met zuiver water besprenkelen, en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Ik geef u een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste. Uw hart van steen haal ik uit uw weg, en ik geef u een hart van vlees. Mijn geest stort ik in uw binnenste en ik bewerk dat gij gaat wandelen naar mijn wetten en dat gij mijn geboden nauwgezet naleeft. Dan zult gij wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb en gij zult mijn volk zijn en ik uw God. Woord van de Heer.
Als antwoord Psalm, Psalm 51a op bladzijde 23. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Schep in mij een zuiver hart. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Delg mijn zondigheid in uw erbarmen. Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen. Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan. Schep in mij een zuiver hart. Geef mij weer een vastberaden geest. Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Alleluia. Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia. De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd nam Jezus het woord en sprak tot de hoge priesters en de oudsten van het volk in gelijkenissen. Hij zei: het Rijk der Hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: zeg aan de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd klaar. Mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht, alles staat gereed, kom dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen zei hij tot zijn dienaars: het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga dus naar de kruispunten der wegen en nodigt wie je er maar vindt tot de bruiloft.

wie gij maar vindt tot de bruiloft. Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij eraan troffen, slechten zoals goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten. Toen nu de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor een bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem: vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden: bind hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Woord van de Heer. De beide lezingen, broeders en zusters, gaat over geroepen zijn. Het Joodse volk bij Ezechiël was het eerst geroepen. En ook hier Jezus spreekt in gelijkenissen en over het Joodse volk dat als eerste geroepen is. Maar beide hebben het afgewezen. En bij Ezechiël horen we dan: ja, jullie hebben mijn naam ontwijd, ontheiligd tegenover de heidenen. En dat is van, hé, en misschien is dat ook wel in onze tijd dat heel veel christenen de naam van God ontheiligd hebben tegenover de goddelozen. Dat zij God niet naar God luisteren, maar uiteindelijk hun eigen gang gaan. En dan horen we de heidenen zeggen, de goddelozen zeggen: kijk, die kerk, daar stelt ook niks voor, enzovoorts. En toch zegt Christus van, hé, God, ik maak een nieuw begin. Ik zal u reinigen. Hij zal ze weer, het volk weer terugvoeren. En ik zal u reinigen van al uw zonden. Met zuiver water zal ik u reinigen. En dat zuiver water is het water van het doopsel. Elk water is verontreinigd. En geen enkel water kan ons volkomen zuiver maken en reinigen van alle zonden. Maar het water van het doopsel, dat is zuiver water en kan ons reinigen van al onze zonden. Het is Christus die ons reinigt van al onze zonden. Maar dan moeten we wel naar hem luisteren en op zijn roepstem ingaan. Want in het evangelie, Jezus nam het woord en sprak tot de hoge priesters en de oudsten van het volk. Dus Jezus heeft die parabelis op hun gericht. En dan de eerstgeroepenen weigerden te komen. En de eerstgeroepenen is uiteindelijk het Joodse volk. Zij, de bruiloft is natuurlijk die hemelse bruiloft met de Zoon. Jezus is de bruidegom, hij is de Zoon. En de eerstgeroepenen, de Joden, weigeren, vooral de hoge priesters en de oudsten van het volk, weigeren in Christus te geloven. En dan moet de bruiloftszaal vol worden en ja, je kunt zeggen, Jan en alleman stroomt binnen. En dat zijn natuurlijk in de ogen van de fariseeën en de oudsten natuurlijk een schande. Want ja, mensen van Jan en alleman, goeden en slechten, wie laten nou slechten toe? Juist de fariseeën en schriftgeleerden zijn juist degene die mensen wijzen op hun zonden en buitensluiten. En nu maakt Jezus een gelijkenis dat iedereen welkom is, slechten en goeden. Maar je moet komen. En dan zit er iemand die niet gekleed is in bruiloftskleed. En dan moeten we wel weten dat bij zo'n bruiloft, als een koning een bruiloft gaf, dat de koning zorgde voor de kleding van de bruiloftsgasten. Er waren dan, dus de bruiloftsgasten kregen allemaal een koninklijk gewaad aan. En dat deze man geen koninklijk gewaad aan heeft, wil zeggen dat hij dat koninklijk gewaad geweigerd heeft. Kijk, en dat is natuurlijk, ik maak zelf uit wat ik wil en ik doe zelf wat ik doe. En daar wordt dan het oordeel geveld. In plaats van dankbaar te zijn en je te reinigen en feest te vieren, dat jij als zondaar uitgenodigd bent, dat jij als zondaar welkom bent, heb je eigenlijk lak en weiger jij de koning hulde en eer te brengen. En daarom wordt hij buiten geworpen. En dat is eigenlijk ook voor ons. Als wij de vergeving afwijzen, want daar gaat het dan uiteindelijk om. Als wij de vergeving afwijzen, dan zijn wij reddeloos verloren.

En daarom mogen we iedere keer ook onze zonden belijden, wetend dat Christus ons onze zonden vergeeft en dat wij mogen aanzitten aan zijn bruiloftsmaal. Amen. Op voorspraak van heilige Bernardus willen wij nu onze voorbeden uitspreken. Voor alle geloofsverkondigers, dat zij in navolging van heilige Bernardus het evangelie vol gloed mogen uitdragen, laat ons bidden. Voor de vrede in de wereld, dat de leiders telkens opnieuw bereid zijn tot een open gesprek met respect voor elkaars mening, laat ons bidden. Voor onze samenleving die zichzelf voorbij rent, dat zij opnieuw smaak mag krijgen voor de weldaad van de stilte, wat Gods werkplaats bij uitstek is, laat ons bidden. Voor alle lijdende mensen, dat zij zich gesterkt mogen weten door onze gebeden en onze liefdevolle aandacht, laat ons bidden. En voor onze dierbare overledenen, dat zij bij God thuis mogen komen en mogen aanzitten aan het hemels bruiloftsmaal, laat ons bidden. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. Goede God en Vader, de gebeden die leven in ons hart leggen wij voor u neer. En wij bidden u, verhoor ons en zegen ons. Dat vragen wij u op voorspraak van heilige Bernardus, door Christus onze Heer.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
2: Laten wij worden in, verdeelt ons mensen en neemt ons op in uw goddelijke naam.
0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: En beseffen onze onmacht en onze schuld. Vraag bij u dat onze opvang voor u op aarde wordt en wees genadig in de wind, uw God. Neem alle schuld van

Heer, wij bidden u de heilige tekenen aan van eenheid en vrede bij de herdenking van de heilige abt Bernardus, die met woord en daad krachtig geijverd heeft voor orde en eendracht in uw kerk, door Christus onze Heer. Bladzijde 53, prefatie van de maagden en kloosterlingen. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid en in hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had. En maakt gij haar vertrouwd met de gaven die zij bezitten zal in het komend Rijk. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig. Bladzijde 60, Eucharistisch gebed 3b. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig uw volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet er een zuivere offergave, hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij beleiden dat gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij dat het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie wel binnen het neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met heilige Jozef haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met heilige Bernardus en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Gerardus, onze bisschop, en zijn hulpbisschop Robertus, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heeren zij altijd met u en met uw geest. En wens elkaar de vrede. Amen.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Het lichaam en bloed van onze vreesde Jezus Christus die ontvangt het eeuwige leven.

0: Zalig zijn die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben klaar dat gij tot mij komt. Maar spreekt Christus in de
1: Het lichaam van Christus bewaart mij ten eeuwige leven.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

dat ik gaven die wij ontvangen hebben. Een middel tot heilzijn voor de eeuwigheid.

Voorwaar ik zeg u, gij die alles prijsgegeven hebt om mij te volgen, zult het 100-voudig terugkrijgen en eeuwig leven ontvangen. Laat ons bidden.

Heer, laat ons de kracht ervaren van het voedsel dat wij ontvangen hebben bij de viering van de heilige Bernardus. Geef dat wij, gesterkt door zijn voorbeeld en door zijn leeronderricht, gegrepen worden door de liefde tot uw mens geworden woord, Jezus Christus onze Heer, die met u leeft en heerst tot in de eeuwen der eeuwen. Bidden we het wees gegroet, ter ere van uw vrouw ter Eik. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de vrede, de Heer zij met u. Zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En gaat nu allen heen in vrede.

U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag 20 augustus staan we stil bij Bernardus van Clairvaux. De Franse monnik Sint Bernardus van Clairvaux, die leefde van 1090 tot 1153, is een van de meest invloedrijke personen van zijn tijd. Hij wordt in 1090 geboren op het kasteel Fontaine bij Dijon, Bourgondië. Als derde van 7 kinderen. Zijn ouders zijn Tesseline Le Saur en Alette de Montbard. Hij doet zijn studies aan de school Saint-Forle en Châtillon-sur-Seine. Na de dood van zijn moeder volgt enige jaren van geestelijke crisis. Maar op 21-jarige leeftijd is hij vast besloten om monnik te worden. De monastieke roeping van Bernardus wekt zo aanstekelijk dat zijn oom Gaudry al zijn broers, behalve dan Nivard, ook nog enkele neven en vrienden hem naar het klooster willen volgen. Rond Pasen 1112 melden deze 30 jonge Bourgondische edellieden zich bij de abdij van Citeaux. In het Latijn is dat Cistercium. En daar worden ze welkom geheten door abt Stephanus Harding. De abdij van Citeaux was het centrum van een nieuwe monastieke spiritualiteit. Ze was gesticht door de Benedictijnen uit Molesme onder leiding van Robertus, die de regel van Benedictus strenger wil volgen. En zo ontstaat in Citeaux een nieuwe kloosterorde. De Orde van Citeaux, oftewel de Ordo Cistercienses. En wij kennen ze ook wel als de Cisterciensers. Uiteindelijk onderscheiden deze Cisterciensers zich van de Benedictijnen door hun kleurloze, oftewel grijze, habijt. Sint Stephanus, de derde abt van Citeaux, zag al snel dat de religieuze genialiteit van Bernardus hoog was. In juni 1115 stuurt hij hem op een belangrijke missie. Bernardus wordt aan het hoofd gesteld van 12 medebroeders onder wie zijn bloedverwanten. En ze krijgen de opdracht om in Clairvaux, het huidige Franse regio Champagne-Ardennes, een klooster te stichten volgens de nieuwe observantie. Bernardus wordt de eerste abt van Clairvaux. Volgens Bernardus' biograaf Wilhelmus de Saint-Thierry, een Nederlander, wordt hij priester gewijd door de beroemde geleerde Wilhelmus van Champiot. En deze is na zijn docentschap in Parijs bisschop van Chalon geworden. Bernardus ontvangt van hem ook de abtwijding. Wilhelmus van Champiot is zeer onder de indruk van de kwaliteiten van Bernardus en wordt een goede vriend. Hij is het die Bernardus introduceert op het wereldlijk toneel. De eerste abt van Clairvaux wordt vermaard om zijn eloquentie en zijn wijsheid. En ook wordt hij door menigeen als levende heilige beschouwd. Omdat hij zoveel gezag uitstraalt, raakt Bernardus betrokken bij kerkelijke en wereldlijke politieke kwesties. Zo wordt de man die de wereld heeft ontvlucht een invloedrijke figuur in die wereld. Verscheidene pausen en bisschoppen doen een beroep op hem. En daarnaast blijft hij geestelijk leiding geven aan de monniken en monialen, zoals Hildegard van Bingen, die haar visioenen aan hem voorlegt. Dankzij Bernardus groeit de Cisterciënzerorde uit tot een niet meer weg te denken beweging. In heel Europa worden kloosters gesticht en de meest onheilzame gebieden worden door de Cisterciënzers ontgonnen. De Romaanse bouwstijl neemt door de ascetische esthetiek van de Cisterciënzer kloosters een nieuwe wending. Het beroemdste voorbeeld daarvan is de abdij van Fontenay, die in 1118 door Bernardus wordt gesticht. Geheel het westerse kloosterleven staat onder Bernardus' invloed. Zijn geschrift Apologia uit 1125 vormt het uitgangspunt van de hervorming van de Orde van Cluny en andere Benedictijnse gemeenschappen. In 1128 schrijft Bernardus een regel voor een nieuw type religieus, de tempelridders. En deze tempeliers hebben de kloostergelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid afgelegd en zijn tegelijkertijd militair. Bernardus is een mysticus die voortdurend de heiligheid van de katholieke kerk voor ogen heeft.
De kerk is immers de bruid van Christus. En vandaar dat het Bernardus ook zo steekt dat zoveel gewijde bedienaren van de kerk in zonde leven. De disciplinering van de clerus wordt daarom één van zijn voornaamste projecten. Hij schrijft een spirituele handleiding voor priesters en bisschoppen. En ook schrijft hij de De Consideratione, een handleiding voor paus Eugenius III, zijn vriend, oud-leerling en medesisterciënser. En het is deze paus die hem in 1146 de opdracht geeft de tweede kruistocht te prediken. Bernardus gehoorzaamt en enthousiasmeert een enorme menigte in Vézelay. En daarna reist hij heel Europa door om op te roepen gewapend naar het Heilig Land te trekken. Zo komt hij ook in Maastricht, waar hij op het Ons Lieve Vrouwenplein zijn kruistocht preekt houdt. Bernardus is dus vaak onderweg naar kerkelijke conferenties of haarden van politieke conflicten. Hij beschouwt het als zijn profetische plicht om de machthebbers van zijn tijd kennis te laten nemen van het evangelisch perspectief. Zijn interventies druisen echter in tegen zijn diepe verlangen naar stilte en afzondering. Geregeld belandt hij in delicate aangelegenheden. Zo wordt hij betrokken in een pauselijk schisma tussen Innocentius II en Anacletus II, die beide aanspraak maken op de heilige stoel. Bernardus steunt paus Innocentius en het schisma wordt beëindigd. Hoezeer Bernardus misstanden in de kerk ook verafschuwt, radicale kerkhervormingen vindt hij nog erger. De extreme variant van de armoedebeweging, die van geestelijke bezitloosheid eist, wordt door hem fel bestreden. Ook de leer en de leefwijze van de Katharen wordt door Bernardus fanatiek aangevallen. Hun afkeer van het huwelijk bestrijdt hij rond 1145 in lyrische preken over het Hooglied. De spiritualiteit van Bernardus is vooral gericht op Christus. Hij is de goddelijke bruidegom die zich aan de mens heeft overgegeven. De mystieke vereniging van de ziel met God is het einddoel van ieder menselijk leven. Bernardus is ervan overtuigd dat de ziel gedurende het aardse leven steeds verder naar de volmaaktheid toe kan groeien. Dat kan door gebed, versterving en schriftlezing. De Bijbel wordt door Bernardus meestal in allegorische zin geïnterpreteerd. En gevolg van zijn christocentrisme is Bernardus grote verering van Maria, de moedermaagd. De Maria numquam satis, over Maria nooit genoeg, is zijn devies. Bernardus is een asceet die zijn lichaam grote beperkingen oplegt. Ten gevolge daarvan lijdt hij aan een pijnlijke maagkwaal. Hij sterft op 20 augustus 1153 in zijn abdij van Clairvaux, kort nadat hij vernomen heeft dat zijn vriend paus Eugenius III is gestorven. Bernardus

0: derde is gestorven. Bernardus laat 534 brieven, 340 preken en 12 traktaten na. Hij heeft 68 dochterkloosters van Sitio gesticht. En kort na zijn dood wordt het proces van zijn heiligverklaring al gestart. In 1174, ruim 20 jaar na zijn dood, wordt hij door paus Alexander III heilig verklaard. En in 1830 roept paus Pius de VIII hem uit tot kerkleraar. In 1953 wijdt paus Pius de XII een encycliek aan hem bij gelegenheid van zijn 800ste sterfdag. De titel is ontleend aan zijn bijnaam, Dr. Mellifluus, honingvloeiende leraar. Heilige Bernardus van Clairvaux, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
2: Vrienden, welkom. Weer een nieuwe aflevering van Water en Vuur over de paradoxen in het evangelie die zoveel duidelijk maken. We zijn in aflevering 7 volgens mij. En we zijn inmiddels beland bij een lang stuk uit het Marcus-evangelie, de eerste 20 verzen. Wat langer stukje evangelie, luistert u maar. Ze kwamen nu aan de overkant van het meer in het land van de Gerazenen. En nauwelijks was Jezus uit de boot gestapt, of daar liep hem uit de grotspelonk een man tegemoet die in de macht was van een onreine geest. Hij huisde in de graven en niemand was meer in staat hem zelfs met een ketting te boeien, want al meermalen was hij in voet- en handboeien geketend geweest, maar de handboeien had hij uit elkaar getrokken en de voetboeien verbrijzeld. Niemand was dus bij machte hem te overweldigen. Dag en nacht was hij onafgebroken in de grafspelonken en in de bergen aan het schreeuwen en hij beukte zichzelf met stenen. En toen hij in de verte Jezus zag, snelde hij op Jezus toe en viel hem te voet. Luid schreeuwend riep hij: "Wat hebt gij met mij te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God, kwel mij niet." Want Jezus had hem gezegd: "Onreine geest, ga weg uit die man." En daarop vroeg Jezus hem: "Wat is uw naam?" Hij antwoordde: "Mijn naam is Legioen, want wij zijn met velen." En hij smeekte Jezus met aandrang dat hij hem niet uit de streek zou wegjagen. Nu was men daar tegen de berghelling een grote kudde zwijnen aan het hoeden. En ze smeekte hem: "Stuur ons in die zwijnen en laat ons daarin gaan." En Jezus stond het hun toe. De onreine geesten gingen uit de bezetenen, voeren in de zwijnen en de troep stortte zich van de steile oever in het meer, ongeveer 2000. En ze verdronken. De zwijnenhoeders namen de vlucht en vertelden het in de stad en op het land. En daarop kwamen de mensen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen naar Jezus toe en zagen de bezetenen zitten, gekleed, goed bij zijn verstand, dezelfde die in de macht van legioen geweest was. En ze werden door vrees bevangen. Die het gezien hadden, vertelden hun hoe het gegaan was met de bezetenen en vertelden ook over de zwijnen. En daarop begonnen zij bij hem aan te dringen hun streek te verlaten. Maar toen Jezus in de boot stapte, verzocht de man die bezeten was bij hem te mogen blijven. Jezus stond dit echter niet toe, maar zei hem: "Ga naar huis, naar de uwen, en vertel hun alles wat de Heer aan u gedaan heeft en hoe hij u barmhartigheid heeft bewezen." De man ging heen en begon in Decapolis alles te verkondigen wat Jezus aan hem gezegd had, en allen stonden verbaasd. Aldus Marcus. Deze situatie in Gerasa speelde het zich af. Het is een illustratie van hoe de wereld vaak het verkeerde waardeert. Hier hebben we te maken met een man die door iedereen als compleet verloren wordt beschouwd. Hij is zo woest dat geen ketting hem kan binden. Hij gromt en schreeuwt in de grafspelonken, verwondt zichzelf met stenen. En vanuit een modern, verstandig, rationeel perspectief zou men zeggen: dit is iemand zonder hoop, iemand die de samenleving liever vergeet. Maar, zoals wel vaker, waar anderen chaos zien, daar ziet Jezus een kind van God. Waar anderen een hopeloos geval zien, ziet Jezus een strijdtoneel waarin de goddelijke macht over het kwaad zegeviert. En dat is precies de kern van het evangelie. Dat wat de wereld als verloren beschouwt, wordt door Christus gevonden. En hier ontwaren we ook een typische Bijbelse paradox. De demonische legioenen, hoe machtig en talrijk ze ook zijn, ze vrezen Jezus. De man die voor de wereld een niet te temmen gek is, is in werkelijkheid in de greep van krachten van het kwaad. Krachten die veel geordender en rationeler lijken dan de wereldse redenering. En die duivels, die begrijpen wie Jezus is, terwijl de mensen dat niet doen. Die duivels vragen, wat hebt gij met ons te maken? Bent gij gekomen om ons in het verderf te storten? En het antwoord is ja, Jezus is inderdaad gekomen om het kwaad voorgoed zijn macht te ontnemen. Misschien is de meest ironische wending van het verhaal die merkwaardige reactie van de dorpelingen. Wanneer Jezus die duivels, de demonen toestaat om uit die man te gaan en in een kudde zwijnen te gaan, die starten zich direct de afgrond in. En dit leidt tot een merkwaardige uitkomst. In plaats van Jezus te danken omdat hij iemand van onbeschrijfelijk lijden heeft verlost, smeken de dorpelingen: Jezus, ga alsjeblieft weg hier. Hoe merkwaardig. Ze zijn zojuist getuigen geweest van een wonder, en toch is de enige zorg van de dorpelingen het economisch verlies van hun varkens. Het is kennelijk van alle tijden een samenleving die alles meet in geld en gemak, maar blind is voor het wonderlijke en het werkelijke. It's the economy, stupid, zei ooit een Amerikaanse presidentskandidaat. En het bracht hem de overwinning. En in Gergaza zien we precies dat. Het feit dat een kudde zwijnen zich in zee stort is blijkbaar een groter probleem, want dan brengt het niks meer op. Is een groter probleem dan het feit dat een geketende die zichzelf verminkte, dat hij nu genezen is. Mensen ruilen hun ziel gemakkelijker in voor economische voordelen. Wie is in deze gebeurtenis nou echt degene die vastgeketend is? De bezetene zelf kon door geen enkele ketting worden vastgehouden. Hij brak ze allemaal stuk. Dan moet je flink wat kracht hebben. En toch was hij de meest onvrije van allen. Hij brak alle kettingen stuk. En toch was hij de meest onvrije van allen. Want hij was geknecht door de legioenen van het kwaad. Die waren er maar velen. En nadat Jezus hem geneest, hij zit gekleed bij zijn volle verstand aan Jezus' voeten. En dit is de ware vrijheid. Niet de anarchie van het demonische, maar de ordelijke rust van de genade. Bij de moderne mens heerst een diepe misvatting over het concept vrijheid. Vrijheid is niet alles doen en laten wat je wilt, nergens aan gebonden willen zijn. Het is ook niet de afwezigheid van ketenen, maar het vermogen om de juiste meester te dienen. Bob Dylan zong het ooit al, you've got to serve somebody. It may be the devil, it may be the Lord, but you've got to serve somebody. Je kunt niet niemand dienen. We kiezen niet of we een meester zullen hebben. We kiezen slechts welke meester we zullen dienen. Is de duivel of God, maar één van de twee zal het zijn. Tot slot dit, de man die bezeten was wil met Jezus meegaan, maar Jezus zegt hem dat hij in zijn eigen stad moet blijven en daar moet vertellen wat God voor hem gedaan heeft. Ook hier weer die klassieke omkering. Degene die het meest ongeschikt lijkt om Christus te verkondigen, een man die kort daarvoor nog schreeuwend doorbracht in grafspelonken, die wordt geroepen om het evangelie te verkondigen. Dat is een bewijs dat genade het absurde kan verheffen tot het sublieme. Het is ook een impliciete aanval op de zogenaamde redelijke religie. De ware christelijke boodschap komt niet van de geleerde fariseeën of van deftige theologen, maar van iemand die uit de diepte van de hel is gered. En dit is de kern van het christendom, een geloof dat de zwakste mensen tot zijn sterkste verkondigers maakt. Waarom Jezus nu andere wonderen telkens... andere wonderen, zegt Jezus meestal, hou het voor, niet vertel het niet verder. Maar hier is het anders. Hij roept de genezen op het te verkondigen, niet voor zich te houden, te getuigen van Jezus. En dat heeft een reden. Deze keer ging het erom Jezus' macht te tonen over de kwade geesten die de man kwelden. En daarvoor is Jezus gekomen, om het kwaad te overwinnen. Niet om kwalen te genezen en de mensen van brood te voorzien voor hun geluk. en voor hun gemak. Je kunt dit stuk van Marcus lezen als een microcosmos van het hele evangelie. Alles staat op zijn kop. De bezeten is eigenlijk de enige die Jezus herkent. De ware vrijheid komt door gehoorzaamheid. En de mensen verwerpen Christus niet vanwege zijn machteloosheid, maar juist vanwege zijn kracht. De wereld waardeert de varkens meer dan de ziel van een mens. En de grootste dwaas wordt de grootste getuige. Het is allemaal omgekeerd in het evangelie. En het moet ons niet verbazen dat de mensen in Gerasa, dat ze Jezus wegsturen. Het christendom is niet uitgetest en ondoeltreffend gebleken. Nee, het is te moeilijk bevonden en daarom hebben we het maar nooit geprobeerd. Dit verhaal laat precies zien. Ja, juist dat. Hè, mensen willen een God die hun leven nou niet al te veel verstoort. En zo blijft de paradox bestaan. De waanzinnige wordt genezen, maar de redelijke mensen blijven in hun eigen krankzinnigheid hangen. Want, zoals Chesterton zou zeggen, de wereld is krankzinnig geworden. Niet omdat ze een reden heeft verloren. Dus niet omdat ze hun verstand hebben verloren. Maar omdat ze alles tot reden willen terugherleiden. We gaan verder in het Marcus-evangelie. En hier zien we het volgende. Wat schrijft Marcus? Toen Jezus weer met de boot overgestoken was, stroomde veel volk bij hem samen. En terwijl hij zich aan de oever van het meer bevond, kwam er een zekere Jairus, de overste van de synagoge. En deze Jairus viel Jezus te voet en smeekte hem met aandrang: mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven. Kom toch haar de handen opleggen, opdat ze mag genezen en leven. Jezus ging met hem mee. Een dichte menigte vergezelde hem en drong van alle kanten op. En er was een vrouw bij die al 12 jaar aan bloedvloeiing leed. Ze had veel te verduren gehad van een hele reeks dokters en haar hele vermogen uitgegeven, maar zonder er baat bij te vinden. Integendeel, het was nog erger met haar geworden. Omdat ze over Jezus gehoord had, drong zij zich in de menigte naar voren en raakte zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik al genezen zijn. En terstond hield de bloeding op en werd ze aan haar lichaam gewaar dat ze van haar kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust dat er een kracht van hem was uitgegaan. Hij keerde zich te midden van de menigte om en vroeg: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tot hem: gij ziet dat de menigte van alle kanten opdringt en gij vraagt: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij liet zijn blik rondgaan om te zien wie dat gedaan had. Wetend wat er met haar gebeurd was, kwam de vrouw zich angstig en bevend voor hem neerwerpen en bekende hem de hele waarheid. Toen sprak Jezus tot haar: dochter, uw geloof heeft u genezen. Ga in vrede en wees van die kwaal verlost. Hij was nog niet uitgesproken of men kwam uit het huis van de overste van de synagoge met de boodschap: uw dochter is gestorven. Waartoe zou het je de meester nog langer lastig vallen? Jezus ving op wat er bericht was en zei tot de overste van de synagoge: wees niet bang, maar blijf geloven. En Jezus liet niemand met zich meegaan behalve Petrus, Jacobus en Johannes. En Johannes, de broer van Jacobus. En toen zij aan het huis van de overste kwamen, zag Jezus het rouwmisbaar van de mensen die luid weenden en weeklaagden. Hij ging naar binnen en zei tot hem: waarom dit misbaar en geween? Het kind is niet gestorven, maar slaapt. Doch ze lachten hem uit, maar hij stuurde ze allemaal naar buiten en ging met zijn metgezellen en de vader en moeder van het kind het vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind en zei tot haar: Talita Kumi, wat vertaald betekent: meisje, sta op. Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond, want het was 12 jaar. En ze stonden vol van verbazing. En Jezus legde hun nadrukkelijk op dat niemand het te weten mocht komen en voegde eraan toe dat men haar te eten moest geven. Aldus Marcus. We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek.

0: En we zijn weer terug. Dit verhaal van Marcus, zoals door Marcus opgetekend, waar van twee wonderen door elkaar sprake is, het laat zien dat Jezus niet optreedt in een abstracte wereld van, ja, van filosoof of utopist of wat dan ook, maar in de concrete wereld van fysieke ellende, pijn en dood. En dat is heel concreet. Dat is geen vage spirituele les, maar een gebeurtenis die zich afspeelt in een echte stad met echte mensen die lijden en sterven. De moderne mens in onze tijd die is geneigd religie te reduceren tot een vage moraal of een vaag gevoel van spirituele verheffing. Maar de vrouw die aan bloedvloeien leed, al 12 jaar... nee, die zocht geen spirituele ervaring. Ze verlangde naar lichamelijke genezing. En Jairus, de vader van het dochtertje dat stervende is. Jairus kwam niet naar Jezus om een inspirerende preek te horen over hoe de ziel belangrijker is dan het lichaam. Hij wilde dat zijn dochter letterlijk en fysiek gered werd van de dood. En dat is precies waarom de katholieke kerk sacramenteel is. Het christendom is geen idee, geen ethiek, geen emotie. Het is een historische en fysieke realiteit. Het vlees geworden woord, God die mens wordt, die geneest niet alleen zielen, maar ook lichamen. En de kerk handelt niet in symbolen, maar in werkelijke genade die zich manifesteert in water, olie, brood en wijn. Dit verhaal herinnert ons eraan dat geloof geen kwestie is van gevoelens of theorieën, maar van de ontmoeting met een persoon. Dat is zo belangrijk, hè? Met een persoon die macht heeft over ziekte en dood. Jairus is een leider van de synagoge, een man van aanzien. Iemand die in de sociale orde van zijn tijd meetelde, zeker. Hij is gewend dat mensen naar hem luisteren en respect tonen. Maar hij wordt geconfronteerd met een probleem waarvoor zijn eigen status volstrekt irrelevant is. Zijn dochtertje is stervende en in de ogen van de wereld is hij een man van invloed. In het licht van de dood is hij net zo machteloos als de armste bedelaar. En wanneer de echte grenzen van het menselijk bestaan in zicht komen, wanneer de dood zich aandient, worden menselijke constructies waardeloos. De dood is een realiteit die de moderne mens probeert weg te rationaliseren, maar die hij niet kan afschaffen. De macht van Jezus, het is geen politieke macht, geen economische macht, geen intellectuele macht. Het is de macht over leven en dood. En dat mag u letterlijk nemen. Als je echt wilt weten waar de werkelijke autoriteit in de wereld ligt, hoef je alleen maar te kijken naar wie uiteindelijk de dood kan trotseren. De kerk verkondigt Christus dat hij de enige is die dat kan. De wereld predikt vooruitgang, politiek en wetenschap. Allemaal zaken die op hun best de dood kunnen uitstellen, maar niet kunnen overwinnen. De bloedvloeiende vrouw raakt Jezus aan en wordt genezen. Is op zich al een schandaal. Waarom? Omdat zij, volgens de Joodse wetten over reinheid, ze was onrein, ze mocht niemand aanraken. En al helemaal geen rabbi aanraken. Want iemand die haar aanraakte, die zij aanraakte, werd zelf ook onrein. Het christendom heeft niet alleen aandacht voor het zielenheil, maar is ook bekommerd om de fysieke mens. Het is ook altijd fysiek geweest. De katholieke kerk is gebouwd op de incarnatie, op de waarheid dat God zelf aanraakbaar is geworden. De wereld wil een God die vaag blijft, een God die zich niet bemoeit met de realiteit van het menselijk bestaan. Maar de God van de Rooms-Katholieke kerk komt in het vlees. Hij eet en drinkt. Hij raakt aan en wordt aangeraakt. Hij spreekt woorden die wonderen bewerken. Hij neemt brood en spijzigt daarmee de menigte. En de vrouw in het verhaal die begrijpt instinctief dat Jezus niet alleen onze geest, maar ook ons lichaam kan genezen. Nogmaals, het christendom is geen idee, maar een tastbaar gegeven. En wanneer Jezus bij het huis van Jairus komt en zegt dat het meisje niet dood is, maar slaapt, ja, de omstanders lachen hem uit. Het is misschien wel het meest moderne moment in dit oude verhaal. De wereld lacht altijd om Christus. De wereld lacht om het idee dat de dood niet het einde is. De wereld lachte om de eerste christenen toen zij beweerden dat Christus was opgestaan. De wereld lachte om de martelaren toen zij liever de dood ingingen dan Christus te verloochenen. De wereld lachte om de middeleeuwse monniken toen zij hun leven wijden aan het bewaren van de beschaving die volgens de wereld al lang verloren was. En de wereld lacht vandaag nog steeds om hen die geloven dat Christus werkelijk leeft en regeert. Maar Jezus laat de spotters buiten staan en roept de dood zelf tot zwijgen. En dit is de enige echte keuze die de mensheid heeft. Of je wel, je staat buiten en lacht, of je gaat naar binnen en je ziet het wonder met eigen ogen. En dan het slotakkoord. Het meisje staat op en Jezus zegt eenvoudig: geef haar iets te eten. Ook dat is typisch voor Jezus. Hij heeft zojuist iemand uit de dood teruggeroepen en zijn eerste zorg is dat ze niet flauw valt van de honger. De kerk verkondigt niet alleen de opstanding, ze voedt ook. Ze houdt zich bezig met het tastbare, het gewone, het alledaagse. De moderne mens is geneigd religie te beperken tot mooie woorden, maar het christendom werkt in de praktijk. Het doopt echte baby's, het zegent echte huwelijken, het biedt echte troost aan stervenden, het voegt echte armen. En als Christus een pas opgestaande ziel allereerst de eten geeft, dan zou de kerk niet anders moeten doen. En zo zijn we aan het einde gekomen van het vijfde hoofdstuk van Marcus en gaan we verder met de eerste verse van het zesde hoofdstuk. Marcus, waar hij schrijft: Jezus ging vandaar weg om zich naar zijn vaderstad te begeven. En zijn leerlingen gingen met hem mee. Toen het Sabbat was, begon hij te onderrichten in de synagoge. De talrijke toehoorders vroegen verbaasd: waar heeft hij dat vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die hem geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten? Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan Jezus. Maar Jezus sprak tot hen: een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn eigen verwanten en in zijn eigen kring. En Jezus kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een klein aantal zieken genas die hij de handen oplegde. Hij stond verwonderd over hun ongeloof. En Jezus ging rond door de dorpen in de omtrek waar hij onderricht gaf. Aldus Marcus, onze vriend Marcus. Jezus keert dus terug naar Nazareth, hè, zijn geboorteplaats. Althans, waar hij opgegroeid is, natuurlijk geboren in Bethlehem. Maar daar in Nazareth, ja, de mensen kennen hem. En dat is op zichzelf al een buitengewoon gegeven. De Zoon van God, de Logos, de eeuwige waarheid, die heeft een thuisstad. Het is dus geen mythische godheid die boven de wereld zweeft. Geen filosofische constructie, maar een man met een adres. En wij zouden erbij zeggen met een postcode. En ook met buren en een jeugdgeschiedenis. Maar in plaats van hem te ontvangen als de beloofde Messias, wijzen ze hem af. Waarom? Omdat hij te dichtbij is. Ze kennen zijn familie, zijn beroep. En de ironie is dat hun kennis over hem juist voorkomt dat ze hem kennen. De mensen van Nazareth dachten dat ze wisten wie Jezus was. Maar hun te grote vertrouwen in hun eigen kennis maakte hen blind voor de realiteit. Dat is exact de fout van de moderne wereld. De moderne mens denkt dat hij alles weet. Hè? Wetenschap, die vordert maar. En technologie, die steeds maar verder gaat. En filosofen. Maar juist dit gevoel van vermeende alomvattende kennis heeft hem afgesneden van de werkelijke waarheid. De kern van de afwijzing in Nazareth draait om één simpele zin. Is hij niet de timmerman, de zoon van Maria? Hier zit een diep misverstand in verborgen. De inwoners van Nazareth veronderstellen dat iemand die uit hun midden komt niet groots kan zijn. Mensen hebben de neiging om het buitengewone te zoeken in het verre en het exotische, terwijl men de diepte van het nabije en vertrouwde negeert. In de middeleeuwen begreep men dat het gewone juist het buitengewone bevatte. De middeleeuwse boer zag in het dagelijks brood het wonder van de natuur en ook nog eens het lichaam van Christus. Dat besef is wel grotendeels verdwenen hoor, voor de moderne, seculiere mens. De mensen van Nazareth die waren niet eens zozeer beledigd door Jezus' woorden, maar door het idee dat iemand die zij kenden de Messias zou kunnen zijn. Het is de zwakte van de geest die het wonder van het gewone niet meer kan zien. Het is een fundamentele katholieke waarheid dat het goddelijke zich openbaart in het fysieke. En het transcendente wordt zichtbaar gewoon in het concrete. En vervolgens komt een van de meest opmerkelijke stukjes uit het evangelie. Wat staat er? Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij enkele zieken de handen oplegde en hen genas. Dit is een van de meest mysterieuze zinnen in het evangelie. Hoe kan het dat Jezus, die overal wonder heeft verricht, hier geen wonder kan doen? Het wonder vereist geloof, niet omdat God beperkt is, maar omdat de mens beperkt is. Het wonder eist kennelijk geloof. En zonder geloof heeft een wonder trouwens geen tekenwaarde. Het verlies van God leidt tot het verlies van wonderen. In een tijd waarin geloof nog levendig was, gebeurde het onmogelijke. Het christendom overwon het Romeinse Rijk, bouwde kathedralen, schiep kunst, literatuur en rechtssystemen. Maar de moderne wereld, die zichzelf rationeel en verlicht noemt, heeft de wonderen opgegeven en leeft in spirituele armoede. En ze ontkent het bovennatuurlijke en klaagt vervolgens dat het er niet is. En dan staat er: hij verwonderde zich over hun ongeloof. Christus verwonderde zich. Hier zien we misschien wel de diepste ironie van alles, dat Jezus zich verbaast over de stompzinnigheid van de mens. En net zoals Jezus Nazareth verliet om verder te trekken naar andere dorpen, zo trekt de genade zich terug waar ze niet welkom is. Niet omdat God zijn genade niet wil geven, maar omdat de mens zich ervoor afsluit. En dat is de tragedie van de moderne wereld. Ze zegt: laat mij een wonder zien, toon mij een wonder, dan zal ik geloven. Maar in werkelijkheid is het omgekeerd. Geloof en je zult het wonder zien. Het wonder is niet dat God verschijnt met pracht en praal. Het wonder is dat hij in een werkplaats stond en planken verzaagde.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Markusevangelie met Monsieur Mutsaerts.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in week 20 door het jaar voert de kerk ons binnen in de heilige geheimen met een tekst uit het evangelie volgens Marcus. De mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. En dat is nu precies wat wij in de Eucharistie vieren. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd kwamen de fariseeën bijeen, toen zij vernamen dat Jezus de Sadduceeën de mond gesnoerd had. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg Jezus om hem op de proef te stellen. Meester, wat is het voornaamste gebod in de wet? Jezus antwoordde hem, Ge zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dat is het voornaamste en eerste gebod. En tweede, daarmee gelijkwaardig, gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dit is het woord van God. En mee beginnen mijn geest wat te laten rusten bij hem. Zodat ik meteen op de golflengte van het gebed zit. Buiten mijzelf. Bij hem. Het gebed is juist zoals de christelijke liefde. Zelfeloos, excentrisch, gericht op een ander, op de ander. Een paar passen voor de plaats van het gebed een ogenblik blijven stilstaan en mijn Gods tegenwoordigheid te binnen brengen. Zien hoe hij mij ziet, hoe hij mij bemint, met geheel zijn hart, geheel zijn kracht en geheel zijn verstand. En me zo door hem laten beminnen. Een gebaar maken van eerbied. Want waaraan heb ik die liefde verdiend? De houding van het gebed aannemen en in die houding om de genade vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. En mijn verlangen om mijn gehele leven aan God kwijt te raken, kan ik de echtheid van mijn liefde voor hem aflezen. Dit evangelie staat in de context van het geheel van strijdgesprekken. En dat begint in hoofdstuk 21 en eindigt met de strafrede in hoofdstuk 23. Jezus toont zich superieur aan zijn vijanden. En elk gesprek eindigt met een klinkende overwinning van zijn kant. Een eventuele irritatie over zijn superioriteit zou misschien plaats kunnen maken voor bewondering, als men bedenkt dat Jezus willens en wetens riskeert dat hij zijn overwinning met de dood zal moeten bekopen. In deze woorden beluisteren wij een liefde tot de dood toe. Daarin beoefent hij metterdaad, wat hij met zijn woorden preekt, liefhebben met het hele hart. Dit keer is het een wetgeleerde die het initiatief neemt, maar de vraag die hij stelt is van alle tijden. Ik kan dus mee vragen, en zo wordt deze geschiedenis ook mijn geschiedenis. De plaats is de tempel van Jeruzalem. Voor Jezus een plaats van dodelijke dreiging. En ik kan de juiste draagwijdte van de woorden pas goed begrijpen wanneer ik voeling heb met de persoon erachter. De inzet van het gebed is namelijk niet het doorgronden van teksten of het doorzien van het systeem, maar de kennis en de voorliefde voor een persoon, Jezus Christus. Maar hoe zou ik die liefdevolle kennis van hem kunnen krijgen als ze niet aan mij geschonken wordt? Daarom vraag ik om de bijzondere genade van een innerlijke, smakende kennis van de liefde van Jezus Heilig Hart. De overweging. Een wetgeleerde probeerde Jezus dus op de proef te stellen. Een enkeling, een wetgeleerde, een enkele keer, maar die ene wetgeleerde
deed dat deze ene keer. Maar als Jezus zijn leven overziet, dan ziet hij één lange keten van beproevingen. Een beproeving is de samenvatting van Jezus' leven. Zoals hij aan zijn leerlingen zegt, gij zijt het die trouw zijt gebleven in mijn beproevingen. Lucas 22, 28. Dat zegt Jezus dus aan het eind van zijn leven. Heel zijn openbare leven lang, zijn openbare leven begint met beproevingen door de duivel. Daarna werd Jezus door de geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden. Zijn leven loopt uit op de grote beproeving. Dan moet hij het uur ondergaan. Dan moet hij proeven van de beker. Maar juist door zijn beproevingen heeft Jezus ons gered. Zo staat in de brief van de Hebreeën, omdat hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan hij allen helpen die beproefd worden. Hebreeën 2, 18. Want we hebben een hoge priester die in staat is mee te voeden met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld. Hebreeën 4, 15. Ook wij worden beproefd, op de proef gesteld. De beproeving haalt het mooiste en diepste in ons naar boven. Want, zegt de woestijnmonnik, neem de beproevingen weg en niemand wordt heilig, niemand wordt gered. We hoeven dus niet bang te zijn voor de beproevingen. Ja, maar kunnen we de beproevingen wel aan? Luisteren we naar de apostel Paulus. Wie werd er ooit meer op de proef gesteld dan hij? Want, zegt Sint Paulus, gij staat aan geen enkele beproeving bloot die de menselijke maat overschrijdt. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat gij boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving bepaalt hij al het einde, zodat gij ze kunt doorstaan. Gij zult de Heer uw God beminnen. Dat is Jezus' antwoord op de vraag van de wetgeleerde naar het voornaamste gebod. God beminnen? Kun je God beminnen? Kun je van God houden? Kun je van God houden zoals je van een mens houdt? Iemand die je niet ziet, die je niet voelt, die je niet kunt tegenkomen? Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Mensen kunnen bang zijn voor God. Slaafse vrees hebben voor God. Vrees hebben voor straf, voor een straffende God. Mensen kunnen ook onverschillig zijn voor God. God is zo ver weg en die doet je toch niks. Maar beminnen? Als je naar je hart luistert, komt er dan wel eens een spontane opwelling van liefde voor God in je op? Wordt je hart wel eens zomaar warm van genegenheid voor hem? Zoals een jonge moeder eens gezegd heeft, ik kan zo gelukkig zijn met God, ik kan me gewoon niet voorstellen dat er gelovigen zijn die nooit aan hem denken. Ik zou het wel van de daken willen roepen. Als Rut in de eerste lezing bij haar schoonmoeder blijft, met haar schoonmoeder meegaat, naar haar eigen land Israël terugkeert, terwijl de andere schoondochter in haar eigen land achterblijft, bij haar eigen volk, dan zegt Rut, uw God is mijn God. Is God je eigen God? Zo wordt een mens niet geboren. God is eerst de God van je vader en moeder. Je gaat eigenlijk, zonder dat je er erg in hebt, God een plaats geven in je leven. Of liever gezegd, je ouders geven God een plaats in je leven door het kruis, het Mariabeeld, het Heilige Hartbeeld, een plaats te geven in de huiskamer. Dan is God nog niet jouw God. Dan is hij onze God. De God van ons gezin. Tot op een zeker ogenblik God iets voor jezelf gaat betekenen. Dat gaat geleidelijk. Zoals het ook met de andere waarden van het leven gaat. Normen en waarden neem je eerst zomaar aan. Ook wat je op school leert of wat anderen je zeggen.
Maar op een gegeven ogenblik ga je afvragen, wat heb ik eigenlijk met God? En dan komt Jezus en die zegt vandaag in het evangelie wat je met God moet hebben. Dat is een andere uiterste. Ge zult de Heer uw God beminnen. Dat is een bevel. Liefde is een bevel. Liefde tot God is niet wat je spontaan voelt, want dat kan allemaal zo weer voorbij zijn. Daar kun je je leven niet op bouwen. Liefde is een opdracht voor je leven. Het is meegegeven met je genen, met de structuren van je bestaan, van je ziel, de krachtlijnen van je hart. En daarop moet je je actief richten. Maar het is ook je heil. Het is ook je geluk. Want zo ben je geschapen. Je bent geschapen met een drang naar God toe. Vandaar dat Jezus zegt, gij zult, want dat is een overeenstemming met die drang. Wat zul je? Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart. Er mag in je hart niets anders zijn dan God. Precies zoals het was bij de heilige Bernardus. Het smaakt mij niet als ik niet in de woorden Jezus hoor klinken. God beminnen met heel je ziel, heel je bezieling. Heel je bezieling moet daar vandaan komen. Je moet geen bijbedoelingen hebben. En met geheel uw verstand, zegt Jezus, zodat je aan niets kunt denken zonder aan God te denken, zonder aan Jezus te denken. Dat je alles in het perspectief van God ziet. Dat God het licht van ons leven is. Het licht waarin wij het licht zien. Een mens begint met niets. En Jezus zegt waar je moet eindigen. En nu de vraag van het evangelie. Er zijn nog meer geboden, want er wordt gevraagd naar het voornaamste gebod. Wat is nu het voornaamste gebod in de wet? En daar heeft Jezus een antwoord op gegeven. En de vraag is nu, wat doe je met de rest? Hangt hier maar zo'n beetje bij. Wat doe je met de mensen van wie je houdt? Wat te doen met het tweede gebod? Het is gelijkwaardig aan het eerste, staat er elders. Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Hoort u? Er wordt over uw naaste gesproken. Zoals God op een gegeven ogenblik uw God wordt, met wie u iets persoonlijks hebt, omdat u merkt dat hij iets persoonlijks met u heeft, dat er een relatie is, een betrekking van liefde, zo zal dat ook zijn als je in de liefde tot God de naaste liefde hebt. Niet vanuit je gevoel, niet vanuit je gevoelens van sympathie of gelijkwaardigheid of gelijkaardigheid, overeenstemming, maar met datzelfde oerverlangen, diezelfde oerdrang die in je geschapen is en waarmee je voor God voelt. Dat diezelfde drang je naar de mensen brengt, dat je in diezelfde liefde je medemens nabij voelt, in hem je naaste voelt, dat je voor hem of haar iets persoonlijks kunt voelen. Dat is namelijk liefde. Je kunt dat voor iedere naaste voelen, omdat het echt de liefde van God is die je naar de ander drijft. En God houdt van elke mens zo persoonlijk als hij van jou houdt. Het is niet zo dat je niet meer van de ander mag houden, omdat je liefde helemaal naar God gaat, zodat er voor de ander niets overblijft. Maar het is de bedoeling dat je je liefde tot de mensen houdt binnen de liefde van voor God, niet erbuiten. Houd van de schepselen, omdat je van de schepper houdt. Zie je naast in het licht van God, zo dichtbij in je eigen hart. Laat de liefde tot de schepper, uw liefde tot de schepselen, bezielen, groter maken en ordenen. Ontvang dan de Heer uw God, die gij zult beminnen.
bij de communie. Als u de communie gaat, leg er heel uw liefde in. En als u dan de kerk verlaat en naar de mensen gaat, durf van ze te houden met de liefde die God zelf in uw hart heeft gelegd. Niet zakelijk eindigen, maar persoonlijk. Met gesprekjes. Met Jezus als vrienden onder elkaar. Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied. En dat sluiten met het Onze Vader, met de Vader die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Uit. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
1: Met alle godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
0: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
1: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
0: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
1: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
0: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
1: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
0: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
1: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
0: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
1: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 11 december, morgen die prachtige feestdag van de heilige maagd Maria van Guadalupe. En aanstaande zaterdag ook een bijzondere dag, namelijk de heilige Lucia van Syracuse. Ja, over de heilige Maria van Guadalupe hebben we natuurlijk al vaak gesproken, over de heilige Lucia misschien wat minder. Er is over Lucia ook niet zo heel gek veel bekend. We hebben natuurlijk wel de verhalen die in onze traditie zijn overgeleverd. Over de jonge vrouw die de marteldood stierf, bij wie de ogen werden uitgestoken. En die uiteindelijk bekend zou worden als de patrones tegen oogkwalen. Dat zien we vaak als een martelaar of martelares sterft. En een bepaald lichaamsdeel wordt aangepakt. Dan wordt die persoon vaak de patroon of patrones juist van dat lichaamsdeel. Nou, voor de heilige Lucia geldt dat dus voor de ogen. Zij is degene die we kunnen aanroepen op het moment dat we blind zijn of dat we oogkwalen hebben. Zij is degene die zorgt dat het licht van Jezus Christus, het licht in onze ogen, goed en gezond blijft. Toch wil ik het vandaag niet uitgebreid over de heilige Lucia gaan hebben, maar over iets anders in onze kerk, namelijk het houden van processies. Waarom? Nou, de rechtstreekse aanleiding is aanstaande zaterdag, 13 december 2025, zal er in Druten in processie worden gehouden naar de mis met een reliek van deze heilige Lucia. Nou, dat is bijzonder, want het reliquie werd in 1798 al aan de kerk in Druten gegeven. Dus dat is lang geleden, meer dan 200 jaar geleden. En het reliek zelf is natuurlijk nog veel ouder, want een reliek, dat wil zeggen, het is iets van de heilige zelf geweest, dan wel een stukje van haar lichaam, bijvoorbeeld een stukje van een van de botten of een druppeltje van het bloed. Dat noemen we dan een eerste klas reliek, of in sommige gevallen kan het een tweede of derde klas reliek zijn. Dat wil zeggen dat het niet rechtstreeks iets van het lichaam is, maar dat het een stukje is van de kleren bijvoorbeeld van de heilige, of in het geval van een derde klas reliek iets dat is gestreken langs een reliek van de heilige, een eerste klas reliek. Dus stel dat je een stukje stof hebt, dat je hebt gestreken langs een eerste klas reliek van de heilige Bernadette. Nou, dan noemen we dat stukje stof wat er langs heeft gestreken een derde klas reliek. En een stukje van de kleren noemen we een tweede klas reliek. Maar goed, het gaat hier dus om een eerste klas reliek. Een stukje van het lichaam van de heilige Lucia zelf. En de heilige Lucia stierf in 304, dus dan gaan we echt terug naar de begintijd van onze kerk, meer dan 1700 jaar geleden. En dat reliek is op de een of andere manier toch ooit in Druten beland. En dat is toch wel heel bijzonder. In 1798 kwam het hier in Druten aan. Het werd toen als geschenk gegeven aan de toenmalige pastoor. En vanaf dat moment ontstond er ook een bijzondere devotie voor deze heilige. Nou, die devotie die zou zelfs in de jaren daarna uitgroeien tot een belangrijke dag voor Druten en zelfs voor groter deel van Nederland. Mensen die kwamen op pelgrimage naar Druten op de feestdag van de heilige Lucia, omdat ze wisten dat daar een reliek werd bewaard. En uiteindelijk zou op die dag zelfs de mis worden gevierd als een soort feestmis, een gezongen mis. En er werd dan ook vaker een processie met dat reliquie gehouden. Nou, dat gebruik is de afgelopen eeuw eigenlijk helemaal in het slop geraakt, maar we willen het weer wat gaan afstoffen, wat nieuw leven inblazen. En we gaan voor het eerst in jaren weer een speciale feestdag organiseren voor de heilige Lucia. En we gaan ook weer een processie organiseren met haar reliek, het eerste klas reliek. En er is een heel mooi klein gebedje of gedichtje, zo je wil, over de reliekverering van de heilige Lucia in Druten. Ik zal dat zo even lezen en dan gaan we daarna bidden. En dan wil ik wat meer met u hierover gaan spreken. En dan heel specifiek dus over processies. Want ik merk dat een processie toch wel wat losmaakt bij mensen. Ten goede, maar niet altijd ten goede, soms ook dat het mensen onrustig maakt. En dus daar gaan we zo meteen even wat over spreken. O Lucia, gij zuivere maagd, die Druten in uw armen draagt. Van over de Waal en over de Rijn komt alle die beladen zijn. Met pokken en met rode loop, in Druten is de ware hoop. Nou, ik zal daar nog een gebed achteraan bidden, namelijk de hymne uit het morgengebed voor een martelaar. O martelares van God die zijt, Gods zoon gevolgd die met hem leidt, die heerlijk triomfeert met hem en leeft in het nieuw Jeruzalem. Wees onze voorspraak, houd ons vast, bevrijd ons van der zonde last. Weer van ons het kwaad dat ons genaakt en al wat het leven bitter maakt. Uw heilig lichaam is bevrijd uit al de boeien van de tijd. Breek ook de keten die ons bindt, in naam van God die ons bemint. Aan God de Vader zij de eer, en aan Gods Zoon de trouwe Heer. En aan de Geest die troost en leidt, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Ja, beste luisteraars, na deze lange introductie over de feestdag aanstaande zaterdag en de processie met het reliek van de heilige Lucia wil ik even wat meer gaan inzoomen op dat begrip processies. Ik ben inmiddels bijna 10 jaar priester en ja, in die paar priesterjaren heb ik toch al heel wat processies mee mogen organiseren. En je merkt dat mensen echt ja, overeind komen, tot leven komen op het moment dat je over processies gaat spreken. Ja, soms is dat een goed teken, want dan worden ze er blij van. Dan denken ze, ja, laten we de handen ineens slaan en laten we dit inderdaad gaan organiseren. Dan zijn ze trots op hun geloof. Maar soms dan geeft het ook wel wat schroom bij mensen. Dan denken ze, ja, moet dat nou? Moeten we nou echt de straten op? Ik vind het al heel wat dat ik op zondag naar de kerk kom. En laten we niet te gek gaan doen. En dan moeten we ineens de straten op en dan kan iedereen zien dat ik geloof. Ja, ik begrijp die schroom ergens een beetje. Hè. We zijn dat misschien als nuchtere Nederlanders niet altijd gewend om zo openlijk uit te komen voor ons geloof. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hè. Maar toch wil ik het belang van het houden van processies even wat meer gaan benadrukken. Want vaak blijft dit gesprek rond processies toch een beetje hangen in de sfeer van je vindt het wel mooi of je vindt het niet mooi. Alsof dat ja, het enige criterium is waarmee we naar zo'n processie kijken. Je vindt het iets moois, want je hebt het vroeger als kind nog meegemaakt en dat doet je een beetje aan vroeger denken, dus ik vind het mooi. En iemand anders die zegt, nou nee, dat is niks voor mij. Dat is veel te veel in de sfeer van, kijk mij nou eens. Maar als we alleen maar gaan kijken naar zo'n processie met ogen van jouw persoonlijke mening, ik vind dit ervan, dan zien we over het hoofd wat een processie nou eigenlijk werkelijk ten diepste is. En we vergeten ook dan te kijken, wat vindt God hiervan? Want wij kunnen wel zeggen, ik vind het prachtig of ik vind het helemaal niks. Maar we kunnen ook gaan kijken, welk belang hecht de hemel zelf aan een processie? Nou, we hebben natuurlijk tal van voorbeelden. Bijvoorbeeld de bekende Maria-verschijningen, Fatima, Lourdes, Guadalupe. Waar Maria eigenlijk heel vaak een vraag herhaalt. Op het moment dat Maria verschijnt, een van de standaardvragen die ze stelt aan degene aan wie ze verschijnt is, bouw hier een kapel voor mij. Dus die verschijning van Maria, dat is nooit alleen maar een herinnering die ze wil meegeven. Van vergeet niet dat ik hier ben verschenen. En vergeet niet dat ik een bepaalde boodschap voor de wereld ben komen brengen. Dat is natuurlijk ook. Bijvoorbeeld Fatima, de belangrijke boodschappen, de 6 keer dat ze daar verschijnt, dat moeten we niet vergeten. Die oproep moeten we ook waarmaken, bekering, gebed, offer, etc. Maar ze zegt ook, bouw hier een kapel, bouw hier een kerk. Ofwel, ze wil niet alleen dat in de gedachte, datgene wat zij is komen vertellen op aarde, dat blijft voortbestaan, maar dat het een concreet, zichtbaar teken zal blijven. Dus dat er ergens een kerk wordt gebouwd, zodat ook daar, op die plaats waar Maria verscheen, het geloof daadwerkelijk gevierd kan worden. En het was paus Pius XI die in 1925 het feest instelde van Christus Koning. En het documentje wat hij toen uitbracht bij de instelling van dit feest beschrijft dat ook heel mooi. Paus Pius XI die zegt dan, ik kan wel een bepaalde leer verkondigen en dat moeten we ook doen. Maar, zegt hij, hoe kunnen we zorgen dat de leer van de kerk ook echt landt in de harten van de mensen? Dat doen we vooral door het geloof te vieren. En daarom zei hij, we moeten niet alleen maar Christus als koning belijden met onze mond, met onze gedachten en met onze woorden. Nee, we moeten het vieren. En daarom zei hij, elk jaar wil ik dat er een hoogfeest gevierd wordt ter ere van het koningschap van Christus. Ja, dus hij zei, juist die liturgische viering, dat je gewoon concreet op een bepaalde dag naar de kerk gaat, dat je daar samen bidt, dat je daar samen zingt, de heilige mis celebreert. Dat stelde hij als voorbeeld voor waarom de leer van Christus alleen maar verkondigen met de mond niet voldoende is. Nee, het moet liturgisch gevierd worden, want dan landt het pas echt op het moment dat als wij als volk van God het geloof vieren en dat ook in de liturgische kalender elk jaar laten terugkomen, dan pas zal een bepaalde overtuiging van onze kerk ook echt wortel gaan schieten en vrucht gaan dragen. Hij schreef dus in 1925 een document om dat feest in te stellen. Dat documentje heet Quas Primas. En in dat document beschrijft hij ook heel mooi het belang van publieke eredienst. He, dus hij zegt natuurlijk, alles vertrekt uiteraard allereerst in het kerkgebouw. He, dus de heilige mis voor alles. He, dus op het moment dat we spreken over Christus die regeert als koning, dan is dat met name door het sacrament van de heilige mis. He. Op het moment dat Jezus echt aanwezig komt op het altaar, regeert hij daar aan het altaar als koning. Maar, zegt Paus Pius XI, dat neemt niet weg dat we ook naar buiten moeten trekken. Dat we ook ons geloof zichtbaar moeten maken in de wereld. En dan noemt hij dus heel specifiek de processies. Hij zegt, op het moment dat wij als gevolg van God een processie organiseren, dan is dat een heel duidelijk teken, een vrucht van Christus die regeert als koning in deze wereld. He, dus het is als het ware een teken van overwinning. Op het moment dat wij de straten opgaan, tonen we ook die publieke ruimte is door Jezus Christus vrijgekocht aan het kruis. Dus een processie is meer dan alleen maar een stukje folklore. We halen iets omhoog wat belangrijk is voor een bepaald dorp. Nee, het is een tastbare uiting van het koningschap van Christus, van Jezus die regeert als koning over deze wereld. En ik ga een klein stukje voorlezen uit dat document dat heel specifiek spreekt over processies. En ja, hij heeft het hier over eucharistische processies, hè, dus een processie met het Heilig Sacrament, sacramentsprocessies. Maar je kunt dat natuurlijk ook vertalen naar processies met Mariabeelden, waar we Maria centraal stellen. Of met heilige beelden, hè, en de relieken van de heilige, waar we heel bijzonder de voorspraak van de heilige afsmeken. En Paus Pius XI die steekt dan als het ware een hart onder de riem van alle mensen die dat doen. Hè, die dus volop bezig zijn met het organiseren van sacramentsprocessies of andere processies. En dan zegt hij over deze mensen, zij willen dan ook door het houden van toespraken en preken op vergaderingen en in kerken, hè, dus dat is nog niet zozeer publiek buiten, maar daarna zegt hij, door openbare uitstelling en aanbidding van het verheven sacrament en door prachtige processies, Christus als de door God gegeven koning huldigen. Diezelfde Jezus die een goddeloos geslacht, toen hij in zijn eigendom was gekomen, niet heeft willen erkennen, heeft het gelovige katholieke volk, als door een goddelijke ingeving, zo mag men met het volste recht zeggen, uit de stilte en verborgenheid van het gewijde kerkgebouw, als een triomfator langs de straten van de steden willen geleiden, om hem in al zijn koninklijke rechten te herstellen. Nou, dat is wat mij betreft een heel rijk stukje tekst, hè? Dus hij steekt eigenlijk een pluim op de hoed van alle mensen die zich inzetten voor publieke eredienst, hè? Dus voor aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, hè? Wanneer de Heer is uitgesteld op het altaar, maar ook het organiseren van processies. En hij zegt dan zelfs dus dat het katholieke volk dat dit heeft opgepakt, dat dit is gaan doen, is gebeurd als door een goddelijke ingeving. Hè? Dus het organiseren van processies is niet iets alleen maar van een persoonlijke voorkeur. Wij vinden dat leuk of wij vinden dat mooi. Maar het is een ingeving van God geweest, al dus de paus, om dit te gaan doen. En wat gebeurt er dan? Nou, hij zegt dus, uit de stilte en de verborgenheid van het gewijde kerkgebouw trekt Christus dan als triomfator langs de straten, om hem in al zijn koninklijke rechten te herstellen. Dus zegt hij, en dit gaat dus heel specifiek over een processie met het Heilig Sacrament, op het moment dat het sacrament naar buiten komt in processie, trekt Jezus als overwinnaar, als triomfator, langs de straten, om zijn koninklijke rechten te herstellen. Dus dat koninkrijk wat Christus heeft verworven door zijn bloed te vergieten aan het kruis, wordt als het ware zichtbaar op het moment dat Jezus door de straten trekt in een processie. Goed, en dat wat voor het sacrament geldt, geldt natuurlijk in iets mindere mate ook voor de heilige. Hè? Op het moment dat we een Maria-processie organiseren en we plaatsen een Maria-beeld op een troon, op een draagbaar, en Maria wordt door de straten gedragen, dan huldigen we daar Maria als koningin. En dan tonen we aan de wereld, Christus heeft de wereld overwonnen, Maria is koningin, hè, staat aan de zijde van Jezus Christus. Maria is degene die hier als overwinnares door de straten trekt. En in nog iets mindere mate, hè, uiteindelijk delen de heiligen in die overwinning van Jezus Christus, geldt dat ook voor elke heilige processie. En gelukkig zien we in Nederland processies weer meer terugkomen. Op verschillende plaatsen worden weer processies georganiseerd. Je hebt sinds enkele jaren weer de processie in Rhenen met het beeld van de heilige Cunera. Of toch vrij recent de processie in Os met het reliek van de heilige Willibrord. Een groot eerste klas reliek dat daar wordt bewaard. En zo zijn er op verschillende plaatsen in Nederland dus weer opnieuw processies aan het ontstaan. Die ooit misschien wel gebruikt waren om aan te geven: Christus is koning, hij regeert, hè, in het sacrament, maar ook in het leven van de heiligen. Ja, dus elke heilige die wij vereren en elke publieke eredienst, hè, dus op het moment dat we naar buiten treden in processie met een reliek of met een beeld van een heilige, dan is dat dus als een teken waaruit blijkt dat Jezus de wereld heeft overwonnen en dat ook de dorpen en de steden hem toebehoren. En als we met dat in ons achterhoofd, of beter gezegd met die wetenschap in ons hart, een processie tegemoet gaan, dan gaan we er toch anders naar kijken, geloof ik. Ja, dan is het niet alleen maar meer een persoonlijke smaak of voorkeur die wij hebben. Nee, dan is het, zoals Paus Pius XI ook zegt, door God ingegeven om dit te doen. En ik zei net al, wanneer Maria verschijnt, hè, dan vraagt ze altijd om de bouw van een kerk of een kapel. Maar ze vraagt ook regelmatig om processies. Hè. Dat zegt ze bijvoorbeeld in Lourdes tegen Bernadette. Ik wil dat de mensen in processie hier naar de grot komen. Hetzelfde zegt ze ook in Fatima. Ook daar is het duidelijk dat Maria wil dat er processies georganiseerd worden. Dat het volk van God toont aan de wereld: Christus heeft overwonnen. Nou, prachtig besef wat mij betreft. En heel mooi dat Paus Pius XI dat ook zo helder heeft verwoord destijds. Dus dat dat niet alleen maar een soort stukje folklore is, maar dat een processie eigenlijk een soort bewijs is van de menswording van Jezus Christus. We gaan binnenkort natuurlijk weer Kerstmis vieren. En op eerste kerstdag lezen we altijd die prachtige lezing, de proloog van het Johannesevangelie. Het licht dat onder ons is verschenen, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Nou, dat tastbare karakter van ons geloof, ja, dat leeft eigenlijk nergens zo sterk als in de Heilige Katholieke Kerk. We hebben dat in de sacramenten die we ook echt daadwerkelijk kunnen aanraken. Niet alleen maar een mooi verhaal of een gedachtegoed dat we overleveren, nee. De tastbare realiteit van die onzichtbare God, die eindeloos grote geest, die het vlees aanneemt, die mens wordt in zijn Zoon Jezus Christus. En daarom is het ook zo prachtig dat de kribbe bijvoorbeeld nog wordt bewaard. Hè? Dat bewijs van hierin heeft de verlosser zelf gelegen. Hè? In de Santa Maria Maggiore kerk in Rome wordt de kribbe van Jezus nog bewaard. En die relieken die liggen allemaal in het verlengde van die menswording. Een reliek van een heilige toont: Jezus Christus heeft het vlees aangenomen en het hele volk van God dat hem volgt, ook daarin heeft dat vlees zijn waarde. He, daarom gooien we lichamen van heiligen ook niet weg. Dat zou heel raar zijn natuurlijk, nee. Op het moment dat we erkennen deze persoon was heilig, dan proberen we zelfs dat lichaam met zoveel respect en zoveel liefde als we kunnen te bewaren. Want die menswording van Jezus Christus is ook tastbaar geworden in het leven van die heiligen. Op het moment dat een heilige zich zo zeer verenigt met het lijden en het sterven en het verrijzen van de Heer, dan kun je zeggen dat ook, als het ware, die menswording in die heilige wordt doorgezet, hè, als stukje van het lichaam van Christus. En daarom gaan we daar met zoveel eerbied mee om. Nou, ik zal deze uitzending afsluiten met een uitnodiging. Hè, aanstaande zaterdag 13 december 2025 in Druten, 3:30 de heilige mis. Met aansluitend dus de processie met het reliek van de heilige Lucia. We zullen allemaal een kaarsje in de hand dragen, gezegende kaarsen, om zo een klein beetje van dat koninkrijk van God ook zichtbaar te maken in deze donkere wereld. Ik wens u een hele gezegende dag toe en hopelijk zien we elkaar aanstaande zaterdag in Druten.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Dag beste luisteraars, van harte welkom in een nieuwe aflevering van ons programma Het Inzicht. Onlangs heeft UNESCO yoga uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Yoga is wereldwijd razend populair. Daarom wordt het tijd, denk ik, om het ware gelaat van het hindoeïsme, waarvan yoga een uiting is, te onthullen. En als bron hiervoor heb ik het boek genomen Death of a Guru, de dood van een guru, geschreven door Rabindranath Maharaj en ook meerdere van zijn conferenties die ik op het internet gevonden heb. Het boek is ondertussen in meer dan 35 talen vertaald en kent miljoenen en miljoenen oplagen. Het is een autobiografisch bekeringsverhaal van de auteur, Rabindranath. Ik zal hem voortaan Rabbi noemen. Rabbi komt uit de hoogste kaste, die van de Brahmanen, en zijn grootvader en vader waren gerespecteerde yogis en goeroes. Hij zelf was voorbestemd om in de voetsporen van grootvader en vader te treden, waarvoor hij overigens heel veel inspanningen gedaan heeft, maar zijn verhaal is anders uitgekomen. Sinds vele jaren trekt Rabbi de wereld rond om overal conferenties te geven om de waarheid over Oosterse godsdiensten te onthullen. India is een land dat heel veel problemen kent. Er is grote armoede, heel grote materiële nood, er zijn veel bedelaars, er is veel criminaliteit en corruptie, meer dan waar ook. Heel veel Amerikanen en Europeanen hebben een heel aantrekkelijk idee over India. Zoiets als een land waar overal mensen zitten te mediteren, een land waar alleen maar vrede, kalmte en rust is. Het hindoeïsme zou ook veel toleranter zijn dan andere godsdiensten, maar dit beeld klopt niet. Er is in India meer religieuze intolerantie dan in alle andere landen van de wereld tezamen. Dat is een feit, dat is waarheid. Westerlingen hebben dus een heel verwrongen beeld over India, over het hindoeïsme en over andere Oosterse godsdiensten. India is wellicht het miserabelste land ter wereld en dat komt door het kastensysteem. Het kastensysteem is niet sociaal, maar is religieus. Het komt voort van de hindoegeschriften. De Bhagavad Gita, het voornaamste geschrift van het hindoeïsme, beschrijft het kastensysteem al in het eerste hoofdstuk. Het kastensysteem wordt gepropageerd door de populairste god van het hindoeïsme, Krishna. Wie zich wat verdiept in het hindoeïsme, komt tot de vaststelling dat het godsdienst is die totaal verschilt van het christendom en van de islam. Tegenwoordig bestaat er in Europa en in Amerika een tendens om te zeggen dat alle godsdiensten dezelfde waarheid verkondigen en dezelfde god hebben. Maar dat klopt niet. Er zijn natuurlijk enkele overeenkomsten, maar als je de belangrijkste leringen beschouwt, zie je dat er grote verschillen zijn. Het kastensysteem vind je niet in Europa, want het komt niet voor in de Bijbel. Volgens de Bijbel is iedereen gelijk. Dit principe wordt en werd natuurlijk niet door iedereen in praktijk gebracht. Denk maar aan de slaven of aan de kolonies. Maar degenen die zo handelden, waren slechts naamchristenen. Alle mensen zijn gelijk, zegt de Bijbel. Dat is niet zo in India. In India zijn er 4 kasten. Je behoort tot de kaste van je vader. Je naam verraadt tot welke kaste je behoort. Tijdens je leven kan je niet van kaste veranderen. 80% van de mensen behoort tot de lagere kaste. Daarnaast heb je nog 200 miljoen outcasts, kastelozen. Ze zijn het laagste van het laagste, ze zijn van geen tel. Neem nu Calcutta. In Calcutta leven ongeveer 1 miljoen mensen op straat en dat al sinds heel lang. En dat is niet omwille van de een of andere ramp. Deze mensen worden op straat geboren en ze sterven er. Op straat lopen ook ratten rond. Ze zijn groter dan de baby's. Ze worden niet gedood, want ze zijn heilig, volgens de hindoegeschriften. Moeders zijn bang dat hun baby's door de ratten worden geroofd.
De mensen leven er tussen het afval en dat wordt nooit opgeruimd. En zo is het in elke stad van India. De grootste slums tref je aan in Mumbai. Daar leven 1,5 miljoen mensen op straat. In de slums zijn geen wegen, er is geen stromend water, geen elektriciteit, geen riolering, geen toiletten. Ter vergelijking, het Brussels gewest telt zo'n 1,1 miljoen inwoners. Er zijn 5 openbare ziekenhuizen verdeeld over 11 sites. Maar de slums hebben geen hospitalen, geen dokters. De Indische dokters komen uit de hogere kasten, maar ze gaan niet naar de slums. Als er dokters zijn, zijn het christenen en ze doen het uit liefde. Als een 5-jarig kind uit de slums andere kinderen ziet die naar school gaan, wil het ook gaan. Maar dat is onmogelijk, omdat hij of zij outcast is. En zulk een kind zal opgroeien en vader worden en het zal hetzelfde zeggen tegen zijn zoon. En zo generatie op generatie. Meer dan 200 miljoen mensen hebben dus geen scholing, geen job, geen inkomsten of positie. Het zijn nobodies. Daarentegen heb je de Brahmanen. Ze vormen de hoogste kaste. Het is een priesterlijke, koninklijke kaste. Je kunt enkel priester worden, of yogi, of guru, als je tot deze kaste behoort. Volgens de Hindoe-geschriften is een guru groter dan God. De Hare Krishna-beweging is opgericht door een man uit Calcutta. Hij was een zakenman, geen brahmaan. Daarom wordt deze beweging in India niet geaccepteerd. Er zijn maar heel weinig Indiërs die tot de Hare Krishna-beweging behoren. Maharishi Yogi, de guru van John Lennon en de andere Beatles, was evenmin geaccepteerd in India, want hij was geen brahmaan. Ook Bhagwamsi Ranjees, de guru met zijn 95 Rolls-Royces, was niet in India geaccepteerd. De meeste grote goeroes in het Westen die veel succes hebben, zijn geen brahmanen, ze hebben geen succes in India. Brahmanen zijn bevoorrechte mensen. Ze zijn geschoold, hebben een goede positie, veel voorrechten, hebben veel macht. Ze behoren tot de goddelijke kaste. Ze worden aanbeden. Mensen komen naar hen toe om geld te offeren, om zo een goed karma te bekomen. En daardoor worden ze nog rijker. De grootvader van Rabbi was een Hindoe hoge priester en guru van Benares. Benares is de heilige stad van India, het Mekka van India. Want de Ganges loopt er doorheen. En Hindoe geschriften leren dat de Ganges een god is. Miljoenen mensen pelgrimeren jaarlijks naar Benares en naar de Ganges. Elk jaar worden ongeveer 1 miljoen dode dieren zoals olifanten, buffels, apen, paarden, koeien, geiten, schapen, honden, ratten in de Ganges gegooid. Hindoes komen van ver met de karkassen van hun dieren op kar geladen, soms tot van 200 kilometer ver, in de brandende zon, om ze in de Ganges te werpen, want ze geloven in reïncarnatie. Reïncarnatie komt uit India. Elke Hindoe wil dat zijn dier een beter volgend leven heeft. Daarnaast wil elke Indiër bij zijn dood gecremeerd worden en dat zijn assen in de Ganges gegooid worden. Ongeveer 1 miljoen dode Indiërs worden jaarlijks in de Ganges gegooid. De meeste mensen zijn arm. Als iemand sterft, komt de familie met het lijk naar Benares of naar een andere stad aan de Ganges. Maar dan realiseren ze zich dat ze hout moeten kopen voor de crematie. En er is veel hout nodig omwille van de vele lichaamsvochten. En het vuur is volgens de religieuze voorschriften nodig. Omdat ze weinig geld hebben, kunnen ze maar 2 of 3 stukken hout kopen. Maar dat is natuurlijk veel te weinig. Daarom wordt de rest van het lichaam in de Ganges gegooid. De Ganges, de heilige rivier van de Hindoes, is de meest gepollueerde rivier van heel Azië. En dat is een heel groot probleem. De regering bespreekt dit probleem dagelijks. Maar er is geen oplossing, want de schriften zeggen dat het zo moet gebeuren.
De Ganges is God. Kan deze lering wel van God komen als je ziet hoe destructief dit alles is? Godsdienst is dus niet altijd goed. Godsdienstige leringen kunnen schadelijk en destructief zijn. En daaruit blijkt dat vele leringen van mensen afkomstig zijn. En dan komen Indiërs op bedevaart vanuit heel de wereld naar Benares. Ze gaan naar de Ganges, want ze geloven dat de Ganges God is. En dan is er toch iets heel merkwaardigs. Indiërs zijn namelijk heel hygiënisch. Zelfs heel arme mensen zitten voortdurend aan de rivier om zich te wassen en ze schrobben hun huizen, want alles moet proper zijn. En dan gaan ze naar de Ganges en ze dalen af in het water. En in het water drijven gezwollen karkassen van een buffel, van een varken of van een aap. Toch stoort het deze mensen niet. Ook niet de vreselijke stank, want het is God. Ze gaan in het water en doen hun rituele wassingen. Ze drinken het water 3 maal om verlossing te krijgen. Verlossing moet je immers zelf bewerken. Verlossing door werken. Maar wat gebeurt er? Duizenden en duizenden Hindoes worden ziek door hun rituele wassingen in de Ganges. En ze sterven. Zo sterk is religie. Maar bacteriën zijn ook heel sterk. En dan arriveert er een bus met pelgrims. Ze zijn allemaal heel opgewonden. Ze gaan recht naar het water om erin af te dalen en hun rituele wassingen te doen. En ze drinken het water 3 maal, want ze willen verlost worden. En die pelgrims zijn Europeanen, Duitsers, Fransen, Zwitsers. Ze zijn gekomen samen met hun begeleidende goeroe. Het zijn New Agers die aan yoga doen en aan meditatie. Het zijn mensen die goed geschoold zijn en die weten wat goede hygiëne is. Maar ze gaan in hetzelfde water, want hun guru heeft hun verteld dat het God is. En ze geloven dat. En terwijl ze in het water afdalen, drijft een karkas van een koe voorbij, of van een geit of een schaap, en het stoort hen niet. En sommige van hen worden ook ziek. Zo sterk is religie. Het probleem groeit elke dag en er is geen oplossing.

Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht dat vandaag gaat over het ware gelaat van het hindoeïsme. De grootvader van Rabbi was dus hoge priester in Benares en op een bepaald moment ging hij naar Trinidad, een eiland in de Caribische Zee voor de kust van Venezuela. Er wonen daar heel veel hindoes. En daar was grootvader eveneens hoge priester, yogi en guru. En doordat hij met hindoe-occultisme bezig was, beschikte hij over bepaalde krachten, iets wat algemeen voorkomt onder wijze mannen in India. En in zijn familie werd er gefluisterd dat dit kwam, doordat hij zijn eerste zoon aan de goden geofferd had. Een praktijk die niet ongebruikelijk is. Op een dag werd hij onverklaarbaar rijk door het aanroepen en aanbidden van de god van de rijkdom, Lakshmi. Maar na zijn dood had de familie af te rekenen met demonische fenomenen. De vader van Rabbi was eveneens hoge priester, yogi en guru. Ook hij was heel populair. Maar de dag na zijn huwelijk, en je weet, de partners kennen elkaar niet, want in India worden de huwelijken gearrangeerd door de ouders, besloot de vader van Rabbi dat hij het hoogste doel van het hindoeïsme wilde bereiken, moksha. In elke godsdienst is het doel verschillend. Moksha betekent bevrijd zijn van tijd, ruimte en alle elementen. Het betekent zelfrealisatie of godrealisatie. Elke mens is God, zeggen de hindoes, maar je bent vergeten dat je God bent. En die onwetendheid heet in het Sanskriet avidya. Volgens de hindoes is onwetendheid het centrale probleem van het universum. We moeten ons realiseren, herontdekken zeg maar, dat we God zijn. En daarom moeten we aan yoga doen. Ondertussen is yoga ook bij ons heel populair geworden. Heel veel mensen rennen naar de yoga, vaak ook voorgeschreven door hun dokter, want ze menen dat yoga dé oplossing is voor hun problemen. En de yogaleraar zegt dat yoga niets van doen heeft met religie, maar wel met fitness, met gezondheid, met relaxatie. Maar dat is een leugen. Yoga is het hart van het hindoeïsme. Er is geen hindoeïsme zonder yoga en geen yoga zonder hindoeïsme. Yoga betekent een juk opleggen, verbinden. Het doel van het hindoeïsme is verbonden te worden met Brahman, het hindoe-concept van God. Volgens het hindoeïsme is God het absolute. Alles is God. Het universum is God. De natuur is God. Alles is God. Krishna zegt in de Bhagavad Gita, alles wat is, ben ik. Een hindoe die yoga doet, denkt niet aan fitness en gezondheid, maar aan verlossing. Want yoga is het belangrijkste middel om verlossing te bereiken. Er zijn verschillende soorten van yoga en verschillende niveaus van yoga. Oosterse meditatie is een deel van yoga. Als je dus naar een yogaklas gaat, zal je leraar je ongetwijfeld spreken over de fysieke weldaden van yoga. Maar bij de volgende les leer je in jezelf kijken, om het zelf te vinden. Waarom? Om God te vinden, zegt de leraar. Dus het heeft toch te maken met religie. Nochtans zei de leraar aan het begin dat yoga niets te maken heeft met religie. Dat is dus een leugen. Vele mensen in het Westen worden, zonder ze het beseffen, hindoe door de yoga. Maar terug naar de vader van Rabbi. Die deed de dag na zijn huwelijk een aantal beloftes, omdat hij na dit leven niet meer wilde terugkomen. Volgens de reïncarnatieleer zouden we hier al miljoenen keren geweest zijn over miljoenen jaren. Reïncarnatie is ondertussen heel populair geworden in het Westen. Tussen haakjes, als mensen al miljoenen keren teruggekomen zijn, hoe zou het dan komen dat een land zoals India er nog altijd zo slecht aan toe is? Daar moeten we toch eens goed over nadenken. Over de hele wereld zijn er miljoenen mensen die weten dat ze een ziel hebben. En dat wordt op vele en evidente wijze uitgedrukt. In de schilderkunst, in de architectuur, de muziek, de poëzie, in vragen zoals: wat is het leven?
Waar vind ik echt leven? Wie ben ik? Wat is liefde? Enzovoort. We hebben spirituele vragen omdat we een ziel hebben. En als we sterven, weten we dat het leven verder gaat dan het graf. Tegenwoordig zijn er onder impuls van het hindoeïsme miljoenen mensen in het Westen die geloven in reïncarnatie. Ze willen immers hoop na het graf. Maar dan is er een groot probleem. Waar is de hoop als ik niet weet op welke manier ik zal terugkomen? Tenminste, als reïncarnatie waar is. Het hindoeïsme leert karma, de leer van oorzaak en gevolg. Je bent wie je bent wegens je vorig leven. Als je een mug doodt, geloven hindoes, kom je als mug terug. Hetzelfde met een vlieg. Waar is de hoop? Misschien moeten we hier in het Westen wel allemaal als varkens terugkomen, omdat we zo graag varkensvlees en spek eten. Er zijn miljoenen en miljoenen mensen die sterk in karma geloven en ze nemen dat heel ernstig. Maar we moeten over die zaken nadenken. Als we water koken, doden we miljoenen micro-organismen. En dit te weten is voor hindoes vreselijk. Er zijn hindoes die om die reden nooit iets koken, want ze willen geen miljoenen keren terugkomen als bacteriën. Het probleem in sommige landen is wel dat als men de bacteriën niet doodt, de bacteriën de mensen doden. Hindoes leven ahimsa. Dat betekent niets doden, niets. Er bestaat een secte in India waar de mensen de straat keren vooraleer ze erover wandelen, om toch maar geen insecten te doden. Ze zijn voortdurend bang om insecten of luizen of wat dan ook te doden. Werkelijk, de religieuze hindoe leeft dagelijks in angst. De vader van Rabbi wilde dus na dit leven niet meer terugkomen. In het Westen is reïncarnatie populair, een gril, zou je bijna zeggen, maar dat is niet zo voor de hindoes. Ze geloven er allemaal in. Reïncarnatie is een formele straf om terug te moeten komen. De hindoe gelooft in samsara. Samsara is het rad, het wiel van de wedergeboorte. Dat wil zeggen dood, wedergeboorte, dood, wedergeboorte, dood, wedergeboorte en ga zo maar door. Maar een hindoe wil niet terugkomen. Hij wil verlost worden uit dit rad van wedergeboorte. En de enige manier om eruit te geraken is je te realiseren dat je God bent. En dat is niet eenvoudig. Het vraagt heel veel en heel hard werk. Vele jaren van intensieve yoga, van meditatie, van ascetisme, zelfdiscipline, zelfkastijding. Sommigen slagen zichzelf tot ze bloeden en tot ze sterven. Verder moeten ze lange pelgrimsreizen maken naar de heilige steden en naar hoge bergen. De Himalaya is God. Duizenden gaan naar grotten in de bergen en zitten daar jaren yoga te doen en te mediteren om verlossing te vinden. De vader van Rabbi deed dus verschillende beloftes, onder andere dat hij zou stoppen met werken. En zoiets wordt bij de hindoes volledig geaccepteerd. Vrouwen, kun je je inbeelden dat je man 's avonds thuis komt en zegt: ik wil niet meer werken, want ik wil verlossing. Of hij zegt tegen zijn vrouw vlak na zijn huwelijk: je bent belangrijk, maar ik wil verlossing. De mentaliteit in India is totaal verschillend. Als een man met 10 kinderen zijn job opgeeft, zijn vrouw verlaat en naar de Himalaya trekt om er in een grot jaren te gaan mediteren, dan wordt dit ten zeerste gerespecteerd. Er komt geen kritiek, integendeel. Maar zo redeneren wij niet in het Westen. Een dergelijk besluit zou gezien worden als een totaal gebrek aan verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid heeft dus in het Oosten een totaal andere betekenis. De vader van Rabbi had ook de belofte gemaakt om nergens nog naartoe te gaan. Hij zat op zijn bed in lotushouding met de ogen gesloten en hij deed enkel nog yoga en meditatie. Zijn leerlingen kwamen hem opzoeken, ze bogen voor hem en ze aanbaden hem als een god. Zijn vader was strikt vegetariër. Hij at zelfs geen cake als er ei in zat. En hij at heel weinig.
en had ook de belofte gedaan om nooit zijn haar of baard af te snijden.

Baard en haar zijn voor een hindoe heel heilig. Zo leefde hij 8 jaar lang. En in die atmosfeer werd Rabbi geboren, verwekt tijdens de enige nacht die vader met zijn vrouw doorgebracht had, vooraleer hij voor de definitieve verlossing koos. Vader was een avatar, een god die mens geworden is. Hij was de perfecte meester. Rabbi boog voor hem en aanbad hem. Zijn vader had beloofd om naar niemand meer te kijken, want hindoes geloven dat alles maya is, illusie. Alles is illusie. Lijden, pijn, ziektes, miserie, ze bestaan niet. De stoel waarop je zit bestaat niet, ze zijn illusie. Zijn vader sprak nooit. Het was een vader die zijn zoon nooit heeft vastgepakt of gekust, nooit een woord tot zijn zoon heeft gesproken. Maar, volgens hindoe-normen, leefde hij het best mogelijke leven dat je kunt leven. En op een dag beval een dokter zijn haar af te scheren. Maar vader mocht niet spreken en hij kon zich dus niet verdedigen. De dokter scheerde dus zijn haar af en wat gebeurde er? Hij viel prompt achterover en hij was dood. Hoe was dat mogelijk? Wel, miljoenen hindus zullen je zeggen dat als je een belofte aan een god breekt, en tussen haakjes, er zijn 333 miljoen goden in het hindoeïsme, dat dan de tragedie op je wacht. Je kunt een oog verliezen of een been, of iemand in de familie kan op tragische wijze sterven, je huis kan afbranden, en dat alles omdat je je belofte verbroken hebt. Niet omdat goden echt zijn, maar omdat er demonische krachten in het hindoeïsme werkzaam zijn. Hindoes vereren zowel goden als demonen. Dat is normaal in het hindoeïsme. In de Bhagavad Gita zegt Krishna: ik ben de prins van de demonen. Tegenwoordig trachten moderne hindoes, vooral westerse hindoes, dit te ontkennen. De Hare Krishna's zullen dit ontkennen. In het Westen heeft het woord demon een negatieve connotatie. Maar hindoes zijn niet beledigd als je hen zegt dat ze demonen aanbidden, want ze weten dat ze demonen aanbidden. Zo is de god Shiva de vernietiger. Hij wil alles vernietigen. Shiva is de Satan van het hindoeïsme. Rabbi's vader stierf door demonische krachten van het hindoeïsme. Als er in India zoiets gebeurt, worden mensen bang en leven ze in angst. Dan rennen ze naar de tempels, brengen offers, geven geld aan de heilige mannen. Want ze zijn bang dat hen hetzelfde zal overkomen. De vader van Rabbi was gestorven zonder één woord tegen zijn zoon te spreken. Wat een verlies om religieuze redenen. Miljoenen hindoe-kinderen maken hetzelfde mee. Een vader die totaal niet beschikbaar is om religieuze redenen. Maar niemand bekritiseert dit. Het wordt allemaal aanvaard.

Beste luisteraars, Rabbi nam na vaders dood diens plaats in. Hij beoefende yoga en meditatie op heel jonge leeftijd en hij deed dat heel intensief. Hij bestudeerde de Hindoe-geschriften, hij aanbad vele goden, zoals Krishna, Rama, Vishnu, Shiva, Brahma en diergoden, de olifantgod, de aapgod, de geitgod. Hij geloofde in hen zoals miljoenen Hindoes dat doen. En in zijn yoga- en meditatiepraktijk had hij veel mystieke ervaringen. Hij deed bhakti-yoga, karma-yoga, mantra-yoga. Mantra-yoga is naar het Westen gebracht door Maharishi, de guru van de Beatles. De methode heet transcendente meditatie. Keer op keer op keer dezelfde mantra herhalen. Die mantra reciteren bij de meditatie is noodzakelijk. De vibraties die erdoor ontstaan zijn dé manier om de goden, en Rabbi zegt dat het demonen zijn, aan te trekken. De mantra doet twee dingen. Hij inviteert een bepaald spiritueel wezen om binnen te komen in diegene die de mantra reciteert en hij creëert bij degene die mediteert de passieve staat die de fusie met alle dingen vergemakkelijkt, de zelfrealisatie. De Hare Krishna dan beoefent de bhakti-yoga, godrealisatie door aanbidding van Krishna. Tantra-yoga, naar het Westen gebracht door Bhagwan, betekent godrealisatie door seksualiteit. Rabbi zou zeggen godrealisatie door perversiteit. Tantra-yoga wordt trouwens in India bijna niet meer beoefend en het is waarschijnlijk te wijten aan het werk van christelijke missionarissen. Tussen haakjes, Bhagwan is gestorven door aids, net zoals veel van zijn navolgers. Meditatie is een onderdeel van yoga. In Oosterse meditatie moet je je geest leegmaken en aan niets denken, en dat is mogelijk. Rabbi bereikte het. En alleen als je deze staat bereikt, begin je mystieke ervaringen te hebben. Astrale reizen, ruimtelijke reizen, trance-ervaringen, waarbij je bovennatuurlijke wezens ontmoet. Je ziet allerhande psychedelische kleuren en je hoort mystieke muziek. Toen Rabbi jaren later in de 60's naar Engeland kwam om er te studeren, stelde hij verbaasd vast dat druggebruikers dezelfde ervaringen hadden. Zij ervaren door druggebruik wat hij ervaarde door yoga en meditatie. En hij kwam tot de conclusie dat de bron van de ervaringen dezelfde moest zijn. Trouwens, druggebruik was vroeger normaal in de tempel en hash roken was een onderdeel van de Hindoe-ceremonie. Bij zijn trance-ervaringen ontmoette Rabbi lichte wezens, maar ook heel donkere en heel lelijke wezens, demonische wezens, en hij voelde er zich oncomfortabel bij. Hij begreep dit ook niet. Hoe kon dat? Hij wilde van dergelijke wezens bevrijd worden, maar het gebeurde bij elke trance-ervaring en hij had er veel last van. Ondertussen kwamen mensen naar hem toe, ze bogen voor hem en ze aanbaden hem. Ze wilden zijn zegen voor hun volgend leven. Maar Rabbi had grote problemen. Ondanks zijn spiritualiteit en zijn mystieke ervaringen was hij helemaal leeg van binnen en hij was ontevreden. Er is veel ontevredenheid in het Westen, maar er is ook heel veel ontevredenheid in het Oosten. Zelfs hoge priesters, goeroes en yogis zijn leeg en onvoldaan. Het is de centrale neurose in de wereld. Die leegte en die onvoldaanheid zijn een ernstig signaal dat er iets heel ergs mis is. Rabbi voelde zich dus heel slecht. Mensen kwamen aan zijn voeten en gaven geld, maar hij kon hen niets geven. Hij realiseerde zich ook dat hij een zondaar was, zoals iedereen. Maar in het Hindoeïsme wordt dit niet geleerd. Er is ook geen vergiffenis. Integendeel, er is karma. En zelfs goden kunnen daar niet onderuit. Vishnu is ooit teruggekeerd als een varken, zeggen de geschriften, omwille van zijn karma. Karma staat boven de goden.
Rabbi had hier grote problemen mee, want hij wist dat hij een zondaar was. Maar in het hindoeïsme kan de zonde niet weggenomen worden. En hij had nog een ander probleem. Er was in hem een heel grote woede, een razernij zelfs, en die was er gekomen door meditatie. Heel veel mensen die intensief mediteren, hebben hetzelfde probleem. Om die reden verzette Boeddha, die zelf oorspronkelijk hindoe was, zich hevig tegen yoga en meditatie, omdat dat heel gevaarlijk kan zijn. Over dergelijke zaken horen we in Europa niets. We horen enkel de aantrekkelijke dingen. De medaille heeft dus ook een andere zijde. Rabbi leefde in angst omwille van deze razernij. Hij wilde geen enkel insect doden, maar op een dag heeft hij bijna zijn tante vermoord. Want deze razernij was oncontroleerbaar. En die kracht kwam duidelijk niet van hem, ze was demonisch. Niet alle buitengewone dingen komen van dezelfde God. Niet alle parapsychologie komt van dezelfde God. En astrale en transervaringen komen niet altijd van dezelfde God. Er zijn twee bronnen van kracht, God en de Satan. En de kracht van de Satan is heel onzuiver en destructief. Er is veel teleurstelling bij mensen. Daarom rennen ze naar het mystieke, naar het magische, naar de mirakels. En ze beseffen niet dat het een val van de Satan is. Satan is in onze wereld heel actief om mensen aan zijn kant te krijgen. En hij komt niet met twee horens en een staart. De Bijbel zegt dat hij als een engel van licht komt. En wat hij voorstelt is heel aantrekkelijk. Miljoenen mensen houden zich tegenwoordig bezig met occultisme, spiritisme, hekserij, mediums en ze proberen met de doden te spreken. Maar weet dat dit alles een gruwel is in Gods ogen. Het is verkeerd om met de doden om te gaan en ermee te spreken. Dat zegt de Bijbel. Toch gaan er zoveel Europeanen naar spiritisten en media. En Rabbi bedreef als hindoe al deze zonden. Valse goden aanbidden, idolen, dieren, geesten, demonen. Hij deed het echter vanuit een grote onwetendheid. Hij was onschuldig. Maar hij begon zich te realiseren hoe leeg hij van binnen was en hoe verloren. Bovendien begon hij te beseffen dat er een God is, maar hij kende hem niet persoonlijk. En hij kreeg stilaan het heel sterke verlangen om de ware en levende God persoonlijk te leren kennen. Hij was heel gefrustreerd. Hij dacht zelfs aan zelfmoord. En op een dag kwam een dame naar hem thuis. Ze was voordien hindoe, maar was nu christen geworden. En ze bracht de boodschap van de Bijbel en ze zei: Rabbi, God houdt van je. Iets dergelijks had hij in het hindoeïsme nooit gehoord. In geen enkele andere wereldgodsdienst, uitgezonderd in het jodendom, zal je horen dat God je persoonlijk bemint. Alle godsdiensten hebben goede onderrichtingen en allemaal spreken ze over de liefde. Maar in geen enkele andere godsdienst hoor je dat God je persoonlijk bemint. En deze dame zei verder: Jezus Christus is aan het kruis gestorven om al je zonden te vergeven. God wil in je leven binnenkomen, maar hij komt alleen doorheen Jezus Christus. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Jezus zei niet: ik ben één van de vele wegen. Hij zei: ik ben de weg. Hij zei ook niet: ik ben een deel van de waarheid. Hij zei: ik ben de waarheid. De weg naar God is doorheen God. Daarom zei Jezus: ik ben de weg. Rabbi werd heel kwaad tijdens dit gesprek. Hij haatte christenen en hij zou er nooit aan denken om er één van te worden. Maar in de dagen daarna begon de Heilige Geest zijn hart te overtuigen en hem zijn verlorenheid te tonen, zijn nood aan vergiffenis, aan verlossing, aan eeuwig leven. En op een dag ging hij dan toch op de knieën en nodigde de ene en ware God in zijn hart uit. De Bijbel zegt: ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij.
Rabbi ervaarde dat tonnen duisternis uit hem weggingen. Hij heeft begrepen dat al die mystiek, die astrale reizen, ruimtelijke reizen, transe-ervaringen, geïnspireerd worden door de Satan. Duisternis ging uit hem weg, maar ook zijn speciale psychische vermogens die hij verkregen had door zijn intensieve yoga en meditatie en door de aanbidding van al die goden en demonen. Er kwam een wonderlijk licht in hem binnen. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Jezus veranderde hem en maakte hem totaal nieuw. En Rabbi trekt nu de wereld rond met deze boodschap. Hij is een groot profeet voor onze tijd. 13 leden van zijn familie werden christen. Ze namen alle beelden, prenten, attributen, altaren, alles wat aan hun godsdienst herinnerde, en staken het in brand. En dat heeft hen ten diepste bevrijd. Tot daar het verhaal van Rabindranath Maharaj. Hij doorprikt het mooie plaatje van veel westerlingen over India, over het hindoeïsme, over yoga en meditatie. Wat Rabbi vertelt over India en over het hindoeïsme, horen we nooit. Maar het is een verhaal dat we moeten horen. Want het Westen kent een invasie van Oosterse religies en van praktijken die ermee verbonden zijn of ervan afgeleid. Ik denk nu buiten allerlei vormen van yoga en meditatie om, spontaan aan zaken zoals mindfulness, autosuggestie, hypnose, visualisatie, geleide verbeelding, positief denken, witte en zwarte magie, channeling, spiritisme. Wel, dat alles is op de een of andere manier gebaseerd op hindoeïsme. Maar ook de hele beweging van de tegencultuur van mei 68 met zijn drugs, rebellie, rock- en popmuziek en hippies was in wezen hindoeïsme. Waarom? Omwille van het idee van eenheid van alle leven, vereniging met het universum, vegetarisme, zijn eigen ding doen. Het hindoeïsme leert dat het dharma van ieder mens, dat wil zeggen wat hij moet doen en hoe hij moet leven, verschillend is en dat iedereen dit individueel moet ontdekken. Er is geen algemene morele code. Krishna leert dat je gelijk welke weg kunt nemen. Dat wil zeggen, je eigen ding doen en nog bij hem uitkomen. En dat is precies de mentaliteit in onze maatschappij vandaag. Ieder doet zijn eigen ding. Velen willen bevrijd zijn van hun christelijke wortels. De religie of filosofie kiezen die bij hem of haar past. Het maakt niet uit, want je komt toch altijd terecht. En niemand staat erbij stil van waar die ideeën komen en waartoe ze leiden. Dat een dergelijke levensvisie niet vervuld en niet gelukkig maakt, zien we onmiddellijk als we rondom ons kijken en misschien ervaren we het ook zelf in ons eigen leven. En dat sommige zaken bovendien niet onschuldig zijn, maar ronduit demonisch, leren we van Rabindranath Maharaj. Paulus bevestigt ons dit ook in de eerste brief aan de Korintiërs. Wat de heidenen offeren, hindoeïsme is een heidense godsdienst, dat offeren zij aan de boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij gemeenschap aangaat met de boze geesten. En in de tweede Johannesbrief lezen we, al wie te ver wil gaan en niet blijft bij de leer van Christus, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Wij als christenen, als katholieken, hebben alles. Wij hebben de volheid. Er is geen enkele reden waarom we onze christelijke wortels zouden moeten loslaten. Het is dan ook mijn grote hoop dat we met z'n allen de diepe waarheid van ons christelijk geloof opnieuw zouden ontdekken.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 27. In plaats van uw dubbele schaamte en schande, zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Jesaja 61, vers 7. De volgende middag ging Carilinee met Theo mee naar de herberg waar Natemahar verbleef. Ze trof hem achter een smal bureau waar hij in het zonlicht officiële documenten zat te schrijven. Hij liet zijn zegel van schatbewaarder vallen toen ze achter Theo aan de kamer binnenkwam. Carilinee. Natemahar rees langzaam overeind. Ik had je niet verwacht. Ik had niet verwacht dat je me ooit nog wilde zien. Mijn ene helft wil dat ook niet, zei ze eerlijk. Maar de andere helft heeft gewonnen. Ik ben dankbaar voor die helft, hoewel ik de andere kan begrijpen. Hoe gaat het met je? Vroeg ze. Beter, dank je wel. Hij wees haar een kruk en Theo het bed en ze gingen allemaal op het puntje van hun zitplaats zitten. Een pijnlijke stilte vulde de kamer. Natemahar schraapte zijn keel. Kan ik wat te eten voor jullie bestellen? Of gekruide wijn misschien? De herberg verschaft fatsoenlijke kost. Dank je, nee. Ik heb Lolia vandaag geholpen met koken en om de een of andere reden voel ik me nu nogal vol. Heb je gekookt? Natemahar trok zijn wenkbrauwen op. Hij wist heel goed dat haar enige ervaring in de keuken bestond uit helpen eten naar de tafel te dragen. Ik heb geholpen. Carilinee was de officiële voorproever, zoals de profeet Nehemia voor de koning van Perzië, hielp Theo. Ze heeft alles geproefd voordat het in de pot ging. Heel grappig, zei Carilinee, ongewoon geïrriteerd door Theo's grapje. Ik heb echt geschild, gehakt, gewassen en geroerd. En ja, misschien heb ik ook wel een beetje geproefd. Ze haalde haar schouders op. Tante Blandina en grootmoeder willen we me nooit in de buurt van de keuken hebben. Maar Lolia en Priscilla hebben me een paar dingen geleerd. Bij het noemen van tante Blandina viel er weer een pijnlijke stilte. Je kunt niet weten hoezeer het me spijt, barstte Natemahar uit. Hoe erg ik het vind dat ik je zoveel pijn heb gedaan. Ik heb nooit beseft dat je leven bij Blandina zo moeilijk was. Ze leek me altijd heel aardig. Saai, doodsbang voor haar vader, maar wel vriendelijk. Ik had geen idee dat ze koud en afstandelijk was. Ik heb je het nooit verteld, niet alles. Wat had het voor zin gehad? Je had er niets kunnen aan doen. Dat dacht ik tenminste. Carilinee ademde diep in. Tante Blandina is ook aardig, op haar eigen manier dan. Maar ja, ik heb haar zus afgenomen. Mijn geboorte was de reden voor haar dood. Ik kan het haar niet kwalijk nemen dat ze wrok tegen me koestert. Natemahar stak zijn kin naar voren. Ik ben niet in een positie om te oordelen, zei hij knarsetandend. Nee. Ze kon niet blijven zitten en stond haastig op. Natemahar, je had op zijn minst de waarheid kunnen vertellen toen ik ontdekte dat mijn vader nog leefde.
Waarom heb je me die bespottelijke schijnvertoning laten doormaken? Waarom heb je Vitruvius' brieven gelezen en iets gezegd? Waarom heb je mijn moeders tekeningen aangeraakt en niet bekend wie ze was? Waarom heb je me achter Cézanne laten gaan? Nathemahar streek over zijn mond. Ze zag dat zijn vingers trilden en voelde een nieuwe golf van bittere bezorgdheid opkomen. Wat had ik je dan kunnen vertellen, kind? Zei Nathemahar toen. Dat je na al die jaren van hunkeren naar een vader dit hebt als vader? Hij drukte een hand tegen zijn borst. Deze gebroken halve man? Deze broze schim die onderdoet voor elke normale man? Ze kon even geen adem halen. Wat? Wist je dat ik in Jeruzalem niet eens een voet in de tempel mocht zetten? Eunuchen hebben geen plaats in de gemeente van de Heer. Had je dat willen hebben als vader? Wat kan het me schelen wat ze bij de tempel doen? Riep ze uit. Hij hapte naar adem. In het hof van de Kandake heb ik invloed. Ze heeft me een hoge positie gegeven. Maar elders heeft positie weinig te betekenen. Ik zal altijd minder zijn dan andere mannen. Hij haalde zijn schouders op. In mijn gezicht doen ze respectvol en achter mijn rug lachen ze me uit. Ik kon het niet verdragen. Ik kon de blik van teleurstelling in je ogen niet verdragen. Zolang je achter een spook aanjoeg, kon je tenminste dromen van betere dingen. En wat heb je nu? Als je me voorstelt, als je vader, zul je gegniffel en gefluister horen. Je zult het voorwerp zijn van minachting. Dat is mijn nalatenschap. Caroline deed een halve stap naar hem toe. Nathemahar, ik heb het nooit belangrijk gevonden dat je zo'n hoge functie bekleedde. En het kon me evenmin schelen dat je een eunuch was. Wanneer heb ik ooit op je neergekeken? Nathemahar's blik gleed van haar weg. Zolang we slechts vrienden waren, deed het er niet zoveel toe. Maar om mij als vader te hebben? Hij schudde zijn hoofd. Ik zal je slechts schande brengen. Caroline richtte zich op tot haar volle lengte. Denk je dat een paar smalende opmerkingen iets kunnen afdoen aan mijn liefde voor jou? Denk je dat ik me voor jou zal schamen om wat het mes van de Kandake aan je lichaam heeft aangericht? Ken je mij zo slecht, Nathemahar? Nou, ik ken jou door en door. Ik weet dat je goed bent, vriendelijk, wijs, zorgzaam, vroom. En meestal ben je zelfs eerlijk. Geen spottende praatjes kunnen veranderen wat ik weet. In elk geval hebben alle jaren met Quintus Blandinus als mijn grootvader me geleerd me niet te bekommeren om de mening van onwaardige mannen en vrouwen. Je hebt te weinig vertrouwen in me. Heel even veranderde Nathemahar's gelaat en werd het getekend door een honger, alsof hij voor de eerste keer in 25 jaar hoop proefde. Alsof haar woorden een bijl waren die de wortel van iets duisters en angstwekkends had doorgehakt. Maar in één oogwenk was de honger weer verdwenen en het normale, uitdrukkingsloze masker gleed weer voor zijn gezicht. Pas toen bevatte Caroline
wat Nathema haar 17 jaar lang voor haar had verborgen. Niet slechts zijn identiteit als haar vader, iets diepers en krachtigers lag verborgen in de grond van zijn ziel. Onder elk besluit tot zwijgen, tot geheimhouding, lag iets subtielers als de slang uit het paradijs die over de grond glibberde en sissend beschuldigingen uitte. Nathema Har beschouwde zichzelf als onwaardig. Hij zag zichzelf als een half iets, een gruwel voor het oog, een voorwerp van spot. En hij verwachtte dat zij hem ook zo zou zien. Niet omdat Nathema haar niet vertrouwde, maar omdat degene die hij was,

maar haar niet vertrouwde, maar omdat degene die hij was hem te veel dwars zat. Ze dacht aan Theo's engel, die in de spiegel keek en in zijn littekens een sterke burcht van bescherming reflecteerd zag, die op Gods liefde wees. Net als bij de engel konden sommige van Anathema haars littekens niet verborgen worden. Hij was voor altijd getekend door zijn gebroken lichaam. Als hij een kamer binnenstapte, wist iedereen wat hem was aangedaan. En vanwege die constante herinnering had hij nooit over zijn verwonding heen kunnen komen. Plotseling wist Carilinee wat ze moest doen. Ze wist waarom God haar deze lange reis vol ontdekkingen en teleurstellingen had laten afleggen. Carilinee had niet half zo hard een vader nodig als Anathema haar een dochter. De woede die door haar heen raasde, de razernij die zich binnen in haar had opgebouwd, alles verdween. Ze konden simpelweg niet stand houden tegen Carilinee's compassie en liefde. Ze legde teder een hand tegen Anathema haar zwang en draaide zijn gezicht langzaam naar haar toe tot zijn ogen zich op gelijke hoogte bevonden met de hare. Ze keek hem recht aan. "Vader," fluisterde ze. Het woord klonk vreemd uit haar mond. "Mijn vader," zei ze, en ze kuste zijn wang. "Ik hou van je." Ze knielde voor hem neer en kuste de rug van zijn handen. "Ik ben er trots op dat jij mijn vader bent." Diep uit Anathema haars keel kwam een vreemd geluid. Een beladen jammerkreet ontsnapte hem na jaren diep weggestopt te hebben gezeten en zijn hele wezen sidderde ervan. Het was alsof er in zijn lichaam een aardbeving plaatsvond en zijn hart het epicentrum was. Hij viel op zijn knieën en keek Carilinee aan. Meerdere keren opende hij zijn mond om iets te zeggen, maar er kwam geen geluid, zelfs geen fluistering. Hij kon slechts tranen produceren, leek het. Ze stroomden over zijn wangen. "Vader," zei Carilinee, en ze omhelsde hem met alle liefde en de smart van jaren in haar hart. Toen hoorde ze eindelijk de woorden die hij uitbracht. Gebroken en half gesmoord kwamen ze over zijn lippen. "Mijn dochter." Daarna opende zich een sluisdeur die hij niet langer dicht kon houden en steeds opnieuw bracht hij haperend uit: "Mijn dochter, dochter, dochter, dochter." Een litanie die overging in "mijn meisje, mijn kind" en weer terug zonder te stoppen tot zijn keel zo droog was geworden dat hij geen geluid meer kon voortbrengen. En nog steeds bewogen zijn lippen en vormde een enkel woord: "Dochter." Over zijn hoofd ving Carilinee een glimp op van Theo, die als verlamd op Anathema haars bed zat. Op zijn mooie gezicht lag een vreemde uitdrukking van verwondering. Zijn ogen waren opengesperd, al leek hij niets te zien, alsof hij getuige was geweest van iets wat niet van deze aarde was. Carilinee hing als verdoofd in de kussens in de overdekte draagstoel die Theo had laten komen. In de loop van een paar uur was haar leven veranderd. Als Theo er niet op had aangedrongen, zou ze niet eens naar de herberg zijn gegaan. Ze zou niet ontdekt hebben welke wond het verleden van haar vader had gevormd. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Prediker. De troost van de wijze. Wie zich aan de voorschriften houdt, krijgt geen moeilijkheden. Een wijs mens voelt aan wanneer en hoe gehandeld moet worden. Want voor alles is er een juiste tijd en een juiste aanpak, hoewel de mens grote risico's loopt. Hij weet immers niet wat komen gaat. En wie zou hem dat kunnen vertellen? Geen mens is bij machte de wind tegen te houden. Evenmin heeft hij de macht over de dag van zijn dood. In de oorlog krijgt niemand verlof en de bozen worden niet gered door hun boosheid. Dit is het besluit van mijn bezinning over wat er gebeurt onder de zon, zolang de ene mens macht heeft over de andere tot diens ongeluk. Verder zag ik dat misdadigers een begrafenis krijgen, maar mensen die goed leven moeten weg van de heilige plaats en worden in de stad vergeten. Ook dat is ijdel. Omdat slechte daden niet onmiddellijk worden bestraft, is de mens steeds uit op het kwaad. De zondaar blijft immers leven, ook al doet hij 100 keer kwaad. Ik weet wel dat ze zeggen, wie God vreest zal het goed gaan, juist omdat hij God vreest. De boze daarentegen zal het slecht gaan. Hij leeft maar kort als een schaduw, juist omdat hij God niet vreest. Maar in de wereld doet zich de ongerijmdheid voor dat er rechtvaardigen zijn die het vergaat als de bozen en bozen die het vergaat als de rechtvaardigen. Ik zei, ook dat is ijdel. Daarom prees ik de vreugde, want het beste voor de mens onder de zon is nog eten en drinken en blij zijn. Dat is het enige dat hij heeft bij al zijn gezwoeg, heel het korte bestaan dat God hem geeft onder de zon. Ik zocht naar wijsheid en naar de zin van de moeite die de mens zich op aarde getroost. Zelfs als hij zich over dag en 's nachts geen rust gunt, dan nog, stelde ik vast, krijgt hij geen inzicht in het werk van God, in alles wat er gebeurt onder de zon. Hoe hij zich ook inspant, tot inzicht komt hij niet. Zelfs de wijze is daartoe niet in staat, ook al beweert hij van wel. Na dit alles te hebben overwogen, heb ik duidelijk ingezien dat ook de rechtvaardigen en wijzen met al wat zij doen geheel van God afhankelijk zijn. Wacht hen liefde of haat? Geen mens weet het. Beide zijn mogelijk. Allen wacht ook éénzelfde lot, rechtvaardigen en bozen, reinen en onreinen, hen die offers brengen en hen die er geen brengen. Het gaat de goede net als de zondaars, degenen die eden afleggen net als wie dit vermijden. Dat is het trieste van al wat gebeurt onder de zon. Eenzelfde lot treft iedereen. Daarom is de mens steeds uit op het kwaad en zit zijn hoofd vol dwaze gedachten zolang hij leeft. Daarna is het toch gedaan. Zolang iemand leeft, is er nog hoop. Beter een levende hond dan een dode leeuw. Levenden weten tenminste nog dat ze doodgaan. Maar doden weten helemaal niets meer. Ze hebben niets meer te verwachten, zelfs hun naam wordt vergeten. Hun liefde, hun haat en hun naijver, het is allemaal voorbij. Nooit meer hebben ze deel aan wat zich afspeelt onder de zon. Eet daarom je brood met vreugde en drink je wijn met een opgewekt hart. Dat heeft bij voorbaat Gods zegen. Ga altijd feestelijk gekleed en zorg steeds voor parfum op je hoofd. Geniet van het leven met de vrouw van je hart, heel het ijdel en kortstondig bestaan dat God je geeft onder de zon.
Dat is het enige dat je hebt in dit leven, voor al je zwoegen en tobben onder de zon. Tweede lezing. Uit de apostolische constitutie van de heilige paus Pius X over de Heilige Schrift. De lieflijk klinkende stem van de kerk. De door God geïnspireerde, in de Heilige Schrift verzamelde psalmen hebben vanaf het begin van de kerk de vroomheid bij de gelovigen gevoed, zodat deze God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn naam prijzen. De psalmen hebben, overeenkomstig een reeds onder de oude wet ontstane gewoonte, steeds een aanzienlijk deel uitgemaakt van de eucharistieviering en van de getijden. Daarom spreekt Basilius over de oorspronkelijke stem van de kerk. De psalmodie is door onze voorgangers Urbanus VIII genoemd. De dochter van de lofzang die zonder ophouden weer klinkt voor de troon van God en van het Lam. Zij leert, schrijft Athanasius, de mensen en vooral hen die belast zijn met de zorg voor de eredienst, volgens welke regels God te loven en met welke woorden dit op passende wijze te doen. En Augustinus heeft hierover treffend gezegd: opdat God door de mens op de juiste wijze geloofd zou worden, heeft God zichzelf geloofd. En doordat hij zich aldus heeft willen loven, heeft de mens kunnen leren hoe God te loven. Bovendien hebben de psalmen een wonderbare kracht die de ziel opwekt tot beoefening van alle deugden. Want geheel onze Heilige Schrift, Nieuwe en Oude Testament, is, zoals zij zelf zegt, door God geïnspireerd en dient om op te voeden. In het psalmboek vindt men, als in een paradijselijke tuin, naast de rijkdom aan eigen vruchten, ook vruchten van alle andere boeken. Dit zijn woorden van Athanasius. En hij voegt er met recht aan toe: de psalmen zijn voor de zanger als een spiegel waarin hij zich en zijn gedachten en gevoelens kan beschouwen en daardoor leren deze te uiten. In dit verband schrijft Augustinus in zijn belijdenissen: hoe vaak heb ik geweend bij uw hymnen en gezangen, diep ontroerd door de zoete stemmen van uw kerk. De stemmen vloeiden mijn hart binnen, zodat er godsvrucht opwelde en tranen mij uit de ogen stroomden, en dat deed mij goed. Inderdaad, wie wordt niet ontroerd door de vele plaatsen in de psalmen die zo verheven de onmetelijke majesteit van God prediken en zijn almacht, zijn onbegrijpelijke rechtvaardigheid, goedheid en goedertierenheid en al wat in hem zo oneindig lovenswaard is? En in wie zouden woorden van dankbaarheid voor de ontvangende weldaden van God niet overeenkomstige gevoelens opwekken? Of nederige en met vertrouwen opgezonde smeekbeden? Of het geroep waarmee boetvaardige zielen hun zonden belijden? Wie zou de in het psalmboek zo duidelijk te herkennen gestalte van Christus, onze Verlosser, niet met liefde vervullen, wanneer hij, zoals Augustinus schrijft, diens stem in alle psalmen hoort, zingend of klagend, zich hoopvol verblijdend in de toekomst of zuchtend in het heden.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden de onzakelijk brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Eerste droeve geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader in de Hof van Olijven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Bidden we ook nog voor de volgende twee intenties, voor zegen over de bezichtiging van een appartement en voor zegen over een op handen zijnd gesprek tussen een bisschop en een priester, dat de Heilige Geest daarbij aanwezig mag zijn. Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons Heer ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van

0: en genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Ja, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Heilige Geest.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in week 20 door het jaar voert de kerk ons binnen in de heilige geheimen met een tekst uit het evangelie volgens Marcus. De mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. En dat is nu precies wat wij in de Eucharistie vieren. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd kwamen de fariseeën bijeen, toen zij vernamen dat Jezus de Sadduceeën de mond gesnoerd had. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg Jezus om hem op de proef te stellen. Meester, wat is het voornaamste gebod in de wet? Jezus antwoordde hem, Ge zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dat is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede daarmee gelijkwaardig, gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dit is het woord van God. En mee beginnen mijn geest wat te laten rusten bij hem. Zodat ik meteen op de golflengte van het gebed zit, buiten mijzelf, bij hem. Het gebed is juist zoals de christelijke liefde, zelfeloos, excentrisch, gericht op een ander, op de ander. Een paar passen voor de plaats van het gebed een ogenblik blijven stilstaan en mijn Gods tegenwoordigheid te binnen brengen. Zien hoe hij mij ziet, hoe hij mij bemint, met geheel zijn hart, geheel zijn kracht en geheel zijn verstand. En me zo door hem laten beminnen. Een gebaar maken van eerbied. Want waaraan heb ik die liefde verdiend? De houding van het gebed aannemen en in die houding om de genade vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkingsvermeden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. En mijn verlangen om mijn gehele leven aan God kwijt te raken, kan ik de echtheid van mijn liefde voor hem aflezen. Dit evangelie staat in de context van het geheel van strijdgesprekken. En dat begint in hoofdstuk 21 en eindigt met de strafrede in hoofdstuk 23. Jezus toont zich superieur aan zijn vijanden. En elk gesprek eindigt met een klinkende overwinning van zijn kant. Een eventuele irritatie over zijn superioriteit zou misschien plaats kunnen maken voor bewondering, als men bedenkt dat Jezus willens en wetens riskeert dat hij zijn overwinning met de dood zal moeten bekopen. In deze woorden beluisteren wij een liefde tot de dood toe. Daarin beoefent hij metterdaad, wat hij met zijn woorden preekt, liefhebben met het hele hart. Dit keer is het een wetgeleerde die het initiatief neemt, maar de vraag die hij stelt is van alle tijden. Ik kan dus mee vragen, en zo wordt deze geschiedenis ook mijn geschiedenis. De plaats is de tempel van Jeruzalem. Voor Jezus een plaats van dodelijke dreiging. En ik kan de juiste draagwijdte van de woorden pas goed begrijpen wanneer ik voeling heb met de persoon erachter. De inzet van het gebed is namelijk niet het doorgronden van teksten of het doorzien van het systeem, maar de kennis en de voorliefde voor een persoon, Jezus Christus. Maar hoe zou ik die liefdevolle kennis van hem kunnen krijgen als ze niet aan mij geschonken wordt? Daarom vraag ik om de bijzondere genade van een innerlijke, smakende kennis van de liefde van Jezus Heiligart. De overweging. Een wetgeleerde probeerde Jezus dus op de proef te stellen. Een enkeling, een wetgeleerde, een enkele keer, maar die ene wetgeleerde
deed dat deze ene keer. Maar als Jezus zijn leven overziet, dan ziet hij één lange keten van beproevingen. Een beproeving is de samenvatting van Jezus' leven. Zoals hij aan zijn leerlingen zegt, gij zijt het die trouw zijt gebleven in mijn beproevingen. Lucas 22, 28. Dat zegt Jezus dus aan het eind van zijn leven. Heel zijn openbare leven lang, zijn openbare leven begint met beproevingen door de duivel. Daarna werd Jezus door de geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden. Zijn leven loopt uit op de grote beproeving. Dan moet hij het uur ondergaan. Dan moet hij proeven van de beker. Maar juist door zijn beproevingen heeft Jezus ons gered. Zo staat in de brief van de Hebreeën, omdat hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan hij allen helpen die beproefd worden. Hebreeën 2, 18. Want we hebben een hoge priester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld. Hebreeën 4, 15. Ook wij worden beproefd, op de proef gesteld. De beproeving haalt het mooiste en diepste in ons naar boven. Want, zegt de woestijnmonnik, neem de beproevingen weg en niemand wordt heilig, niemand wordt gered. We hoeven dus niet bang te zijn voor de beproevingen. Ja, maar kunnen we de beproevingen wel aan? Luisteren we naar de apostel Paulus. Wie werd er ooit meer op de proef gesteld dan hij? Want, zegt Sint Paulus, gij staat aan geen enkele beproeving bloot die de menselijke maat overschrijdt. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat gij boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving bepaalt hij al het einde, zodat gij ze kunt doorstaan. Gij zult de Heer uw God beminnen. Dat is Jezus' antwoord op de vraag van de wetgeleerde naar het voornaamste gebod. God beminnen? Kun je God beminnen? Kun je van God houden? Kun je van God houden zoals je van een mens houdt? Iemand die je niet ziet, die je niet voelt, die je niet kunt tegenkomen? Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Mensen kunnen bang zijn voor God. Slaafse vrees hebben voor God. Vrees hebben voor straf, voor een straffende God. Mensen kunnen ook onverschillig zijn voor God. God is zo ver weg en die doet je toch niks. Maar beminnen? Als je naar je hart luistert, komt er dan wel eens een spontane opwelling van liefde voor God in je op? Wordt je hart wel eens zomaar warm van genegenheid voor hem? Zoals een jonge moeder eens gezegd heeft, ik kan zo gelukkig zijn met God, ik kan me gewoon niet voorstellen dat er gelovigen zijn die nooit aan hem denken. Ik zou het wel van de daken willen roepen. Als Rut in de eerste lezing bij haar schoonmoeder blijft, met haar schoonmoeder meegaat, naar haar eigen land Israël terugkeert, terwijl de andere schoondochter in haar eigen land achterblijft, bij haar eigen volk, dan zegt Rut, uw God is mijn God. Is God je eigen God? Zo wordt een mens niet geboren. God is eerst de God van je vader en moeder. Je gaat eigenlijk, zonder dat je er erg in hebt, God een plaats geven in je leven. Of liever gezegd, je ouders geven God een plaats in je leven door het kruis, het Mariabeeld, het Heilige Hartbeeld, een plaats te geven in de huiskamer. Dan is God nog niet jouw God. Dan is hij onze God. De God van ons gezin. Tot op een zeker ogenblik God iets voor jezelf gaat betekenen. Dat gaat geleidelijk, zoals het ook met de andere waarden van het leven gaat. Normen en waarden neem je eerst zomaar aan. Ook wat je op school leert of wat anderen je zeggen.
Maar op een gegeven ogenblik ga je afvragen, wat heb ik eigenlijk met God? En dan komt Jezus en die zegt vandaag in het evangelie wat je met God moet hebben. Dat is een andere uiterste. Ge zult de Heer uw God beminnen. Dat is een bevel. Liefde is een bevel. Liefde tot God is niet wat je spontaan voelt, want dat kan allemaal zo weer voorbij zijn. Daar kun je je leven niet op bouwen. Liefde is een opdracht voor je leven. Het is meegegeven met je genen, met de structuren van je bestaan, van je ziel, de krachtleider van je hart. En daarop moet je je actief richten. Maar het is ook je heil. Het is ook je geluk. Want zo ben je geschapen. Je bent geschapen met een drang naar God toe. Vandaar dat Jezus zegt, gij zult, want dat is een overeenstemming met die drang. Wat zul je? Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart. Er mag in je hart niets anders zijn dan God. Precies zoals het was bij de heilige Bernardus. Het smaakt mij niet als ik niet in de woorden Jezus hoor klinken. God beminnen met heel je ziel, heel je bezieling. Heel je bezieling moet daar vandaan komen. Je moet geen bijbedoelingen hebben. En met geheel uw verstand, zegt Jezus. Zodat je aan niets kunt denken zonder aan God te denken. Zonder aan Jezus te denken. Dat je alles in het perspectief van God ziet. Dat God het licht van ons leven is. Het licht waarin wij het licht zien. Een mens begint met niets. En Jezus zegt waar je moet eindigen. En nu de vraag van het evangelie. Er zijn nog meer geboden, want er wordt gevraagd naar het voornaamste gebod. Wat is nu het voornaamste gebod in de wet? En daar heeft Jezus een antwoord op gegeven. En de vraag is nu, wat doe je met de rest? Hangt hier maar zo'n beetje bij. Wat doe je met de mensen van wie je houdt? Wat te doen met het tweede gebod? Het is gelijkwaardig aan het eerste, staat er elders. Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Hoort u? Er wordt over uw naaste gesproken. Zoals God op een gegeven ogenblik uw God wordt, met wie u iets persoonlijks hebt, omdat u merkt dat hij iets persoonlijks met u heeft, dat er een relatie is, een betrekking van liefde, zo zal dat ook zijn als je in de liefde tot God de naaste liefde hebt. Niet vanuit je gevoel. Niet vanuit je gevoelens van sympathie of gelijkwaardigheid of gelijkaardigheid, overeenstemming. Maar met datzelfde oerverlangen, diezelfde oerdrang die in je geschapen is en waarmee je voor God voelt. Dat diezelfde drang je naar de mensen brengt. Dat je in diezelfde liefde je medemens nabij voelt. In hem je naaste voelt. Dat je voor hem of haar iets persoonlijks kunt voelen. Dat is namelijk liefde. Je kunt dat voor iedere naaste voelen. Omdat het echt de liefde van God is die je naar de ander drijft. En God houdt van elke mens zo persoonlijk als hij van jou houdt. Het is niet zo dat je niet meer van de ander mag houden, omdat je liefde helemaal naar God gaat, zodat er voor de ander niets overblijft. Maar het is de bedoeling dat je je liefde tot de mensen houdt binnen de liefde van voor God, niet erbuiten. Houd van de schepselen, omdat je van de schepper houdt. Zie je naast in het licht van God, zo dichtbij in je eigen hart. Laat de liefde tot de schepper, uw liefde tot de schepselen, bezielen, groter maken en ordenen. Ontvang dan de Heer uw God, die gij zult beminnen,
bij de communie. Als u de communie gaat, leg er heel uw liefde in. En als u dan de kerk verlaat en naar de mensen gaat, durf van ze te houden met de liefde die God zelf in uw hart heeft gelegd. Niet zakelijk eindigen, maar persoonlijk. Met gesprekjes. Met Jezus als vrienden onder elkaar. Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied. En dat sluiten met het Onze Vader, met de Vader, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En sluiten met een Onze Vader.

U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

0: We beginnen de sessie van Biddende Vaders met het gebed. Met het eerste gebed, het dagelijks gebed voor vaders.
1: Heer onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vader en vragen uw hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen u ook alle zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof. Dat zij trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest.